0: De Amerikaanse regering heeft besloten om 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland terug te halen. Die zijn daar gestationeerd op Amerikaanse basissen. De Amerikaanse president Trump had eerder deze week al gedreigd met zo'n terugtrekking, nadat de Duitse bondskanselier Merz kritiek had gegeven op de manier waarop de VS de oorlog met Iran aanpakt. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief soldaten terug te trekken. Die operatie zou binnen de 6 tot 12 maanden voltooid moeten zijn. In totaal zijn er in Duitsland zo'n 35.000 Amerikaanse militairen aanwezig. De brandweer zal nog de hele nacht blijven nablussen op het militaire domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg in Limburg. De voorbijdag brak daar een natuurbrand uit. Die is intussen wel onder controle, zegt de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman.
1: De nablusfase gaat nu van start. En dat wil zeggen dat men vannacht ter plaatse blijft met de bosbrandwagens, met manschappen. Dus mensen moeten geen schrik hebben en moeten ook niet naar de brandweer bellen als ze een rookgeur nog waarnemen. Dat is heel normaal.
0: Ook in Nederland braken de voorbije dagen verschillende natuurbranden uit. De Nederlandse brandweer moest uitzonderlijk de hulp inroepen van de Belgische, Franse en Duitse brandweer om die branden te blussen. In Raren in de provincie Luik, vlakbij de grens met Duitsland, is een Duitse jongen van 13 jaar vermist geraakt. Hij werd het laatst gezien op de venbaan daar. De jongen zou een rode fiets bij zich hebben en een blauwe rugzak. Het parket en Child Focus hebben een opsporingsbericht verspreid. En in het tennis heeft Alexander Blok zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het toernooi in Madrid. Blok verloor zijn halve finale tegen Alexander Zverev in 2 sets. Blok was de jongste Belg ooit in de halve finales van Masters 1000 toernooi. Dat is het op 1 na hoogste niveau. Hij klimt daardoor op de wereldranglijst naar plaats 35 en daar is hij blij om.
2: Ik denk in het algemeen mooie 2 weken geweest. Ik mag heel tevreden zijn over hoe het is gelopen. De matchen, nu de nieuwe ranking. Wat mij ook meer kansen geeft om die grotere toernooien mee te doen. En hopelijk die gasten nog eens tegen te komen.
0: En dan nog het weer. Vannacht bewolkt weer. En lokaal kans op een bui bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken. Later kans op regen of onweersbuien. Temperaturen dan tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Radio 1. Alles begint bij luisteren.

Het is een kleine wereld, ja ja. Met elk een eigen taal en er is maar één wet. Alles is mogelijk. Daar staat de tafel, we slapen in bed. En daar staan de stoelen, daarvan zijn er zes. De meeste zijn bot, er is één scherp mes. Dus snij het in twee, kies je deel. Sommigen krijgen het, sommigen steel. Het kan je

Ja, de wereld is klein, de wereld is bang. En iedereen kijkt naar de andere kant. Ze zien het paleis, het staat in brand. En iedereen blijft, iedereen danst. En ik dans mee, op het ritme van angst. Ik handel nog enkel uit eigen belang. Misschien is dat goed,

0: vallen toek. De maskers gaan af, de lichten gaan aan. De mensen zijn moe, ze pakken een jas. Verlaten de zaal, rijden naar huis. Ze zijn voldaan, tijd om te slapen. Ze kruipen in bed, maar niemand die roept. Kut op de set.
1: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. De Amerikaanse regering heeft besloten om 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland terug te halen. Die zijn daar gestationeerd op Amerikaanse basissen. De Amerikaanse president Trump had eerder deze week al gedreigd met zo'n terugtrekking nadat de Duitse bondskanselier Merz kritiek had gegeven op de manier waarop de VS de oorlog met Iran aanpakt. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief soldaten terug te trekken. De operatie zou binnen de 6 tot 12 maanden voltooid moeten zijn. In totaal zijn er in Duitsland zo'n 35.000 Amerikaanse militairen aanwezig. Het geweld in Mali in West-Afrika blijft voortduren. Rebellen en jihadisten die banden hebben met Al-Qaeda zouden in het noorden van het land een belangrijke militaire basis veroverd hebben. Vorig weekend is het geweld in Mali geëscaleerd nadat de rebellen en jihadisten aanvallen uitvoerden op verschillende steden. Onder meer de Malinese minister van Defensie werd daarbij gedood. De regering van Mali kwam 5 jaar geleden aan de macht na een militaire staatsgreep en krijgt nu steun van buurlanden Niger en Burkina Faso, maar ook van Rusland. De brandweer zal nog de hele nacht blijven nablussen op het militaire domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg in Limburg. De voorbije dag brak daar een natuurbrand uit. Die is intussen wel onder controle, zegt de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman.
3: De nablusfase gaat nu van start. En dat wil zeggen dat men vannacht ter plaatse blijft met de bosbrandwagens, met manschappen. Dus mensen moeten geen schrik hebben en moeten ook niet naar de brandweer bellen als ze een rookgeur nog waarnemen. Dat is heel normaal.
2: Ook in Nederland braken de voorbije dagen verschillende natuurbranden uit. De Nederlandse brandweer moest uitzonderlijk de hulp inroepen van de Belgische, Franse en Duitse brandweer om die branden te blussen. En de 13-jarige Duitse jongen die de voorbije dag vermist was geraakt in Raren, in de provincie Luik, vlakbij de grens met Duitsland, is teruggevonden. Hij verkeert in goede gezondheid, dat meldt de politie. En dan nog het weer. Vannacht bewolkt weer en lokaal kans op een bui bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken, later kans op regen of onweersbuien, temperaturen dan tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Radio 1 live.

0: begint bij luisteren. Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. De Amerikaanse regering heeft besloten om 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland terug te halen. Die zijn daar gestationeerd op Amerikaanse basissen. De Amerikaanse president Trump had eerder deze week al gedreigd met zo'n terugtrekking, nadat de Duitse bondskanselier Merz kritiek had gegeven op de manier waarop de VS de oorlog met Iran aanpakt. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief soldaten terug te trekken. De operatie zou binnen de 6 tot 12 maanden voltooid moeten zijn. In totaal zijn er in Duitsland zo'n 35.000 Amerikaanse militairen aanwezig. In het westen van Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen bij een ongeval met een bus. Die zou van de snelweg geraakt zijn en daarna gekanteld zijn. 6 inzittenden overleden ter plaatse, de andere dodelijke slachtoffers stierven in het ziekenhuis. Bij het incident zouden ook 10 gewonden gevallen zijn. Dodelijke busongevallen gebeuren wel vaker in Mexico. Vorig jaar vielen nog 41 doden toen een bus tegen een vrachtwagen botste en in brand vloog. Het geweld in Mali in West-Afrika blijft voortduren. Rebellen en jihadisten die banden hebben met Al-Qaeda zouden in het noorden van het land een belangrijke militaire basis veroverd hebben. Vorig weekend is het geweld in Mali geëscaleerd nadat de rebellen en jihadisten aanvallen uitvoerden op verschillende steden. Onder meer de Malinese minister van Defensie werd daarbij gedood. De regering van Mali kwam 5 jaar geleden aan de macht na een militaire staatsgreep en krijgt nu de steun van de buurlanden Niger en Burkina Faso, maar ook van Rusland. En de brandweer zal nog de hele nacht blijven nablussen op het militaire domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg in Limburg. De voorbije dag brak daar een natuurbrand uit. Die is intussen wel onder controle, zegt de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman.
1: De nablusfase gaat nu van start. En dat wil zeggen dat men vannacht ter plaatse blijft met de bosbrandwagens, met manschappen. Dus mensen moeten geen schrik hebben en moeten ook niet naar de brandweer bellen als ze een rookgeur nog waarnemen. Dat is heel normaal.
0: En dan nog het weer, bewolkt weer en lokaal kans op een bui bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken, later kans op regen of onweersbuien. Temperaturen dan tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Alles begint bij luisteren.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse regering heeft besloten om 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland terug te halen. Die zijn daar gestationeerd op Amerikaanse basissen. De Amerikaanse president Trump had eerder deze week al gedreigd met zo'n terugtrekking, nadat de Duitse bondskanselier Merz kritiek had gegeven op de manier waarop de VS de oorlog met Iran aanpakt. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief soldaten terug te trekken. Die operatie zou binnen de 6 tot 12 maanden voltooid moeten zijn. In totaal zijn er in Duitsland zo'n 35.000 Amerikaanse militairen aanwezig. De Amerikaanse regering heeft ook nieuwe sancties aangekondigd tegen Cuba. Die sancties zijn onder meer gericht tegen buitenlandse banken die samenwerken met de Cubaanse regering, maar ook bijvoorbeeld tegen ambtenaren die worden geviseerd en op een sanctielijst gezet. De Amerikaanse regering blokkeert sinds begin dit jaar ook de levering van olie aan Cuba en bedreigt ook andere landen die het eiland van olie willen voorzien. Cuba zit daardoor in een diepe economische crisis. De Amerikaanse regering wil de Cubaanse regering zo onder druk zetten. De Amerikaanse president Trump liet op een bijeenkomst in de VS ook nog verstaan dat hij het eiland zou kunnen innemen als hij dat zou willen.
3: Cuba, Cuba's got problems. On the way back from Iran, we'll have one of our big, maybe the USS Abraham Lincoln aircraft carrier, the biggest in the world, we'll have that come in, stop about 100 yards offshore, and they'll say, thank you very much, we give up.
2: In het westen van Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen bij een ongeval met een bus die zou van de snelweg geraakt zijn en daarna gekanteld zijn. 6 inzittenden overleden ter plaatse, de andere dodelijke slachtoffers stierven in het ziekenhuis. Bij het incident zouden ook tientallen gewonden gevallen zijn. Dodelijke busongevallen gebeuren wel vaker in Mexico. Vorig jaar vielen nog 41 doden toen een bus tegen een vrachtwagen botste en in brand vloog. En de brandweer is de hele nacht blijven nablussen op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg in Limburg. Gisteren brak daar een natuurbrand uit. Ook de komende ochtend zal er nog worden nageblust. Er wordt ook een drone ingezet om te kijken of de brand niet opnieuw opflakkert. Ook in Nederland braken de voorbije dagen verschillende natuurbranden uit. De Nederlandse brandweer moest uitzonderlijk de hulp inroepen van de Belgische, Franse en Duitse brandweer om die branden te blussen. En dan nog het weer, bewolkt weer en lokaal kans op een bui bij temperaturen rond 10 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken, later kans op regen of onweersbuien. Temperaturen dan tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.

tijdens Atelier in Beeld. Meer dan 2000 beeldend kunstenaars zetten uitzonderlijk de deuren van hun werkplek voor jou open. Van zolderkamer tot groepsatelier, van glaskunst tot keramiek. Ontdek waar kunst echt ontstaat op zaterdag 2 en zondag 3 mei in heel Vlaanderen en Brussel.

0: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
1: Waarom?
0: Ik ben vergeten hoe een tulp ruikt. Doei!
2: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
3: Radio 1 live.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Op het militair domein Kamp Beverlo in Limburg heeft de brandweer de hele nacht nageblust nadat er gisteren brand was uitgebroken. Onderzoek moet nog uitwijzen hoe de brand juist ontstaan is. Er waren in elk geval geen schietoefeningen op het domein, zegt burgemeester van Leopoldsburg Marleen Kaufman.
3: Wellicht is de brand natuurlijk ontstaan. Vandaar dat we ook wel vermoeden dat er niemand voor de rest bij te pas gekomen is. Ik heb nu nog van de kampcommandant de bevestiging gekregen dat op dit moment code oranje blijft en dat ze enkel nu aan de target, dus we hebben hier nog schietstanden waar dat we een schietclub hebben, daar is dan wel gezegd van dat die zondag niet meer mogen gaan schieten.
2: De burgemeester raadt mensen aan om niet te gaan wandelen in het gebied in Beverlo nu het zo droog is. En de brandweer zet vandaag een drone in om te kijken of de brand niet opnieuw opflakkert. De federale politie op de luchthaven in Zaventem moet versterking krijgen, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen na een recent incident tussen twee daklozen. Die gingen elkaar dinsdagavond te lijf met een mes, waarbij één van hen zwaar gewond raakte. Het incident toont volgens Diependalen opnieuw aan dat de veiligheid op de luchthaven beter kan.
4: Wij maken ons in elk geval al langer zorgen over inderdaad de veiligheid van de luchthaven en om meerdere redenen. We hebben bijvoorbeeld de onderbezetting van heel wat diensten die zorgen voor heel wat lange wachtrijden bij passagiers van buiten de Europese Unie die toekomen. Daar hebben we ook al voor aan de alarmbel getrokken. Maar nu ook dit er nog een keer bovenop. Er moet een algeheel plan komen om de veiligheidssituatie en eigenlijk de betrokkenheid van de federale politie op de luchthaven te vergroten.
2: De Amerikaanse regering gaat 5000 Amerikaanse militairen terughalen uit Duitsland. President Trump had daar eerder al mee gedreigd, omdat de Duitse bondskanselier Merz veel kritiek heeft op de oorlog tegen Iran. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief militairen terug te trekken. Die operatie zou een half jaar tot een jaar duren. Alles samen zitten er nu nog meer dan 35.000 Amerikaanse militairen in Duitsland, onder meer op de grote vliegbasis in Ramstein. Sporttennisser Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het Masters 1000 toernooi in Madrid. Hij verloor in twee sets van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Bloks is met zijn 21 jaar de jongste Belg ooit in de halve finales van een Masters 1000 toernooi, het niveau net onder de Grand Slams. Hij stijgt op de wereldranglijst naar plaats 35 en daarmee is hij nu de beste Belg. Een bewolkte start met kans op enkele buien, daarna opklaringen, maar tegen de late namiddag opnieuw buien vanaf de Franse grens. Er kan veel regen vallen in korte tijd met mogelijk fel onweer erbij. Aan zee tot 18 graden, in het binnenland tot 25. Morgen bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6:30, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dood. Op het militair domein Kamp Beverlo in Limburg heeft de brandweer de hele nacht nageblust. Gisteren was daar een natuurbrand uitgebroken. Het is nog niet duidelijk hoe de brand juist ontstaan is. Maar volgens de burgemeester waren er geen militaire schietoefeningen aan de gang. De Amerikaanse regering heeft beslist om 5000 Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Dat is een reactie op kritiek van bondskanselier Merz over de Amerikaanse aanpak van de oorlog tegen Iran. Vandaag zijn er nog meer dan 35.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. Binnen een half jaar tot een jaar zouden er 5000 moeten vertrekken dus. Tennisser Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het gravel-toernooi in Madrid. Hij verloor in 2 sets van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Op weg naar de halve finale had Bloks een aantal grote namen uitgeschakeld. Hij wordt nu 35ste van de wereld en beste Belg. Eerst bewolkt met kans op enkele buien, daarna opklaringen, maar vanaf de late namiddag onweersbuien vanaf de Franse grens. Er kan veel regen vallen in korte tijd met hagel en felle wind erbij. Aan zee tot 18 graden, in het binnenland tot 25. Morgen bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: piekverbruik, onbalanskosten, injectietarief, wie verzint dat toch allemaal?
1: Allee, dat is toch gemakkelijk?
0: Ah ja? Hoe weet je dat allemaal?
1: N-Wise levert niet alleen stroom, maar ook het inzicht om er je voordeel uit te halen als ondernemer. Ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op nwise.be.
0: N-Wise. Energiewijs ondernemen.
2: Het is bijna moederdag bij Ici Paris Excel. Shop nu Lancôme La Viebel 100 ml voor maar 100 euro. Ici Paris Excel. Let's see you shine.
3: Radio 1 live.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Op het militair domein Kamp Beverlo in Limburg heeft de brandweer de hele nacht nageblust. Gisteren was daar een natuurbrand uitgebroken. Onderzoek moet nog uitwijzen hoe de brand juist ontstaan is, maar er waren in elk geval geen schietoefeningen aan de gang, zegt de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman. Ze vraagt om voorlopig niet in het gebied te gaan wandelen.
3: Het is wel zo dat bij Code Oranje er wel wandelaars op het terrein mogen. Maar we raden ook wel aan om eigenlijk nu niet te gaan wandelen in het natuurgebied. Het is veel te broos. Dus we doen eigenlijk ook wel een oproep om nu op dit moment, zeker nu het zo droog is, niet te gaan wandelen in het bos.
2: De brandweer zet vandaag een drone in om te kijken of de brand niet opflakkert. De Amerikaanse regering heeft beslist om 5000 Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. President Trump had daar al mee gedreigd, omdat de Duitse bondskanselier Merz veel kritiek heeft op de Amerikaanse aanpak van de oorlog tegen Iran. De Amerikaanse minister van Defensie heeft nu de opdracht gegeven om effectief militairen terug te trekken. Die operatie zou een half jaar tot een jaar duren. Alles samen zitten er nu nog meer dan 35.000 Amerikaanse militairen in Duitsland, onder meer op de grote vliegbasis in Ramstein. De Europese Unie is verontwaardigd over de nieuwe Amerikaanse invoertarieven voor auto's en vrachtwagens. Gisteren kondigde president Trump aan dat die vanaf maandag zullen stijgen van 15% naar 25%. Volgens Trump komt de EU de afspraken uit de handelsovereenkomst met de VS niet na, maar Europa ontkent dat. Tennisser Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het gravel-toernooi in Madrid. Hij verloor in 2 sets van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Bloks was met zijn 21 jaar wel de jongste Belg ooit in de halve finales van een Masters 1000-toernooi. Het niveau net onder de Grand Slams. Hij stijgt op de wereldranglijst naar plaats 35 en daarmee is hij nu de beste Belg.
4: Ik denk in het algemeen mooie 2 weken geweest. Ik mag heel tevreden zijn hoe het is gelopen. De matchen, nu de nieuwe ranking. Wat dat mij ook meer kansen geeft om die grotere toernooien mee te doen en hopelijk die gasten nog eens tegen te komen.
2: Een bewolkte start met kans op enkele buien, daarna opklaringen, maar vanaf de late namiddag onweersbuien vanaf de Franse grens. Er kan veel regen vallen in korte tijd met hagel en felle wind erbij. Aan zee halen we tot 18 graden, in het binnenland tot 25. Morgen is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
1: De ochtend.
0: Met Jan van Delm.
5: Goedemorgen, de lente is zowat half weg en het lijkt al volop zomer. Maar dat blijft dus niet duren. Dit is de ochtend, welkom.

0: Man I Need van Olivia Dean. Vandaag start de Heldenweek. Een initiatief is dat van een VZW die de verzetshelden van de Tweede Wereldoorlog opnieuw zichtbaar wil maken. En een van de drijvende krachten achter dat initiatief is Danny Neut. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wanneer ben je eigenlijk precies een held van verzet? Hebben jullie daar criteria voor?
1: Dat zijn dus die mensen die in moeilijke periodes de moed hebben of het lef om zich te verzetten tegen onrecht, tegen dictatuur. Je vindt die in alle tijden op alle plaatsen. En wij zijn eigenlijk gefocust op die mensen die in België tijdens de Tweede Wereldoorlog zich verzet hebben tegen de nazistische bezetter.
0: Maar er zijn veel gradaties in, neem ik aan.
1: Zeker. En mensen deden ook allerhande verzetsactiviteiten. Daar is ook een heel brede waaier aan mogelijkheden. Je hebt ook allerhande profielen van mensen die dat doen. Van een gewone arbeider, een student, een leerkracht, een priester, een fabrieksdirecteur, een ambtenaar. Zijn allerhande mensen die dat deden.
0: Maar het moet in moeilijke omstandigheden zijn. Dus niet degene die zich zo helemaal op het eind hebben aangesloten in september 44, zeg maar.
1: Zo zijn er natuurlijk ook. Er zijn altijd mensen die uit opportunisme of uit andere redenen op het einde van de rit nog snel op de kar springen. Maar we mogen ook niet onderschatten over hoeveel mensen het wel ging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het ging toch over 150.000 mensen. In percentage is dat 2-3% van de bevolking, maar toch.
0: Dat is heel veel, ja.
1: Dat zijn de mensen die officieel erkend geweest zijn voor verzetsdaden. Ja. Waarschijnlijk zijn er nog wel wat meer. Want iedereen heeft ook een erkenning aangevraagd. En sommige mensen hadden ook geen nood aan medailles of erkenningen of zo. Nee. En gingen gewoon verder met hun leven na de oorlog.
0: Veel mensen zijn nadien inderdaad verder gegaan met hun leven. Dit is de eerste editie van de Heldenweek. Verzetshelden zichtbaar maken, zei ik in de inleiding. Hoe gaan jullie dat precies doen?
1: We spreken dus over een heel brede waaier ook aan partners en organisaties. We zijn met meer dan 75 partners die deelgenomen hebben, of die deelnemen. En tussen 2 en 8 mei, dus in de komende week, gaan er op allerhande plaatsen in Vlaanderen en Brussel, van Kokzijde tot Sint-Truiden, bij wijze van spreken, alles daartussen, allerhande activiteiten door. Voorleesmomenten met namen van verzetsmensen, maar ook lezingen, tentoonstellingen, films, theater, allerhande zaken. Je vindt ze allemaal op heldenweek.be.
0: Heldenweek.be, daar moet u zijn als u daar meer informatie over wil. Ja, het is de eerste keer. Het is toch opvallend dat dat nooit eerder is gebeurd. Hoe komt dat?
1: Ja, wij hebben in Vlaanderen een heel bijzondere relatie met de herinnering aan het verzet. In die zin dat er eigenlijk heel lang meer aandacht en begrip was voor de collaboratie dan voor het verzet, wat heel raar is in, ja, in een Europese context.
0: In het buitenland was dat anders?
1: In het buitenland, in Frankrijk, in Nederland is men daar helemaal anders mee omgegaan. Maar hier dus is men vele decennia lang daar zeer op een vrij negatieve toch wel manier mee omgegaan met die verzetsmensen. Dus dat proberen wij met al die partners daar nu een ander beeld over te geven.
0: En hoe komt dat dan? Heeft dat te maken met misschien met de repressie na de oorlog of in die septemberdagen, toen er wel een paar excessen zijn geweest?
1: Zeker, er is een soort mythe ontstaan na de oorlog, waarbij er een politieke mythe, waarbij men zei, kijk, ja, die collaborateurs die hebben dat eigenlijk gedaan uit idealisme en uit naïviteit. En waarbij het, aan de andere kant het beeld ontstond bij verzetsmensen dat dat opportunisten waren en criminelen en communisten vaak in tijden van de Koude Oorlog, toen het communisme de nieuwe vijand was, toch in West-Europa, dan is men eigenlijk vaak die verzetsmensen gaan bestempelen als communisten en dan waren zij eigenlijk ook een deel van de nieuwe vijand.
0: Ja, en ze waren zeker niet allemaal communistisch, hè?
1: Zeker niet.
0: Als we eens gaan kijken naar een van de figuren uit het verzet, dan is dat misschien wel de luikenaar Walter de Wee. Maar bij ons Vlamingen is goed als onbekend, hè? Wie was dat?
1: Ja, zo'n Walter de Wee was inderdaad eigenlijk een gewone man die buitengewone verzetsdaden heeft gesteld, maar zo zijn er heel veel. Als je verdiept in de geschiedenis van het Belgisch verzet, kom je veel zo'n mensen tegen. Maar hij was wel uitzonderlijk, was eigenlijk een ambtenaar, een ingenieur in dienst van de PTT, dus de toenmalige dienst van posttelefonie en telegrafie. Dus hij wist wel iets van communicatie. Maar hij had zich ook al in de Eerste Wereldoorlog een netwerk gevormd. La Dame Blanche, een inlichtingennetwerk, waarbij dat ze eigenlijk inlichtingen gingen verzamelen in bezet België, want België was toen ook al bezet, om die door te spelen aan de geallieerden. Naar het schijnt zou het Britse opperbevel altijd die rapporten zeer gedetailleerd gelezen hebben, omdat dat eigenlijk ook een van de weinige informatiebronnen waren die ze hadden van achter de linies, dus in bezet België.
0: La Dame Blanche heette dat inlichtingennetwerk van. Waar kwam die naam?
1: Dat was eigenlijk een legende, een Duitse legende, die zei van als die Dame Blanche, die witte dame, opduikt, zal er een ramp gebeuren met de keizerlijke familie van de Hohenzollerns. Dus de familie waar de toenmalige Duitse keizer uit stamde, dat was zo'n legende. Dus ze hebben die naam genomen, hebben zich La Dame Blanche genoemd daarom.
0: Om die legende misschien te laten uitkomen.
1: Zo is dat.
0: Ja, en dat is nog altijd een standbeeld, hè, die Dame Blanche in Luik.
1: Ja, er is eigenlijk een memoriaal, een echte herdenkingsplek voor Walter de Wee op de Heuvels in Luik. Een zeer mooie plek.
0: Een zeer mooie plek waar hij ook geleefd heeft. Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog, dan was hij de 60 al gepasseerd, maar dat hield hem niet tegen. Hè?
1: Nee, want hij is ook meteen, eigenlijk al vanaf 1939, die mensen hadden natuurlijk nog netwerken, ook met Britten bijvoorbeeld. Uit de Eerste Wereldoorlog, die vonden elkaar nog altijd, die kenden elkaar nog. Het was ook nog niet zo lang geleden, het was nog maar minder dan 25 jaar. Later was er al een Tweede Wereldoorlog. En dan heeft hij eigenlijk ook met zijn vrienden en zijn kennissen van toen al een nieuw netwerk opgezet. Clarence.
0: Ja, en van waar kwam die naam dan?
1: Dat weet ik eigenlijk
0: niet. Dat weten we niet. Maar hij deed het wel erg goed, hè, met Clarence of Clarence. Want hij had allerlei middelen om die informatie door te spelen naar de geallieerden.
1: Ze waren zeer, zeer vernieuwend, zeer innovatief. Zeer creatief ook. Maar ze waren ook zeer gerespecteerd door de geallieerden. Dus in de memoires van Churchill verwijst hij naar de Belgische inlichtingennetwerken die 80% van de inlichtingen in 1942 verzamelden en doorspeelden naar de Britten. We spreken over een tijd voor satellieten en radars en zo. Dus men had nood aan dat soort inlichtingennetwerken om gewoon te weten waar was het adres van de Gestapo? Waar zijn de communicatielijnen en hoe functioneren die? Welke troepentransporten zijn er in België, in de bezette gebieden? Dus die mensen verzamelden al die inlichtingen. En Clarence deed dat op een heel vernieuwende manier, ook door bijvoorbeeld microfilms te maken en dat in een pop te verstoppen. Bijvoorbeeld een klein filmpje, dat wordt dan in een pop verstopt en dan werd dan eigenlijk die pop werd dan naar getransporteerd tot Groot-Brittannië.
0: En blijkbaar hadden ze dan een soort van chemische stof nodig om die microfilms te kunnen ontwikkelen. Niet iedereen kon dat blijkbaar.
1: Nee, je had zo'n speciale chemische formule nodig, die alleen ingewijden hadden natuurlijk, om dan die microfilm te kunnen ontwikkelen en te weten wat daar allemaal in stond.
0: Dus ze hadden niet alleen al die innovaties, ze deden soms ook een beroep op al oude middelen, zeg maar een soort van postduif.
1: Ja, dat is zo. Ook de Britten hebben dat eigenlijk ook wel gefaciliteerd. Ze hebben een grote hoeveelheid postduiven gedropt. Waarom? Omdat men eigenlijk, waren er veel duivenmelkers, mensen die een duivensport deden. En die duiven kunnen natuurlijk zeer goed berichten transporteren in een kokertje aan een poot. Maar na verloop van tijd heeft de bezetter dat ook wel ontdekt.
0: Ze hebben een paar van die duiven onderschept en gezegd van, hola, daar moeten we iets aan doen.
1: Meer zelfs, er was een verbod op duiven eigenlijk, of duivensport, omdat ze wel wisten waarvoor die duiven ook gebruikt waren. Niet enkel voor de sport, maar ook om militaire en andere inlichtingen over te brengen naar Groot-Brittannië.
0: Oké, microfilms, duiven, allerlei middelen om die informatie door te spelen naar de geallieerden. Walter de Wee was een echte krak, maar heeft er wel een zware prijs voor moeten betalen, hè?
1: Ja, absoluut. Het heeft hem zijn leven gekost. Hij is hier in het Brusselse helemaal op het einde van de oorlog. Hij wou eigenlijk een van zijn medestandsters, een dame, Therese de Radiguez, waarschuwen dat ze in het vizier zat van de Gestapo. Dus hij heeft daar nog kunnen waarschuwen en daarna was hij op terugweg. En is hij eigenlijk een beetje per toeval doodgeschoten aan Flaget, hier in Brussel. Door een soldaat die eigenlijk dacht dat er iemand op de vlucht was, heeft hem doodgeschoten, maar pas daarna hebben ze doorgehad dat het eigenlijk Walter de Wee was.
0: Hij wist zelfs niet dat het inderdaad
1: Walter de Wee was. Niet
0: en dat hij dus eigenlijk wel een hoofdvogel had afgeschoten, om het in die termen te zeggen, vanuit Duits perspectief dan.
1: Zeker. Ja. Maar ook zijn familie heeft ook een zeer zware... Dus Walter de Wee is eigenlijk bijna vanaf het begin van de oorlog ondergedoken. Hij had eigenlijk een nomadisch bestaan, trok van de ene schuilplaats naar de andere. Zijn vrouw is overleden aan een hartaanval, ook omdat ze vaak huiszoeking kregen.
0: Van de stress eigenlijk.
1: Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, maar het zal er toch wel iets mee te maken gehad hebben. Maar ook zijn twee dochters zijn gedeporteerd naar de concentratiekampen van Ravensbrück in Duitsland. Vrouwenconcentratiekamp. Eén dochter heeft het leven gelaten. Maar bijvoorbeeld een andere zoon heeft de ganse oorlog als krijgsgevangene gezeten in Duitsland. Dus een familie die wel een heel zware prijs betaald heeft voor haar inzet eigenlijk, om te strijden uiteindelijk voor onze vrijheid.
0: En die we daarom ook vandaag in deze week zeer erg zullen herdenken. We mogen hem en zijn familie heel dankbaar blijven. Walter D.W., een van de vele verzetshelden die deze week worden herdacht. Dank u wel, Danny Neut van de VZW, Helden van het Verzet. En nog veel succes deze week. Tot ziens.
1: Dank u wel.

0: Een back on the chain gang van de Pretenders. Rond deze tijd krijgt u van ons vaak de weekendtips van Joris, maar die komen er straks aan over een uurtje.
1: De ochtend.
0: Iets helemaal anders nu in Jonglei, een deelstaat van Zuid-Soedan, zijn opnieuw tienduizenden mensen gevlucht. Het land kreunt al jaren onder geweld, politieke instabiliteit en extreme klimaatveranderingen. En dat leidde al tot enorme vluchtelingenstromen. De voorbije maanden is het geweld in de afgelegen deelstaat Jonglei geëscaleerd. En dus heeft Artsen zonder Grenzen de hulp daar uitgebreid, zodat ze ook mensen op moeilijk bereikbare plaatsen kunnen helpen. Onze correspondente Alice van Gelder ging mee met de hulpverleners.
2: So we are packing up to go by the boat.
3: Dozen worden in boten geladen. In de ene doos zit eten voor ondervoede kinderen. In de andere grote rugtassen met EHBO-kits. Dit is niet zomaar een boot, maar een mobiele kliniek. En ik ben op weg met Nimrat. Zij is van Artsen zonder Grenzen, die medische hulp verlenen in dit crisisgebied. We varen over de Sobat rivier, een afgelegen plek in Zuid-Soedan.
2: Here because it's a swamp that we work in and accessibility is a big challenge.
3: Alles gaat hier per boot, want deze regio is omringd door moerassen. Er zijn geen wegen naartoe.
2: So you see people walking around the banks of the river. So they're fleeing from the conflict. They're fleeing from insecurity.
3: En overal langs die rivier liggen kleine dorpjes. En die dorpjes zijn de afgelopen maanden gegroeid, omdat ze heel erg veel vluchtelingen hebben verwelkomd. De boot komt aan nu hier. Een van de dorpen. Dit is een bestaand dorp waar tienduizenden vluchtelingen de afgelopen tijd zijn bijgekomen. En hier in dit dorpje hebben ze nu iedere dag een kliniek. Witte tenten die hier zijn opgezet. En hier zitten mensen te wachten op zeiltjes. Met allemaal medische klachten. Ze hebben allemaal hulp nodig.
4: Een
3: vader met zijn dochter. Dagenlang hebben ze gelopen. Op hun slippers. Hun voeten zitten nog helemaal onder de modder. Hij vertelt dat soldaten van het regeringsleger naar zijn gemeenschap kwamen. En begonnen te schieten. Ze bombardeerden. En hij zag bijvoorbeeld met eigen ogen hoe een huis in brand werd gestoken met nog iemand erin. Ja, en als we buiten deze kleine kliniek stappen, ja, dan zie je overal families zitten onder bomen met hun spullen bij zich. Nimrat knielt nu neer bij wat kinderen, samen met de Zuid-Soedanese collega's. En ze zijn hier nu ook aan het kijken of er kinderen ondervoed zijn. Ze doen een klein bandje om het armpje van een kindje.
2: 11.2.
3: En dat gaat in het rood.
2: Severely cold malnourished.
3: Dat betekent dus zwaar ondervoed.
2: What's the age?
3: En de hulpverleners hier hopen dat ze hier veilig blijven, want ze zijn ook een soort van speelbal geworden.
2: That's an interesting bit of dynamics that we see that here warring parties threat.
3: Regeringsleger willen hen in hun gebied hebben en de oppositiestrijders die willen hen in hun gebied hebben. Dat ze kunnen zeggen van, nou ja, wij geven hulp aan onze mensen.
2: But we are not safe. We are all open as the community.
3: En ze roepen hier dus vooral ook op dat dit een veilige haven blijft. Verenigde Naties waarschuwen voor een nieuwe burgeroorlog. En hier voltrekt zich dus in stilte al een nieuwe humanitaire crisis. Maar eigenlijk niemand die het ziet. Deze zo afgelegen plek.
0: Moeilijke werkomstandigheden voor de dokters in Zuid-Soedan. Een reportage van Alice van Gelder.

0: Flocks van Hydrogen Sea.
1: De wereld in één uur.
2: Honger, tarieven.
1: Björn Soenes en Kobe Ilse fileren de wereld in de diepte.
2: Europa in woelig water.
1: Helder.
2: Hoe het is, hoe het was en hoe het zou kunnen zijn.
1: Voorbij de waan van de dag.
2: En met telkens één centrale gast die erbij komt zitten.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
1: Ontdek alle afleveringen van de podcast op VRT Max.
4: Terroristen hebben vooral als doel om het vertrouwen tussen burgers te ondermijnen.
1: En luister nu ook elke zaterdag van 12 tot 1 naar De Verrekijkers op Radio 1.
5: Bij Vedica Bank zit je 3 keer goed.
6: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan.
5: VDK Bank.
6: Maak een afspraak op vdkbank.be.
7: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
5: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
8: Hoe praat jij nu?
9: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vind je vrouw dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
11: Met de superplus deals van De Leize gaan we
12: promo koken.
13: Ik heb zin in
11: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
13: Ook. Takodoki.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
14: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
1: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
15: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
0: 19:30. Goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. Op het militair domein Kamp Beverlo in Limburg heeft de brandweer de hele nacht nageblust. Gisteren was daar een natuurbrand uitgebroken. Het is nog niet duidelijk hoe de brand precies is ontstaan, maar volgens de burgemeester waren er alvast geen militaire schietoefeningen aan de gang. De Amerikaanse regering heeft beslist om 5000 Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Een reactie is dat op kritiek van bondskanselier Merz. Hij vindt dat de Amerikanen de oorlog tegen Iran zonder strategie aan het voeren zijn. Vandaag zijn er nog meer dan 35.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. En tennisser Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het Gravel-toernooi in Madrid. Hij verloor in 2 sets van de Duitser Alexander Zverev, nummer 3 van de wereld. Op weg naar de halve finale heeft Bloks wel een aantal grote namen uitgeschakeld. Daardoor wordt hij nu 35ste van de wereld en meteen ook beste Belg. Het weer eerst bewolkt met kans op enkele buien, daarna opklaringen, maar vanaf de late namiddag onweersbuien vanaf de Franse grens. Er kan dan veel regen vallen in korte tijd, met hagel en felle wind erbij. Aan zee tot 18 graden, in het binnenland tot 25. Morgen bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer.
1: Radio 1.
15: De Ochtend.
1: Met Jan van Delm.

0: Don't Wanna van Haim. Extra lang weekend voor velen onder u. En dus misschien ook wel een kans om wat bij te lezen. En daarbij kunnen de weekendkranten dan wel wat extra inspiratie opleveren. Goedemorgen, Hannes Heindricks.
1: Goedemorgen, dag Jan.
0: Chef politiek bij het Nieuwsblad. Jullie blikken terug op 1 mei. Het stof kan weer wat gaan liggen. 1 mei is gepasseerd.
1: Ja, inderdaad. Hoewel, natuurlijk, Rerum Novarum moet nog komen. Dat is dan de belangrijke feestdag voor de Christendemocraten. Dus dan zullen er misschien vanuit die hoek nog wel wat ballonnetjes komen. Maar het is typisch, hè, 1 mei, dat de rode ballon wat de lucht in gaat. En dan zeker in de aanloop naar belangrijke begrotingsbesprekingen. Dus we hadden al Valérie Van Peel van de N-VA, die wat een aanzet gaf, een beetje richting de socialisten ook, richting de ziekenfondsen. Daar kwamen dan heel forse reacties op vanuit vooruit, ook vanuit de PS. Maar ja, ik onthoud toch vooral van 1 mei, en dat staat ook in het stuk vandaag in het Nieuwsblad, Conor Rousseau die opnieuw de miljonairstaks op tafel legt.
0: Ja, opnieuw zeg je, want het is niet de eerste keer, hè?
1: Wel nee, inderdaad. Eigenlijk zijn ze met datzelfde voorstel naar de kiezer getrokken in 2024 en was dat iets heel prominent dat op tafel lag bij de regeringsvorming. En in die zin vind ik dat wel wat tekenend voor het traject nu van vooruit binnen die Arizona-regering. Dus je hebt de vakbonden die voortdurend protesteren tegen wat zij dan rechtse maatregelen noemen in de pensioenen enzovoort. De socialisten die hadden altijd gezegd, ja maar wij hebben een grote trofee binnengehaald bij de start van de regering, die meerwaardebelasting op aandelen. Zij zeiden van kijk, op die manier gaan we de rijken mee laten betalen en dit is de reden waarom dat wij meestappen in een regering met allemaal rechtsere coalitiepartners. Maar, dus in die zin vind ik dat nu wel wat opvallend.
0: Ja, want blijkbaar volstaat die meerwaardebelasting niet als ze nu met die miljonairstaks komen.
1: Wel ja, dan vraag ik mij inderdaad af wat de originaliteit van de ideeën dan is. Want men zegt dan eerst van kijk, we gaan een rijke tax op tafel leggen. We hebben een meerwaardebelasting binnengehaald. We zeggen dat we op die manier de rijken meer laten betalen. Er is ook de effectentax bijvoorbeeld, die wordt opgedreven onder deze Arizona-regering. Ook dat is een tax op vermogens van meer dan 1 miljoen euro, waar nu het nieuwe voorstel van vooruit ook over gaat. Dus voor mij legt dat toch een beetje bloot dat die partij toch wel wat gevrongen zit in deze Arizona-regering rond het palmares dat men naar voren kan schuiven. Dus ik denk dat zij de analyse maken, ja, we kunnen niet nog 3 jaar in de regering afwachten en zeggen tegen de mensen, well, kijk, we hebben de meerwaardebelasting binnengehaald en we hebben allemaal andere maatregelen tegengehouden. Ik denk dat ze zelf inzien dat dat een te mager palmares zou zijn.
0: En dus vragen ze een miljonairstaks. Dat maakt het natuurlijk niet makkelijk voor premier De Wever.
1: Wel, dat is inderdaad wel een bemoeilijkt zijn opdracht nog verder. Hè. Dus hij moet die 5 miljard vinden tegen de zomer. Eigenlijk zou het een pak meer moeten zijn. Hij heeft al de Nationale Bank bijvoorbeeld gezegd. Omdat het nog steeds niet goed gaat met die begroting. Maar het is natuurlijk wel zo, ja, als Rousseau zegt er moet een extra bijdrage komen van de miljonairs, maar gewoon eigenlijk een nieuwe bijkomstige belasting. Ja, dan zie en hoor ik Georges-Louis Boucher zeggen, ja, voor ons een nieuwe belasting, dat gaat niet. Er mag geen euro aan nieuwe inkomsten komen. Ja, dat is een vrij binaire tegenstelling natuurlijk. En dus ja, zal De Wever wel alles uit de kast moeten halen deze zomer om dat niet tot een echt destructieve clash te laten leiden.
0: Ja, het wordt inderdaad spannend om dat te blijven opvolgen. En zoals je zegt, Rerum Novarum moet nog komen. Dan is het de beurt aan de Christendemocraten.
1: Ook dat nog.
0: Het tweede artikel waar je aandacht wil voor vragen is een in memoriam van Walter Michiels, die we natuurlijk allemaal kennen als Pico Koppes uit De Kampioenen, maar die daarvoor ook al furore had gemaakt bij Romeo en Julia. Een opvallende toneelvoorstelling in de KVS. Zeer pijnlijk verhaal, maar je wil daar toch iets aparts uithalen. Er was blijkbaar geen plaats voor hem in de psychiatrie.
1: Ja, inderdaad. Dus ik ben natuurlijk wedstrijdjournalist, dus ik bekijk veel dingen vanuit een politiek-maatschappelijke bril. En er was een stukje, we hadden vandaag een uitgebreid portret van Walter Michiels in de krant. Maar er is daar een zinnetje waar ik heel erg bij bleef hangen. En dat is dat wegens plaatsgebrek in de psychiatrie Michiels blijkbaar opgenomen was in de hulpgevangenis van Leuven. En dat vind ik toch wel een heel pijnlijke zaak. Omdat, en ik denk dat iedereen wel beelden heeft zien passeren van Walter Michiels. Michiels. Man die wat op het verkeerde pad was, die duidelijk geen blijf wist met zichzelf. En hij had ook een diagnose gekregen. Dat hij een diagnose van een dokter, dat hij eigenlijk er zelf niet 100% aan kon doen, dat hij een geestesziekte had. Zulke mensen moeten eigenlijk geïnterneerd worden, ook als ze iets mispeuteren. Maar dat zo iemand dan toch in de gevangenis terechtkomt, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Legt toch iets groter bloot natuurlijk. Allee, we weten allemaal, in die gevangenissen, er is ongelooflijk plaatstekort. Ja. Maar een groot deel van het probleem is ook omdat heel veel geïnterneerde mensen, die dan normaal gezien in psychiatrische centra terecht zouden moeten kunnen, dat die gewoon mee in de gevangenis worden gestoken. En ja, dat is toch wel een heel pijnlijke. En als je dan ziet, in mei is gepasseerd, verwijzen nogmaals naar, de socialisten hebben zowel de minister van Welzijn in de Vlaamse regering als de minister van Volksgezondheid in de federale regering. Dat is toch nog een heel grote open werf waar nog te weinig aan gedaan is, aan het feit dat die geïnterneerden jammer genoeg in de gevangenis worden gestoken.
0: En daar zou dringend iets aan gedaan mogen en zelfs moeten worden. Dankjewel, Hannes Heindrichs van het Nieuwsblad. En graag tot over een uurtje, want dan kom je er weer met de andere weekendkranten. Tot straks.
1: Tot straks.

is een kleine wereld, ja ja. Met elke eigen taal en er is maar één wet. Alles is mogelijk. Daar staat de tafel, we slapen in bed. En daar staan de stoelen, daarvan zijn er zes. De meeste zijn bot, er is één scherp mes. Dus snij het in twee, kies je deel.

Ja, de wereld is klein, de wereld is bang. En iedereen kijkt naar de andere kant. Ze zien het paleis, het staat in brand. En iedereen blijft, iedereen danst. En ik dans mee op het ritme van angst. Ik handel.

0: duiveltje goed.
1: En plots valt het doek, de maskers gaan af, de lichten gaan aan. De mensen zijn moe, ze pakken een jas, verlaten de zaal, rijden naar huis. Ze zijn voldaan, tijd om te slapen, ze kruipen in bed, maar niemand die roept, kut op de set.
2: Kut op de set van Brihang.
3: De Markt.
2: De chemie-industrie is altijd belangrijk geweest voor ons land, met bedrijven als BASF en Bayer bijvoorbeeld. Maar de sector staat onder druk van de VS, van China. En misschien is innovatie dan wel een deel van de oplossing. Dat hebben ze goed begrepen bij Bluechem in Antwerpen. Bluechem is een incubator, zoals dat heet. Een broedplaats voor nieuwe en vooral duurzame chemische toepassingen. De organisatie bestaat 6 jaar en biedt onderdak en ondersteuning aan diverse start-ups. Goedemorgen, Barbara Veranneman.
4: Goedemorgen.
2: U bent voorzitter van de Raad van Bestuur van Bluechem. En u bent ook directeur bij Essentia, de koepel van de chemie en pharma in ons land. Ja, kan u enkele voorbeelden geven van die start-ups, die startende bedrijven die momenteel onder jullie vleugels zitten?
4: Ja, dus we hebben vandaag een 13-tal start-ups bij ons aanwezig die eigenlijk de chemie van de toekomst aan het ontwikkelen zijn. Ze zijn bezig met diverse zaken, bijvoorbeeld procesefficiëntie, dus processen verbeteren, minder emissies uitstoten, gebruik van minder elektriciteit, maar ook bijvoorbeeld CO2 gaan gebruiken als een waardevolle grondstof. En een concreet voorbeeld is een Frans bedrijf bij ons die CO2 gaat gebruiken om daarvan polyester te maken die dan kan ingezet worden in de textielindustrie. Een ander voorbeeld van een bedrijf is bijvoorbeeld biogebaseerde grondstoffen. En dat is dan bijvoorbeeld algen die kunnen gebruikt worden om leder van te maken. Ook weer voor die kledingindustrie.
2: Ja, dat is inderdaad wel opvallend dat men dat daar allemaal kan uithalen. Hoeveel bedrijven of bedrijfjes zijn er nu alles samen?
4: Dus we zijn nu met 13 start-ups, maar er zijn ook grote chemiebedrijven bij ons aanwezig. En dat is ook een bewuste keuze, omdat die kleintjes hebben die grote nodig. Ze willen natuurlijk hun product gaan testen op industriële schaal. En die grote hebben die kleintjes nodig om de transitie te maken en doen eigenlijk bij ons aan innovatiescouting.
2: Ze hebben elkaar dus nodig. Ik zei het al, u biedt onderdak en ondersteuning aan die start-ups. Wat moet ik daar concreet onder verstaan?
4: Wel, enerzijds bieden wij labo's aan. Dat kan een volledig ingericht labo zijn of een plug-and-play labo. En dat kunnen ze dan zelf inrichten, zelfs met een subsidie vanuit de stad Antwerpen.
2: Ja, plug-and-play, daarnaast, wat is dat precies?
4: Plug-and-play is eigenlijk dat de basisvoorzieningen zijn aanwezig, maar ze moeten eigenlijk zelf nog hun specifieke labo, hoe ze het zelf willen zien, dat kunnen ze dan zelf inrichten. Ja. En daarvoor krijgen ze dan nog een extra subsidie, een extra duwtje in de rug vanuit de stad Antwerpen.
2: En jullie bieden dus ook een netwerk van kennis aan?
4: Ja, en dat is absoluut onze troef. Hè. Dus naast die labo's en dan ook een soort van specifieke dienstverlening voor die start-ups, hebben we onze volledig netwerk. Dus ik sprak daarnet al over die grote bedrijven. Maar we hebben ook kennisinstellingen aan boord, zoals Vito. We hebben ook linken met universiteiten. We proberen ook investeerders te contacteren. En op die manier brengen we eigenlijk iedereen samen binnen onze incubator om eigenlijk die innovatie te gaan stimuleren.
2: En zo wordt dat dus een echte broedplaats voor nieuwe ideeën, zeg maar. Hoe belangrijk is dat element of criterium van duurzaamheid bij Bluechem?
4: Wel, dat is een essentiële voorwaarde natuurlijk. De bedoeling is dat onze start-ups echt meewerken aan de chemie van de toekomst en dat ze ervoor zorgen dat wij ook die transitie kunnen maken. Dus als ze zich aanmelden bij ons, is dat absoluut wel een voorwaarde. Maar dat gaat ook ruim, hè. Dus ik gaf daar net al een aantal voorbeelden. De aandacht gaat vooral uit naar die circulariteit, hè, waarbij een afvalstof echt alweer wordt ingezet als een grondstof, efficiënter maken van processen. En dat zorgt er ook voor dat bedrijven zelf efficiënter worden.
2: Ja, afval bestaat niet, zoals een afvalverwerkingsbedrijf het zegt in een slogan.
4: Ja, dat is in het geval van onze start-ups inderdaad vaak het geval.
2: Ja, maar als ik u zo hoor, dan is duurzaamheid meer dan alleen maar een zaak van PR, zeg maar. Want veel mensen zullen dat misschien niet meteen associëren met de chemische industrie. Dat is toch wel nieuw, of niet?
4: Wel, de chemie is eigenlijk de pilaar van een duurzame economie. 95% van alle producten zijn gelinkt aan de chemie. Dus als u in uw dagelijkse leven rondkijkt, dan zijn er heel veel zaken gelinkt aan de chemie. Denk aan uw elektrische wagen, denk aan uw PV-panelen, isolatiematerialen. Dat is allemaal gelinkt aan de chemie en we moeten proberen die troef ook in handen te houden. We hebben een heel sterk chemie in Vlaanderen, in België bij uitbreiding. En we moeten ervoor zorgen dat we die stap vooruit kunnen maken. Als we kijken, 20 jaar terug was de chemie helemaal anders dan vandaag. Die zal er binnen 20 jaar weer helemaal anders uitzien. En we moeten nu inzetten op die innovatie. Want innovatie in de chemie, dat duurt ook lang. Ja. Dat duurt veel langer dan bijvoorbeeld bij een softwarebedrijf.
2: Ja.
4: En vandaar, we moeten nu die voorsprong maken zodanig dat we die troeven in handen houden en dat we niet afhankelijk worden van andere werelddelen.
2: Ja, zoals de VS en China, ik zei het al in de inleiding, die onze chemieindustrie zwaar onder druk zetten.
4: Ja, dat is waar. De chemie heeft het niet gemakkelijk momenteel. Niet alleen in België, in Europa als zijn geheel. En we moeten inderdaad daarom inzetten op die innovatie, maar ook die competitiviteit. Want we spreken bijvoorbeeld over hoge energiekosten, maar dat is ook iets dat een impact heeft op die start-ups. Want die start-ups zullen op termijn ook investeren op grotere schaal. Ze zullen ook die energie nodig hebben. Ze zullen ook een vergunning nodig hebben. En ze hebben ook het kapitaal nodig van die grote bedrijven die investeren in hen. En als we in een onzekere situatie zitten, merken we dat dat ook doorcijpelt naar die start-ups.
2: En daar kunnen jullie dan bij helpen als broedplaats, zo is het inderdaad, als incubator. Zijn er eigenlijk nog plannen om uit te breiden?
4: Absoluut. Wij zijn volop bezig met plannen om volgend jaar, dus in 2027, in het najaar een nieuw gebouw te openen. Vandaag zijn wij gevestigd vlakbij de stad Antwerpen. En dan gaan we eigenlijk naar de haven van Antwerpen. Dat is de grootste chemiecluster in Europa. Daar gaan wij ons tweede gebouw openen. En dat zal zich volop focussen op labo's. Dus vandaag in ons huidige gebouw hebben wij labo's, kantoren en ook een evenementruimte. Maar we merken dat we toch wel onze belangrijkste punt zijn, die labo's. En daarin gaan we uitbreiden. Vandaag hebben we 900 vierkante meter labo's en we gaan verdubbelen.
2: U hebt nog grote plannen. Dat doet mij plezier. Dank u wel, Barbara van Anneman, voorzitter van de Raad van Bestuur van Bluechem en directeur bij Essentia, de koepel van de chemie en de pharma. Ik wens u nog een heel fijn weekend.
4: Dank je wel. Graag gedaan.

0: In the Midnight Hour van Wilson Pickett.
1: De ochtend.
0: Ik neem u mee naar 2 mei 2011. Dat is al een tijdje geleden, precies 15 jaar geleden, toen de Amerikaanse Special Forces na een klopjacht van zeggen en schrijven 10 jaar Al-Qaeda-kopstuk Osama Bin Laden hebben doodgeschoten. Bin Laden, u weet dat misschien nog wel, was verantwoordelijk voor de aanslagen van 9-11, 11 september 2001. Daarop vielen de VS Afghanistan binnen en gingen ze op zoek naar hem. En 15 jaar geleden kwam dan 's ochtends dit nieuws binnen.
2: This is CNN breaking news.
3: The President of the United States will announce in just moments that Osama bin Laden has been killed.
4: Osama bin Laden is dead. I never thought I'd be able to say those words.
0: 8 uur en goedemorgen, het nieuws met Jan van Delm. Maar één hoofdpunt: na een klopjacht van bijna 10 jaar is Osama bin Laden doodgeschoten door Amerikaanse Special Forces.
5: Welkom bij dit extra journaal om u te zeggen dat Osama bin Laden, de meest gezochte man ter wereld, dood is.
6: Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
7: Op 11 september 2001 trof Osama de VS recht in zijn hart met zelfmoordaanslagen op het World Trade Center en het Pentagon.
8: Osama bin Laden is de verpersoonlijking, zeg maar, van het kwade voor het Westen en zeker voor de Verenigde Staten.
9: In dit goed beveiligde gebouw in een residentiële wijk van Abbottabad heeft Osama bin Laden zich maandenlang verscholen. De Amerikaanse overheid vermoedde het sinds vorige zomer. Vorige week gaf president Obama dan de opdracht voor de missie om bin Laden aan te houden.
6: Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan.
9: Helikopters met elitetroepen vlogen naar het huis. Minstens één helikopter landde er en soldaten drongen het huis binnen. Daar ontstond meteen een vuurgevecht.
6: After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body.
10: USA! USA! USA!
11: Op een half uur tijd kwamen hier voor het Witte Huis tientallen mensen. Nu zijn er ondertussen al duizenden die met Amerikaanse vlaggen staan te zingen en staan te schreeuwen van pure blijdschap.
12: I just feel so liberated, so good, you know, about this. This is such a great accomplishment for the country.
11: Dankjewel, Greet, voor je commentaar. We schakelen door naar de andere kant van de wereld, naar het Arabisch Schiereiland in Jemen. Daar staat Rudy Franks.
13: De vraag is nu wat het impact gaat hebben van de dood van de man zelf, de geestelijke leider.
8: Dus symbolisch is het gigantisch belangrijk, maar ik vrees ook wel niet meer dan dat.
14: Ik denk dat de beweging waar Osama bin Laden het symbool van was zeer wijd vertakt is, moeilijk te bestrijden valt, dus laat ons vooral waakzaam zijn.
6: Yet his death does not mark the end of our effort. There is no doubt that Al-Qaeda will continue to pursue attacks against us. We must and we will remain vigilant at home and abroad.
15: Wat we gezien hebben in de voorbije jaren is een toenemende autonomie van de verschillende filialen van Al-Qaeda. Al-Qaeda in de Maghreb, Al-Qaeda in Saudi-Arabië en in Jemen, Al-Qaeda in Irak, Al-Qaeda in Syrië en Libanon. Dus al die verschillende filialen die zullen alleen maar sterker worden.
0: Een montage van Vele de Vos was dat. Spontaan feest dus in de Verenigde Staten nadat Osama bin Laden gevonden en ook gedood was. 15 jaar geleden intussen. U hoorde nog eens de stem van twee dierbare collega's die er helaas niet meer zijn. Martin Tange en Jeff Lambrecht. Maar ook Rudy Franks, die is er gelukkig nog wel. Met hem gaan we het straks nog hebben over dat specifieke moment, maar ook over de impact. Wat is er overgebleven van het Al-Qaeda van toen en waar en onder welke vorm vormen ze op dit ogenblik, op de dag van vandaag, nog altijd een bedreiging? Dat is voor na 8 uur. Maar u hebt natuurlijk ook nog de weekendtips van Joris te goed en de weekendkranten. U zit er goed bij Radio 1, zo dadelijk met het nieuws.
16: Nick Cave and the Bad Seeds. Zondag 28 juni in het Middenvijverpark in Antwerpen. Een concertervaring om nooit te vergeten. Samen met Licky Lee, Johnny Marr, Benjamin Clementine, Anna von Housewolf en Das Pop. Tickets en info, liveislive.be. Samen met Radio 1.
17: Vanavond op VRT 1.
18: Het zit wel in mijn aard om dingen te benoemen, maar de flap uit is maar later gekomen.
1: En ook daar, Maaike, zijn beelden van.
18: Kan jij algemeen Nederlands?
19: Naar verluid met DT.
17: Op VRT1 is flapuit Maaike Kafmeijer op bezoek in Daar zijn beelden van. Op VRT Canvas in Triggerpoint begint er een nieuw seizoen vol explosieven. En op VRT Max staat de bom elke dag op barsten in Knok of 3. Veel kijkplezier.
20: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
21: Boerenkost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
22: Viva, bomba, pataten met saucissen.
21: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
23: Zin in een lentewandeling dwars door de mooiste natuurgebieden, zoals het Zwin Natuurpark? Dat kan met VRT Potwalks, de wandel-app van VRT. Trek je wandelschoenen aan en laat je smartphone op. Dan zorgt Arnoud Hoube voor de mooiste wandelroutes.
24: Onderweg vertel ik je boeiende verhalen en anekdotes over dit natuurpark.
23: Download VRT Podwalks en wandel mee in het Zwin Natuurpark.
25: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
26: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar het zelf tijdens onze Anniversary Days en geniet van exclusieve voordelen op al onze modellen. Kom ze ontdekken bij uw erkend concessiehouder Mercedes-Benz of boek meteen een testrit op mercedesbenz.be.
27: Zelfstandige? Bescherm je inkomen als je uitvalt. NN, verzekeren en beleggen.
28: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen.

0: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
2: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan.
1: VDK Bank.
2: Maak een afspraak op vdkbank.be.
3: Radio 1 live. Het militair domein in Beverlo. De Amerikanen gaan 5000 militairen weghalen uit Duitsland. En tennisser Alexander Bloks strandt in de halve finales van het toernooi in Madrid. Op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg heeft de brandweer de hele nacht nageblust. Gisteren was daar brand uitgebroken. Onderzoek moet nog uitwijzen hoe de brand juist ontstaan is. Het lijkt op een natuurbrand. Er waren in elk geval geen schietoefeningen aan de gang, zegt de burgemeester. De brandweer heeft het domein vannacht goed in de gaten gehouden, zegt de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman.
4: Er is de hele nacht nu controle geweest door de brandweer. Er zijn telkens nog wel wat opflakkeringen gekomen. Maar dan heeft men de bosbrandwagens ingezet. Dat zijn eigenlijk 4x4 wagens die echt op het terrein gaan om dan onmiddellijk te blussen. De brand wordt goed in het oog gehouden door drone-camerabeelden, warmtecamerabeelden. Maar alles is eigenlijk onder controle.
3: Transportbedrijven zijn de voorbije maand vaker het slachtoffer geworden van brandstofdiefstal, dat meldt het laatste nieuws. In april werd naar schatting al voor meer dan 10.000 liter diesel uit vrachtwagens weggepompt. Door de oorlog in het Midden-Oosten is diesel een stuk duurder geworden. Johan Staes van Transport en Logistiek Vlaanderen.
5: Uit een rondvraag bij onze leden blijkt dat alleen al in de maand april 1 op de 5 transportbedrijven slachtoffer werd van dieseldiefstal. En dat er zo toch wel gemakkelijk meer dan 10.000 liter diesel eigenlijk gestolen wordt. Men boort openingen in die dieseltanks, men legt daar slangen in en men pompt dan eigenlijk de diesel uit in vaten en men vervoert die dan om, denk ik, op de zwarte markt te verkopen.
3: De federale politie op de luchthaven in Zaventem moet versterking krijgen, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Deze week was er een steekincident tussen 2 daklozen. Ze gingen elkaar te lijf met een mes en één van hen raakte zwaar gewond. Het incident toont volgens Diependalen opnieuw aan dat de veiligheid op de luchthaven beter kan.
6: Wij maken ons in elk geval al langere zorgen over inderdaad de veiligheid van de luchthaven en om meerdere redenen. We hebben bijvoorbeeld de onderbezetting van heel wat diensten die zorgen voor heel wat lange wachtrijden bij passagiers van buiten de Europese Unie die toekomen. Maar nu ook dit er nog een keer bovenop. Er moet een algeheel plan komen om de veiligheidssituatie en eigenlijk de betrokkenheid van de federale politie op de luchthaven te vergroten.
3: De Verenigde Staten gaan 5000 Amerikaanse soldaten weghalen uit Duitsland. De Amerikaanse president Trump heeft daar al vaker mee gedreigd, maar nu lijkt het ernst. Wellicht heeft het te maken met uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz over de oorlog in Iran, zegt correspondent Gim Balduk.
7: De bondskanselier Merz heeft bij een bezoek aan een school vrij kritisch uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump. Ogenschijnlijk ook op een manier dat hij dacht dat dit niet voor de publieke media zichtbaar was. En Merz heeft gezegd dat wat hem betreft de Iraniërs sterker zijn dan verwacht. En dat de Iraniërs zelfs de hele Amerikaanse natie heeft vernederd. Vrij stevige woorden. En daarvan kun je ook voorstellen dat Trump daar vrij veel op reageert.
3: Alles samen zitten er nu nog meer dan 35.000 Amerikaanse militairen in Duitsland, onder meer op de grote vliegbasis in Ramstein. De Europese Unie is verontwaardigd over de nieuwe Amerikaanse invoertarieven voor auto's en vrachtwagens. Gisteren kondigde president Trump aan dat die vanaf maandag zullen stijgen van 15% naar 25%. Volgens Trump komt de EU de handelsafspraken met de VS niet na, maar Europa ontkent dat. Acteurs die gecreëerd zijn met artificiële intelligentie kunnen geen Oscar winnen. De Academy, die de filmprijzen uitreikt, heeft een aantal regels aangepast of verduidelijkt, onder meer dus rond het gebruik van AI. Alleen echte mensen komen in aanmerking voor een Oscar en dat geldt ook voor scenario-schrijvers. Sporttennisser Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het gravel-toernooi in Madrid. Hij verloor in 2 sets van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Het werd 6-2 en

0: 7-5. Bloks was met zijn 21 jaar wel de jongste Belg ooit in de halve finales van een Masters 1000 toernooi. Het niveau net onder de Grand Slams. Hij stijgt op de wereldranglijst naar plaats 35 en daarmee is hij nu de beste Belg.
1: Ik denk in het algemeen mooie 2 weken geweest. Ik mag heel tevreden zijn hoe het is gelopen. De matchen, nu de nieuwe ranking, wat dat mij ook meer kansen geeft om die grotere toernooien mee te doen en hopelijk die gasten nog eens tegen te komen.
0: In het mannenvolleybal heeft Mazeik de eerste wedstrijd van de titelfinale gewonnen. In en tegen Roeselaren werd het 1-3. Dinsdag is de tweede wedstrijd. De ploeg die als eerste 3 keer kan winnen is landskampioen. Aan de droogte komt een einde vandaag. Deze voormiddag al kans op enkele buien, daarna opklaringen. Maar vanaf de late namiddag onweersbuien vanaf de Franse grens. Er kan veel regen vallen in korte tijd met hagel en felle wind erbij. Aan zee halen we tot 18 graden, in het binnenland tot 25. Morgen bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer. Vooraan in het nieuws de brand op het militair domein in Leopoldsburg. Er waren vannacht nog opflakkeringen, maar de brandweer kon die snel blussen. Alles wordt nu in de gaten gehouden met drones. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 1. De ochtend. Met Jan van Delm.
3: Goedemorgen. 15 jaar geleden werd Osama Bin Laden gedood. Zometeen praten we met Rudy Franks. Dit is de ochtend. Welkom.

0: Happy Ending van Joe Jackson en Elaine Caswell. We namen u daarnet al mee 15 jaar terug in de tijd, naar het moment waarop Osama Bin Laden gevonden en gedood werd door de Amerikaanse Special Forces. Bin Laden was als hoofd van Al-Qaeda verantwoordelijk voor de aanslagen van 9-11, 11 september 2001. Goedemorgen, Rudy Franks.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Jij hebt de handel en wandel van Osama Bin Laden jarenlang gevolgd natuurlijk, als oorlogsreporter ook vaak in het Midden-Oosten. In de montage die we kort voor achter lieten horen, was jij ook te horen. Jij zat toen in Jemen, dacht ik, hè?
1: Ja, juist. Ik was sinds 9-11 eigenlijk ben ik het spoor van de oorlogen tegen en van Bin Laden gaan volgen vanuit Afghanistan. Maar uiteindelijk kwam ik terecht voor een documentaire 10 jaar na zijn dood. 10 jaar na zijn de grote aanslag. Dan gingen we de vloek van Osama maken. En aangezien de familie Bin Laden oorspronkelijk afkomstig was, een rijke Saoedische familie uit Jemen, waren we ook naar Ginder getrokken. Om daar te kijken hoe het met de verspreiding en de cellen van Al-Qaeda in Jemen zat. En net toen ik daar was, kreeg ik telefoon van jullie, van de radioredactie, s'nachts van, hij is dood. Ja. Ze hebben hem gevonden.
0: Ze hebben hem gevonden, maar dat heeft wel 10 jaar geduurd. Hè? Hoe komt dat?
1: Wel, het gekke is dat die man van de radar is kunnen verdwijnen. Hij is echt wel off-grid gegaan. Dus ze hebben in het begin, bij de oorlog in Afghanistan, hebben ze Tora Bora, dat zijn zo van die beroemde veldslagen geweest, waarbij men jacht gemaakt heeft op Bin Laden, maar dat is nooit gelukt. En het gekke van het hele verhaal is natuurlijk dat hij uitgerekend in Pakistan terechtkwam, in een soort van garnizoenstad waar heel veel militairen zijn, waar natuurlijk ook altijd, waar hij kon onderduiken en een bijna onopvallend leven kon leiden. Maar het gekke is dat dat heeft natuurlijk wel de samenzwering, de complottheorieën weer gevoed kijk, hij is beschermd geweest waardoor hij daar kon zitten. Nu, feit is dat hij aan niks meedeed, dat hij zich helemaal afsloot. En hij bleef zijn communicatie handhaven zoals hij dat vroeger deed. Dat is namelijk gewoon niks via dat traceerbaar is digitaal of via normale lijnen, maar gewoon met bijvoorbeeld, zoals we ooit eens gevolgd hadden, iemand die boodschappen met video opgenomen, de beroemde video's van Bin Laden in zijn grot met zijn geweer, die werden opgenomen op een video, werden aan een koerier te paard doorgegeven die dan over de bergen moest trekken om die te gaan uitzenden bij Al Jazeera. Dus hij is blijven op die manier communiceren via allerlei geheime briefjes en zo. Een beetje maffia-stijl.
0: Ja, een beetje maffia-stijl en een beetje old school als ik het zo hoor. Nu, 15 jaar geleden werd Bin Laden dan toch uitgeschakeld, maar daarmee was Al-Qaeda nog niet weg. Hè? Hoe sterk zijn zij gebleven zonder hun leider? Hoe is dat geëvolueerd?
1: Ja, en men heeft zich daar later een beetje op miskeken. Men zei van, Al-Qaeda was al gedaan in 2001. Dat is natuurlijk niet waar, want we hebben die beruchte aanslagen in Madrid en Londen gehad in Europa. Hè. 2004 en 2005. Wij denken altijd dat het terreur bij ons begonnen is met Parijs en Zaventem en zo. Nee, maar die is al veel ouder. Dus die is blijven doorleven in een soort van regionale cellen. Je hebt een heel beruchte gehad die eigenlijk het Westen heel veel het leven zuur gemaakt heeft met Al-Qaeda in Irak. Ja. Met Zarqawi, een beruchte terreurleider. En die had nationalistische motieven, dus dat waren telkens, als er een voedingsbodem komt er, wanneer er ergens een failed state komt, wanneer er ergens oorlog en conflict is, dat blijft aanslepen, dan kunnen die cellen zich daar nestelen, zich organiseren en vanuit plaatselijke grieven en frustraties beginnen die dan een strijd. En Al-Qaeda, als een virus dat gemuteerd is, en zich daarop. Ze zijn ook nu trouwens bijvoorbeeld in Niger, Mali, waar het nu ook weer onrustig is. Dat is in Somalië gebeurd, in Libië. Je merkt dat overal in al die gebieden. En dat, je moet je het bijna voorstellen, zo voel ik dat toch aan, als een soort van veenbrand. Hè. Dat verdwijnt wel, wordt geblust, maar dat blijft smeulen. En als er een conflict ontstaat of een failed state is, dan duikt dat terug op.
0: Veenbrand, ja, een zeer actuele metafoor met de branden die we nu overal zien in Nederland, maar ook in ons land al. Maar dat betekent dus dat Al-Qaeda een beetje versplinterd is en vooral lokaal actief is, moet ik het zo zien?
1: Ja, dat is één. Dat is, als je het regionaal in de wereld bekijkt, is het op die manier gegaan. En dat maakt het ook zeer moeilijk om te bestrijden. Het kenmerk van die Al-Qaeda-groeperingen lokaal is vaak ook dat, zeker zoals het in Irak gegaan is bijvoorbeeld, dat die veel extremer nog worden qua ideologie zo mogelijk, hè, dan het Al-Qaeda van het origineel van Bin Laden. Want het origineel van Bin Laden, Al-Qaeda, dat was gericht tegen wat zij noemden de grote Satan en de kleine Satan die de wereld domineerde. Daarmee bedoelen ze de Verenigde Staten en Israël. Ja. Dus die aanslagen waren in eerste instantie tegen hen gericht. Denk aan 9-11.
0: Ja.
1: Terwijl Zarqawi, Irak, dat was eigenlijk heel willekeurig. Je kreeg aanslagen tegen elke vorm van religieuze afwijking. Soenieten gaan Shiiten de lucht inblazen in Irak.
0: Ja.
1: Je gaat allerlei westerse burgerdoelen aanvallen. Je gaat westerse journalisten onthoofden. Al dat soort toestanden die veel rauwer worden. Je gaat willekeurig burgers pakken. En die mutatie van dat virus, dat extreem jihadisme is op die manier te werk gegaan. Maar je hebt ook nog een tweede fenomeen. Dat is in de wereld. Je hebt het fenomeen dat men ook gaan aangepast aan de moderne tijd, de digitalisering, sociale media, dat men gaan beginnen is organiseren en recruteren bij jongeren overal, ook in Europa.
0: Ja, en dat is dan ook wat de Islamitische Staat heeft gedaan, want dat was zo'n beetje na Bin Laden de organisatie die het een beetje heeft overgenomen van Al-Qaeda, of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, helemaal. Dat is gewoon een rechte lijn. Dat is in rechte lijn een mutatie van Al-Qaeda. Je hebt Al-Qaeda in Irak gekregen. De mensen van Al-Qaeda in Irak die samen in gevangenis terechtkwamen van de Amerikanen in Irak. Je hebt elkaar leren kennen. Al-Baghdadi, de kalif zogezegd, ja. De emir van het kalifaat, die van de IS. Die hebben elkaar leren kennen daar en daaruit is dan weer IS ontstaan. En die hebben dan weer een nog radicalere technologie gaan ontwikkelen om te gaan. Die hebben productiehuisjes opgericht om overal ter wereld gaan mensen te recruteren, jongeren. Ja. Met als gevolg dat duizenden jongeren uit het Westen naar ginder getrokken zijn om mee te gaan vechten. En daarna, eenmaal getraind, terug te keren om bij ons aanslagen te plegen. En dat is een heel andere manier van recruteren. Hè. Je kan het op het internet bijna niet tegenhouden dat mensen aangewakkerd worden om dit soort dingen te doen en naar ginder te trekken. Wat het wel gemaakt heeft, wat het verschil met, want dat is de belangrijke vraag natuurlijk, waar staan we nu uiteindelijk?
0: Hè,
1: is namelijk dat je, toen had je een plaats, Syrië, Noord-Irak, waar men zich kon organiseren. Dat merk je ook bij Al-Qaeda. Men heeft een centraal commando nodig, men heeft mensen nodig die instructies geven, die eigenlijk mensen opleiden en doelen uitzetten. Terwijl het nu zo is, dat is van de kaart geveegd door die oorlog tegen IS. Nu zit je meer verspreid, maar de recrutering, of laten we zeggen, de haat, de hate speech op bepaalde delen van de dark web, veronderstel ik, die zullen blijven.
0: Ja.
1: Met als gevolg als telkens opnieuw, als er zo reden tot frustratie is. Neem nu de 2 jaar aanslepende oorlog die er in Gaza geweest is, de conflicten in het Midden-Oosten. Telkens opnieuw is dat een soort van brandstof om mensen op te jutten, te gaan aan te zetten om gaan acties te voeren.
0: Ja.
1: En weet je, die instructies die zijn dan veel simpeler geworden. Hè? Dat is eigenlijk al, dat merk je al van sinds IS. Ik heb dat zo wat gevolgd op het internet. Dan is dan gewoon neem een mes, pak een auto en doe foute dingen.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat blijft. En dat is veel moeilijker te bestrijden. Hè? En dat is natuurlijk hetgeen waar de... Ik denk dat de veiligheidsdiensten bij ons momenteel wel een behoorlijk goed zicht hebben op organisaties, op het proberen hoe zij zich organiseren of iets groters te doen, zoals Parijs of de aanslagen in Zaventem. Maar dit is een fenomeen dat veel moeilijker te controleren valt.
0: Ja, die lone wolves zijn inderdaad moeilijker op te sporen en moeilijker te bestrijden. En als ik jou zo hoor, Rudy, klinkt allemaal wat pessimistisch, dan heb ik zo de indruk dat we eigenlijk niet veel lessen hebben getrokken uit de geschiedenis, of zie ik dat verkeerd?
1: Wel, de fundamentele les is natuurlijk, als je een rechtvaardige maatschappij wereldwijd kan creëren waarin dat geen nutteloze oorlogen gevoerd worden, dan creëer je ook geen voedingsbodem voor frustratie. Ik denk wel dat we lessen getrokken hebben. Zowel de veiligheidsdiensten hebben lessen getrokken, hoe dat we ze moeten opsporen. Ik denk dat wij ook militair wel lessen getrokken hebben van hoe bestrijd je zoiets, hè, zoals wat in Syrië en Irak gebeurd is. Alleen wat je nu ziet, en dat is dan mijn persoonlijke mening, is jammer genoeg als je opnieuw met... van dat soort never-ending wars begint, zoals nu bezig zijn in het Midden-Oosten, dan ga je op termijn een nieuwe voedingsbodem creëren. En dat is wat je nu merkt. Hè. Ik kijk met enige... ontzetting is het verkeerde woord, maar met toch wel enig angstgevoel als ik zie hoe er steekincidenten in Londen zijn. Ja. Je merkt ook wel dat, we noemen dat nu dan antisemitisme, dat is het ook. Maar het heeft, die voedingsbodem komt natuurlijk uit die instabiele wereld.
0: Dankjewel, Rudy Franks, voor jouw kijk op de zaak. 15 jaar na de dood van Osama Bin Laden is de terreur nog lang niet uit de wereld verdwenen. Tot ziens.

0: het dageraadplein van Spinvis.
1: De ochtend.
2: De voorbije dagen was de zon bijzonder gul. Dit weekend lijkt het een beetje minder te worden, vooral morgen dan. Maar dat houdt onze Joris Vergeijle niet tegen. Weer of geen weer, hij heeft altijd de juiste weekendtips voor ons. Goedemorgen, Joris.
3: Dag, Jan.
2: Waar stuur je ons naartoe?
3: Wel, kon je met het goede weer de afgelopen dagen genieten van bloemen in de tuin of in het park, Jan, dan kan je daar nu ook van genieten binnen, morgen dan. Want na 4 jaar is het opnieuw Floraliën Gent in de Floraliënhal, in het Kuipke, in het Citadelpark, maar ook in de plantentuin naast dat park. Dat is echt een heel mooie plek. En daar vind je trouwens ook het GUM, het Gentse Universiteitsmuseum. En met een ticket voor de Floraliën krijg je ook korting daar in het museum. En in de stad in Gent verder nog meer activiteiten de komende dagen, extra expo's, allemaal dankzij Floraliën Gent. Meer info vind je op veertennieuws.be. Doorklikken naar de weekendtips.
2: Met z'n allen naar Gent dus, of elders, want er zijn nog meer bloemen dit weekend, hè?
3: Of naar Antwerpen, daar zeggen ze het ook met bloemen. Het KMSKA heeft een heel bijzondere tentoonstelling. 15 floristen, bloemkunstenaars eigenlijk, die kozen elk een kunstwerk uit de collectie van het museum of een speciale plek in een museumzaal. En die hebben dan voor dat werk of voor die locatie een bloemkunstwerk gemaakt. Dus kunst letterlijk in de bloemetjes gezet, heel kleurrijk, heel opvallend. En net zoals in Gent duurt het tot 10 mei. Dat lijkt me ook echt de maximale houdbaarheidsdatum van snijbloemen. Want ja, het zijn dus allemaal echte bloemen. Dus het is dit weekend tot en met volgend weekend te doen. Niet te lang twijfelen. En wie bloemen liever buiten ziet, het is het laatste weekend van Floralia Brussels. Dat is de jaarlijkse bloemenzee in het park van het kasteel van Groot Bijgaarde. 1 miljoen bloembollen zijn daar geplant. Een deel is ondertussen al uitgebloeid, maar het zal er toch nog altijd heel mooi uitzien. Dus dit weekend kan je ook nog naar Floralia Brussels.
2: Oké, bloemen in Gent, Antwerpen en Brussel. Maar dan moet je er inderdaad wel op tijd bij zijn, want na verloop van tijd beginnen die misschien een beetje onaangenaam te geuren. Vorige zondag was het erfgoeddag, maar ook dit weekend is er weer heel veel erfgoed waar je naartoe kan, hè?
3: Zeker, morgen wordt er veel volk verwacht in Geel voor de Sint-Dimpna-omgang. Die vindt maar 1 keer om de 5 jaar plaats. Zo'n 1500 figuranten in de omgang om en bij, ik heb ze niet geteld. Middeleeuwse markt en een volksfeest morgen vanaf 1 uur. Er hoort een heel feestelijk programma bij, de Dimpna-dagen. Daar lees je ook meer over op veertennieuws.be. En dat is dus allemaal om de patroonheilige van de stad Geel te vieren, de heilige Dimpna, volgens de legende onthoofd door haar eigen vader. Oei. Omdat ze weigerde met hem te trouwen, Jan.
2: Okay. Ja, ja. Dat is een goede reden.
3: Heel heftig.
2: Ja.
3: Dat is wat, een goede reden om onthoofd te worden?
2: Nee, een goede reden om te weigeren, wou ik zeggen. Ja.
3: Maar dat is dus Geel in de provincie Antwerpen. En dan in Maldegem en Eeklo in de provincie Oost-Vlaanderen, daar hoor je dit weekend mogelijk dit geluid. Het is namelijk het weekend van het jaarlijkse stoomtreinfestival. En er staan dus verschillende werkende locomotieven. Je kan meerijden over de gerestaureerde spoorwegbrug in Balgerhoeken. Je kan binnengluren in rijtuigen van de Orient Express of in een dancingtrein uit de jaren 70. Stoomtreinfestival in Maldegem, daar kan je terecht.
2: Een stoomtreinfestival, dat lijkt me wel wat. En tot slot heb je traditioneel ook altijd expo's.
3: Het is weer Atelier in Beeld, Jan. Dat is niet echt een expo, maar toch ook wel een beetje. Ik geloof dat er rond de 2000 kunstenaars uit Vlaanderen en Brussel gratis hun werkplek tonen dit weekend. Dus of je nu een amateur kunstenaar bent of een professional, iedereen kan en mag meedoen. Dus de kwaliteit is ook heel wisselend, maar het is toch altijd inspirerend om eens achter de schermen te mogen kijken.
2: Zeker.
3: Dit weekend, en enkel dit weekend, is er ook de grensloze kunstroute in Baarle. Dan zitten we dus op en over de grens met Nederland, Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, wonderlijke grens daar. Samen 1 dorp met 1 academie, 1 cultuurcentrum, maar wel verspreid over 2 landen. Dat wordt dit weekend in de verf gezet met de grenzeloze kunstroute. En ik steek nog eens een andere grens over, namelijk de Telgrens richting Terhulpen, La Ulp in Waals-Brabant. Ja. Daar heb je het kasteel van Terhulpen, prachtig wandelgebied. En op dat domein, in de hoeve van het kasteel, daar vind je de Fondation Follon. Museum waar werken te zien zijn van kunstenaar Jean-Michel Follon. Ja. Nog tot september loopt daar een tijdelijke tentoonstelling met werken en maquettes van de Japanse architect Kengo Kuma. Follon, dat is echt heel grote naam, nog altijd in Japan. Dus er is een connectie met Japan. Het is ook gewoon een extra reden om nog eens naar Terhulpen te gaan. Echt een heel mooie plek. Voilà, je zal weer moeten kiezen, Jan.
2: Het wordt weer bijzonder moeilijk kiezen. Dankjewel, Joris Vergeijlen.
3: Goedemorgen.
4: De wereld in één uur.
5: Honger, tarieven.
4: Björn Soenes en Kobe Ilse fileren de wereld in de diepte.
5: Europa in woelig water.
4: Helder.
5: Hoe het is, hoe het was en hoe het zou kunnen zijn.
4: Voorbij de waan van de dag.
5: En met telkens één centrale gast die erbij komt zitten.
6: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
4: Ontdek alle afleveringen van de podcast op VRT Max.
7: Terroristen hebben vooral als doel om het vertrouwen tussen burgers te ondermijnen.
4: En luister nu ook elke zaterdag van 12 tot 1 naar De Verrekijkers op Radio 1.
8: Clara neemt u mee naar Primavera in Cinema Lumière in Mechelen. In het grootste weeshuis van Venetië krijgt een getalenteerde violiste les van niemand minder dan
9: Don Antonio Vivaldi.
8: Maak kans op tickets voor de avant-première van Primavera op dinsdag 5 mei via het Clara-kanaal op VRT Max.
10: Knaldi!
11: Extra veel zalm? Het zal hem wel zijn. Nu bij Aldi, 220 gram gerookte Noorse zalm voor de knaldiprijs van maar 4 euro.
12: Check, check, check! Check de promo.
11: Aldi, altijd vers, altijd slim.
13: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
2: En bijna 8:30. Goedemorgen, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. Op het militair domein in Beverlo, Limburg, is de natuurbrand vannacht een paar keer opgeflakkerd, maar snel weer geblust. De brand ontstond gisteren na de middag en er wordt nog onderzocht wat nu precies de oorzaak is. Maar volgens de burgemeester waren er op dat ogenblik alvast geen militaire schietoefeningen. Drones houden het gebied in Beverlo nu in de gaten. Transportbedrijven hebben de voorbije maand vaker vastgesteld dat er brandstof gestolen was uit vrachtwagens. In april werd naar schatting al voor meer dan 10.000 liter diesel uit vrachtwagens weggepompt. Door de oorlog in het Midden-Oosten is diesel een stuk duurder geworden en dat doet het aantal diefstallen wellicht toenemen. De Verenigde Staten gaan 5.000 Amerikaanse soldaten weghalen uit Duitsland. President Trump heeft daar al vaker mee gedreigd, maar nu is de beslissing echt genomen. Wellicht heeft dat te maken met uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz over de oorlog in Iran. Hij vindt dat de Amerikanen geen strategie hebben en dat de Iraniërs er sterker uitkomen dan verwacht. Goedemorgen, Sabine.
14: Goedemorgen.
2: We hebben vanmorgen kunnen genieten van een prachtige zonsopgang, maar sindsdien zijn er wel wat wolken bijgekomen, hè?
14: Ja, en hier en daar is er al een bui gevallen. Nu, tijdelijk kunnen die opklaringen eventjes terug wat toenemen, maar er gaan ook altijd nog een afwisseling zijn met die wolken. En dan vooral in de loop van de namiddag en avond verwachten we van over Frankrijk nog meer buien. Daar kunnen ook onweer bij zitten, dus dat kan lokaal wat intenser zijn, met kans op korrelhagel ook, en tijdens die onweersbuien rukwinden tot 50 of 60 of misschien wel lokaal een 70 kilometer per uur. Voort zwaait het matig uit het zuidwesten, aan zee uit het noord-noordoosten. En we zitten nog tijdelijk in die warme lucht, want we gaan nog naar temperaturen tot zo'n 23 of 24 graden in het binnenland. En in de Kempen kan het misschien zelfs gaan tot een 25 graden. Ook vanavond zijn er hier en daar nog een paar felle buien, al dan niet met onweer. Vannacht wordt het dan tijdelijk droger, het blijft wel bewolkt. En tegen het einde van de nacht vergroot opnieuw de kans op regen. We hebben dan minimaal tussen 10 en 15 graden. Nog meer regen morgen. Eerst regen van west naar oost. Dan zijn er tijdelijk opklaringen. En er volgen later op de dag opnieuw een aantal buien. En daar kan alweer links of rechts een onweer tussen zitten. Het wordt ook minder warm. Opvallend minder warm. Temperaturen nog tot 19 graden. Maandag wordt het in de loop van de dag al wat droger. Vooral in het westen van het land. Nog een paar buien. Misschien een lokale donderslag. En we gaan tot 21 graden. En daarna wordt het toch wel gevoelig frisser. Met dinsdag nog regen of buien. woensdag een aantal buien. De loop van de dag al wel droger. En die maxima die gaan tegen woensdag niet hoger geraken dan 14 graden. Vanaf donderdag zou het opnieuw stilletjes aan wat warmer en zonniger worden.
2: Maar dat wordt toch even wennen. Dankjewel, Sabine.
4: Radio 1.
1: De ochtend.
4: Met Jan van Delm.

0: Fraction, Too Much Friction van Tim Finn. Wat u dit weekend in het Nieuwsblad kan lezen, dat hoorden we een uurtje geleden. Altijd nu voor de andere weekendkranten. En daarvoor mogen we opnieuw bellen met Hannes Heindrix. Goedemorgen.
1: Dag Jan, goedemorgen.
0: Jij had je oog laten vallen op de nationalisering van de kerncentrales. De tijd heeft over die beslissingsprocedure, of dat beslissingsproces moeten we zeggen, een reconstructie gemaakt.
1: Ja, inderdaad. Dus van een historische beslissing, of toch een historische deal die er zit aan te komen. Dus de regering De Wever die de kerncentrales wil overkopen van Engie. Dus dat zou echt historisch zijn. Zeker als je weet, al meer dan 20 jaar dat ons kompas staat op een nucleaire exit. Dus nu willen we zelfvoorzienend zijn en verder afbouwen van fossiel en kiezen we dus voor kernenergie. Maar dat wordt helemaal niet gemakkelijk. En eigenlijk die reconstructie die wijst daar al een beetje op. Omdat die gesprekken met Engie heel moeizaam verliepen. Ja. Dus er is sprake van Bart De Wever die McGregor, dat is de CEO van Engie, al eens bezocht had in Davos. Ook bij de Franse president Emmanuel Macron op bezoek was geweest om erover te praten, over de verlenging van die kerncentrales. Maar daaruit bleek al dat Engie die nucleaire verlenging echt totaal niet zag zitten.
0: Ja, en dan heeft premier De Wever toch een opvallende move gedaan. Iets wat je eigenlijk meer verwacht van een partij als de PvdA.
1: Ja, inderdaad. Dus de reconstructie wijst erop dat gebeurd is begin dit jaar. Dat De Wever in die gesprekken met Engie plots zelf de piste van een nationalisering van de kerncentrales op tafel heeft gelegd. Dus ja, een nationalisering van zo'n belangrijke sector, dan zou je inderdaad eerder bij extreem links of linkse partijen kunnen situeren. Maar De Wever heeft het zelf op tafel gelegd. Ik denk vanuit twee opties. Dus enerzijds als wat dreigement naar Engie toe. Van kijk, als jullie niet willen meestappen in dit verhaal, dan gaan we zelf die kerncentrales grijpen, als het ware. Anderzijds is het ook een aanbod naar Engie. Van kijk, als jullie dan toch komen onderhandelen met ons, dan zit er misschien voor jullie ook wel iets in. Dus, ja. Vandaar dat N-VA en MR-minister Mathieu Bihet dus nu iets gaan nationaliseren, eigenlijk tegen hun ideologie in, maar wel een heel gedragen beslissing als je kijkt naar hoeveel steun er komt van andere partijen.
0: Maar er zal nog veel water door de Schelde moeten vloeien, vrees ik, voor het zover is.
1: Ja, inderdaad, want dat is zo wat in iedere weekend kan natuurlijk, dat er ook heel veel vragen worden gesteld van hoeveel gaan we daarvoor betalen, wat met de ontmanteling, wie gaat dat doen, wat met de 9 miljard die Engie al opzij zetten voor die afbraak, gaan ze die 9 miljard nu teruggrijpen, of wat met dat geld, hoeveel centrales gaan we kunnen overnemen. Er is ook sprake van in de tijd bijvoorbeeld van industriële partners die misschien geïnteresseerd zouden zijn. Ze wijzen naar ArcelorMittal bijvoorbeeld om er mee in te stappen. En dan nog een hele belangrijke, want natuurlijk, als de overheid iets nationaliseert en ze gaan zelf energie opwekken, dan hebben zij zelf natuurlijk ook medezeggenschap over de prijs die ze dan gaan vragen voor die opgewekte energie. Dus we gaan denk ik de komende maanden nog heel veel over energie spreken.
0: Het zou interessant kunnen zijn, maar heel wat vragen nog al. En dan hebben we het nog niet gehad over die scheurtjescentrales. Dat is toch ook interessant om te bekijken.
1: Ja.
0: Oké, afwachten wat dat wordt, maar bijzonder boeiend om te blijven volgen. Een tweede artikel haal je uit de Standaard en dat gaat over Helsing, een jong defensiebedrijf dat naar eigen zeggen de Europese democratie wil beschermen.
1: Ja, ik vind het echt een waanzinnig interessant artikel, omdat defensie is nu booming business. Dus je hoort het overal, defensie start-ups ook die als paddenstoelen uit de grond schieten, maar dit bedrijf is toch wel vrij speciaal. Het is geen start-up, want het bestaat al 5 jaar. Het is een Duits bedrijf. En het draait voornamelijk op artificiële intelligentie, AI. Dus ontwikkelen bijvoorbeeld kamikaze drones die dan kunnen ontploffen van op afstand. Onbemande onderzeeërs en vliegtuigen. En ze spelen vandaag al een heel grote rol in Oekraïne bijvoorbeeld. Het bedrijf produceert zo'n 1000 drones per maand. Is wel echt een van de opkomende spelers op de Europese markt.
0: Ja, en als je dat dan ergens wil demonstreren of etaleren, dan is Oekraïne tegenwoordig, hoe zien is het ook mogen klinken, wel een goede plek waarschijnlijk. Opvallend ook dat de streamingdienst Spotify en een Zweedse zakenman er al 100 miljoenen hebben ingestoken.
1: Ja, inderdaad. Dat is heel opvallend. Ze hebben heel wat kapitaal binnengehaald, eigenlijk van over heel Europa. Met wel wat misverstanden ook eraan gekoppeld, want omdat Spotify er dan mee is ingestapt en geld heeft gegeven, zijn een aantal bands die Spotify zijn beginnen boycotten, omdat men dacht dat dat defensiebedrijf ook actief is in Israël, wat ja. dus absoluut niet het geval was. Het is eigenlijk een tegendeel zo, want ze proberen als een van de enige defensiebedrijven heel actief ethiek en defensie aan elkaar te koppelen.
0: Dat lijkt me niet makkelijk.
1: Nee, inderdaad, dat is niet gemakkelijk. En te meer ook omdat er bedrijven zijn, bijvoorbeeld een Palantir in Amerika, die het ongeveer het tegenovergestelde doen, of een bedenkelijke ethiek aan defensie koppelen, met de CEO daar die echt pro-autoritair leiderschap is, tegen bepaalde culturen. En hij ziet dan die innovatie, defensie-innovatie, als ideale instrument eigenlijk om pluralistische samenlevingen te gaan bestrijden. En Helsing, dat Duits bedrijf, die zet zich daar actief tegen af. Voor hen is het verdedigen van de democratie echt een missie. De CEO heeft bijvoorbeeld ook gezegd dat het onethisch is om nog mensen naar het slagveld te sturen, dat daar de automatisering echt een drijvende kracht zou kunnen zijn. En hij zegt ook, ja, als andere landen verder gaan in die automatisering, dan moeten wij het ook doen. Niet om hen aan te vallen, maar om onze democratie te beschermen. En dat is toch wel een interessante insteek.
0: Dat is een interessante insteek en misschien eindelijk eens een positief verhaal. Dankjewel, Hannes Hendricks van het Nieuwsblad. En nog een heel fijn weekend. Tot ziens.

0: Lussac van Cello. De Amerikaanse president Trump dreigt ermee de invoertarieven op Europese wagens fors op te trekken tot 25%. Want volgens Trump houdt Europa zich niet aan eerdere afspraken.
1: We have a trade deal with the European Union. They were not adhering to it. So I raised the tariffs on cars and trucks to 25%. That's billions of dollars coming into the United States and it forces them to move their factory production much faster.
0: Goedemorgen, Jan van Hoven.
2: Goedemorgen.
0: Professor internationale economie aan de Universiteit van Leuven. Ja, Trump zegt dat Europa zich niet aan de handelsdeal houdt. Klopt dat eigenlijk?
2: Wel, het is in elk geval een heel belangrijke uitspraak die Donald Trump hier doet, want hij raakt daarmee de Europese economie in zijn Achillespees. Hij heeft een klein beetje een punt, namelijk de ratificatie van de deal die tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten is gesloten vorige zomer, die duurt wel bijzonder lang. Nu, waarom duurt die bijzonder lang? Enerzijds, het ratificatieproces in Europa is sowieso een traag proces, maar het is ook wel vertraagd. En daar moet hij toch wel naar zichzelf kijken, want dat is onder andere vertraagd door zijn dreigement om Groenland te annexeren. Dus ja, hij heeft deels gelijk, maar deels absoluut ook ongelijk.
0: Ja, de ratificatie, voor alle duidelijkheid, is de bekrachtiging van dat verdrag door het parlement. Een tarief van 25%, ja, is dat uitzonderlijk? Wat zou dat eigenlijk betekenen voor de Europese auto-industrie?
2: Wel, als we even recapituleren. Als we naar het verleden kijken, was het tarief ongeveer 2,5%. Dan hebben we op 2 april Liberation Day vorig jaar gehad, waar Donald Trump tarieven heeft verhoogd op vele producten uit vele landen. Dan is er die deal gekomen met de Europese Unie in de zomer van vorig jaar, de zogenaamde Turnberry Deal in Schotland. En de afspraak was toen om te gaan voor 15%, als tarief op Europese wagens die naar Amerika worden geëxporteerd. Natuurlijk van 15% naar 25%, dat is al een sterke stijging, maar als je kijkt naar die historische tarieven zitten we natuurlijk met veel hogere tarieven dan in het verleden. Dus met andere woorden, dit kan bijzonder grote schade veroorzaken aan de Europese autosector, maar ruimer ook aan de ganse Europese economie.
0: Ja, en de Europese autosector heeft het al zo moeilijk. Nu, die Europese autobouwers kunnen die tarieven eventueel vermijden door te gaan produceren in Amerika. Zien we daar al een verschuiving optreden?
2: Wel, we zien daar inderdaad al enkele jaren een verschuiving. Hè, dat zeker een aantal Duitse automerken meer zijn gaan produceren in de Amerikaanse markt. Waarom? Omdat zij ook heel veel exporteerden naar de Amerikaanse markt. Dus de Amerikaanse consument is een belangrijke klant. Maar zoals u terecht aanhaalt, we zitten met heel wat uitdagingen in die autosector vandaag. De westerse markten zijn verzadigd, zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Onze export staat onder druk, omdat er nieuwe concurrenten zijn, in het bijzonder dan China, wat aan een heel sterke opmars bezig is. De elektrificatie is natuurlijk veroorzaakt grote kosten, investeringskosten in de sector. En heel die winstgevendheid van die sector staat onder druk. Dus nu bijkomend productie overhevelen naar de Verenigde Staten vraagt weer om bijkomende investeringen die op een slecht moment komen voor de Europese auto-industrie.
0: Ja, het is zo wat de perfecte storm, zou je kunnen zeggen, voor de Europese auto-industrie. Bedreigingen vanuit Amerika, maar ook vanuit China, inderdaad, met al die elektrische wagens. Betekent dat nu dat er misschien opnieuw een handelsoorlog zit aan te komen, of dat die misschien nog verder zal escaleren?
2: Op dit moment is het risico van een handelsoorlog tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten groter dan ooit. We worden hier geraakt in onze Achillespees van de Europese economie. En dit kan absoluut ook leiden tot een recessie in de Europese Unie als die doorgaat. Want wat we niet mogen vergeten, de autosector is heel belangrijk. 7% van ons BBP, 14 miljoen jobs, die worden toegeschreven direct en indirect aan de sector. Een heel groot handelsbalansoverschot, nog altijd 76 miljard. En natuurlijk een heel groot stuk komt daarvan uit de Verenigde Staten. Dus met andere woorden, als we hier geraakt worden, worden de autoproducenten geraakt, maar ook de ruime Europese economie. Dus het risico op een handelsoorlog is nu heel reëel geworden.
0: Het risico is zeer reëel, zegt u. Maar dat tarief van 25%, dat is nog altijd een dreigement. En de vraag is of Trump het ook echt wel kan opleggen. Want vorige importheffingen zijn door de rechter al eens tegengehouden in de Verenigde Staten.
2: Dat klopt. We moeten eigenlijk een beetje hopen dat het gerechtshof, het hooggerechtshof in de Verenigde Staten opnieuw ons komt helpen. Maar natuurlijk, dat gaat weer een tijdje duren. Met andere woorden, ik denk dat we toch van moeten uitgaan als dit volgende week wordt ingevoerd, want dat is effectief wel de bedoeling, gaat er een reactie moeten komen uit Europa. Ja. Men kan natuurlijk proberen het proces van de goedkeuring van die handelsdeal met Amerika te versnellen, maar dat is heel moeilijk, denk ik, in de institutionele context van Europa.
0: We hebben hier de vraag van een luisteraar in onze app die zich afvraagt, zou Europa dat misschien best niet meer doen, dat verdrag ratificeren?
2: Wel, ik wou net zeggen, inderdaad, een heel goede vraag van de luisteraar, want je zou de deal kunnen opschorten. En het Europese parlement heeft daar eigenlijk al maatregelen voor voorzien. Ze hebben die deal goedgekeurd in maart, maar wel met de voorwaarde dat ze die goedkeuring kunnen terugtrekken op het ogenblik dat Amerika tarieven zou verhogen. En dat gebeurt nu. Dus in principe kan Europa die deal opschorten, maar dan kies je natuurlijk volop voor de confrontatie.
0: Ja.
2: Een alternatief is dat Europa tegenmaatregelen gaat opleggen. Europa heeft daar lijsten voor klaar liggen en daar raakt men onder andere ook de Amerikaanse auto-industrie. Maar natuurlijk ook daar kies je voor confrontatie. Dus met andere woorden, ja, er zijn eigenlijk weinig uitwegen, behoudens misschien ja, een politiek akkoord om toch die 25% te verlagen.
0: Ja.
2: Maar ik denk op dit ogenblik gaat dat zeer moeilijk zijn.
0: Ja, er is ook zoiets als het anti-dwang-instrument dat de Europese Unie blijkbaar heeft als het onder economische druk wordt geplaatst door een niet-EU-land om iets af te dwingen. Kan dat misschien soelaas bieden?
2: Ja, want eigenlijk in de tegenmaatregelen die Europa kan nemen heb je twee soorten tegenmaatregelen. Ofwel kan je ook je tarieven gaan verhogen op een aantal Amerikaanse producten. Maar goed, hè, dat is een opbod waar je dan in terechtkomt. Een alternatief is dat je inderdaad de Europese interne markt gaat afschermen. En dan denken we vooral aan Amerikaanse diensten, Amerikaanse technologie die wordt aangeboden op de Europese markt, waar uiteraard de Verenigde Staten heel sterk in staan. En daar kan je natuurlijk het Amerikaanse bedrijven moeilijk maken. Denk aan de technologiegiganten van vandaag. Maar natuurlijk opnieuw, het zijn confrontaties die je opzoekt op dat ogenblik. En de vraag is, want Europa heeft zich altijd nu heel, ja, heel voorzichtig opgesteld. Is dit niet de brug te ver? Dat ja. Europa zegt, kijk, wij gaan hier nu toch fors reageren. Daarvoor wordt trouwens al opgeroepen door het Europees Parlement.
0: En het is inderdaad zeer de vraag of Europa nog zo voorzichtig zal blijven. Afwachten hoe het verder afloopt. Heel boeiend om dat te blijven volgen. Jan van Hoven, professor internationale economie aan de Universiteit van Leuven. Heel erg bedankt voor dit gesprek.
2: Ja.

0: shit, I forgot. Am I supposed to send this shit out?
1: Stan van Eminem, en het nummer dat eronder zit is natuurlijk Thank You van Daido. En dan ook dit opvallende verhaal in de Standaard. Israëlisch dirigent Lahav Shani komt volgend jaar naar Beaux-Arts in Brussel. Dat is nieuws, want diezelfde Shani werd in september nog geweerd door het Festival van Vlaanderen in Gent. Volgens het festival nam Shani nooit duidelijk afstand van de oorlog in Gaza en veroordeelde hij ook het genocidaire geweld niet. Daarom wilden ze hem niet programmeren. Dat was toen. Maar intussen is Israël ook nog samen met de VS een oorlog begonnen in Iran. Beaux-Arts in Brussel ziet geen probleem, dat bevestigt de woordvoerder ons vanmorgen. We hebben een aantal verklaringen van hem gevonden waarin hij toch zegt dat hij de situatie in Gaza onaanvaardbaar vindt, klinkt het bij Beaux-Arts. Maar de socialistische vakbond ACOD Cultuur reageert ook al in de krant. Zij zegt dat cultuur niet losstaat van de werkelijkheid en dat hun standpunt niet veranderd is sinds september. We hadden de CEO van Beaux-Arts dus graag zelf gebeld vanmorgen, maar die krijgen we voorlopig niet te pakken. Zo, dit was de ochtend. Zometeen is Max er weer met uw platenkeuze in Fox. En de zon schijnt nog even. Geniet ervan!
2: Amai, check die foto van Trump met een rollator.
3: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
2: Huh?
3: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
4: Onwaar.
3: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
2: Ah, serieus?
3: Doe de AI-check in de app van 14 Nieuws. En test meteen hoe goed jij nep van echt kan onderscheiden. 14 Nieuws, helemaal helder.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
7: Waarom?
6: Ik ben vergeten hoe een tulproject. Doei!
8: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
9: Amai, mijn energieafrekening was zo hoog.
10: Hier geen verrassingen. Ik weet op voorhand wat ik betaal, zonder verborgen kosten.
9: Ah ja?
10: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die heeft grip op zijn afrekening. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
11: Vrouw Wies.
12: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
13: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
14: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een
15: wegwijzer.
14: Plan je route met Slim naar Antwerpen.

0: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
2: Radio 1, live.
3: Naarmate we vandaag kunnen afblussen, zal deze rookong en deze geurhinder verminderen.
4: Transportbedrijven zijn de voorbije maand vaker het slachtoffer geworden van brandstofdiefstal, dat meldt het laatste nieuws. In april werd naar schatting al voor meer dan 10.000 liter diesel uit vrachtwagens weggepompt. Door de oorlog in het Midden-Oosten is diesel een stuk duurder geworden. De diefstallen kunnen overal gebeuren, zegt Johan Staes van Transport en Logistiek Vlaanderen.
5: We zagen dat voornamelijk een fenomeen dat gekend is op Franse parkings. Maar recentelijk waait het eigenlijk toch ook over naar Vlaanderen. En dat is niet enkel langs snelwegparkings, dat gebeurt ook in industrieterreinen. Maar recentelijk ook eigenlijk toch wel enkele voorbeelden waar gewoon in woonwijken de chauffeur die een voertuig meeneemt naar huis en dat daar eigenlijk ook ja, 's nachts de diesel wordt leeggepompt.
4: De Verenigde Staten gaan 5000 Amerikaanse militairen weghalen uit Duitsland. President Trump had daar al vaker mee gedreigd, maar nu is de beslissing genomen. Wellicht heeft het te maken met uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz over de oorlog in Iran. Hij zei dat de Amerikanen geen strategie hebben en dat de Iraniërs er sterker uitkomen dan verwacht. En er zijn nog spanningen tussen de VS en Europa over de nieuwe Amerikaanse invoertarieven voor auto's en vrachtwagens. Gisteren kondigde president Trump aan dat die vanaf maandag zullen stijgen van 15% naar 25%. De EU is daar verontwaardigd over. Volgens Trump wacht de EU te lang met de goedkeuring van de handelsdeal tussen beide landen. Dat is slecht nieuws, zegt professor internationale economie aan de KU Leuven, Jan van Hoven.
6: We worden hier geraakt in onze Achillespees van de Europese economie. En dit kan absoluut ook leiden tot een recessie in de Europese Unie als die doorgaat. Want wat we niet mogen vergeten, de autosector is heel belangrijk. 7% van ons BBP, 14 miljoen jobs, die worden toegeschreven direct en indirect aan de sector. Dus met andere woorden, als we hier geraakt worden, worden de autoproducenten geraakt, maar ook de ruime Europese economie. Dus het risico op een handelsoorlog is nu heel reëel geworden.
4: Acteurs die gecreëerd zijn met artificiële intelligentie kunnen geen Oscar winnen. De Academy, die de filmprijzen uitreikt, heeft een aantal regels aangepast of verduidelijkt, onder meer dus rond het gebruik van AI. Alleen echte mensen komen in aanmerking voor een Oscar en dat geldt ook voor scenario-schrijvers. Tennisser Alexander Bloks is uitgeschakeld in de halve finales van het gravel-toernooi in Madrid. Hij verloor met 6-2 en 7-5 van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Bloks won in Madrid tegen verschillende topspelers. En hij was met zijn 21 jaar de jongste Belg die tot in de halve finales van een Masters 1000 toernooi is geraakt. Het niveau net onder de Grand Slams. Hij wordt nu 35ste op de wereldranglijst.
7: Ik denk in het algemeen mooie 2 weken geweest. Ik mag heel tevreden zijn hoe het is gelopen. De matchen, nu de nieuwe ranking. Wat mij ook ja, meer kansen geeft om die grotere toernooien mee te doen. En hopelijk die gasten nog eens tegen te komen.
4: Het weer, kans op enkele buien in de voormiddag. Daarna een tijdje opklaringen. Maar vanaf de late namiddag onweersbuien vanaf de Franse grens. Er kan veel regen vallen in korte tijd met hagel en felle wind erbij. Aan zee halen we tot 18 graden, in het binnenland tot 25. Morgen bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Ik heb voor u de resultaten van de Nationale Loterij van vrijdag 1 mei. Dat was gisteren, de dag van de arbeid. Euromillions, dat is 3, 9, 42, 46, 47. De sterren zijn 1 en 11. En Joker Plus, dat is 7, 4, 7, 4, 4, 7. Voilà, niet zo moeilijk. Het symbool is stier en u kan alles nog eens rustig nalezen op lotto.be.
1: Radio 1. Fox.
2: Met Max Vrijens.
8: Goedemorgen, het is zaterdag. Het is 9 uur, het is de dag na de dag van de arbeid en de dag waarop je de 30 beste platen van het moment achter elkaar hoort. Dat is Fox. We beginnen met Bad Bunny en DTMF op 30.

0: te weinig foto's nemen. Het is een gevoel dat ik nog niet ken, want mijn kinderen die zijn nog klein en ik neem de hele dag door foto's. Debbie Tirar, ma foto van Bad Bunny op 30 vandaag. Welkom en fijn dat je luistert.
1: Vox Radio 1.
0: Ik kan alleen maar hopen dat je gisteren al een beetje van dat zonnetje hebt kunnen genieten, want het was een schitterende dag, die dag van de arbeid vandaag. Belooft het ook warm te worden, alleen ook soms nat en onweerachtig. Maar waar het altijd droog is, dat is op de radio. En ik heb in de aanbieding voor jou nog 29 stuks topnummers, waarvan 3 nieuwkomers in deze lijst. We nemen afscheid van Arlo Parks, van Fatoumata Diawara en van Harry Styles met Aperture. Al staat die laatste er wel nog in met een ander nummer. Dat andere nummer hoor je dit uur nog. En ook het nieuwe solo-project van Leonard Korevits van Compact is Dummies komt voorbij. Een nieuwe Haunted Youth. En deze van Lizar. Happy. Goedemorgen. Maybe.

De vrienden van Lizard zijn blij op deze zaterdagochtend. Ook al zakt Happy wel van 19 naar 29 vandaag in Vox. Dat betekent dat ze al zeker niet in de top 3 zullen verschijnen. Die horen we binnen een kleine 2 uur. Een nieuwe top 3 in deze lijst. En intussen tijd geef ik je nog die van vorige week mee. 3.

Sauvignon Blanc, What You Want and Another Way. Dat was de top 3 op 25 april 2026. Dat was vorige week. En ik kan je al zeggen dat die volgorde van die top 3 zeker niet meer dezelfde is. En dat The Haunted Youth er ook niet in staat. Want die staat hier. Volgende week komt album nummer 2 uit van deze Haunted Youth. Boys Cry 2, dat is na Dawn of the Freak uit 2022. En deze staat op dat nieuwe album. Wake Up.

Morgen is het laatste optreden in een reeks van vier voor deze Haunted Youth in het Koninklijk Circus in Brussel. De vorige drie optredens die waren bijzonder goed. En volgende week komt dat nieuwe album uit. Dus de sterren die staan goed. Je hoorde Wake Up.

5 juni komt het nieuwe album Doctrine of Love van deze Jalen Ngonda uit. Ongetwijfeld vol passie en vol liefde. Hang It on the Shelf, hoor je, staat op 26 in deze Vox. Op 25 is dat. Iemand waarvan we dachten, die is lang weg geweest. Maar ze is helemaal terug. Lucky Lee is opnieuw gelukkig. Dit is Lucky Again. Goedemorgen.

0: Lucky Again van Licky Lee in Vox.
1: 25.
0: Lucky 25 is voor een Bart. Een Bart Peters. De bevallige

ooit slaapt ze misschien een nachtje door. Bart Peters is opa geworden vorige zomer en dat zal iedereen geweten hebben. Schreef dit voor zijn kleindochter en komt daar Vox mee binnen op nummer 25. De bevalligste, hoorde je. Dat is eentje onder Tori Amos trouwens, die 25e plaats. Die heeft een nieuw album uit.

Stronger Together uit de nieuwe plaat van Tori Amos in Times of Dragons. En die kwam gisteren uit op dag van de arbeidsdag. Goh, dan werken. Goed gedaan, Tori. Dank je. Deze plaat kwam iets langer geleden uit. 6 maart. Nieuwe van Harry Styles, waarop hij zichzelf helemaal heruitgevonden heeft. Kiss All The Time, Disco Occasionally. Dat is het album. Dit is American Girls.

De ongelooflijke, ravissante, buitenaardse, geweldigste, formidabele Ray, die verovert meer dan terecht de hele wereld. En dat vindt de Vox-luisteraar ook, want ze staat er twee keer in vandaag. Nu een eerste keer op 22 met Nightingale Lane. Op 21 hoor je het nieuwe soloproject van Leonard Korevits, a.k.a. de helft van Compact Disc Dummies, a.k.a. Lenny Lenny. Die is zo verliefd op een bepaald instrument dat hij daarover moest, maar echt moest zingen. Dit is Tambourine.

0: vind het een mooie wens. Shake Me Like a Tambourine. Lenny staat op 21 vandaag in je lijst. Als je net inschakelt in deze Vox, dan heb je natuurlijk al 9 nummers gemist. Dus ik praat je met plezier bij.
1: 30.
2: Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude.
0: Op 30, Bad Bunny komt van 14 vorige week met DTMF. Op 29, Lizar met Happy. En op 28, nieuw in je lijst, The Haunted Youth met Wake Up.
1: 27.

27 is geen Motown classic, maar wel Jalen & Ganda met Hang It On The Shelf. Op 26 Licky Lee met Lucky Again. En op 25 Bart Peters, die zingt voor zijn prachtige kleindochter, de bevalligste. 24. Was voor Tori Amos van dat nieuwe album In Times of Dragons. Stronger Together. Op 23 dan Harry Styles met American Girls. Klimt wat plaatsen van 30 vorige week. Op 22 Ray, die helemaal naar beneden tuimelt van plaats 7. Nightingale Lane. Mag gerust nog wat liefde gebruiken, dus je mag er altijd op stemmen via VRT Max. En op 21 dan nieuw in je lijst Lenny met Tambourine. Goed, dat was het. Dan gaan we door met de muziek. Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right. Dit is Jessie Ware. She's satisfied. An automatic. It's automatic.

opgenomen in haar slaapkamer. Volledig DIY van het gelijknamige album Memory Be A Blade van Waterbaby. Ik heb nog een paar nummers voor je, tot aan dat vermaledijde nieuws van 10 uur, want dat komt er toch altijd weer aan. Ik heb nog wat country voor je klaarstaan. Ik heb nog een nummer over een bitsprinkaan. En ik heb ook iets van een Klaas. Klaas Delruwe is de volledige naam, maar voor zijn soloproject zeggen we het gewoon zonder de achternaam. Dan wordt dat Klaas en dit is Tijd voor mij. Een hele goedemorgen.

Courtney Barnett kreeg een soort van visioen over haar toekomst en over het album dat ze moest schrijven toen ze een springkaan tegenkwam in de keuken. I kid you not. En de rest is geschiedenis. Mantis staat op nummer 17 in je lijst. En ik had je country beloofd en je gaat het krijgen ook. Ook al is het nummer dus eigenlijk niet gepromoot als een country nummer, maar we gaan er niet onnozel over doen. Dat is het gewoon, maar wel hele goeie en ook grappige. En dan heb je bij mij een streepje voor. Kacey Musgraves en Dry Spell. It's been a real long 335 days and the last

0: Kacey Musgraves staat echt heel erg droog en ze staat ook op plaats 16 in je lijst met Dry Spell. Ik heb goed nieuws, zowel voor Kacey Musgraves als voor jou, want je gaat muzikaal gezien nog minder droog staan. Allemaal na het nieuws van 10. Into
1: my Nick Cave and the Bad Seeds. Zondag 28 juni in het Middenvijverpark in Antwerpen. Een concertervaring om nooit te vergeten. Samen met Licky Lee, Johnny Marr, Benjamin Clementine, Anna van Housewolf en Das Pop. Tickets en info, liveislive.be. Samen met Radio 1. Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
2: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
3: Brico, Brico City
4: en Brico Planet zijn jarig.
3: Al onze winkels zijn nu zondag open.
4: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
3: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina. Ixina. Ja aan je dromen.
6: Het is bijna moederdag bij Ici Paris Excel. Shop nu Lancôme La Viabelle 100 ml voor maar €100. Ici Paris Excel. Laat ze see you
7: shine. Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
8: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
9: Boerenkost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
10: Viva! Bomba! Pataten met saucissen!
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Dookt. Aan de kust heeft de politie de voorbije nacht verschillende transmigranten onderschept die naar het Verenigd Koninkrijk wilden vertrekken. Er zijn onder meer mensen gevonden in de duinen van Bredene en in een bestelwagen in de Pannen. Gouverneur Karel de Caluwe.
14: We hebben een 30-tal transmigranten in Bredene opgepakt die gespot geweest zijn via het droneteam van de lokale politie. Er zijn er nog 14 transmigranten.

0: De energiefactuur van mijn bedrijf blijft stijgen en mijn leverancier haalt gewoon zijn schouders op.
1: Die van mij helpt wel waar mogelijk.
0: Ah ja?
1: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die weet waar hij moet optimaliseren. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
2: Radio 1 live.
3: Aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Duitsland in het belang is van Europa, maar ook van Amerika. Maar, zegt de minister, we gingen ervan uit dat de VS op termijn zijn troepen zou terugtrekken. Bovendien is het de taak van Europa om voor zijn eigen defensie in te staan. Duitsland bijvoorbeeld breidt zijn troepen uit en spendeert meer aan bewapening. En voor toekomstige missies gaat Duitsland nauwer samenwerken met andere bondgenoten, zoals Groot-Brittannië, Frankrijk, Polen en Italië.
4: Paus Leo XIV heeft een voormalige migrant zonder papieren in de Verenigde Staten benoemd tot bisschop in West Virginia. De man is geboren in El Salvador en kwam in 1990 naar de Verenigde Staten op de vlucht voor het geweld in zijn land. Hij werd toen opgepakt in Mexico, maar betaalde smeergeld om weer vrij te komen en verder naar de VS te reizen. Bultrug Timmy is opnieuw vrijgelaten in de Noordzee. De walvis werd in een groot bassin met water naar de zee gebracht door een sleepboot. En vanmorgen vroeg is hij vrijgelaten, zo'n 70 kilometer voor de kust van Denemarken. Timmy raakte eind maart vast op een zandbank voor de Duitse kust. Met een reddingsactie, betaald door twee privéondernemers, is het gelukt om hem los te krijgen en naar zee te vervoeren. Maar of Timmy de hele reddingspoging zal overleven, is nog onzeker. Kans op enkele buien, daarna opklaringen, maar vanaf de late namiddag onweersbuien vanaf de Franse grens. Er kan veel regen vallen in korte tijd met hagel en felle wind erbij. We halen tot 18 graden aan zee, in het binnenland tot 25. Morgen is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
5: Radio 1. Fox.
6: Met Max Vrijens.
7: Goedemorgen en opnieuw welkom bij Vox. Het is de beste, de mooiste, de meest interessante muzieklijst die je vandaag zal horen voorbij komen op Radio 1 tussen 9 en 11. Dit zijn The Strokes en Going Shopping. Lekker.

Eat That Share, want de Strokes hebben autotune ontdekt en het klinkt als de nummer 15 in Vox. Ze stijgen van nummer 21 vorige week met deze Going Shopping. Deze man heeft sinds vorige week een nieuwe single uit. Die heet Fuck de Zwaartekracht. Maar daarop is nog even wachten, want op nummer 14 vandaag Hou Me Tegen van Floris Francis Arthur.

White Feather Hawk Tail Deer Hunter. Het blijft een titel die onmogelijk uit te spreken is als je al een paar Aperols uit hebt. Maar gelukkig is het nog maar 10:15 en dan drink je nog geen Aperol. Lana Del Rey staat op 13 in Vox vandaag. Sommige mensen die vinden dat je van classics moet afblijven, dat je die niet covert, dat dat niet altijd eer doet aan het origineel. En ik ben niet één van die mensen. Want deze hoort in deze lijst. Losing My Religion...

0: She'll be alright. No riding shining on at night. She will save herself this time. And in fact, tonight, she did confirm. The cold never lasts, my darling. It just teaches the heart how to burn.
1: Ray wilde een nummer schrijven over die momenten dat je vrienden en familie nodig hebt om je naar buiten te slepen en samen wat te gaan doen. En dan doe je je hoge hakken aan en dan ga je met opgeheven hoofd naar buiten. En ze heeft er dan ook nog Hans Zimmer bijgehaald, want dat doe je als je Ray bent. Click Clack Symphony staat op 11 vandaag in je lijst. 1 nummer verwijderd dus, van de top 10 zijn we. Maar wie stond er, voor we daar aan beginnen, ook weer op de 20ste plaats?
2: 20.
1: Juist, Jessie Ware op 20 met Automatic. Op 19, Water Baby met Memory Be a Blade. En op 18 hoorde je Klaas met Tijd voor mij. 17.

0: Courtney Barnett die haar bitspringkaan bezingt. Op 17 met Mantis. Op 16 Kacey Musgraves die droog staat Dry Spell. En op 15 The Strokes met Going Shopping. En opnieuw en opnieuw en
1: opnieuw en opnieuw en opnieuw. 14.
2: Hou me tegen.
0: 14 was voor Floris Francis Arthur met Hou me tegen. Op 13 Lana Del Rey met White Featherhawk Tale Deer Hunter. Op 12 Oscar and the Wolf met het controversiële, wil ik zeggen, Losing My Religion. En op 11 Ray en Hans Zimmer met Click Clack Symphony. En deze fijne man die streelt zachtjes die top 10 van vandaag open. Op een 10e plaats Frans Kalf met Terwijl je voor me stond.

Boys of Dungeon Lane, dat is de naam van het nieuwe album van Paul McCartney dat er aankomt op 29 mei. En dat zal zonder enige ironie een volledig nostalgische trip zijn. Dit is een eerste drupje nostalgie dat we daaruit krijgen. Days We Left Behind, dus staat op 9 in Vox. Dat is eentje onder Amber & Marie. A.K.A. Kids With Buns natuurlijk, met een nummer over het moment waarop die eerste grote liefde zowat zijn glans begint te verliezen en je echt de realiteit voor ogen krijgt. Blind op 8.

0: Je kan er van alles over zeggen, over Zaas, maar niet dat ze je niet goedgezind probeert te maken. Hè. En dan helpt het als je zelf glimlacht natuurlijk. Soerier van die Zaas staat op 7 vandaag in je lijst. Dat is 1 plaatsje lager dan deze Camille Yembe. Een ware ontdekking. Je ne l'ai jamais dit à personne staat op 6.
1: Je ne l'ai jamais, jamais dit à personne.

0: Vrouwtje stijgt van 8 naar 6 deze week. Er is een nummer dat je moet horen, vinden we hier bij Radio 1. Het is misschien wel het meest patriotische nummer dat je deze week gaat voorbij horen komen. Misschien ook wel het meest Belgische, sinds On Met La Patate van Average Rob. Het is een samenwerking tussen een vrouw en een man en die gaat er heel veel in herkennen. Onder andere een deeltje van de titel Allez, Allez. Het is het WK-nummer van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis en het is onze Voxtip.
1: Hey, Sylvie Kreusch hier. Samen met Romeo Elvis maakte ik het ultieme Belgische WK-anthem Kiss the Grass, Allez Allez. En guess what? Deze week zijn we de Voxtip op Radio 1.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
3: Go straight to the heart, spin me around again.
4: Radio 1.

la la la la la la la la la la la la la la la la. Oefen er maar op. Sorry voor mijn gezang, maar oefen er al maar op. Want tegen dat we op het WK zijn met de Rode Duivels, zou dat toch ongeveer in je hoofd moeten zitten. Kiss the Grass, Ale Ale van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis is onze Vox-tip deze week. En dan zitten we plots aan de top 4. Met op die vierde plek een man die het verdient, want hij komt van de zesde plaats vorige week. James Blake met Trying Times.

Trying Times, zo heet ook het nieuwe album van deze James Blake. En het is echt waar een pareltje. Dus als ik je één tip mag geven vandaag op deze zaterdag, zet het eens op, Trying Times van James Blake, als je hartje een beetje gezalfd moet worden. Dat brengt ons bij de top 3. Met op die derde plaats een vrouw die op maandag 27 april een soort van grondverzakking en een aardverschuiving heeft veroorzaakt ter hoogte van afrit Deurne, want daar is de afwasdoom. Dit is Sauvignon Blanc van Rosalia.

De vrouw die klassieke muziek, schilderkunst, opera, pop, klassieke ballads en flamenco doet samenvallen alsof het niets is. Rosalía met Sauvignon Blanc, terecht op plek 3 vandaag. Goed, iets harder dan, richting die top 2. Met een andere vrouw die ongelooflijk goede muziek maakt, maar dan een ander soort muziek, en dat is ook goed. Angèle, samen met Justice en What You Want, op 2.

What You Want van Angèle samen met Justice op 2 in je lijst. Dus dan weet je meteen ook wie er op 1 staat als je goed opgelet hebt. Selassie is voor minstens 1 week de allerbeste samen met de Ganons. Dit is Another Way.

0: jouw nummer 1 in Vox. Is deze Cella Sou en de Galants met Another Way. Dat was het voor deze week. Dat was het voor Vox. Geniet nog van het weekend.
1: Maak elk.
2: Klaar. Ik ga naar mijn kamer.
1: Momenten, Max.
3: Oh, dat is typisch, hè. Ik zit met heel uw gezin aan tafel en van het moment dat de borden leeg zijn, zijn de kinderen weg met hun gsm.
2: Later.
3: Dan is het fijn om iets te hebben dat heel de bende weer bij elkaar brengt. Iets waar je samen plezier aan hebt.
1: En dat kan met een straffe serie zoals Knokken of andere topreeksen op VRT Max bijvoorbeeld. VRT Max. Maak elk moment
3: de max.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar het zelf tijdens onze Anniversary Days en geniet van exclusieve voordelen op al onze modellen. Kom ze ontdekken bij uw erkend concessiehouder Mercedes-Benz of boek meteen een testrit op mercedesbenz.be.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Aan de kust heeft de politie de voorbije nacht tientallen transmigranten onderschept die naar het Verenigd Koninkrijk wilden vertrekken. Er zijn onder meer mensen gevonden in de duinen van Bredene en in een bestelwagen in De Pannen. Gouverneur Karel de Caluwe.
11: We hebben een 30-tal transmigranten in Bredene opgepakt die gespot geweest zijn via het droneteam van de lokale politie. Er zijn dan ook 14 transmigranten opgepakt in een camionet in De Pannen, opgemerkt door ons camera-schild. En momenteel vaart er nog een bootje met een 14-tal transmigranten voor onze kust. Die wordt begeleid. En we gaan zien wat er gebeurt als ze proberen andere mensen op te pikken. Ja, dan gaat er toch wel een poging zijn om ook die mensen op te pakken.
10: De politie was extra alert omdat er bij mooi weer altijd meer mensen in bootjes proberen over te steken. Het treinstation Antwerpen-Linkeroever is vanmorgen weer geopend. Dat station is een alternatief voor mensen die vanaf maandag voor een hele tijd niet meer met de tram onder de Schelde kunnen, omdat de pre-metrotunnel in Antwerpen grondig...
12: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen en Sven gaat naar amazon.com.be om zich voor te bereiden op zijn pasta alla rabbiata date night...

0: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
1: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
3: Radio 1, live.
4: Al aan. De renovatie zal ongeveer een jaar duren. Daarna gaat het treinstation wellicht weer dicht. De Israëlische dirigent Lahav Shani, die vorig jaar niet mocht optreden op het Festival van Vlaanderen in Gent, komt volgend jaar naar kunstencentrum Bozar in Brussel. Dat schrijft de Standaard. Shani had volgens de organisatie van het Festival van Vlaanderen niet genoeg afstand genomen van de Israëlische regering en de oorlog in Gaza. Bozar zegt nu dat ze verklaringen van Shani hebben gevonden waarin hij zegt dat de situatie in Gaza onaanvaardbaar is. Inge Hermans van de socialistische vakbond ACOD Cultuur is toch bezorgd.
5: Ondertussen is niet alleen Gaza, maar ook Libanon betrokken. Iran is betrokken. De hele wereld staat eigenlijk op zijn kop dat men dan niet een bredere reflectie doet. Of toch eens goed kijkt van hoe staan we, wat is ons standpunt? Hoe gaan we daarmee om? Wij hebben daar ernstige bezorgdheden over. We zijn absoluut niet gelukkig dat men nu terug dezelfde richting in gaat.
4: Nu mooie opklaringen, maar op het einde van de namiddag krijgen we onweersbuien vanaf de Franse grens. Er kan veel regen vallen in korte tijd met hagel en rukwinden. Aan zee tot 18 graden, in het binnenland tot 25. Morgen is het bewolkt met in de loop van de dag opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be.
7: Radio 1.
8: Uur van de waarheid. Met Dennis van den Buis.
9: Goedemorgen. Braziliaans geroddel, gefoefel met wijnscores en Helena van Troje. Dat en veel meer hoor je hier. Welkom.
10: I will

0: That's Alright van Laura Mvula.
1: Radio 1.
0: Ik las iets alarmerends over Brazilië. 9 op de 10 inwoners van de favelas zouden al het slachtoffer geworden zijn van nepnieuws, met gevolgen voor de volksgezondheid, hun veiligheid en geloof in de democratie. Dat zegt de organisatie en de website Rio on Watch. En later nu net in dat land, over een half jaar, presidentsverkiezingen plaatsvinden. Ajaj, denk ik dan. Annelies Beck, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Dennis.
0: Want als het op onze redactie over Brazilië gaat, van samba over caipirinha tot fake news, dan halen we jou erbij. Schrik jij van die cijfers? 9 op de 10.
2: 9 op de 10 is heel veel natuurlijk, gigantisch. Maar het is niet zo verrassend als je weet dat in heel Brazilië 9 op de 10 mensen WhatsApp hebben en gebruiken. Om nog maar bij WhatsApp te blijven. Laat ik dat even toelichten.
0: Want wij hebben dat ook, hè? WhatsApp.
2: Wij hebben dat ook, jazeker. Maar 9 op de 10 in een gigantisch land met gigantisch veel inwoners, dat is enorm. En het is meer dan gewoon toegang hebben tot WhatsApp, WhatsApp gebruiken. WhatsApp is daar echt al heel lang ingeburgerd, want dat mocht je gratis gebruiken bij een telefoonabonnement, wat veel duurder is. Dus het was opeens veel toegankelijker voor ook hele arme mensen om te kunnen communiceren met vrienden en familie via WhatsApp.
0: Via data in plaats van te bellen, dat was goedkoper.
2: Exact.
0: En zit dat dan veel meer vervat in het dagelijks leven van de Braziliaan?
2: En nog veel meer dan bij ons het geval is, want ze gebruiken het niet alleen om contact te houden met vrienden en familie, maar ook om bankverrichtingen te doen, om dingen te kopen online enzovoort. Dus WhatsApp heeft in Brazilië functies die het nergens anders heeft.
0: Okay.
2: Precies omdat dat zo'n interessante markt is voor Meta, eigenaar van WhatsApp, om de mogelijkheden van WhatsApp te exploreren. Ja, ja. Zeg maar.
0: Maar tussen een bankverrichting doen en het handig gebruiken en fake news, daar zit nog heel wat tussen.
2: Okay. Wat je dus merkt is dat WhatsApp echt heel diep in de haarvaten van de samenleving is doorgedrongen in Brazilië. En wat gebeurt er als jij met vrienden berichtjes uitwisselt? Die vind je grappig of die geloof je makkelijker, omdat die komen van vrienden en familie. Je zit in een soort kokonnetje, een netwerk van mensen die je vertrouwt. En als er dan berichten beginnen te circuleren, al dan niet met slechte intenties, dan is de kans veel groter dat je denkt, ah, leuk, ik stuur het ook door en het gaat viraal. Of, zou dit echt waar zijn? Mag ik dit geloven? En zo krijgt ook fake news, schiet ook fake news wortel eigenlijk in
0: WhatsApp-groepen. En wordt dat gebalanceerd? Heb je daar een soort van, ja, grote nieuwsmedia die zeggen dit is wel echt, dit is niet echt? Heb je een overheid waar mensen vertrouwen in hebben?
2: Wel, dat is een van de pijnpunten natuurlijk. Het vertrouwen bij de Brazilianen in media, maar ook in overheidsinstellingen, de overheid in het algemeen, is de afgelopen 10 jaar... erg achteruit gegaan. Media in het bijzonder, grote corporaties, Globo, noem maar andere grote zenders en kranten, leiden daar ook onder. En tot nu toe was het zo dat Brazilianen hun nieuws uit tv haalden. Overal waar je komt staat tv aan. Ook de hele dag lang, terwijl mensen aan het babbelen zijn, maakt niet uit, tv op de achtergrond als behang. Dat is nu aan het veranderen. Steeds meer mensen halen hun nieuws van sociale media, of ook tot 41%, via WhatsApp berichten die ze dus krijgen in de groepen waar ze in zitten. Al dan niet met familie en vrienden of openbare groepen.
0: De wereld komt binnen via WhatsApp op alle manieren, want blijkbaar gaat het dan ook wel op een heel rare manier soms viraal. Zeker als het gaat over volksgezondheid. Er zijn verhalen over mensen die zogezegd in krokodillen zouden veranderd zijn.
2: Ja, dat is een verhaal dat terug te voeren is op Jair Bolsonaro, de vorige president, die niet geloofde, zal ik maar zeggen, in het coronavirus. En één keer zo'n opmerking heeft gemaakt van, ja, als je laat vaccineren, het is je eigen schuld als je in een krokodil verandert. Dat is een clipje dat rondgegaan is en dat sommige mensen ook echt wel aan het twijfelen heeft gebracht van, wil ik wel zo'n
0: krokodil worden?
2: Neem je het letterlijk of niet, het zaaide in elk geval wantrouwen ten aanzien van die hele vaccinatiecampagne, voor zover die er al was, zou je kunnen zeggen. Maar wat betreft dat soort verhalen, merk je dat die voor een deel soms ook politiek gestuurd werden. Onder het bestuur van Bolsonaro was er sprake van een soort ministerie van de haat. Dat is een label dat er is opgeplakt door onderzoekers en mensen uit de pers. Maar het kwam erop neer dat tijdens het bestuur van Bolsonaro er echt wel een dienst was die zich bezighield met digitale communicatie en ook boodschappen de wereld instuurde, liet viraal gaan,
0: via
2: die
0: WhatsApp
2: niet helemaal strookte via WhatsApp, TikTok, ook andere, want het gaat niet alleen over WhatsApp, maar ik gaf dat als voorbeeld om te laten zien hoe diep die verwevenheid met de samenleving in de echte wereld is.
0: Wat blijkbaar ook een rol speelt, is de relatie die de Brazilianen hebben ook met, laten we zeggen, roddels. Dat heeft blijkbaar ook een naam daar.
2: Fofoca.
0: Fofoca.
2: Ja, mooi woord, hè? Fofoca. Ja, fofocar is roddelen, is nieuwtjes uitwisselen. Het is ook een manier om te weten hoe is de wereld eraan toe. Ben ik veilig? Wat kan mij bedreigen? Wat niet? Het is natuurlijk ook gewoon een sociaal bindmiddel, zeg maar. Dat is een bedrijvigheid die wijdverspreid is, zal ik maar zeggen.
0: En het heeft ook te maken dan met wie je kent eerder dan wat je kent?
2: Dat is eigenlijk het informele sociale weefsel, zeg maar, van Brazilië. Kijk, de overheid daar is stevig. Mm-hmm. Maar Brazilië is een gigantisch land. 8000 kilometer kustlijn, om maar een beeld te geven. Dus van noord tot zuid, van oost tot west, grote verschillen. De overheid is niet overal even sterk ingebed. Ik zei het al, het vertrouwen is niet altijd even groot. Dus als je een probleem hebt met de waterleiding, is het niet altijd evident om daar van de watermaatschappij iemand voor naar jou thuis te laten komen. Maar als jij iemand kent die een broer heeft, die een vriend heeft, die werkt bij die watermaatschappij, dan lukt het misschien wel.
0: Yeah.
2: Dus op die manier redden Brazilianen zichzelf. En dat principe van het gaat erom wie je kent, om dingen geregeld te krijgen, dat vind je eigenlijk ook terug in die sociale media. Van wie vertrouw ik nieuwtjes, beelden, memes die mij worden aangereikt of niet, dat zit daar ook een beetje in.
0: Ja, want het heeft verregaande gevolgen, want je kan zeggen, het gaat over politieke beïnvloeding en polarisering. Soms gaat het ook over lynchpartijen die bijna plaatsvinden. Hè? Mensen die beschuldigd worden van iets wat ze niet gedaan hebben.
2: Ja, niet zo gek. Hè. Eigenlijk gaat nu alles wat we in de werkelijke wereld en tot vroeger, tot voor kort in de krant lazen dan bijvoorbeeld, dat doet nu ook de ronde op sociale media en op die sociale platformen. En wat dat betreft, ik sprak iemand van Lupa, dat is een van de echte ernstige fact-checker bedrijven, die mij vertelde van ja, tot nu toe was het heel vaak zo dat soort fake newsberichten die ons zorgen baarden, waren echt politiek gericht. Die waren erop gericht om de politieke tegenstander zwart te maken, om betrouwbaar te doen, uitschijnen enzovoort, voor het eigen gewin. Wat ze nu zien sinds een jaar, is dat het echt op alle vlak over economische kwesties, gezondheidskwesties, noem maar op, de ronde doet. En ook zeer doel publieksgericht bijna. Dus een oudere gebruiker van Facebook krijgt een ander bericht dan een jongere die op TikTok zit.
0: En we begonnen bij de favelas, hè, 9 op de 10. Maar zijn die favelas een uitzondering? Ik denk dan aan sloppenwijken, de armere bevolking.
2: Nee.
0: Is het voor heel Brazilië? Of?
2: Dat zei die mevrouw van Lupa ook. Het is geen kwestie die zich beperkt tot ongeletterden, tot armeren of wat dan ook. Het komt voor in alle leeftijdscategorieën, in alle sociale klassen die er zijn in Brazilië. Iedereen is daar kwetsbaar voor. En het voedt de polarisering. Dus mensen trekken zich door die berichten rond te sturen in hun eigen kringen nog meer terug in echo-kamers.
0: Ja.
2: Waar vaak nog eens een laag wordt opgelegd door mensen die dat proberen te manipuleren. Waardoor die polarisatie, die al heel scherp is in de Braziliaanse maatschappij, eigenlijk nog verdiept. En dat baart zorgen met het oog op de komende verkiezingen.
0: Ja.
2: En nog één element, als ik mag, zijn de AI-ontwikkelingen en deepfakes. Dat is iets, met name deepfakes, waar nu de fact-check-organisaties die proberen een dam op te werpen tegen al dat fake news dat de ronde doet, dat die echt grote, grote zorgen baart.
0: Mm-hmm.
2: Maar er is een wet in Brazilië, nog niet zo heel lang, sinds 2 jaar, die eigenlijk verbiedt dat politici en partijen deepfakes gebruiken in hun communicatie, in berichtjes, in filmpjes die ze maken gericht op mogelijke stemmers.
0: Mm-hmm.
2: Ze mogen wel AI gebruiken, maar het moet duidelijk zijn. Maar deepfakes niet, omdat Brazilianen geen enkele kennis hebben, in het algemeen gesproken, over deepfakes en het onderscheid niet kunnen maken tussen deepfakes, fake news en de echte verhalen.
0: Ja, alles wat ze zien wordt, getuigen misschien de krokodillen en de lynchpartij, voor echt aangenomen. Dus laat staan dat de mediawijsheid daarover er is. Maar als ik jou zo hoor, dat onderscheid dat wij misschien maken tussen arme favelas en de rest van het land, ook dat beeld moeten we misschien aanpassen wat een favela is.
2: Ja, je moet het een beetje bijstellen, denk ik. Hier wordt nog te vaak gedacht dat favelas echt zo... haarden van golfplaten, extreme armoede zijn of alleen maar dat. Dat bestaat ook, laat me duidelijk zijn. Maar heel veel favelas zijn eigenlijk steden in de steden. Daar wonen vaak heel veel mensen, soms 100.000. Maar dat is ook een heel diverse populatie. Je hebt mensen die daar een kapperszaak hebben, een kleine supermarkt, noem maar op. Die hun huis met ter tijd hebben kunnen verstevigen met bakstenen. Die hebben kamers kunnen bijbouwen enzovoort. Dus daar zijn ook mensen die hooggeschoold zijn of voortgezet onderwijs hebben gevolgd in een of andere vorm. Dus het is een hele diverse, levendige samenleving.
0: Een doorsnede van de bevolking eigenlijk.
2: Ja, helemaal doorsnede. Niet zijn de lagere sociale klassen, maar minder beperkt tot de allerlaagste economische klasse dan je van hieruit zou denken.
0: Ja, ook dat beeld moeten we dus bijstellen. Je gaat er binnenkort opnieuw naartoe, ook, hè, richting de verkiezingen.
2: Jazeker, ik wil daar de vinger aan de pols houden, ook van hoe het daar ter plekke is.
0: Ja, want dat las ik ook. Er zijn wel organisaties die bewust proberen die mediawijsheid in dat fake news bij te brengen, dan wel te bestrijden.
2: Zeker, zoals je zei, Rio on Watch is daar een voorbeeld van. Een lokalere krant, maar ook in heel veel favelas heb je mensen die zich engageren om face-to-face mensen juistere informatie te geven over thema's, dat is heel belangrijk, die zij belangrijk vinden. Ja. Niet gewoon elk bericht die banken of weerleggen, maar zoeken van op welke manier heb ik een connectie met deze persoon? Waar is die mee bezig en hoe kan ik die persoon daar juist informatie over geven? En je hebt nationaal echt serieuze organisaties, fact-check organisaties, ik noemde er al één, zoals Lupa, die op hele vele platformen proberen daar een dam tegen op te werpen.
0: Want inderdaad, face-to-face ontdekken, wat ligt er gevoelig? Dat is wat die politici of die fake newsfabrieken ook zullen proberen te bespelen.
2: Maar
0: natuurlijk.
2: Zij doen dat op basis van data, die ze van de netwerken afhalen en van al die platformen, waar de mensen met wie ik daarover sprak echt in geloven, is van het gaat toch ook echt over die menselijke connectie. Maar natuurlijk, in een land met honderden miljoenen inwoners is het niet evident om ze allemaal face-to-face te gaan spreken. Dus ja, het baart zorgen, maar diegenen die ik sprak en die fake news bestrijden, die blijven erin geloven dat het gewoon belangrijk is. Alleen al om bijvoorbeeld ook de AI-machinerie te voeden met correct nieuws. Zij zeggen met onze debunking messages en onze posts die duidelijk maken dit is fake news, bereiken we misschien niet degene die geloven dat het wel echt is, maar we voeden zo die correcte info wel in het systeem. En als iemand AI-vragen stelt, krijgen ze misschien ook een flinter echt nieuws via ons.
0: Het belooft een zeer boeiend verkiezingsjaar te worden, want begin oktober is nog maar de eerste ronde van die presidentsverkiezingen tussen huidig president Lula en waarschijnlijk Bolsonaro Jr. die voorop ligt als de uitdager, zeg maar. Zijn nog wat andere kandidaten. Maar goed, Annelies Beck, dankjewel om met ons ogen en oren in de favelas te zijn vanuit onze studio in Brussel.
2: Dankjewel, met plezier.

0: African Time van Luna Twist.
1: Het uur van de waarheid.
0: Ik wil je even warm maken voor een nieuwe sandalenfilm. Helden, mythologie, de Grieken. The Odyssey.
2: After years of war, no one could stand between my men.
3: Promise me you will come back.
2: What if I can't?
0: Oh, Christopher Nolan gaat ermee uitpakken deze zomer in de zalen. Het wordt nu al de film van het jaar genoemd. Het heeft alles, het paard van Troje, die cycloop en ga zo maar door. Maar ook heel veel heisa en ophef. Want dat heeft dan weer te maken met de mooiste van alle vrouwen, Helena van Troje. Rien Emery van onze Factcheck-redactie, goedemorgen.
4: Hoi, goedemorgen.
0: Wat is er met Helena aan de hand?
4: Wel, er is een beetje ophef op sociale media over de actrice die zou Helena van Troje spelen.
0: Wie zou dat zijn?
4: Dat zou Lupita Nyong'o zijn, actrice van Keniaans-Mexicaanse afkomst.
0: Mm-hmm.
4: En die is zwart en dat vinden mensen niet kunnen. Ze vinden dat Helena van Troje geen zwarte huidskleur kan hebben of toch zeker niet mag gespeeld worden door een actrice met een zwarte huidskleur.
0: En dus staat eigenlijk heel de online wereld op zijn achterste poten. Elon Musk doet ook duchtig mee, blijkbaar.
4: Ja, die was zo boos dat hij zei van Christopher Nolan heeft nu al zijn integriteit verloren. Mensen zijn aan het spreken over een boycott en zo verder. Er waren allerlei ook afbeeldingen die je kon zien,
0: mm-hmm,
4: van Lupita Nyong'o in een soort Grieks gewaad. Die dan zogenaamd foto's waren voor op de set van The Odyssey, de film van Nolan.
0: Je zegt zogenaamd, want je hebt het eens bekeken en onderzocht.
4: Ja, wel, veel mensen geloofden op basis van die afbeeldingen dat het aan kannen en kruiken was dat Lupita Nyong'o zou Helena van Troje spelen.
0: Mm-hmm.
4: Maar als je goed kijkt naar die afbeeldingen, dan klopt er iets niet. De meest gebruikte afbeelding is eentje waar je Lupita Nyong'o ziet zitten in het gras, in een Grieks gewaad, zoals ze zegt, zo'n wit gewaad. Maar ik herken dat beeld. Ik herkende het gewoon zelf nog. Want het is een rol die ze speelde in de film 12 Years a Slave, jaren geleden.
0: Mm-hmm.
4: Waar ze ook een Oscar voor gekregen heeft trouwens. En ja, men had gewoon met AI, met een AI-beeldbewerkingstool gevraagd van neem dit beeld uit die film 12 Years a Slave en ja, geef haar een Grieks gewaad. En op de achtergrond zie je dan opeens niet een of andere schuur staan, maar de azuurblauwe Middellandse Zee.
0: En dus dachten mensen, dit komt uit die film. Of de trailer die we daarnet hoorden, zit daar iets van Helena in, beste Rien?
4: En die trailer, die we net hoorden, niet. Maar er is een teaser-trailer geweest die alleen te zien was in zalen.
0: Ja.
4: En daar meenden mensen op de achtergrond van een scène Lupita Nyong'o te herkennen die naast het personage van Menelaos zat. En Menelaos was getrouwd met Helena, toen nog Helena van Sparta, voor ze ontvoerd is naar Troje en dat heel het begin was van de oorlog natuurlijk. Dus op basis van dat ene beeld, de 2 seconden die men kon zien door bepaalde mensen in de filmzalen, ging men ervan uit dat haar rol was. Maar dat is nog altijd niet bevestigd.
0: Zit die actrice in die film om te beginnen?
4: Ze is 100% zeker gecast. Ze speelt een rol, of misschien zelfs meerdere rollen, wie weet. Maar het is nog altijd niet bevestigd dat ze wel degelijk Helena van Troje zou spelen.
0: Nee, maar er is heel veel ophef rond. Heeft dat dan te maken gewoon met het feit van, ja, een zwarte vrouw in de rol van een klassieke oudheid, Griekenland, Troje, noem maar op, waar dat niet in past? Is het racisme? Wat is dit, beste Rien?
4: Verschillende mensen die zijn beginnen kijken naar die trailers en allerlei historische fouten zijn beginnen eruit halen, gaande van de helmen naar de...
0: Dat is typisch, dat gebeurt meteen. Hè?
4: De schepen, het harnas van Odysseus en zo verder. Men is ook gaan kijken naar Homeros zelf, de Odyssee, hoe hij omschrijft hoe Helena eruit ziet.
0: En wat zegt de tekst?
4: Daar wordt gesproken over blanke armen, wat een soort statussymbool was natuurlijk, want dat betekent dat je niet op de velden hoefde te werken, maar dat je mooi lekker binnen in de schaduw kon zitten. Dus ja, natuurlijk, Helena van Troje, kan die zwart zijn? Wel, we moeten eens kijken naar wat de historiciteit is van dat personage.
0: Waar komt Helena van Troje vandaan? Of van Sparta, zoals ze eerst was. Wat weten we daar dan over?
4: Wel, om te beginnen, de Odyssee, dat is geen geschiedenisverhaal. Hè. Het is een epos, geschreven door een dichter. Mm-hmm. En die personages daarin zijn mythologische figuren, verzonnen personages.
0: Is het, toch, wat is het, 800 voor Christus, zoiets, als ik het goed herinner? Iets van die periode. Hè. Het is heel oud, hè, de Odysseus en alles wat Homeros schrijft.
4: Ja, wat hij schrijft is uit die eeuw, maar de Trojaanse oorlog zou nog honderden jaren voordien hebben plaatsgevonden natuurlijk. Hè.
3: Ja, ja, ja. Dus dat is, dat ook, is, dat
4: dat, ook dat nog. Maar dus Helena van Troje, volgens de Odyssee en volgens de Griekse mythen, is de dochter van Leda, dat was de Spartaanse koningin, ook een mythologische figuur, ja. En de oppergod Zeus, die Leda verleid heeft in de vorm van een zwaan.
3: Juist, Leda en de zwaan.
4: Leda en de zwaan, een bekend motief uit de westerse kunst ook. En dan zou Leda een ei gelegd hebben waar Helena van Troje, of toen Helena van Sparta, uitgeboren is.
3: Wacht. Dus zou er uit een ei een zwarte vrouw geboren kunnen worden? Is dan de logische vraag die we moeten stellen, Rien?
4: Dat is een beetje het punt. De mensen die zeggen van, dat maakt nu toch niet uit welke actrice Helena van Troje speelt. Ik bedoel, het is geen historisch personage. Het is een half godin, zogenaamd. Ja. Die uit een ei geboren is. Als we gaan naar wat er kan kloppen van dat verhaal, beginnen kijken, zijn er wel ergere dingen dan haar huidskleur. Maar dit past een beetje in een hele reeks van controverses over zwarte actrices die gecast worden in die dan wel echte historische bestaande personages gespeeld hebben in het verleden. Van Cleopatra tot Anne Boleyn en zo verder.
3: De reeks Bridgerton, waar ook zwarte mensen dan in, wat is het, de 18e eeuw of voilà. In Engeland. Ja.
4: Dat soort diverse casting, dat roept altijd aversie op bij een bepaald deel van het publiek. En men begint daar dan over te emmeren op sociale media. Terwijl, het blijft een fictiefilm ook. Hè. Nolan wil ook een epos maken. Je gaat een beetje moeten suspension of disbelief hebben als je in de cinemazaal zit. Mm-hmm. Je zal ook wel herkennen dat Odysseus gespeeld wordt door Matt Damon. Bedoel,
3: als het is niet de echte.
4: En dat hij Engels spreekt en geen Oud-Grieks. En zo verder. Dus er zijn een aantal dingen die je toch moet achterwege laten als je wil in het verhaal een beetje... dat verhaal zit ook vol zeemonsters en sirenes en cyclopen en cannibalistische reuzen en zo verder. Allee. Het is geen historisch verhaal.
3: Nee. En we weten nog niet welke rol die Lupita gaat spelen.
4: We weten nog altijd niet zeker. Het kan heel goed dat ze Helena van Troje zou spelen. De kans bestaat ook dat ze Calypso speelt, een zeenimf die Odysseus jarenlang gevangen houdt in het verhaal. Of een andere rol, wie weet. Het staat nog niet vast. Maar ik denk dat voornamelijk hier de mensen misleid zijn geweest door die AI-bewerkte afbeeldingen. Dat men zag van, ja, we zien wel degelijk daar Lupita Nyong'o zitten in zo'n Grieks gewaad. Dus dat zal wel een foto zijn vanop de set van The Odyssey. Dus het zal wel bevestigd zijn dat ze die rol speelt, et cetera.
3: En wordt dat dan ook verspreid of aangepookt door mensen die zeggen, ja, we willen hier heel de woke-kerk nog eens onder de bus gooien?
4: Ja, mensen hebben dan een commentaar erop gehad. Beginnen dan die foto, dat bewerkte beeld van Nyong'o te contrasteren met Diane Kruger, de blonde actrice die in Troy, de vorige verfilming een beetje van die Trojaanse mythe, naast elkaar te zetten. Toevallig net die rol in 12 Years a Slave, waar dat prentje op gebaseerd is, speelt ze een mishandelde slavin, die er helemaal natuurlijk niet glamoureus uitziet. Dus dat speelde dan ook nog eens mee.
3: Om dan nog eens te zeggen, amai, als dit de knapste vrouw van de planeet op dat moment moet geweest zijn.
4: Voilà, dat heeft echt heel veel mensen misleid, die met AI bewerkte beelden. Dus wacht nog even met je mening erover, voor we zeker zijn dat ze die rol speelt. En als het zo is, besef dat het een mythologische figuur is.
3: Rien Emery, dankjewel voor jouw mythische uitleg nu al.
4: Geen probleem.

0: Radio 1.
1: Het uur van de waarheid.
0: Wat gebeurt er allemaal op het VRT Nieuws Checkkanaal?
2: Die vraag stellen we ook deze week, want op Instagram en TikTok zit VRT Nieuws Check met de vraag: is dit echt of niet wat we zien en horen? En komen er ook veel vragen binnen? Lara Richier van de Check-redactie, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Dennis.
2: Jij bent een van de drijvende krachten achter de schermen van dat Check-kanaal en we moeten het hebben over deze muziekband blijkbaar. Horen we hier precies, Lara?
3: Je hoort de Israëlische band Temper City.
2: Temper City. Nu, ik kan me voorstellen, er moet iets aan de hand zijn met die band. Anders komt die niet op jullie radar, hè?
3: Ja, de band is uit het niets opgedoken. Ergens in januari hadden ze hun eerste video gepubliceerd op Instagram en TikTok. En die band is echt belachelijk populair geworden op zeer korte tijd. Hun eerste en enige single is al meer dan 65 miljoen keer beluisterd geweest op Spotify. Terwijl ze maar 34.000 volgers hebben op Instagram. Dus dat is toch wel echt een zeer groot verschil.
2: Een gigantisch verschil.
3: Ja. En wat ook nog eigenaardig is, er is heel weinig informatie over deze band te vinden online. Ze hebben ook maar één single, één nummer. Ze delen heel de tijd hetzelfde fragment.
2: Mm-hmm. Dat is verdacht. En dan denken mensen, waarschijnlijk kan ik me voorstellen, is dit echt of niet? Is dit een artificiële intelligentieband of niet? Vragen mensen dat aan jullie?
3: Ja, we zagen dat ook vooral in de comments onder hun video's ook vaak verschijnen. De vraag, ja, zijn jullie echt als band of is dit AI?
2: En?
3: Nee, er zijn nog zaken in deze wereld, Dennis, die echt zijn. En de band Temper City bestaat dus wel degelijk echt. We vonden de bandleden online. Ze werkten tot voor kort vooral achter de schermen in de muziekindustrie. En begin april waren ze ook nog eens te gast bij Apple Music in een van hun programma's bij Out Control Radio. Dus de band bestaat wel degelijk echt.
2: Ja, maar dan is de vraag nog altijd, Lara, hoe kan dat? Hoe kunnen ze zo weinig luisteraars hebben op Spotify en dan toch zo viraal gaan op TikTok? Zit daar iets louche achter?
3: Ja, het is blijkbaar dus gewoon een slimme marketingcampagne, maar met een nieuwe vorm van marketing te voeren. Mijn collega Bram van den Driessen is daar ingedoken en is erachter gekomen dat de band of de mensen achter de band gebruik maken van promotiekanalen op TikTok. En dat zijn kanalen die je kan inzetten om je lead te gebruiken op video's en die dan die video's de wijde wereld insturen en tot zelfs miljoenen views behalen.
2: Oké, dus ze kopen dus eigenlijk mensen die filmpjes maken en zeggen, zet onze muziek daaronder en zo gaan we ook viraal gaan als band.
3: Ja, en dat zijn ook vaak video's die met AI zijn gegenereerd. Bijvoorbeeld een mooie zonsondergang. En dan hoor je dat melige deuntje erachter. En mijn collega Bram heeft zo'n aantal van die accounts ook gecontacteerd. Want we waren wel benieuwd, hoeveel kost dat dan? Uh-huh. We konden niet alle accounts contacteren, want het gaat er echt over een heleboel. Maar degene waarvan wij een antwoord hebben teruggekregen, vragen iets tussen de 50 à 300 euro voor één video. Nu, het is goed om te weten dat er toch van de 1000 populairste video's die de muziek gebruiken van Temper City, die zijn ongeveer goed voor 1,7 miljard views.
2: Hola.
3: Ja, waarvan dat ongeveer 1,2 miljard, dus 2/3 ongeveer van de views, afkomstig is van promo-accounts.
2: Ja, maar missie in zekere zin geslaagd. Ik weet niet wat ze nu in totaal betaald hebben, maar we praten er toch maar over. Het is een echte band, maar ze gebruiken dus wel AI-accounts in zekere zin om een duwtje in de rug te krijgen. Iets helemaal anders dan Lara. We zitten in Washington, dat correspondentendiner waar Donald Trump en J.D. Vance aanwezig waren ook. En waar dus een dolle schutter is opgepakt. Hij had het gemunt op de president, Lara. Maar daar doen blijkbaar de gekste complotten de ronde over. Jullie krijgen ook veel vragen bij het Checkkanaal, hè?
3: Ja, we krijgen zeer veel vragen daarover binnen. Wat ons ook vooral opviel, is dat onder posts over dat schietincident, waaronder op VRT Nieuws op hun Instagram-kanaal, er vaak de reactie komt dat de schutter linken zou hebben of banden zou hebben met het Israëlische leger. Mm. Daar zijn wij mee aan de slag gegaan, want wij vonden dat toch ook wel een verdachte bewering. Moeilijk om dit achter te halen.
2: Ja, want waar kwam het dan juist vandaan, die bewering, weet je dat? Of waarop was die gestoeld?
3: Op een foto waar dat de schutter een trui draagt, waar een deel van een logo te zien is dat overeenkomt met het logo van het Israëlische leger. We hebben kunnen achterhalen waar dat die foto voor het eerst tevoorschijn is gekomen. En dat is binnen op een kanaal van X. Maar daar wordt gesteld dat die foto van het Instagram-account van de schutter zou komen. Maar dat Instagram-account bestaat niet, is nergens te vinden. Die foto is ook niet te vinden op de Instagram-accounts die gelinkt zijn aan de schutter.
2: Ja. Dus er is eigenlijk geen bewijs dat die man lid zou zijn geweest of lid is van het Israëlische leger op dit moment.
3: Nee, er is geen bewijs daarvan. We kunnen ook moeilijk achterhalen of dat deze foto gegenereerd is met artificiële intelligentie. Er zijn wel een aantal elementen aan de foto waaruit je zou kunnen afleiden dat met AI gegenereerd is. Een been dat er wat raar uitziet. De poot van een tafel dat niet helemaal in beeld is. Maar we kunnen dat niet met 100% zekerheid zeggen.
2: Nee, ook factcheckers zijn maar mensen. En jullie leggen dan die openheid of die kwetsbaarheid ook openlijk op tafel. Heel transparant staat dat bijvoorbeeld op 14 Nieuws bij de artikels van we zijn hier maar geraakt in onze research.
3: Ja, zeker bij onze video op het 14 Nieuws checkkanaal vinden we het toch ook wel belangrijk om daar eerlijk over te zijn. Dat er bij bepaalde zaken is het heel moeilijk om een zeer duidelijk antwoord te geven van is dit echt of ja, dit is niet echt. Ja. Soms is de realiteit ook gewoon dat er geen bewijzen zijn en ja, jammer genoeg is dat in dit geval wel zo, dat er geen bewijzen zijn dat de schutter linken zou hebben met het Israëlische leger. En we vinden dat dan ook wel heel belangrijk om daar ook transparant over te zijn.
2: Ja, dat kan je dus zelf gaan checken op Instagram en TikTok op vrtnieuws.check. Zo heet dat kanaal. Kadert ook allemaal binnen wat we hier al heel de tijd aan doen zijn met de VRT-checkweken. De vraag stellen, is dit echt of niet? Campagnegezicht Anna-Livia Smeekes is deze week ook op pad geweest. En dat zag ik op het VRT-nieuws-checkkanaal naar een woonzorg. Centrum. Daar kregen mensen bijles over AI en deepfakes.
4: Gebruik je het internet veel?
5: Ik heb geen televisie, ik heb geen telefoon, niks. Ik gebruik dat van een ander.
4: En weet u wat artificiële intelligentie is?
5: TikTok.
2: Ja, het zit ongeveer juist, Lara, maar niet helemaal, denk ik.
3: Nee, maar dus het lijkt toch ook wel nodig en handig dat zo'n cursussen worden gegeven, ook in woonzorgcentra.
2: Ja, ik wist niet dat dat gebeurt eigenlijk.
3: Ja, het is een cursus die wordt gegeven door Mediawijs en die geven ze dus onder andere ook op in woonzorgcentra, niet enkel in scholen. Ze wapenen dus ook de inwoners tegen desinformatie, oplichting en ze geven hen dus ook tips hoe ze deepfakes kunnen herkennen. En Anna-Livia en inwoner Francine zetten ze nog even op een rijtje.
4: Heb je iets geleerd?
5: Van mij niet meer laten te doen.
4: Dat is het. Dat is het. We hebben tips gekregen. Hè? Weet je nog welke tips dat we hebben gekregen?
5: Ja. Goed kijken.
4: Check de bron van waar komt de video natuurlijk. Ja. En de reacties. Kijk naar de details.
5: Ja.
4: En
5: de kant van waar de zon komt. De schaduw.
4: Controleer de context.
5: Ja.
4: Dat zijn ze.
5: Laat u niet misleiden. Twijfelen? Dan is het check in de app van VRT Nieuws.
2: Hoppa, hoppa, check. Ja, Lara, ik denk, die mogen ook flexijobben tegenwoordig, hè? 65-plusser. Heb je schrik voor jouw job nu je dit hoort?
3: Ik zou zeer blij zijn moest Francine onderdeel zijn van onze redactie.
2: Maar, en wie het allemaal wil zien, ga naar VRT Nieuws, check op Instagram en op TikTok. Fantastisch filmpje, fantastisch overzicht ook. Lara Richier, dankjewel.
3: Dankjewel, Dennis.

0: Urge Overkill met Girl, You'll Be a Woman Soon.
1: Radio 1.
0: Tijd voor wijn, want welke wijn moet je kopen als je voor een supermarktrek staat of bij de wijnhandelaar? Voor veel mensen is dat een oerwoud. Gelukkig is er een app, Vivino. Je scant een etiket en je ziet meteen hoeveel punten een wijn heeft. Heel veel mensen gebruiken, dat vinden dat handig. Ook een van onze luisteraars, Ben Kronenborgs, al was Ben iets opgevallen. Hij kreeg plots een aanbieding voor een Rosso di Montalcino. Maar er was van alles mee aan de hand. Dit heeft Ben ons verteld.
2: Die wijn had dan een grote korting en die kreeg eigenlijk een zeer goede review. En tijdens het scrollen merkte ik op dat heel veel van de reviews op hetzelfde moment waren geplaatst. En dat de mensen die de reviews hadden geplaatst, dat die allemaal 421 reviews hadden geplaatst in het verleden. En dan voelde ik zoiets van, ja, klopt dat hier wel? Want het is toch wel heel verdacht dat zoveel mensen opeens diezelfde wijn gaan beoordelen met dezelfde hele hoge score. En dat diezelfde mensen ook allemaal evenveel wijnen in het verleden hebben beoordeeld. Ja, goed, dan ben ik misschien een beetje achterdochtig, maar dan denk ik van, klopt dit wel?
0: Goeie vraag voor onze factcheck-redactie, want heel veel consumenten gebruiken dat. En we hebben iemand in ons midden die een sommelieropleiding aan het volgen is. Factchecker Justine Vianen. Justine, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, die Vivino, kan je dat misschien eens uitleggen? Want Ben zegt, er staan reviews op, ratings. Hoe werkt dat juist?
3: Ja, dus ik gebruik de app eigenlijk ook. Het is een app die alle meningen van miljoenen gebruikers verzamelt en ze dan tot een score giet van 1 tot 5. En op basis daarvan kun je dus een beoordeling krijgen of dat de wijn wat aansluit bij je smaakprofiel eventueel. En dan kun je inschatten of de wijn iets is dat je lekker zult vinden en of je die effectief wilt drinken.
0: Ja, en mensen in de wijnbusiness merken, als een wijn meer dan 4 sterren heeft, dan gaat die vlot over de toonbank, want het is ook een verkoopsplatform natuurlijk. Ben merkte, een wijn die plots in de promotie stond, die kreeg wel heel goede reviews van mensen die allemaal ongeveer hetzelfde eruit zagen, evenveel reviews in het verleden hadden geplaatst. Jij bent ook eens naar die reviews gaan kijken, hè? Wat bleek daaruit?
3: Ja, dat klopt. Dus wij zijn zelf op onderzoek gegaan en wij botsten eigenlijk relatief snel ook op vrij verdachte reviews en die vallen meteen op. Dus ze hebben geen profielfoto, meerdere beoordelingen op één dag geschreven en ze geven meestal allemaal heel hoge scores. Die reviews waar Ben het dan over had, die hebben we niet meer teruggevonden, want die werden ook opgemerkt door Vivino zelf en die hebben ze verwijderd.
0: Ja, dus ze ondernemen wel stappen op dat platform?
3: Ze ondernemen effectief stappen, maar met 75 miljoen gebruikers blijft dat natuurlijk wel heel lastig.
0: Ja, ja, ja. En natuurlijk is er een motief van wijnhandelaars of producenten om goede scores te halen, dus ga er maar aan staan. Dan is de vraag, wie schrijft die verdachte reviews en waarom, Justine?
3: Goh, dat kan om allerlei verschillende redenen geschreven zijn. Dat kunnen wijnmakers zijn die vrienden of familie vragen om een hoge score te geven. Of handelaars, omdat ze hun voorraad natuurlijk willen verkopen. Vivino versterkt dat gedrag wel een beetje. En we hebben ook enkele wijndomeinen gesproken en zij bevestigden dat ook. Dus de app is geweldig om meer zichtbaarheid te krijgen. Maar de druk om hoog te scoren is groot. Want zoals je al eerder zei, ja, wijnen van 4 of hoger worden sneller gekocht. En ze komen ook in speciale categorieën terecht, waardoor ze beter opvallen.
0: Ja, kortom, een hoge score is heel veel waard. Je kan reviews lezen, maar dus ook meteen wijn kopen daar, hè?
3: Ja, dus ze zijn ook een webshop en ze doen samenwerkingen met wijnhandelaars. Vaak ligt die wijn al in het magazijn van Vivino, zodanig dat ze de verzending zelf kunnen regelen. In andere gevallen verstuurt de handelaar de flessen zelf en krijgt Vivino enkel een kleine commissie.
0: Ja, maar dus eigenlijk iedereen in die keten heeft er baat bij dat daar toch wel hoge reviews aan bod komen. Want jij hebt ook met die CEO kunnen spreken, dacht ik, hè, van Vivino.
3: Ja, dat klopt. En hij geeft zelf ook aan dat het best wel lastig is. Ze zeggen dat het niet zo'n groot probleem is, maar ze kunnen natuurlijk ook moeilijk alles tegenhouden.
4: And sometimes it happens that somebody wants to manipulate a rating for a lot of different reasons. It can be the wine producer themselves that are so enthusiastic about their own product that they ask their friends and their colleagues and their family to rate the wine highly. It can be a wine merchant that needs to sell the wines that they bought. It can be all sorts of reasons. We're pretty good at detecting it. We're pretty good at working with data. And so whenever we find a manipulated rating or review, we remove it from the platform. So luckily it is not a problem for us, but because we are policing it.
0: Ja, dit was... Hoe heet de man trouwens?
3: Morten Ewing.
0: Morten Ewing, het is een Deen, als ik me niet vergis. Vivino is een Deense app. Hij zegt, ja, vrij fors, wij zitten erachteraan, we houden dat in de gaten, maar moet ik hem geloven?
3: Ja, wij vroegen het hem natuurlijk en hij geeft aan dat het wel moeilijk is om alles tegen te houden, maar dat ze wel hun uiterste best doen. En dat is ook eigenlijk een beetje verplicht, want volgens de nieuwe wet moeten ze controleren of dat de producten die gereviewd worden wel effectief van consumenten komen. Dus dat consumenten wel effectief die reviews geschreven hebben. Doen ze dat niet, dan kunnen ze fikse boetes riskeren.
0: Okay. Dus platformen zoals Vivino, zoals Booking of Trustpilot kunnen dan op de vingers getikt worden als ze valse reviews toelaten eigenlijk.
3: Klopt.
0: Ja, maar dan nog 27 miljoen gebruikers, zei je, of wat was het?
3: Ja, 75 miljoen.
0: 75 miljoen?
3: Ja, het is een van de grootste reviewplatforms in de wereld voor wijn.
0: Hoe pakken ze dat dan aan?
3: Dat zijn moderators die daar constant op zitten eigenlijk. Ze hebben ook AI-tools daarvoor. Dus als ze iets, ja, dus bijvoorbeeld duizenden of tientallen, honderdtallen reviews op één dag, allemaal van één profiel afkomstig, dan gaat dat natuurlijk wel iets triggeren.
0: Ja.
3: Ze hebben dan mensen voor in dienst genomen om dat allemaal een beetje te controleren en dat allemaal wat in goede banen te sturen.
0: Want je hebt hem ook voorgelegd, hè? Die veelvoud of die toevloed aan reviews. Hoe kan je dat nu monitoren? Dit was daarop zijn antwoord.
4: It's difficult, but we are getting better at it. And or I would say we're pretty good at this. We are pretty good at working with large amounts of data. And we have a dedicated team that is quite good at this.
0: Ja, hij zegt dus nogmaals, we zijn ermee bezig, maar het toont ook wel aan, terug naar het begin. Luisteraar Ben die zegt, ik kreeg hier wel een verdachte promotie. Heel veel mensen worden wel misleid voor ze doorhebben misschien. Wat moet je hier nu mee als wijnliefhebber die app gebruikt, Justine?
3: Dat is natuurlijk wel een beetje problematisch, want als consument word je soms wel misleid door die valse reviews. Je koopt sneller iets op basis van een hogere score. En die is niet altijd terecht.
0: Nee, of niet snel genoeg eraf gehaald. Maar wat moet je dan doen eigenlijk? Wat moet ik nu zeggen? Ik koop enkel wijn van meer dan 4 sterren?
3: Nee, het beste is dat je natuurlijk ook wel eens andere websites checkt. Je hebt andere wijnreviews, reviewplatformen eigenlijk, zoals Wine Searcher of Cellar Tracker. En zo kun je een veel eerlijker beeld van de echte kwaliteit en de prijs krijgen.
0: Ja, en natuurlijk, het is niet omdat een wijn meer dan 4 sterren heeft, dat jij die wijn lekker vindt, denk ik ook, hè?
3: Nee, de smaken verschillen, dat is zeker zo. Dus je moet vooral proeven.
0: Proeven en durf ook je eigen mening vormen en geloven, denk ik, hè. En ja, voor elk moment en voor elke gelegenheid met elk gezelschap is er een ideale wijn. Vivino hebben we ook onder de loep genomen. Hoeveel sterren geef jij Vivino op dit moment als app?
3: 3,5.
0: Goed, we zullen zien of die erdoor geraakt door hun eigen controlemechanisme. Justine Vianen van onze redactie, dankjewel.
3: Dankjewel. Radio 1.

0: Dat waren Martha en haar muffins nog. En daarmee zit dit Uur van de Waarheid er helaas weer helemaal op. We hebben bijgeleerd over Braziliaans geroddel, over valse of toch minder betrouwbare scores voor wijnflessen en nog veel meer. Wil je alles herbeluisteren? Dat kan. We hebben een podcast van het Uur van de Waarheid in VRT Max. En je weet het, dat is geen...
1: Fake news! Fake news!

0: deze zaterdag. En van de verrekijkers na het nieuws van 12.
1: Het Uur van de Waarheid is er ook als podcast. Abonneer je nu op VRT Max. Into
2: my own. Nick Cave and the Bad Seeds. Zondag 28 juni in het Middenvijverpark in Antwerpen. Een concertervaring om nooit te vergeten. Samen met Licky Lee, Johnny Marr, Benjamin Clementine, Anna von Housewolf en Das Pop. Tickets en info, liveislive.be. Samen met Radio 1.
3: Boerenkost op grootmoeders wijze, dat kan tellen.
4: Viva, bomba, patate met saucisse.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Aan de kust zijn de voorbije nacht tientallen transmigranten onderschept. In Antwerpen is een treinstation heropend om op te vangen dat de pre-metrotunnel onder de Schelde maandag dichtgaat. En walvis Timmy is weer vrijgelaten in de Noordzee. Aan de kust heeft de politie de voorbije nacht bijna 60 transmigranten onderschept die naar het Verenigd Koninkrijk wilden vertrekken. Er zijn onder meer mensen gevonden in de duinen in Bredene en in een bestelwagen in de Pannen. Gouverneur Karel de Caluwe.
7: We hebben een 30-tal transmigranten in Bredene opgepakt die gespot geweest zijn via het droneteam van de lokale politie. Er zijn dan ook 14 transmigranten opgepakt in een kamionet in de Pannen, opgemerkt door ons camerascheld. En momenteel vaart er nog een bootje met een 14-tal transmigranten voor onze kust. Die wordt begeleid. En we gaan zien wat er gebeurt als ze proberen andere mensen op te pikken. Ja, dan gaat er toch wel een poging zijn om ook die mensen op te pakken.
6: De politie was voorbereid op een drukke nacht, omdat er bij mooi weer altijd meer mensen op bootjes proberen over te steken. Het treinstation Antwerpen-Linkeroever is sinds vanmorgen weer open. Vanaf maandag rijden er bijna een jaar lang geen trams meer onder de Schelde in Antwerpen. En een van de alternatieven is het station op Linkeroever dat jarenlang niet meer gebruikt werd. Trui de Maré was bij de heropening.
8: De trein houdt weer halt op Linkeroever. Het station werd speciaal helemaal gerenoveerd, want

0: Goed.
1: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan.
0: VDK Bank.
1: Maak een afspraak op vdkbank.be.
2: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
0: Xina.
2: Xina, ja aan je dromen.
1: Radio 1 live.
3: Dus het is echt wel een comfortabel alternatief voor die tram.
4: 11.000 lijnabonnees schakelden al gratis over naar een treinabonnement. Voor hen wordt het even wennen.
5: Ja, er zijn ook momenten dat ik liever met de tram ga, maar als er werken moeten gebeuren, moeten ze gebeuren.
6: Na de brand op een militair domein in Beverlo bij Leopoldsburg geldt er een verbod om te wandelen en paard te rijden in het gebied. Het brandgevaar is nog te groot, zegt de burgemeester. Het is nog onduidelijk hoe de brand gisteren ontstaan is, maar er waren volgens de burgemeester geen militaire oefeningen aan de gang. 20 hectare heide en bos is afgebrand. In Nederland is de brand op een militair oefenterrein in natuurgebied De Veluwe na 3 dagen onder controle. De brand brak woensdag uit tijdens een militaire oefening met kanonnen en explosieven. Of dat de oorzaak is, wordt nog onderzocht. Brandweerploegen uit heel Nederland werden ingezet om de brand te bestrijden. En er kwam ook hulp uit Duitsland en Frankrijk. Vandaag is het 15 jaar geleden dat Osama Bin Laden gedood werd door de Amerikanen. Bin Laden was de leider van terreurbeweging Al-Qaeda en verantwoordelijk voor de aanslagen van 9/11 in de VS. Veerle de Vos.
7: This is CNN breaking news.
8: The president of the United States will announce in just moments that Osama bin Laden has been killed.
9: 10 jaar na 9/11 gebeurt het dan toch. Het brein achter de dodelijkste aanslag ooit op Amerikaanse bodem wordt opgepakt en gedood in Pakistan, kondigt president Obama aan op televisie.
10: Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
9: Overal in de VS breken vreugdetaferelen uit, vooral in New York, in de buurt van Ground Zero.
11: I just feel so liberated, so good, you know, this is such a great accomplishment for the country.
9: Maar de dood van Bin Laden betekent niet het einde van zijn terreurbeweging.
12: Wat we gezien hebben is een toenemende autonomie van de verschillende filialen van Al-Qaeda. Die zullen alleen maar sterker worden.
9: Al-Qaeda verpopt zich in Syrië en Irak als IS. En 15 jaar later veroorzaakt de organisatie nog altijd terreur. Met als recentste voorbeeld Mali in West-Afrika.
6: Want in Mali rukken de rebellen verder op en zij worden gesteund door een terreurgroep die banden heeft met Al-Qaeda. Ze hebben nu ook een strategisch kamp ingenomen vlakbij de grens met Algerije. Dat was eerder in handen van het regeringsleger van Mali en hun Russische bondgenoten. De terreurgroep wil strenge islamitische wetten invoeren. De rebellen willen dat het noorden van Mali onafhankelijk wordt. En in hun strijd spannen ze nu samen. Bultrug Timmy is opnieuw vrijgelaten in de Noordzee. Hij werd in een transportschip met een groot waterbassin naar de open zee getrokken, ten noorden van Denemarken. 2 miljonairs hebben die reddingsoperatie betaald. Eind maart raakte Timmy vast op een zandbank voor de Duitse kust. De redding werd breed uitgesmeerd in de media, maar wetenschappers stellen zich vragen of de hele operatie wel verantwoord is, omdat zijn overlevingskansen op lange termijn klein blijven. Dat denkt ook marinebioloog Kelle Moreau.
13: Het is zo dat dat dier een lange periode heeft doorgemaakt in zeer ongunstige omstandigheden. Het zoutgehalte is laag, het dier is blootgesteld geweest aan de lucht en de zon, heeft mogelijk last ondervonden van zijn eigen gewicht dat drukt op de organen. En dat zijn allemaal problemen die eigenlijk niet weggenomen zijn, die doorleven en die maken dat eigenlijk de overlevingskans van het dier door wetenschappers nog altijd als laag worden ingeschat.
6: Er zijn later vanmiddag buien op komst en tegen het einde van de dag onweer dat lokaal intens kan zijn. Temperaturen tot 18 graden aan zee en 25 in het binnenland. Morgen regen van west naar oost, daarna opnieuw onweerachtige buien. Maxima morgen van 13 tot 19 graden. Begin volgende week regen en onweer en geleidelijk koeler. Vorige nacht heeft de politie aan de kust bijna 60 mensen onderschept die in bootjes naar het Verenigd Koninkrijk wilden vertrekken. Dat zat vooraan. Van de Pannen tot Bretene waren er pogingen om mensen te smokkelen. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.
2: De Verrekijkers.
1: Met Kobe Ilse en Björn Soenes.

0: Goedemiddag, welkom bij De Verrekijkers op Radio 1. Het recept is simpel. Björn Soenes en ik hebben elke week een gast. En we praten over de wereld, over de geopolitiek, maar ook over moraliteit bijvoorbeeld. We durven eens dieper graven dan wat er normaal gebeurt op radio en tv. En wij doen dat bijzonder graag. Björn is ook DJ in het weekend en hij heeft altijd wat platen. Wij hebben beginnen met een eerste keuze van jou, Björn.
1: De eerste keuze is Leningrad van Billy Joel, die ik ooit live zag in New York, waar ik toen woonde en correspondent was. Hij kan nu helaas niet meer optreden en zingen wegens een hersenaandoening, maar blij dat ik hem gezien heb met het nummer Leningrad. MUZIEK

0: Dit was Leningrad van Billy Joel in De Verrekijkers op uw radio. Björn, voor de mensen die misschien voor het eerst kijken naar De Verrekijkers, maar ook voor de vaste luisteraars, er is iets dat jij graag doet en dat is quotes citeren van bekende mensen. Hè?
1: Ik heb ooit een journalist geïnterviewd, de man die het schandaal over My Lai heeft blootgelegd. En die zei altijd, voor je interviewt, lees, read up. Dus ik lees veel en ik schrijf veel op in allerhande boekjes. En citaten doen je vaak een beetje nadenken over de dingen.
0: Absoluut.
1: En dit keer heb ik een citaatje meegebracht over het onderwerp, het land waar het over gaat vandaag, Rusland. Mm-hmm. Een zeer groot land. Het is meer dan 560 keren België.
0: Wow.
1: Het is 17 miljoen vierkante kilometer. Het is twee keer zo groot als de VS, twee keer zo groot als China. Dus het is een groot land met weinig inwoners. 144 miljoen. Maar het quoteje is het volgende, het gaat over de Russische beer. Rusland is een raadsel gewikkeld in een mysterie dat verpakt zit in een enigma. En een enigma is een nog groter mysterie. Kan je Rusland ooit begrijpen? Dat is eigenlijk de zin van dit citaat. Van Winston Churchill in 1939, vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, waar Rusland heel veel offers zou brengen, 20 miljoen slachtoffers.
0: Ja, op dat vlak moeten we dank u Rusland zeggen, hè? Oostflank.
1: Stalin, die toen de leider was, de vreselijke leider van Rusland, maar die rukte wel op om de nazi's te verslaan. En die rukte zo ver op richting het Westen, dat het Westen zo traag was in het loslaten barsten van D-Day. En dat Stalin heel boos was, want wij zijn aan het sneuvelen, zei hij. Wij zijn jullie aan het redden. En hij kwam zo ver westwaarts dat ze op tijd moesten hun D-Day lanceren om in het midden uit te komen in Torgau aan de Elbe in Duitsland. En toen begon er een nieuwe oorlog, de Koude.
0: Want waren zij niet eerst in Berlijn voor de bevrijding, de Russen?
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja. En ze zouden waarschijnlijk nog verder westelijker hebben kunnen gaan. Maar het is gebleken uit vele oorlogen, ook voor die tegen de nazi's, tegen Napoleon, dat ze een ongelooflijke weerbaarheid hebben. Je ziet dat ook in Oekraïne. Ze zijn bereid om vele jonge mensen te laten sneuvelen.
0: Kanonnenvlees, letterlijk.
1: Kanonnenvlees, ja.
0: Echt, de jongeren worden gestuurd met een overlevingskans? Ik mag het niet citeren, want ik ben het vergeten, maar zeer laag, zeer laag. Rusland zelf hebben we al eens gedaan, maar je wil je focussen op de economie van dat land.
1: Ja.
0: Want dat is iets fascinerend. Ze zijn ondertussen al 4 jaar in een zeer financieel, zeer duur conflict gewikkeld in Oekraïne. Ze hebben een hoop embargo's die op hen wegen. Ze mogen olie, denk ik maar, verkopen aan $44 per vat. Dat was een soort plafond, daarover straks meer. En toch blijft dat allemaal duur. Ze blijven en masse investeren in oorlog, in defensie, in materieel. Hoe kan dat allemaal blijven duren?
1: Wel, dat is de vraag voor onze gast straks. Maar er komen onheilsberichten van mensen van geheime diensten vanuit Zweden die zeggen de economie ligt op apengapen. Mm-hmm. Het gaat er heel slecht. Er is een begrotingstekort van 50 miljard. Sommige hypotheekleningen bedragen hebben een rente van 36%. Hoe betaal je dat ooit terug? De USSR, de voorganger van Rusland, is ook gevallen door de economie. De bewapeningswetloop kon niet meer gevolgd worden, want de economie stortte in. Mm-hmm. It's always the economy, stupid, zeggen ze.
0: Ja.
1: Dus onze gast is gespecialiseerd in de economie, heeft ooit lesgegeven aan de Russian School of Economics in Moskou. Dus ik ben heel benieuwd naar hoe zo'n economie, waarvan men zegt dat ze niet groter is dan die van de Benelux, dat kan om oorlogen te voeren, om bondgenoten te verdedigen in het Midden-Oosten. De vraag is of ze dat nog allemaal kunnen, of dat ze net voor de afgrond staan. Dat vind ik fascinerend.
0: Absoluut. Plak er eens een naam op die gast.
1: Koen Schoors. Eeuwige laatkomer, zegt men.
0: Vandaag ook.
1: Vandaag ook. maar een ongelooflijk bevlogen man. Mijn generatie, 1968 geboren.
0: En het is de tweede na Koert de Buff
1: persoon die voor de tweede keer komt. Dat klopt. En kijk, zijn doctoraat in de economie ging over de opkomst van de commerciële banken in Rusland in de vroege jaren 90, na het communisme. Dus het is ook interessant om daarna te vragen, is dat te brusk verlopen? Wat is de rol van de oligarchen? Hij is een Ruslandkenner. Ik denk dat zijn grote liefde is. De slavistiek Rusland en de economie is er dan bijgekomen, maar Welkom aan Koen Schoors.
2: Ja, uiteraard spreek ik over een hypothese na een vredesverdrag. En ik hoor het u graag zeggen, mevrouw Lambrecht en anderen, we mogen toch niet meer afhankelijk zijn van regimes zoals dat van meneer Poetin. Nee, we zijn nu afhankelijk van allerlei andere regimes.
3: Als er misschien één les is die we geleerd hebben, is dat we, als we ons afhankelijk maken van Russisch olie en gas, dat we dan kwetsbaar zijn.
4: President Putin basically said today that Russia is immune from US sanctions. He said that it would not impact the Russian economy in any serious way. Is he
5: good,
4: wrong?
5: I'm glad he feels that way. That's good. I'll let you know about it in 6 months from now. Okay, let's see how it all works out.
3: En de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken zei nog, niets is zo duur als goedkope Russische olie. Dus als we terug zouden gaan, ons terug afhankelijker maken van goedkope Russische energie, dan worden we terug kwetsbaarder. Dus dat lijkt mij op zich geen oplossing.
6: The Kremlin isn't known for responding to criticism. But when socialite Russian influencer Victoria Bonya spoke out, they did.
7: Что вот между вами и между нами, обычным народом, огромная толстая стена, и хочется пробиться через эту стену.
6: So why did the Kremlin respond? And is Russia's opposition starting to show signs of life?
2: We zijn voor 87% in België afhankelijk van import voor onze energievoorziening, maar we mogen het wel van niemand afnemen die niet even liberaal en democratisch is als wij. Dat is met andere woorden niemand op de wereld.
0: Koen Schoors, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het?
8: Goed. Behalve wat extra littekens op mijn gezicht.
0: Maar ja, ik zie het. Wat is er gebeurd?
8: Ik heb een verstopje gespeeld met de hele familie in de Ardennen. Achter een boom geboekt. Head first in de prikkeldraad.
0: Het is niet waar.
8: Ja, en hoeveel...
0: Je probeerde de Russische economie.
8: Maar Chinees gelukkig redelijk snel. Oké,
0: goed. We gaan het vandaag over de Russische economie hebben. Die is ook gehavend, hè?
8: Die is ook gehavend.
0: Maar misschien eerst om heel even duidelijk te zetten. Je hebt een carrière gehad, of nog altijd misschien, in Rusland.
8: Gehad,
0: want nu is het niet meer mogelijk, neem ik aan.
8: En ook niet meer wenselijk van mij.
0: Niet meer wenselijk, oké. Wat is jouw Russische geschiedenis?
8: Mijn doctoraat ging al over Rusland. Ik ben al van 92 bezig met Rusland eigenlijk. Ik heb heel veel gedaan over het banksysteem, over politieke economie, over de economie in zijn geheel van Rusland. Dat was eigenlijk mijn doctoraat en ook een van mijn domeinen in mijn onderzoek. Maar dat is sinds 2019, was ik daar de laatste keer. Ben eigenlijk elke keer.
0: Je gaf daar ook les?
8: Ik gaf daar ook les.
0: In het Russisch?
8: Eigenlijk in het Engels, maar soms ook een beetje in het Russisch. Ik spreek ook Russisch.
0: Okay.
8: Ik heb een keer vak gegeven aan de New Economic School. En ik heb een tijdje iets gedaan aan de High School of Economics. Maar dat is allemaal gestopt, had dan corona. En dan na corona kreeg je de invasie. Dus ik ben er de laatste keer geweest in 2019 en dan niet meer. Mm-hmm. Ik heb ook al die connecties natuurlijk na de invasie meteen stopgezet.
0: Ja, wat mij altijd verbaast over Rusland en de economie. Er leeft nog een soort idee fix, een soort communistisch idee fix. Maar eigenlijk is dat toch puur kapitalisme ondertussen. Hè?
8: Dat is staatskapitalisme.
0: Staatskapitalisme. Verklaar dat eens.
8: Dus je krijgt een heel kapitalistische ontwikkeling, maar die is vooral heel duidelijk bij kleinbedrijven en bij dingen die ver van zeg maar, de machtscentra afstaan. Maar alles wat belangrijk is voor de macht, wordt volledig verstaat.
0: Olie, dat soort zaken.
8: Olie, gas, media, telecommunicatie, alles wat met grondstof te zien heeft, dus ook nikkel,
0: okay.
8: Andere zeldzame grondstoffen, noem maar op. Dat wordt allemaal heel erg verstaat. En dat is in toenemende mate, dat is ook het banksysteem trouwens. Ik heb de hele evolutie meegemaakt. Mijn doctoraat ging over het ontstaan van een commercieel banksysteem in Rusland. Dat was dan alleen maar staatsbanken. En nu zie je de laatste 10 jaar opnieuw een complete verstaatsing van het banksysteem. En zijn ze eigenlijk terug naar af op dat vlak.
0: En wat is dan de rol van de oligarchen? Zitten die daar niet in?
8: De oligarchen zitten in een aantal banken, maar je krijgt ook steeds meer staatsbanken. En je ziet ook een aantal banken die eigendom waren van oligarchen binnen de staatsperimeter komen, omdat ze in de problemen komen. En een aantal oligarchen verdwijnen ook. Elke oligarch die niet zich volledig schatplichtig gedraagt aan Poetin, die verliest zijn imperium nu.
0: Voor alle duidelijkheid, want dat is een denk ik een misverstand dat bij veel mensen leeft. Oligarchen heeft niks met olie te maken. Hè?
8: Nee.
0: Dat is een idee fix dat heel vaak verkeerd wordt geïnterpreteerd. De definitie van een oligarch is...
8: Een oligarch is iemand die de macht heeft in een situatie met een beperkt aantal mensen die de economie controleren vanuit economische posities. Dat is een oligarch.
0: Maar de dag van vandaag is het terug allemaal van de staat, zeg je?
8: Niet allemaal, maar in een toenemende mate zie je dat de greep van de staat op een aantal van die bedrijven toeneemt. En dat heeft te maken met de oorlog in Oekraïne. Het is heel duidelijk dat het niet goed gaat met de oorlog in Oekraïne. En het systeem had eigenlijk een manier manier van repressief zijn die vrij afstandelijk was. Het was eigenlijk een manier die vooral werkte via informatie en zachte propaganda. Maar na de invasie in Oekraïne werkte dat niet meer. En zijn ze over moeten gaan tot steeds hardere vormen van repressie. En ook duidelijker zijn tegen oligarchen die verzet aantekenen. Want veel oligarchen zijn hun schepen verloren, hun bezittingen in het buitenland verloren, kunnen niet meer naar hun villa, kunnen niet meer exporteren. Dus voor veel van de oligarchen is dat niet goed. En is er dan gebeurt eigenlijk een soort crackdown. De oligarchen die niet meewerken, zijn eruit geduwd, zijn er een aantal overleden. En anderen die wel meewerken...
0: Uit het raam gevallen? Of
8: uit het raam gevallen, of overleden in het buitenland.
0: In de kou omgekomen.
8: In de kou omgekomen, en zichzelf met een bijl voor het hoofd geslaan, en van die raar...
0: Snijwonden na weekenden.
8: In de prikkeldraad gedoken. Dus de hekste dingen gebeurden toen. En, maar natuurlijk heb je nog altijd een aantal oligarchen die zijn overgebleven, die trouw zijn gebleven aan het regime. En die hebben dan kunnen genieten van de oorlogseconomie. Want die hebben dikwijls ook de defensiebedrijven, die krijgen al de kredieten, die mogen al de dingen bouwen die nodig zijn voor de oorlog. Dus het regime is aan het verharden en aan het verengen, zeg maar. Mm-hmm. En wordt meer en meer gefocust op de oorlog. En steeds meer...
0: Maar volstaat dat? Volstaat de oorlogseconomie om overeind te blijven?
8: Wel, zo'n oorlogseconomie werkt op korte termijn fantastisch. Maar op lange termijn helemaal niet.
0: En hoe dan?
8: Wel, Rusland is samen eigenlijk met Amerika het enige land dat zij defensiebestellingen doen, ze dat bestellen bij hun eigen industrie. Ze maken hun eigen tanks, hun eigen munitie, hun eigen bommen en raketten. En dus dat betekent als je je spaargeld, waar is dan dat een hele hoop spaargeld? We hebben daar een stuk van geblokkeerd in Euroclear, maar ze hadden ook nog honderden miljarden thuis.
0: Door olie en gas.
8: Door olie en gas dat ze opgepot hadden. Als je dat spaargeld uitgeeft en geeft uit aan defensie-economie, dan natuurlijk betekent dat dat er in de lokale economie inkomens ontstaan. Winst en lonen. Mm-hmm. En natuurlijk die soldaten zelf worden ook, dat zijn allemaal betaalde soldaten, het zijn huursoldaten. Hè. Het is geen, ze hebben op een bepaald moment gemobiliseerd, maar daarna zijn ze begonnen om aan mensen te betalen. Hè. Dus al die soldaten krijgen enorme tekenbonussen als ze overlijden. Krijgen een bonus. Al die defensie-economie krijgt allemaal inkomen winst. En dat wil zeggen dat al dat geld dat eigenlijk gespaard was, begint rond te klotsen in die economie. En al dat geld wordt dus ook geconsumeerd. Dus ook de horeca gaat dan goed aan de lokale economie.
0: Ja, en uiteindelijk gaat dat terug. Het is eigenlijk vestzak, broekzak.
8: Het is vestzak, broekzak. Dus dat circuleert lokaal. En dat, in het begin krijgt dat een enorme opleving van de economie ook. Omdat er minder mannen zijn. Het zijn er bij een miljoen gevlucht voor de oorlog, bij de mobilisatie. Het zijn er bij een miljoen meer nu ondertussen uitgeschakeld, gestorven of zware gewond. Dus je bent 2 miljoen man kwijt. Dus dat betekent ook, en je hebt er nu nog altijd ongeveer 1 miljoen die aan het front zitten. Dus dat zijn er 3 miljoen die weg zijn. Dus je hebt gewoon een schaarste aan mannen. Waardoor de loon ook stijgen. En in het begin lijkt dat allemaal heel goed te zijn voor de economie. Maar als je dat een paar jaar verder neemt, wat gebeurt er eigenlijk? Al de dingen die ze maken in die economie, al dat geld dat gaat naar die defensie-economie, creëert 2 problemen. Probleem 1 is inflatie. Als je veel
0: meer... Alles wordt duurder.
8: Alles wordt duurder. Want als je veel meer geld uitgeeft, geld dat vroeger had opgespaard, maar voor productie, op het moment dat er geen mensen zijn om te doen en grondstoffen zijn, dan wordt alles duurder.
0: Rond de 6% op dit moment, las ik.
8: Ja, maar het is al hoger geweest, het is bij de 10% geweest. Maar 6%, natuurlijk, zit ook met een recessie. Ondertussen zit in de stagflatie. Ze zit met een situatie van prijzen die snel stijgen en de economie die daalt.
0: Dat is
8: niet goed. Hè? Maar in het begin zat ze gewoon met een snel groeiende economie en inflatie. En daar konden ze nog mee omgaan. Maar het probleem van de inflatie is dan oké. Om de inflatie een beetje in toom te houden, moet je de rentes verhogen. En de rentes zijn op een bepaald moment zelf boven de 20% gaan van de centrale bank. Nu is het bij de 14 en een beetje procent. Maar dat is nog altijd zeer hoog natuurlijk. Dus wat betekent dat? Defensiebedrijven krijgen allemaal gesubsidieerde kredieten van de overheid rechtstreeks of van staatsbanken. Maar de civiele economie, de rest van de economie, zit met superhoge rentevoeten, dus die worden onderdrukt. Bovendien gaat al het geld naar die defensiebedrijven. En wat is er aan het gebeuren? Die civiele economie investeert niet meer. Die raken niet aan kapitaal. Maar natuurlijk, als je dat 1-2 jaar doet, oké. Maar als je dat 4 jaar doet, wat gebeurt er? Uw machines verslijten, uw bruggen en wegen en havens verslijten, uw snelwegen verslijten. Je moet een aantal dingen onderhouden, maar je hebt geen geld voor onderhoud. Dus uw potentieel BBP, wat je kunt produceren bij de economie, begint te dalen. Je creëert eigenlijk echt een structureel probleem voor je economie.
0: Er wordt niet geïnvesteerd in onderwijs. Niet
8: in onderwijs, ja, niet sociale zekerheid, de pensioenen stijgen niet meer. Dus je trekt heel de rest van de economie, eigenlijk bevriest je die of duwt je die zelf onder water, omdat je niks meer investeert daarin. En natuurlijk, nu ben je daar de kost van te zien.
0: Is dat de reden waarom Poetin zelf alarm slaat? Moet je hem geloven als hij alarm slaat?
8: Ik denk dat hij alarm slaat omdat het niet meer te ontkennen valt. Dus je kunt mensen blijven wijsmaken dat het goed gaat in de oorlog in Oekraïne, want dat kunnen ze zelf moeilijk observeren. Ze kunnen wel de doden observeren.
0: Zoekt hij een zondebok voor die slechte economie?
8: Absoluut. Dat is altijd hetzelfde verhaal in Rusland. Het verhaal is altijd de goede tsaar, de slechte bojaren. De tsaar kan niks fout doen. Dus als je iets wilt veranderen in Rusland, mocht je nooit zeggen van Poetin, wat doe je nu? Je moet eigenlijk altijd zeggen van beste Poetin, mag ik even uw aandacht? Ik roep op u, want uw boyar, dus uw ministers of zo, of uw generaals, amai, weet je wel dat? En dat is dan een soort signaal waarbij je dan iemand onder de bus gooit. Iemand laat, een generaal, een kolonel, een of andere persoon. Dus dat is altijd hetzelfde fenomeen. En je ziet nu ook wat er gebeurt is in Rusland. De kritiek die is ontstaan vanuit influencers.
0: Ja.
8: Vanuit influencers die exact dat patroon gevolgd hebben. Ze zijn niet beginnen Poetin of zeer matig Poetin rechtstreeks beschuldigen. Maar ze hebben echt gezegd van Poetin, weet je wel, wordt dat u wel verteld, zeggen de regionale leiders en gouverneurs wel, dat dit gebeurt in onze regio. En wat dat hij, en dit is heel populair in termen van tientallen miljoenen, en mensen hebben dat gezien. En dus op een duur moet Poetin dan wel reageren, want die boodschap slaat aan.
0: Maar van waar komt het dat die influencers dat nu ineens beginnen doen?
8: Wel, dus de
0: snap je dat er moet een incentive zijn voor die influencers om dat te doen? Hè?
8: Wel, die influencer, de voornaamste influencer die heeft gedaan, zit niet in Rusland.
0: Ja.
8: Voilà. Dus die heeft een bepaalde mate van veiligheid.
0: Want wij denken altijd dat de Russen bij ons hier inmenging doen in het publiek debat. Maar 9 van de 10 zal dit nu ook wel misschien van de andere kant in Rusland worden geïmporteerd.
8: Zeker. Maar dus die vrouw is heel populair in Rusland, maar leeft niet in Rusland. En natuurlijk, wat is er ook gebeurd? Dat is een soort veiligheidsklep. Want alle normale manieren om dit te zeggen zijn onmogelijk.
0: Mm-hmm.
8: Alle televisie is pure staatstelevisie. Het laatste vrije televisiekanaal, TV Rain, is uit Rusland buitengeduwd. Eerst naar Litouwen, nu zit ze in Nederland. De laatste echt opposant die dan online op sociale media oppositie voert, Navalny, is verschillende keren gevangen genomen, uiteindelijk in de gevangenis vermoord, waarschijnlijk met verhef. Dus je kunt op geen enkele manier, op een veilige manier, nog krediet leveren op het regime. Tenzij als influencer op die manier zeer onrechtstreeks.
0: Maar dat wil zeggen dat de Instagrams van deze wereld daar nog wel werken.
8: Of
0: is dat een soort Russische Instagram dan?
8: Nee. Dat is eigenlijk op Instagram inderdaad. Maar dus bij Rusland, de Russische overheid probeert de sociale media helemaal onder controle te brengen. Dus je kan altijd op Instagram via VPN.
0: Ja.
8: En VPN is nu eigenlijk wettelijk gelimiteerd of verboden, maar Russen doen het toch nog altijd.
0: Dat VPN, kort uitleggen, je logt in op een site en dan vanaf dan surf je eigenlijk via het land dat die site zegt dat jij bent. Hè?
8: Precies.
0: Waardoor je bent in Rusland, maar je surft eigenlijk via België of via Amerika.
8: Dus je kan je als Rus pretenderen dat je niet in Rusland kijkt en toch die dingen nog zien. Maar Rusland is nu bezig met een aantal lokale sociale media systemen onderuit te halen. Bijvoorbeeld Telegram, wat door het leger wordt gebruikt om te communiceren onder elkaar.
0: Is van een Rus, hè?
8: Is van een Rus trouwens. Probeert Rusland nu eruit te duwen en probeert het te vervangen door TV Max. Wat de Russen in hun dagelijks leven plots zien, maar ik verlies mijn sociale media accounts. Dus de overheid komt heel dicht in het echte dagelijks leven van mensen, gewoon om de controle te houden. En dat begint langzaamaan een probleem te worden, dat begint echt te wrijven. Zij zijn ook Wikipedia aan het vorken. Dus ze hebben Wikipedia helemaal gekopieerd, vertaald.
0: Russopedia.
8: Ruwiki noemt.
0: Ruwiki,
8: ja.
0: Heb jij al een profiel op Ruwiki?
8: Eigenlijk moet ik het checken, dat is een goede vraag eigenlijk. Dat hebben we niet gedaan. Maar er is wel onderzoek over, dus het interessante is, ze hebben alles gekopieerd, ook de onderliggende informatica architectuur. En dus in Wikipedia kan je altijd zien wie iets verandert en wanneer. We hebben zo altijd een geschiedenis. En als je dan kijkt, wat is er allemaal aan het veranderen? En wat verandert er? Oké, de website over Poetin verandert. De website over Oekraïne verandert. De website over porno verandert. De website over sociale normen verandert. Dus alles wat te maken heeft met de klassieke visie van de overheid op de maatschappij. Alles te maken heeft met buitenlands beleid. Met Poetin, dat wordt allemaal compleet herschreven. En dan kijk je wie herschrijft en wanneer. En dan zie je dat zijn 200-tal mensen, allemaal tussen 5 en 9. Dus dat zijn staatstrollen, betaald door de overheid.
0: Jonge gastjes.
8: Jonge gastjes die Wikipedia herschrijven. En eenmaal dat helemaal dat werk af is, gaan ze waarschijnlijk Wikipedia blokkeren in Rusland. En dan de re-wiki erop loslaten. Dus om maar te zeggen van, wat een enorm programma dat er bezig is om een soort nieuw, digitaal ijzeren gordijn rond gewone rust te trekken. Hè.
1: Maar ondertussen zitten we met een slabakkende economie. U bent econoom. Laten we u aanwijzen als dokter om de Russische economie te genezen. Wat moet er gebeuren? Wat zijn de recepten die nodig zijn om dat terug op gang te trekken?
8: Het kernprobleem is eigenlijk dat er extreem veel kapitaal wordt verbrand. Dus wat er eerst moet gaan gebeuren is investeren in de normale economie. Maar natuurlijk, het geld is op. Dus Euroclear staat geblokkeerd.
1: Over hoeveel geld gaat dat?
8: Rusland had een spaarpotje van 600 miljard.
1: 600 miljard.
8: Ja, daar hebben wij bij de helft van geblokkeerd. Een stuk in Euroclear en een stuk op andere plaatsen in Europa. En ongeveer de andere helft was nog beschikbaar in Rusland. Maar die andere helft, daar is nu de bodem van in zicht. Ze willen nog niet alles uitgeven, omdat we een klein beetje reserve hebben. Maar ze zitten nu op 50 miljard of zo. En dat wordt aangevuld met olie en gas gehad. Maar dat is nu natuurlijk, de prijs is hoog. Maar ze krijgen hun gas en olie het land niet uit. Want Oekraïne bombardeert de havens, bombardeert de raffinaderijen. Dus ze zitten met een probleem. En dus de enige echte oplossing om de economie weer aan de praat te krijgen, is de oorlog stoppen.
1: Want ze zijn hem niet aan het winnen, hè?
0: Of roebels printen?
8: Roebels printen kan je doen, maar dat
1: zal
8: altijd tot inflatie leiden en ze hebben dat probleem al.
1: In de oppervlakkige analyse wordt nu gezegd, de straat van Hormuz is dicht, dat is goed, de Russische olie mag weer op de markt, dat zijn miljarden inkomsten, oef, gered. Is dat zo?
8: Dus als de vraag is van, heeft de straat van Hormuz de positie van Rusland verbeterd? Het antwoord is ja.
1: Ja, toch.
8: Als de vraag is van, wordt dat misschien overschat, die verbetering? Dan is mijn antwoord ook ja.
1: Mm-hmm.
8: Want je hebt maar iets aan hogere olie- en gasprijs, als Rusland zijnde, als je het ook effectief kunt exporteren. En het grootste deel van die export gebeurt via schepen. De pijpleiding tussen Rusland en China zit al vol. Okay. Het is een nieuwe pijpleiding die gepland is, maar die niet af is. Dus die kunnen ze nu op dit moment niet gebruiken.
0: Dus de vraag is er wel vanuit China, maar eigenlijk kunnen ze de logistiek om het...
8: Dus de logistiek is nu echt beperkt, gelimiteerd, waardoor ze maar een beperkt volume kunnen exporteren. Dus ze gaan hogere prijzen hebben, maar lagere volumes. En dat is het gevecht dat Oekraïne voert, en dat is de dubbele, want de Verenigde Staten wil dat eigenlijk helemaal niet. Want Trump, omdat hij last heeft zelf van de inflatie in de Verenigde Staten en vooral de dure benzine- en dieselprijs aan de pomp, door zijn eigen oorlog natuurlijk, die heeft eigenlijk liefst van al dat de olie wel vrij kan geëxporteerd worden. En met name vanuit Rusland. Want in het begin heeft hij, dat is een interessant detail, in het begin hebben ze vanuit Iran alle schepen geblokkeerd, maar de Iranse schepen konden vrij olie exporteren en Amerika liet dat toe. Als ze gewoon last hadden van die hoge prijzen, zeiden van...
1: Hoe meer olie op de markt, hoe lager...
8: We hebben al 30 jaar gesanctioneerd, maar dat we aanval, doe maar. Maar nu is dat geblokkeerd met die hele blokkade.
1: Heel paradoxaal eigenlijk.
8: Is heel paradoxaal. Dus nu moet van Rusland komen. Maar natuurlijk, de Oekraïners hebben dat door en proberen net die volumes van Rusland te gaan beperken. En dat is het gevecht dat nu bezig is. Dus hetgeen wat Trump doet, is helemaal niet goed voor Europa. Want we hebben rechtstreeks er last van, onrechtstreeks via de steun aan Rusland. Maar natuurlijk, we kunnen dat beperken door die olie-export voor Rusland te proberen beperken.
0: Maar nu hoor ik Bart de Wever zeggen dat de geesten wel aan het rijpen zijn binnen Europa om toch energie te gaan kopen bij de Russen.
8: Ik denk dat het alleen maar gaat gebeuren mocht er een vredesakkoord zijn.
0: Oké.
8: Okay. En dat dat een wortel is die we... Ik denk sowieso dat we een bepaald moment gaan moeten onderhandelen met Rusland. Niet Amerika. Rusland is onze buurt, niet de Amerikaanse buurt.
0: Ja, dus, maar die gasleidingen zijn er nog altijd, neem ik aan, hè?
8: Eén is kapot.
0: Hè? Onder water.
8: Ja, één is kapot. Een aantal anderen zijn er wel nog. Die via Oekraïne werkt nog. Die loopt nu weer. Ja. Want er was probleem met Hongarije en Slowakije. Hebt ook één via Wit-Rusland en Polen. Die is dicht. En van de Nord Stream 1 en 2 is er één gesaboteerd. En de andere zouden kunnen opendoen.
1: Maar je heeft een boek geschreven waarin je in de toekomst kijkt. De toekomst is toch niet olie en gas?
8: Nee, precies.
1: En hoe zit dat dan met Rusland, met de toekomst? Hebben zij iets anders dan olie en gas om rijkdom mee te verwerven?
8: Het grappige is dat Rusland extreem veel menselijk kapitaal heeft. En ze hebben, net als de Verenigde Staten trouwens, de volledig verkeerde strategie. Dus
1: wat bedoelt u veel menselijk kapitaal?
8: Veel Russen zijn heel slim. Bijvoorbeeld Sergey Brin, een van de oprichters van Google, is een Rus.
0: Ja, de oprichter van Telegram, wat we daarnet al zeiden. De naam ontgaat mij nu, maar...
8: Pavel Durov.
0: Ja,
8: en die heeft trouwens een paar andere dingen ook gemaakt.
0: Ja.
8: Die heel goed werken. Dus waarom is Google geen Russisch bedrijf? Omdat we in essentie Rusland niet vertrouwen. Of in elk geval minder vertrouwen dan Amerika nog. Dat er minder vrijheid is. Dus als je kijkt van hoe snel dat er al in Rusland... een decennium geleden dat je daar een soort Uber had, Yandex Taxi, dat je daar home delivery had, hoe goed dat internet en internetdiensten werkten. Ze hebben daar enorm veel mensen...
1: En hoe komt dat dan dat wij altijd denken aan Rusland als een niet functionerend land? Als een soort ouderwets... triestig, sombere, dysfunctioneel land.
0: Het oude arme vrouwtje dat over straat loopt in de kou. Zo.
8: Maar Rusland heeft een dubbel gezegd. Eén is de grote steden. En zeker de metropolen Sint-Petersburg en Moskou. Als je daar geld hebt, is dat een van de beste plaatsen ter wereld om te leven. Want dat is een metropool. Maar je hebt natuurlijk dan de regio's en de kleinere steden en dan de echte achtergebleven gebieden. En daar waant je, dat is een reizende tijd. Daar gaat gewoon 30, 40, 50 jaar terug in de tijd. En daar zie je die oude vrouwtjes die over straat sukkelen, die leven van hun eigen dacha, zie de schrijnende armoede. En dat is natuurlijk ook het recruteringsgebied voor soldaten, hè, voor het leger. Mm-hmm. Als je kijkt naar de cijfers, komen die voor de overgrote meerderheid, en zeker proportioneel bekeken op de bevolking, uit arme gebieden. Dus soldaat zijn in Rusland is arm zijn.
1: Maar laten we eens terugkomen naar die olie en gas. Zit daar nog toekomst in? Of hebben zij, behalve het menselijk kapitaal wat u zegt, troeven in handen? Ze hebben weinig mensen op een enorm oppervlak. Ik las ergens dat Rusland eigenlijk niet gemaakt is om mensen in te laten leven. Dat een zo geografisch lastig continent is.
8: Het is een supergroot land. Het heeft 8 à 10 tijdzones, afhankelijk van hoe je dat bekijkt. Maar aan elkaar geklonken. Hè. Frankrijk heeft er 12, maar ja, dat is Nederland hier en dan iets daar. Mm-hmm. Maar dat is een gigantisch land. Dus door zijn grootheid bijna niet te besturen als je verkiezingen houdt, heb je weet je al wie dat er gewonnen heeft in het ene gebied voordat het andere aan het stemmen zijn? Hè? Tijdzones. Dus echt bijna niet voor te stellen hoe groot dat is.
1: Maar wel bar ook, hè? Siberië, ijskoud.
8: Het heeft een heel stuk dat zeer bar is, maar ze hebben ook natuurlijk, als je kijkt bij de Zwarte Zee, dat is bijna tropisch. Hè?
1: Ja.
8: Dus Rusland heeft heel veel variatie van klimaatgebieden en veel mensen. Dus ze hebben een gigantisch gebied daar in het noord, maar dat is ook heel leeg. Daar woont bijna niemand.
1: Maar stel, de oorlog leidt nergens toe, nu met Oekraïne. Ze hebben ook maar 1 ijsvrije haven, Sebastopol op de Krim. Stel dat ze de Krim weer zouden verliezen in een ander akkoord.
8: Ja.
1: Dan zitten ze toch op hun knieën, hè?
8: Maar ze hebben ook Novorossiysk, ze hebben ook in Zwarte Zee een paar andere havens wel. Daar zit nu trouwens Sevastopol, plot ligt nu in Novorossiysk. Dus, maar het is waar, dus Rusland door zijn keuze, bewuste keuze van Poetin om olie en geld te gebruiken om de status van Rusland in de wereld te herstellen, als bewust en ook neergeschreven beleid, loopt een einde. Dat loopt een einde. Want de vraag wereldwijd naar olie en gas gaat beginnen dalen. En de vraag naar alternatieve bronnen gaat beginnen stijgen. Dat is al volop bezig. Elk jaar breken we nieuwe records van zon- en windenergie. Met niet een beetje verschil, maar heel veel verschil. Maar reuze schreden had dat voor.
9: Ja, China is zwaar aan het investeren in zonne-energie. He.
8: Maar ook India, ook Pakistan, ook een aantal Afrikaanse landen, ook in Zuid-Amerika, ook in Europa zie je dat. Vorig jaar was in Europa 33%, Hans-Europese, 33% van de effectief geproduceerde elektriciteit van wind en zon.
9: Maar professor, als u dit allemaal schetst, die economie op zijn gat, de toekomst ziet er niet goed uit. Eigenlijk allemaal door dat Oekraïne-conflict. Die paar vierkante kilometer in de Donbass waar ze maar mannen naartoe blijven sturen en die als kanonnenvlees terugkeren. Die Krim, daar wordt dan over gediscussieerd. Maar wat is nou de incentive om dat te blijven volhouden voor Rusland?
8: Voor Rusland heeft geen enkel incentive om dat vol te houden.
9: Maar wat is het dan, ego van Poetin? Wat is het?
8: Ah, maar uw vraag was incentive Rusland. Maar Poetin heeft wel een incentive. Want het probleem van Poetin is ondertussen dat hij geen valabele optie meer heeft, of weinig valabele opties. Dus op het moment dat hij de oorlog begon, had hij nooit verwacht dat hij hier zou eindigen, ongetwijfeld. Hij dacht, dat wordt een vrij gemakkelijke, snelle overwinning, misschien 3 weken, misschien een maand, en dan heb ik het niet, Hans-Oekraïne, of in elk geval een groot deel van Oekraïne. Hè. Mm-hmm. En zeker ook Kiev.
1: Ja, ze dachten met de tanks naar Kiev te rijden.
8: Ze hebben het ook geprobeerd. Hè.
1: Er zijn al 2 grootmachten die misrekeningen hebben.
8: Ja, het is niet de eerste keer. maar zo simpel is dat niet gebleken, hè. En dus, als je daarna terugkijkt, het probleem van Poetin is, hij zegt nu al 4 jaar aan zijn bevolking, ben aan het winnen. Ze zeggen altijd van, die en die stad, die ze uiteindelijk niet blijken te hebben. Dus er wordt heel veel gelogen. Dus het is zeer moeilijk. Hij heeft ook al gezegd in de grondwet, we gaan die 4 regio's, Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia en Kherson, die zijn nu officieel in de Russische, volgens Rusland dan, in het Russisch grondgebied, de Krim ook. Dus hij heeft dat zo gezegd geannexeerd, maar hij heeft niet eens controle over dat grondgebied. Dus hij kan bijna dan niet de oorlog stoppen zonder gezichtsverlies.
9: Maar
8: ik kan hem ook niet meer verder doen.
9: Maar wat is dan de incentive voor Poetin? Want dat heeft u nog niet gezegd.
8: De incentive voor Poetin is dat hij niet weet wat gedaan.
1: Dat is er niet meer uitgeraakt.
8: Dus hij zit vast. Dus hij is,
1: stel dat hij stopt, wordt hij dan buitengedragen door zijn bevolking?
8: Ja.
1: Denk je dat?
8: Ja? Dat is zijn risico. Hij vreest dat, natuurlijk vreest hij dat.
9: Want het natuurlijk is niet zo, zoals bij Netanyahu, waar echt een rechtszaak boven zijn hoofd hangt. Poetin is op dat vlak vogelvrij, toch? Hè?
8: Maar hij heeft nu wel het reële leven van veel Russen slechter gemaakt. Economie bent achteruit te gaan, economie bent achteruit te gaan. Er zijn meer dan 1 miljoen mensen dood, er zijn meer dan 1 miljoen mensen gevlucht. Heel veel mensen, ook al die oligarchen, hebben bedrijven, posities, welvaart.
1: Is er een revolutie op tilt?
8: Dus er zijn heel veel mensen boos op Poetin, maar durven dat niet zeggen.
1: Is er een opstand, een revolutie opkomst?
8: Het is erin geweest, hè? Prigozhin heeft geprobeerd, hè.
1: Bedoel van, niet alleen van een militieleider als het ware, een huurlingenleger, van het volk zelf.
8: Het volk is hem beu. Het volk is hem langzaam beu. Natuurlijk beu. Het is extreem veel propaganda, maar zijn populariteit is duidelijk aan daal. Alle cijfers die we zien zijn heel duidelijk, zijn populariteit is aan daal. En aan daal op een manier die hem langzaamaan begint zorgen te baren, denk ik. Dus dat is een incentive voor hem om te stoppen. Maar als hij stopt, is dat ook...
1: Je is ook 74, hè?
8: Is 74, maar als dat stopt, is dat de luchtbel van de propaganda wordt dan doorprikt. En dat is zijn probleem. Want hij zegt al heel een tijd... het is een oorlog tegen de nazi's, of het is een oorlog tegen dit, of dat. En we zijn aan het winnen. Hij blijft zeggen, we zijn aan het winnen, het gaat goed, en we gaan die grondgebieden binnenrijven, maar ze zijn niet aan het winnen, of niet heel duidelijk aan het winnen. En het is met extreem veel mensenlevens die verloren. Dus op een bepaald moment houdt dat op. En het feit is, je kunt een aantal mensen een tijdje voor de zot houden, je kunt iedereen... een beetje voor de zot uit, maar we kunnen iedereen de hele tijd voor de zot uit. Dat gaat niet. En er zijn nu zoveel slachtoffers dat elke modalerus dat ook ziet.
9: Ja, u zegt, op een moment houdt het op. Wanneer houdt het op?
8: Ik denk dat dit jaar economisch een heel moeilijk jaar wordt voor Rusland. Ze kunnen nog een jaar of twee, drie verder sukkelen, maar dan komt er echt een ineenstorting. Dus als ik ze een beetje kan inschatten, dan gaan ze dat proberen te vermijden. En dan gaat deze oorlog niet heel lang meer duren.
9: En wat is een ineenstorting? Want in Griekenland, dat is ook ineengestort, maar inderdaad, door allerlei constructies is dat land overeind gebleven.
1: Dat was deel van de Europese Unie.
9: Ja, voilà. Rusland staat er goed ingekapseld. Ja. Wat is het scenario? Rusland valt. Is dat dan een USSR 2.0?
8: Een klein
9: beetje. Kan je weer deelgebieden krijgen en nieuwe landen? En
8: wel, ik denk als het regime valt en er komt iemand nieuw, dan gaat de eerste tussenpauze krijgen die waarschijnlijk niet veel beter is dan Poetin. Hm. Want de grootste kans in zo'n regime is een paleisrevolutie.
9: Ja. Iemand van binnenuit die de macht grijpt.
1: Is het niet verwonderlijk dat dat nog niet gebeurd is in die vier jaar?
8: Het is misschien wel al geprobeerd. Er zijn veel mensen geliquideerd in de omgeving van Poetin. Dus de kans is redelijk groot dat die oligarchen die geliquideerd zijn, dat die aan het smoezen waren of plantjes hadden. Of tenminste tekenen gaven van niet helemaal mee te willen gaan met Poetin. Dus er is veel interne strubbeling. Heel veel mensen zijn vervangen. Prigozhin, Wagner, het grootste privéleger, de persoonlijke, persoonlijke soldaat van Poetin, is in opstand gekomen tegen Poetin. Dat is uw lijfwacht, bij manier van spreken. Die
1: zie je dat ook niet geopolitiek, dat Rusland nu al aan het verzwakken is? Vroeger hadden ze waren bij in Syrië aanwezig in het Midden-Oosten. Ze hebben geen geld meer om nog iemand te
8: sturen. Ja, maar heel die oorlog is een ramp voor Rusland. Hè? Want het idee van Rusland zijn positie herstellen als grote wereldmacht. Syrië kwijt, Venezuela kwijt, Iran, we zullen zien.
1: Cuba,
8: we gaan zien. Hè? Dus die positie van Rusland is overal verzwakt.
9: Maar zijn we dan nu niet bij de strategie van Trump? Is die eigenlijk niet gewoon Rusland aan het verzwakken met al zijn oorlog? Als je zegt Cuba, Cuba is er nog niet bezig, maar hij spreekt erover. Venezuela is gebeurd, Iran is volle bak bezig. Is dat het grote masterplan, de 4D chess, dat hij het zelf noemt, van Trump, om eigenlijk op die manier Rusland te laten?
8: Ik denk dat Trump eerder 1D chess moet.
9: het zou wel... Maar je kunt...
1: Kijk, Reagan heeft ook de USSR ten val gebracht buiten zijn eigen bedoelingen om.
9: Okay.
1: De wapenwetloop maakte Rusland of de Sovjet-Unie zo economisch zwak dat ze moesten zeggen, het zal perestroika zijn, glasnost, en het was gedaan.
8: Ja. Mm-hmm. Maar dus als je er naar kijkt, dus Rusland speelt wel buitenlandse partners kwijt, maar er waren vooral partners van Rusland geld moest insteken. Venezuela kostte Rusland geld. Uiteindelijk, veel van die dingen hebben tot effect dat Rusland het eigenlijk gemakkelijker krijgt. Want Venezuela zou Rusland niet veel gesteund hebben. Dat was voor hen een kostgebied, maar het gevolg is wel dat de olie- en gasprijzen stijgen. Iran, hetzelfde. Daar hadden ze wel iets aan met de drone-technologie, maar vooral, dat was voor hen ook een gebied waar ze geld moesten insteken en invloed bereikten. Maar nu is het vooral voor hen een gebied waardoor de olie- en gasprijzen stijgen. Dus... Het is heel interessant, het is heel dubbel. Dus ik heb gezegd, bij de verkiezingen van Trump heb ik gezegd, iedereen zegt nu dat het goed is voor Rusland, maar ik weet het nog niet zeker. Want Trump is wel een echte vriend van Poetin en hij wil ook graag de oorlog beëindigen, maar Trump heeft ook een handelsoorlog ontketend.
1: Het is een vriend die u in een travijn duwt eigenlijk.
8: Maar hij heeft de handelsoorlog ontketend en het probleem is van die handelsoorlog, trouwens Rusland heeft geen importtarieven.
1: Ik weet het.
8: Maar dat keert inflatie in Amerika. En de enige manier voor Trump om die inflatie onder toom te houden is lage olie- en gasprijzen. En dat is het slechtste dat je kunt hebben voor Rusland. Dus gewoon voor zijn eigen nationale doelstelling is het slecht voor Rusland. Maar nu, de verrassing is eigenlijk dat Trump die laagoliegasprijzen nodig heeft, dat blijkbaar is vergeten bij zijn invasie van Iran. Want strategisch is dat onbegrijpelijk. Achteraf zeggen ze dan, ze hadden blijkbaar niet verwacht dat de Iraniërs de straat van Hormuz zouden blokkeren, want ze hebben dat de vorige keer en de keer daarvoor niet gedaan. Maar ja, als je nu spreekt over regimeverandering en je bent al de leiders dood te bombarderen, wat verwacht je dat ze gaan doen? Dan grijpen ze ook zelf naar een eigen atoombom die ze hebben, hè? Namelijk de straat van Hormuz.
1: Nog een keer terug naar Rusland. We hebben al scenario's geschetst. Hè, als Poetin aan de kant zou worden geschoven. Hoe gevaarlijk is het als Rusland zou instorten? Als Rusland een soort anarchistische staat wordt.
8: Dat is best gevaarlijk, want dat is een staat met kernbommen. Ja. Maar we hebben dat meegemaakt. Hè. We hebben dat meegemaakt bij de val van de Sovjet-Unie. En dat was toen een heel lastig moment. En toen is heel veel energie gestoken in die kernkoppen onder controle krijgen, renegociëren, weer onder veiligheid brengen. Bijvoorbeeld, in de klassieke geval, Oekraïne had kernwapens. En die zijn dan teruggegaan naar Rusland met een akkoord vanuit het idee van, oké, in ruil daarvoor...
1: Bescherming.
8: Bescherming. Ja. Bescherming van Rusland, dat is zo... Ik zie een Russische beer met zo'n vis in de mond. Hij ziet nog het staartje en de beer zegt van... Ja, je had mijn bescherming doen. Ja. Zoiets. dat is soort bescherming, ja.
9: Hoeveel kernkoppen heeft Rusland, weten we dat?
8: Dat weet je, maar ik weet het niet van
9: buiten. Een paar duizend.
8: Ja, een paar duizend. Ja.
9: Die kunnen de wereld een paar keer...
8: We kunnen sowieso de wereld in veelvoud vernietigen. Maar natuurlijk... dit is niet een zeer waarschijnlijk scenario. Want de Russische staatsstructuur is vrij sterk. Het is niet omdat Poetin valt dat de structuur van de eerste keer weg is. We hebben dat ook gezien bij de val van de Sovjet-Unie. Je zou het kunnen zeggen, jammer genoeg, maar de structuur die er toen was, de KGB, is dan de FSB geworden. En die structuur is dan altijd nu de huidige staatsstructuur. En die verdwijnt niet zomaar. Dus het is niet omdat het regime valt, dat alles van de eerste keer gaat verdwijnen.
1: Ik heb nog een vraag over ons. En veel mensen zijn soms bang, hè, de Russen komen.
8: Ja.
1: De Russen gaan ons belagen. Moeten we daar echt bang van zijn? Of is dat opgeklopte hysterie?
8: Ik denk dat je moet waakzaam zijn, maar niet bang. Want Rusland is natuurlijk een groot leger, maar het is ook een economie die zwaar onder druk staat. Ze hebben ook helemaal niet de mensen om dat te doen. Maar natuurlijk, een van de beste zeg maar, verzekeringen tegen een dergelijke invasie is afschrikking. Dus misschien hadden we toch wel te weinig afschrikking en te weinig zeg maar, bereidheid om te vechten. Dus ik denk dat wat we echt nodig hebben is... ik zou binnen de NATO... alle Europese landen die lid zijn van de NATO eigenlijk verenigen. En mocht Amerika ooit uit de NATO stappen of andere landen, en je krijgt een Europese afdeling dat een NATO gebruikt als de, zeg maar, de kern van Europese defensie. En je hebt eigenlijk een akkoord, zelfs binnen de Europese Unie. In de Unievlag staat ook een akkoord van wederzijdse niet aanvallen. Hè, dat je de andere steunt. En je kunt dat inroepen. Dat is één keer inroepen door Frankrijk. Maar dat zouden we hier kunnen. Dus het artikel 4 zogezegd van de NATO is voor dit. We hebben dat ook eigenlijk bij de Europese Unie, maar we praten daar nooit over, we doen daar niks mee. En ik denk dat je daar moet een keer echt gaan kijken van hoe gaan we echt Europese defensie organiseren en als nodig is ook echt gaan doen, met of zonder Amerika. Want en dat alleen als signaal aan Rusland zou helpen. Maar natuurlijk zijn we een beetje hysterisch geweest met die droneaanvallen, waarschijnlijk wel. Maar je moet ook niet naïef zijn. Dus bestaat de kans dat Rusland op een bepaald moment interesse zou vertonen om de Baltische staten binnen te vallen, hoewel die in de NATO en de Europese Unie zitten. En de Suwalski corridor, dat is een stukje land tussen, Rusland, Wit-Rusland en een stukje Rusland dan, dat in de Europese Unie ligt. Om dat binnen te vallen en te herstellen. Hè. En de kans is reëel. Dat is niet heel groot, maar die is reëel. Dus dan moet je toch wel vanuit gaan dat dat kan. En je daar een beetje op voorbereiden, denk ik.
1: Kan hij zich zo in het nauw gedrongen voelen?
8: Het gaat over Kaliningrad. Hè. Dus Kaliningrad is een Russisch stukje dat eigenlijk in de Europese Unie zit. Mm-hmm. En het is een transportcorridor. Wij hebben daar Russen zonder grenscontrole van Kaliningrad naar het grondgebied kunnen. Maar dat stuk grondgebied zou kunnen, als je dat verovert, zijn de Baltische staten eigenlijk afgesloten van de Europese Unie.
1: Maar denk je dat...
8: En dan zouden die gemakkelijk kunnen innemen. Ja. Dat is de echte strategische vrees die er heerst, denk ik. En dus de Russen spelen daarmee. Ze zeggen nu, er zijn Baltische havens aangevallen. En wat er nu in de Russische media wordt gezegd van, dat is gebeurd over NATO-gebied. En daarmee bedoelen ze van, de drones zouden gevlogen zijn over Polen en de Baltische Staten, waar ik weet echt niet waar is. Maar er wordt in de Russische media wel heel erg opgepompt, wel een manier is om de bevolking voor te bereiden op een eventueel conflict in de Baltische Staten. Dus is de kans daarop nul? Nee, de kans is echt niet nul. Dus ik denk niet dat Russen ooit hier gaan.
0: Maar kunnen ze zich nog een conflict permitteren? Nee.
8: Ah, wel, dus de vraag is van, hoe ziet dat op termijn? Natuurlijk, De Krim hebben ze aangevallen in 2014.
0: Mm-hmm.
8: En de invasie in Oekraïne was 2022. Hè? Ja. Dus Poetin heeft geduld. Dus het is niet omdat ze nu ten einde krachten zijn, dat ze, als ze nu een vredesakkoord zouden sluiten binnen een half jaar, dat ze binnen 4 jaar dat niet alsnog...
0: Nee, maar is het dan niet de beste strategie nu om hen gewoon even te laten sudderen in eigen nat, te laten afzien economisch en niet te veel deals te willen maken en gewoon zeggen van doe rustig voort. Wat ze eigenlijk ook over Iran zeiden, hè, van had Trump hen gewoon laten doen, 9 aan de 10 was een Ayatollah weg ondertussen.
8: Ja, waarschijnlijk.
0: Is dat dan het beste?
8: Dat is een interessante vraag. En je kunt dan ook de vraag stellen omdat de Belgische regering, Amir de Wever, plots bij hen praten over die Russische olie en gas. En ik denk dat dat eigenlijk een particulier belang is. Als je daar naar kijkt, een belangrijk economisch belang in België en vooral Antwerpen, waarmee de Wever natuurlijk wel een speciale affiniteit mee heeft, is natuurlijk de hele petrochemie. En de hele petrochemie kon concurreren met de rest van de wereld, omdat wij goedkoop Russisch gas hadden. Als Europa.
0: En dat hebben we niet meer.
8: We hebben nu duur Amerikaans gas, maar we moeten wel concurreren met Chinezen, die nu plots wel goedkoop Russisch gas hebben in plaats van ons. En Amerikanen, die het ook 3 keer goedkoper hebben, want wij kopen Amerikaans gas, maar natuurlijk, wat gebeurt er?
0: Een boot en een riem.
8: Ja, dat is maal 3. Dus dat betekent dat in de mate dat je van gas afhangt voor elektriciteit, dat is je eigen schuld. Wat moeten de windmolens op zee veel sneller bouwen? Want veel moeten elektrificeren. En China doet dat veel sneller dan wij. Dat is ons eigen fout. Maar dat de gas als chemische grondstof duurder is, daar kunnen we niks aan doen. Dus op lange termijn gaat er sowieso een stuk van de chemie verdwijnen uit Europa. Omdat we ook niet meer de grootste markt hebben. Maar natuurlijk, je wilt niet alle chemie verliezen. Want dan ben je compleet afhankelijk van China.
0: Natuurlijk.
8: Dus je wilt een beetje chemie houden. En als je daar dan naar kijkt met afstand, zou het op termijn natuurlijk beter zijn als we weer Russisch gas zouden inkopen. Omdat dat gewoon logisch is. Je kunt aan mijn pijplijn, dat is goedkoop. Rusland heeft daar baat bij, wij hebben daar baat bij. Maar we willen nooit meer vervallen in een situatie van afhankelijkheid.
0: Hoe loopt dit af voor Rusland? Om af te ronden. Wat is voor u de komende 5 en misschien 10 jaar... Wat gaat er gebeuren met die Russische economie?
8: Ik denk dat we nog altijd nu het einde van de Sovjet-Unie meemaken. Dus we dachten de Sovjet-Unie was gedaan in 1991, maar dit is nog altijd een soort achterhoedegevecht bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Wat Poetin echt drijft is nostalgie, iets wat al lang niet bestaat, naar een macht die al lang verdwenen is.
1: Herstel van het imperium.
8: Herstel van het imperium, dat gaat niet lukken, dat gaat nooit lukken. Maar je ziet nu ook Armenië, dus heel die structuur die Rusland heeft uitgebouwd, ontrafelt. Armenië loopt weg naar Nagorno-Karabakh, Kazachstan stelt zich steeds onafhankelijk op, Oezbekistan stelt zich heel onafhankelijk op. Wit-Rusland zijn ze moeten binnenvallen, want dat was ook een probleem. Oekraïne zijn ze kwijt, want als we binnen 5 jaar terugkijken, gaan we zien, dit is het moment dat ze Oekraïne verloren voor eeuwig. Dus je ziet dat imperium, post-Sovjet-imperium, uit elkaar valt, ontrafelt.
0: Gaan we het moment nog meemaken dat het gewoon een stabiele, democratische, kapitalistisch land is?
8: Stabiel waarschijnlijk wel, democratisch misschien, kapitalistisch zeker.
0: Björn.
1: Onze positieve noot, hè.
0: Onze nabije toekomst is muziek van jou, hè.
1: Maar het is niet mijn muziek. Maar ik vond toch dat we het moesten laten horen. Het is misschien wat omstreden in deze tijden, maar ik vind het altijd mooi om dat volkslied te horen, dat Russische volkslied. Het is in de versie van de Russische Nationale Garde. Als ik me niet vergis, valt die rechtstreeks onder Poetin. De Russian Guard, het is een korte versie. Het is eigenlijk het volkslied van de Sovjet-Unie. Met dezelfde melodie van een zekere Alexander Alexandrov. Het is heel heroïsch. Het is, als je denkt aan nationalisme, de vlag, het vaderland, God, alle grote dingen die buiten het individu staan, dat is het Russische nationale volkslied.
0: Mm-hmm. Ik hou me vast voor de reacties die hierop gaan komen. Maar bon, de DJ legt
1: het voor de muziek, hè?
0: Het is dat.
8: We gaan ons hand niet op ons hart leggen.
0: Nee. Professor, ik ga je danken voor uw komst.
8: Graag gedaan, dank u.
0: En voor uw ongelooflijke expertise in dit thema. Het is indrukwekkend, dus dank voor uw tijd en voor om hier te zijn. Dit was de eerste Verrekijkers op Canvas ook. Dus dank voor het kijken aan de kijkers. Maar vooral onze eerste leden van het eerste uur, de podcastluisteraars. Dank voor het luisteren en volgende week zijn we weer. Tot dank u. Ja.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Piekverbruik, onbalanskosten, injectietarief, wie verzint dat toch allemaal?
2: Allee, dat is toch gemakkelijk?
1: Ah ja? Hoe weet je dat allemaal?
2: N-Wise levert niet alleen stroom, maar ook het inzicht om er je voordeel uit te halen als ondernemer. Ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op nwise.be.
3: N-Wise. Energiewijs ondernemen.
4: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse snoeptomaatjes. Dat is 1 kilo voor de knalprijs van maar €3,39.
5: Check, check, check. Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: VRT presenteert de opening van Brusk. De gloednieuwe kunsthal in het hart van Brugge. Kom naar Bruskfest tijdens het feestelijke openingsweekend van 8 tot en met 10 mei. 3 dagen lang optredens, tentoonstellingen en live radio-uitzendingen van VRT. Meer info via bruskbrugge.be. Bruskfest. Samen met de Standaard en VRT.
7: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
8: Xina.
7: Xina. Ja aan je dromen.
9: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
10: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
11: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
12: Waarom?
11: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
13: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf €19 in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
14: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Aan de kust zijn afgelopen nacht tientallen transmigranten onderschept. In Antwerpen is een treinstation na 42 jaar opnieuw in gebruik genomen om hinder door werken aan de tramtunnel op te vangen. En walvis Timmy is weer vrijgelaten in de Noordzee. Aan de kust heeft de politie de voorbije nacht tientallen transmigranten onderschept die naar het Verenigd Koninkrijk wilden vertrekken. Er werden 30 transmigranten opgepakt in de duinen van Bredene. En via het camera-schild van de politie werd in de pannen een bestelwagen ontdekt waar 14 transmigranten zaten. De politiediensten waren afgelopen nacht extra alert, omdat er bij mooi weer meer mensen proberen over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Gouverneur Karel de Kaluwe.
17: We zien dat natuurlijk aan de indicatoren in functie van het weer, stroming, wind. Dit is inderdaad een goed weekend, dat hadden we voorspeld. Vandaar dat ook de ploegen werkelijk optimaal op scherp staan. En dat heeft toch wel geresulteerd in een goede samenwerking tussen de lokale en de federale politie met resultaten.
16: In Antwerpen is het treinstation op Linkeroever sinds vanmorgen weer in gebruik. Dat is opmerkelijk, want het station ging in 1984 dicht. Maar vanaf maandag zullen er bijna een jaar lang weer treinen stoppen om een alternatief te bieden voor de tram. Door onderhoudswerken in de tunnel onder de Schelde kunnen daar tot eind maart volgend jaar geen trams doorrijden. Trui Dumaré was bij de heropening.
18: De trein houdt weer halt op Linkeroever. Het station werd speciaal helemaal gerenoveerd. Want maandag, als de pre-metrotunnel dichtgaat, rijden er geen trams meer voor duizenden pendelaars. Die werken uitstellen was geen optie, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
19: Bepaalde stukken zijn ouder dan 50 jaar. Ja, en die moeten gewoon grondig gerenoveerd worden. Ik begrijp voor de Antwerpenaar in de...
20: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.com.be. Op zoek naar een waterdichte tent, een comfortabel luchtbed, oh zo knus, en luipaardprintregelaarzen. Nee.

0: er zijn ook momenten dat ik liever met de tram ga. Maar als er werken moeten gebeuren, moeten ze gebeuren.
1: Na de brand op een militair domein in Beverlo bij Leopoldsburg geldt er een verbod om te wandelen en paard te rijden in het gebied. Het brandgevaar is daar te groot, zegt de burgemeester. Het is nog onduidelijk hoe de brand gisteren ontstaan is, maar er waren volgens de burgemeester geen militaire oefeningen aan de gang. 20 hectare heide en bos is afgebrand. In Nederland is de brand op een militair oefenterrein in natuurgebied de Veluwe na 3 dagen onder controle. De brandweer is wel nog actief in het gebied om eventuele opflakkeringen te bestrijden. De brand brak woensdag uit tijdens een militaire oefening met kanonnen en explosieven. Brandweerploegen uit heel Nederland werden ingezet om de brand te bestrijden. Er kwam ook hulp uit Duitsland en Frankrijk. Of de brand veroorzaakt is door de militaire oefeningen wordt nog onderzocht. Vandaag is het precies 15 jaar geleden dat Osama Bin Laden werd gedood door de Amerikanen. Bin Laden was de leider van terreurbeweging Al-Qaeda en verantwoordelijk voor de aanslagen van 9/11 in de VS. Vere de Vos.
2: This is CNN breaking news.
3: The President of the United States will announce in just moments that Osama Bin Laden has been killed.
4: 10 jaar na 9/11 gebeurt het dan toch. Het brein achter de dodelijkste aanslag ooit op Amerikaanse bodem wordt opgepakt en gedood in Pakistan, kondigt president Obama aan op televisie.
5: Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
4: Overal in de VS breken vreugdetaferelen uit, vooral in New York, in de buurt van Ground Zero.
6: I just feel so liberated, so good, you know, this is such a great accomplishment for the country.
4: Maar de dood van Bin Laden betekent niet het einde van zijn terreurbeweging.
7: Wat we gezien hebben is een toenemende autonomie van de verschillende filialen van Al-Qaeda. Die zullen alleen maar sterker worden.
4: Al-Qaeda verpopt zich in Syrië en Irak als IS. En 15 jaar later veroorzaakt de organisatie nog altijd terreur. Met als recentste voorbeeld Mali in West-Afrika.
1: In Mali rukken de rebellen verder op en zij worden gesteund door een terreurgroep die banden heeft met Al-Qaeda. Ze hebben nu ook een strategisch kamp ingenomen vlakbij de grens met Algerije. Dat was eerder in handen van het regeringsleger van Mali en hun Russische bondgenoten. De terreurgroep wil strenge islamitische wetten invoeren. De rebellen willen dat het noorden van Mali onafhankelijk wordt en in hun strijd spannen ze nu samen. Bulterug Timmy is opnieuw vrijgelaten in de Noordzee. Hij werd in een transportschip met een groot waterbassin naar de open zee getrokken, ten noorden van Denemarken. 2 miljonairs hebben die reddingsoperatie betaald. Eind maart raakte Timmy vast op een zandbank voor de Duitse kust. De redding werd breed uitgesmeerd in de media, maar wetenschappers stellen zich vragen of heel die operatie wel verantwoord is, omdat zijn overlevingskansen op lange termijn klein blijven. En dat denkt ook marinebioloog.
8: Het is zo dat dat dier een lange periode heeft doorgemaakt in zeer ongunstige omstandigheden. Het zoutgehalte is laag, het dier is blootgesteld geweest aan de lucht en de zon, heeft mogelijk last ondervonden van zijn eigen gewicht, dat drukt op de organen. En dat zijn allemaal problemen die eigenlijk niet weggenomen zijn, die doorleven en die maken dat eigenlijk de overlevingskans van het dier door wetenschappers nog altijd als laag worden ingeschat.
1: Er zijn buien opkomst met tegen het einde van de dag onweer dat lokaal intens kan zijn met veel regen in korte tijd. Maxima van 18 tot 25 graden. Vannacht opnieuw droger. Morgen regen van oost of van west naar oost. Daarna opnieuw onweerachtige buien. Maxima morgen van 13 tot 19 graden. Begin volgende week regen en onweer en geleidelijk koeler. Er zijn afgelopen nacht aan de kust bijna 60 mensen onderschept die in bootjes de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk wilden wagen. Daarmee begonnen we dit bulletin. Van de Pannen tot Bredene waren er pogingen om mensen te smokkelen. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Radio 1.
10: Belpop.
9: Met Floris Dalemans.
11: Goedemiddag, vandaag in Belpop Monza, Eva de Roveren en Vive la Fête. Er zijn ook tickets te winnen voor Jan de Smet in de Roma. En Jan Delvaux, die is uiteraard ook op komst. Een drukke agenda dus. Heel erg welkom.

Nowhere in Love van Few Bits was dat. Straks na twee uur hoor je de nieuwe single van Walrus. Dat is de groep van Geert Nop, die natuurlijk ook toetsen speelt bij Yevgeny. Het is even solo seizoen voor die mannen, denk ik, want ook Klaas Delru heeft een soloplaat gemaakt. Dit is Klaas met Tijd voor mij.

0: van Wigbert al dik 30 jaar geleden op zijn tweede plaat Nieuwe Tatoeages. Voor mij nog altijd een van de mooiste Vlaamse albums aller tijden. Zometeen praat ik met Stijn Meuris en Mario Goossens over Monza. Door een ongeval rijden er geen treinen tussen Kontich en Mechelen. Je kan met je treinticket een vervangbus nemen. Reizigers tussen Mechelen en Antwerpen kunnen beter via Sint-Niklaas sporen. De hinder kan nog enkele uren duren. Op de A12 naar Bergen-op-Zoom is bij Antwerpen haven de aansluiting naar de R2 richting de Thijsmanstunnel afgesloten door werken. Je kan omrijden via de af- en oprit in Stabroek. Verder ook nog 10 minuten file tot aan de afrit in Berendrecht.
1: Radio 1. Belpop.
0: We leven in een tijd van wederopstandingen. De ene band na de andere komt terug tot leven. Dat is al eens gebeurd met Noordkaap een tijdje geleden. En Stijn Meuris is daar goed in, want er is ook een heropstanding van Monza.
2: Van Gogh.

0: Van Godlos. Van Godlos, die heerlijke classic van Monza. Uit het debuut van die band, denk ik. Klopt dat, Stijn?
1: Ja, dat klopt. 25 jaar geleden inmiddels. Niet te geloven.
0: Hoe was dat toen met Monza? Want je kwam uit Noordkaap en je zocht iets nieuws. En dat werd dan die Monza. Hoe is dat gekomen?
1: Ik kwam samen met Mario Goossens, die hier bij me zit.
0: Dag Mario, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Dag Floris.
1: Wij kwamen dus uit Noordkaap. En we hadden meteen zin om naadloos over te schakelen naar een nieuwe groep. Ik denk letterlijk dat wij 10 dagen later of zo zijn beginnen repeteren. Dat was precies omdat we niet gestopt waren. Maar het heette wel anders. En ook deels met andere muzikanten. En dat ging meteen heel vlot. Ik kan mij vergissen, maar volgens mij op de eerste repetitie werd de basis van Godlos al gelegd.
0: Ah, ja.
1: Het is een soort enthousiasme eigenlijk.
0: Ja, het feit dat het nu 25 jaar geleden is, dat is de reden om er terug eens goed naar te kijken, hè?
1: Ja,
2: sowieso. Hè. En dat kwam eigenlijk ook een beetje door de jongens van Bazaar.
0: Ah, ja?
2: Die hadden een cover gemaakt van waar, Godlos.
0: Dat was een hele goede cover eigenlijk.
2: Ja, een hele goede. En die ook tegelijkertijd een idee hadden om dat debuutalbum nog eens uit te brengen op hun eigen label. Die Echo Records.
0: Ah, ja.
2: Nou, veel onderhandelingen. Je weet hoe dat gaat, Floris. Dat gaat van heel gemakkelijk naar ineens heel moeilijk. Hebben we dan toch maar beslist om het zelf uit te brengen.
0: Ah ja, oké.
2: Okay. Ja, voilà.
1: Maar dat was een heel logische stap eigenlijk. Hè. Er hing wel een beetje in de lucht. We hadden nooit meer samengespeeld. En toen bleek er plotseling interesse te zijn van een aantal festivals en zalen. En dan is het eigenlijk heel simpel. Waarom zouden we dat niet doen? 1 zomer lang. Gewoon even vlammen. En dat zit ook wel in die groep. Er is wel een verschil, denk ik, tussen Monza en Noordkaap. Het is heel moeilijk uit te leggen wat dat is. Het is een andere manier van spelen, een andere manier van werken. Een andere energie ook. Een
0: andere geluid toch ook echt wel?
1: Ja,
0: hè?
1: Toch ook wel.
2: Ja, heel
1: en David Poltrok op toetsen, Pieter Pessemeer op gitaar, Mario op drums, ik. En dan uiteindelijk aangevuld live met Tom Kogge, de bassist van Goose. Mm-hmm. En de laatste jaren ook van Bazaar. En dat klikt geweldig goed en dat heeft een enorme sound. Dus we zijn zeer benieuwd.
0: Ja, jullie zijn gaandeweg de originele bassist van de band kwijtgeraakt, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja, die is, ergens 2006 overleden.
1: Ja, ja. Bart Segers, ja. Die speelde contrabas, staande bas bij ons.
0: Ja.
1: Kwam eigenlijk uit de jazz en had een klassieke opleiding. Ja, dan witte sowieso alle Floris. Nee. Maar, dus dat was een spannend muzikaal avontuur, maar dat heeft bij ons niet lang geduurd. Ik denk 1 of 1,5 jaar of zoiets.
2: Ja, zoiets, ja.
1: En zijn we hem eigenlijk een beetje kwijtgeraakt, Bart. Kwam van Noord-Antwerpen, Staanbroek. Ja. En plotseling kregen we het bericht dat hij overleden was in Parijs. Tijdens een jazz-sessie. Dus dat was wel zeer dramatisch, ja.
0: Maar je hebt nu dus een nieuwe bezetting, of een aangevulde bezetting, zeg maar, die grotendeels origineel is eigenlijk van
1: ja,
0: Monza.
1: Ja.
0: Om deze zomer die 25e verjaardag te vieren. Er kwam heel leuk nieuws, want jullie zouden spelen op TW Classic.
1: Ja.
0: Tot Bryan Adams zei, mannen, ik kom niet. En dan werd de hele dag maar geschrapt, jullie in kluis.
1: Ja, slappeling, hè, Brian. Slappeling. Maar dat was even een opdoffer, want we hadden daar heel veel zin in.
0: Zeker.
1: Nu moet ik wel eerlijk zeggen, en dat kunnen we achteraf natuurlijk allemaal makkelijk zeggen. Toen de switch gebeurde naar het reguliere Werchter, was ik toch wel blij.
2: Ja, Mario. Ik ook eigenlijk. En ja. Eigenlijk ook, vooral ook omdat nu ik eindelijk Elvis Costello kan zien.
1: Ja, ja dat klopt. Elvis Costello heeft de overstap van Classic naar Werchter ook gemaakt.
0: Ja.
1: En daar was ik zeer benieuwd naar. Dus ik was eigenlijk eerst teleurgesteld. Godverdomme, nu kunnen we Costello niet zien.
2: Ja, jij moest gaan spelen ook nog ergens anders. En ik ook nog ergens anders met de Classic.
1: Ja.
2: Dus nu op de gewone Werchter kunnen we hem zien.
1: Juist, dat is te gek. En, niet onbelangrijk, nu spelen we in de club. Wat trouwens een fantastisch, dat heet dan wel de club, maar dat is eigenlijk een enorme dome.
0: Ja, dat is gigantisch.
1: Maar dat is wel binnen. Dat is binnenskamers, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dan kunnen we volledig met onze lichtshow werken en zo verder. En dat zou op de mainstage, smiddags van Werchter Classic, niet het geval zijn.
0: Nee. Dus TW Classic gaat niet door, jullie gaan daar niet spelen, maar tergoedmaking zijn jullie toegevoegd aan de affiche van Rock Werchter. Ik snap dat je daar blij van wordt.
1: Ja.
0: Dat je dat een positieve zaak vond. Van Godlos hebben we daarnet gehoord. Jullie hebben voor die verjaardag ook een nieuwe versie gemaakt. Ik zal even een stukje laten horen. Hè?

0: van God los heet nu Los van God. Dit is een nieuwe interpretatie. Het is op zijn zachtst gezegd avontuurlijk. Of, ik zoek een goed adjectief.
1: Ja, avontuurlijk. Maar ik denk ook... Ik weet nog dat we aan het denken waren dat we misschien zelfs wat shows gingen doen. Ja. Dat het idee speelde... Het kwam het idee van Stijn. Dat het een show moest worden dat we een opbouw gingen maken van een uur naar richting van God los. En uiteindelijk is... De show gaat dan niet worden, maar uiteindelijk is het wel een versie gaan maken van kijk, laten we dat eens gewoon doen en zien waar dat we uitkomen. Ja. Laten we ook eens proberen te amuseren en dat is te herwerken. En dan in eerste instantie ben ik begonnen met een demo te maken en ben ik vervolgens naar David gestapt en hebben we beginnen knutselen. En dan hebben we zo naar Stijn en dan Pieter bij je en dan ineens zetten we daar toch 8 minuten verder en is het een zeer mooi avontuur. Ja. Natuurlijk verhaal geworden.
2: Kijk, er bestonden al heel veel versies van dat nummer. Tot en met zelfs een even denken, ik en David hebben ooit lang geleden een... hoe heet dat ook weer?
1: Een klaversymbool.
2: Een klaversymbool. We hebben zelfs een klaversymbool-versie. Ja. En Bazaar heeft er eentje gedaan. En het is ook vele malen gecoverd. Ja. Noordkaap speelt het trouwens als enige niet-Noordkaap-nummer... in al die reunieconcerten. Ah, ja, en ook daar werkt dat. En toen dachten we, laten we dus helemaal afwijken daarvan. Die melodie behouden we, die tekst ook. Die is zelfs aangevuld met nieuwe stukken. En eigenlijk iets meer elektronisch gaan werken. Ja. En dat kon ineens ook, Floris. Omdat David Poltrok heeft een fantastische studio bij hem thuis. En ineens was dat een soort knutselproject. 8,5 minuut of zoiets.
0: Wel ja.
2: Ja, en het gekke is, het nummer blijft wel bewaard, vinden wij. Het is heel raar, je moet er een tijd voor nemen ook. Het bouwt op, er gebeurt van alles onderweg. Maar wij hebben ons geweldig mee geamuseerd. Uiteraard is dat geen single met een hoofdletter. Dat weten wij ook wel. Radiofonisch klopt dat verhaal natuurlijk niet, 8,5 minuut. Maar als een soort extraatje en een typische uiting van wat Monza is...
1: want dat is het eigen, wat Monza ook altijd wel had, is zo een beetje die 80s vibe met die synths en zo, die er eigenlijk altijd wel in gezeten hebben. En als je die eerste plaat eigenlijk terug gaat beluisteren naar nu, dan staat dat eigenlijk nog overeind. Ja. En daarom is dat verlengde naar de nieuwe versie eigenlijk klopt dat wel. Mm-hmm. En dat is een beetje zo, LCD Sound System zit er wat in, dat zit eigenlijk zo, maar dat komt allemaal door die synths natuurlijk.
2: Ja.
1: Dus en we hebben ons gewoon fantastisch goed geamuseerd.
0: Je mag zeggen dat het niet radiofonisch is, maar blijf gewoon even aan de lijn, jongens. We gaan het gewoon nu spelen.

slecht. De rest is goed, maar jij bent slecht. Je bent de slechtste van de klas, ja, ja. Duizendmaal werd mij dan weer beloofd. De Heer geprezen, hij zei...

0: Los van God, zo heet dit. Ja, het is van God los van Monza, maar dan ook weer niet. Een nieuwe versie, in elkaar geknutseld, initieel door Mario Goossens en David Poltrog, heb ik begrepen van jullie daarnet. Ja. Stijn en Mario hangen nog altijd aan de lijn vanuit de studio in Hasselt. Dat was ook iets dichterbij voor jullie. Jullie zijn er volop aan het repeteren, neem ik aan, want je hebt dus Rock Werchter op de agenda staan. Waar zien we jullie nog deze zomer? Want je zei, we gaan een zomertje knallen.
1: Ja, het is een bescheiden set, maar dat was ook de bedoeling. We doen een aantal try-outs om te beginnen. In het fijne, exotische Kortemarkt gaan we echt beginnen. Ja. Dat is West-Vlaanderen, denk ik.
2: Dat is West-Vlaanderen, ja.
1: Dat is 18 juni, dan meteen daarna Maastricht in de fantastische muziekgieterij. Daags nadien op 19 juni. We spelen Sint-Niklaas, zoals je al zei. In The Park heet dat?
2: Gigs in the Park.
1: Great Gigs, ja, inderdaad, in the Park. Ook heel tof. En dan komt bijvoorbeeld Werchter spelen we, Rock Werchter. We doen, daar ben ik heel erg blij mee. En ik vermoed Piet en Mario ook, want we zijn van de streek Rock Herk.
0: Ah ja, natuurlijk.
2: Geweldig, hè?
1: Ja, daar kijken we altijd enorm naar uit. Ik denk dat we... Ik heb daar al vaak gespeeld, Mario ook, iedereen. Om een of andere reden is dat festival van medium-sized, noemen we dat dan. Maar dat is misschien wel een van de meest muzikale festivals die ik ken. Waar het echt om de muziek gaat en het publiek dat heel erg snapt. Fijne plek. Wat doen we nog? Dranouter.
2: Ja.
1: Dranouter zijn we heel erg blij mee. Dus er is een kleine reeks festivals, maar stuk voor stuk plekken waar we heel graag spelen.
0: Heel erg veel dank in elk geval om die nieuwe versie van God los te maken, want dat maakt mijn dag beter, moet ik zeggen.
1: Kijk.
0: Los daarvan vind ik wel, Van God los is een echte, absolute belpopclassic. Ook daarvoor dank allemaal. Ja. Zowel jullie twee als de rest van Monza, want het is jullie klassieker. Ik kom deze zomer zeker eens af.
2: Super.
1: Heel fijn. Wees altijd welkom. Dank je wel, Floris.

0: De Skypes waren net nog redelijk indrukwekkend in de AB in Brussel. Hier met wat minder jaren op hun teller in 87. Met Crystal Eyes.
1: Radio 1. Belpop.
0: Wie weet wat de zomer brengt. Ik ga het u zeggen wat de zomer brengt. Een nieuwe single van Eva de Rover.

0: Eva de Rovere en wie weet wat de zomer brengt. Eva, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik was zo blij, ik kreeg een e-mail van je platenlabel van Starman Records dat er een nieuwe single kwam van Eva de Rovere. En ik dacht, hoera, want dat is super lang geleden toch?
1: Dat is echt super lang geleden. Ja, ja, ja. Ja, het kon niet anders dit jaar. De Jager, mijn debuutplaat, die wordt 20 jaar. Mm-hmm. En ter ere daarvan komt er een nieuw album in september. En wie weet wat de zomer brengt, is de single naar het album toe.
0: Ja, ja, ja. Je zou ook die plaat van toen, wegens 20 jaar en zo, dat wordt dan opnieuw uitgebracht vaak in speciale versies of met demootjes en dat soort dingen. Jij kiest resoluut voor een nieuwe plaat.
1: Ja, ja. En het opnieuw integraal spelen doen we wel live.
0: Ah, ja.
1: Dus we spelen eigenlijk De Jager integraal tijdens de live concerten in het najaar. Speel ik een tournee met muzikanten. En met fantastische muzikanten trouwens. Dus echt de moeite om te komen. We spelen integraal de plaat, De Jager, maar ook de nieuwe plaat. Dus dat is echt zo een soort van... Mijn nieuwe plaat is een beetje De Jager 20 jaar later.
0: Ah, ja,
1: dat is de bedoeling.
0: De nieuwe plaat is er nog niet. De nieuwe single is er nu. Wie weet wat de zomer brengt. Maar de nieuwe plaat komt. Wanneer?
1: De albumvoorstelling is op 18 september in het Arca Theater in Gent.
0: Nou ja, nog even wachten dan, 18 september. En hoe gaat ze heten? Weten we dat al?
1: Sluit de Nacht.
0: Okay.
1: Eva de Rovere, Sluit de Nacht.
0: Ja. Waar komt dat vandaan, Sluit de Nacht?
1: Dit deed me een beetje denken aan Closing Time. Het is een beetje een afronding van een periode, denk ik, voor mezelf dan. Ik vind die 20 jaar, worden op die manier voor mij mooi afgerond. Om een terugblik, ik blik terug op alles wat er gebeurd is. En hoe ik nu klink, is eigenlijk allemaal vertrokken vanuit die debuutplaat De Jager. Dus voor mij is het een mooie cirkel die rond is momenteel.
0: Ah ja, maar als je het afsluit, wil dat zeggen dat je dan daarna met pensioen gaat? Of ga je dan iets radicaal anders doen daarna? Of wat is het plan dan eigenlijk?
1: Ik ben niet zo jong meer, maar nog niet zo oud dat ik op pensioen zou gaan. Er komen hopelijk nog... ik weet dat er nog een paar hele mooie dingen komen. Ik blijf gewoon muziek maken. Ik dacht even, zo'n paar jaar geleden dacht ik van... weet je, ik ga alleen nog maar singles uitbrengen. Maar het is nu uiteindelijk toch een plaat geworden. Omdat muziek is gewoon... Ja, ik kan er niet rond. Ik moet muziek maken gewoon. Ik moet... op het podium staan voor de mensen en muziek brengen en verhalen vertellen. Dat is gewoon wie ik ben en wat ik doe. Dus dat gaat wel doorgaan, hoor. Het is nu even een afsluiting van die popperiode en die fantastische singles die ook allemaal op De Jager gestaan hebben en die er nog altijd zijn. Dus,
0: zeker. Ja. Ik ben al helemaal gerustgesteld dat je zeker niet gaat verdwijnen. Dat zou ik niet zo tof gevonden hebben. Je eerste nieuwe single is er dus, wie weet wat de zomer brengt, zo heet die. Geschreven door Dirk Blanchard, hè?
1: Yes, Dirk Blanchard en Vincent Pirens. Dat is een co-writing van die twee. Daar ben ik heel blij mee. Dat is ook een beetje het concept geweest. Het concept van De Jager was... Ik had een paar nummers zelf geschreven. En de rest was eigenlijk voor mij geschreven. Door prachtige collega's. En dat is nu weer het geval. Er staan op de nieuwe plaat ook een paar nummers van mezelf op. En de rest is geschreven door onder andere Dirk Blanchard en Vincent Pirens. Maar ook Nika, Ampierre, Sabine Diels, er zijn heel veel verschillende, Lennart Maas, heel veel mensen die geschreven hebben. Dus het concept is een beetje hetzelfde als bij De Jager.
0: Dit gaat over de zomer, of wie weet wat die dan brengt, de zomer. Weet je waar ze het vandaan gehaald hebben, wat hun inspiratie was?
1: Wat hun inspiratie was, niet echt, maar als ik er zelf, waarom het mij aansprak, was eigenlijk... het nummer stelt heel veel vragen en ik hou wel van vragen. Ik ben wel iemand die graag vragen stelt. En ook zo het besef dat je na 20 jaar eigenlijk nog altijd het antwoord niet kent.
0: Ah ja, maar als je graag vragen stelt, je mag ook mijn job komen doen, hè?
1: Dat is goed. Ja,
0: ik doe niet
1: goed.
0: Anders dan vragen stellen, de hele dag.
1: Ik zal een keer gaan solliciteren. Ja, dat is goed.
0: Dat is keigoed. Meestal stel ik op het einde van een gesprek over muziek de vraag, wat spelen we nog? Als dat over een nieuwe plaat gaat bijvoorbeeld. Maar nu is het duidelijk, we moeten gewoon die nieuwe single spelen van jou.
1: Ja, heel fijn, heel fijn.
0: Ga ik nu meteen doen.
1: Blijf.
0: Eva, ik hoop je heel snel te zien.
1: Tot snel.

wat de zomer brengt. In elk geval een nieuwe single voor Eva de Roveren. Door een ongeval rijden er geen treinen tussen Kontich en Mechelen. Je kunt met je treinticket een vervangbus van de NMBS nemen. Reizigers tussen Mechelen en Antwerpen kunnen beter via Sint-Niklaas omsporen. De hinder kan nog enkele uren duren. Op de A12 naar Bergen-op-Zoom is bij Antwerpenhaven de aansluiting naar de R2 richting de Thijsmanstunnel afgesloten door werken. Je kan omrijden via de af- en oprit in Stabroek. Verder nog 10 minuten file tot aan de afrit in Berendrecht. En op de E17 van Kortrijk naar Gent moet je opletten voor wat vertraging bij de Pinte. Dat komt ook door werken.

0: Holidays Will Come van Iskander Moon en Zita Swoon net daarvoor en Maria. Zometeen nog meer Belpop. We gaan onder meer praten met de mensen van Vive la Fête, want die hebben een boek uit. Tot zometeen.
1: Kobe Ilse stapt in de ring met Najet Hesnouni Alaoui. Een grote kampioene in het thaiboksen. En jij kan erbij zijn.
2: Kom naar Weet Ik Veel in de Expo Martial Arts in het MAS in Antwerpen. En ontdek alles over de coolste gevechtsporten.
3: Ladies and gentlemen, get your tickets right now.
2: Zorg dat je erbij bent. Reserveer je tickets voor Weet Ik Veel in het MAS in Antwerpen via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
4: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Ons nieuw keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
6: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
7: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
8: Grando, Grando, Grando.
9: Boerenkost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
10: Viva, bomba, patate met saucissen.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
11: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
12: Brico, Brico City
13: en Brico Planet zijn jarig.
12: Al onze winkels zijn nu zondag open.
13: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
12: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
13: Want zelfgemaakt
12: is slim bespaard.
13: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
14: Sommige muziek hoor je niet, die voel je. Het meesterwerk van Karel Orff. Een beleving die je nooit meer loslaat. Carmina Burana. Een groot symfonisch orkest, een indrukwekkend volwassenenkoor, een 35-koppig kinderkoor en 3 solisten onder leiding van Paul Dinewit. Dit voorjaar in Antwerpen, Gent en Brussel. Tickets via musichall.be. Samen met Radio 2.
15: Pianist Liebrecht van Bekkevoort was 22 toen hij de finale speelde van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Over hoe hij nu als jonge veertiger naar het leven kijkt, praat ik met hem morgen in Touché.
2: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Aan de kust heeft de politie de voorbije nacht tientallen transmigranten onderschept die naar het Verenigd Koninkrijk wilden vertrekken. Er werden 30 transmigranten opgepakt in de duinen van Bredene. En via het camera-schild van de politie werd in de pannen een bestelwagen ontdekt waarin 14 transmigranten zaten. De politiediensten waren afgelopen nacht extra alert omdat er bij mooi weer meer mensen proberen over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Gouverneur Karel de Kaluwe.
17: We zien dat natuurlijk aan de indicatoren in functie van het weer, stroming, wind. Dit is inderdaad een goed weekend, dat hadden we voorspeld. Vandaar dat ook de ploegen werkelijk optimaal op scherp staan. En dat heeft toch wel geresulteerd in een goede samenwerking tussen de lokale en de federale politie met resultaten.
16: Het treinstation Antwerpen-Linkeroever is sinds vanmorgen tijdelijk opnieuw open. Het is een alternatief voor mensen die vanaf maandag door renovatiewerken in de tunnel onder de Schelde de tram niet meer kunnen nemen tussen Linker- en Rechteroever. Er zullen 2 treinen per uur in beide richtingen rijden. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder.
18: We zijn er absoluut klaar voor met vandaag de opening ook van het station op Linkeroever voor de trein. Toch wel een heel belangrijke. We horen dat er meer dan 11.000 abonnees zijn overgeschakeld. Dus dat zijn mensen die een lijnabonnement hadden van Linkeroever of van Beveren, Zwijndrecht, Kruipbeke, die dus nu 11 maanden gratis met de trein zullen kunnen reizen. En we hebben natuurlijk ook heel veel andere alternatieven.
16: De renovatiewerken zullen ongeveer een jaar duren. Daarna gaat het treinstation wellicht weer dicht.
19: In de gevangenis van Wortel is gisteravond een gedetineerde tijdens de wandeling over een metershoge binnendraad geklommen om een pakje op te pikken dat van buiten de gevangenis naar de gevangenen werd gegooid. Vakbondsafgevaardigde chef Tax van ACOD vraagt maatregelen. Want hoewel dit incident uitzonderlijk is, worden er bijna dagelijks pakjes overgegooid.
20: Die wandelingen die liggen tegen de bosrand eigenlijk. Dus dat zijn dan mensen van buitenaf. Meestal zijn dat dan minderjarigen die ze daarvoor gebruiken. Die komen door het bos. Je ziet ze maar amper aankomen. En ja, op een paar seconden tijd hebben ze die pakjes over die draad gegooid. Ja, dat zijn eigenlijk 3 verschillende draden. Dat is al een hele afstand dat die moeten overbruggen. Soms gebruiken ze daar katapulten voor. Het is ook al gebeurd dat er met drones pogingen gedaan wordt om goederen te laten vallen op de wandelingen.
19: Het gevangeniswezen zegt dat het alle veiligheidsprocedures opnieuw zal checken. En het zal ook de beelden bekijken om meer informatie over het incident te verzamelen. Er zijn buien op komst met tegen het einde van de dag onweer.
21: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
22: Radio 1 live.

0: naar oost. Daarna opnieuw onweerachtige buien. Maxima morgen van 13 tot 19 graden. Begin volgende week regen en onweer en geleidelijk koeler. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Belpop. Met Floris de Hallemans.

In de eeuwigdurende evolutie van Hooverphonic hebben ze alweer een nieuwe constellatie. Namelijk een aantal concerten die ze gaan doen met Noemi Wolfs. Die was natuurlijk een tijd lang echt lid van de band. Onder meer dit nummer heeft ze gezongen destijds. Anger Never Dies. En nu ga je haar ook op het podium terug kunnen zien bij Hooverphonic. Op datzelfde podium zit ook Geert Noppe. Die speelt toetsen bij Hooverphonic. Ook bij Yevgeny natuurlijk. Maar die heeft ook zijn eigen band. Die heet Walrus. Na een paar jaar zijn ze klaar met een nieuwe plaat. Die komt in het najaar uit. En dat is net aangekondigd deze week met een nieuwe single. En dat is dit, Walrus. Boek, dit heb ik al gelezen.

daarnet Walrus en Boek, die heb ik al gelezen. Nieuwe single van Walrus en dan Cartel Deluxe, Girl Won't Kiss. Door een ongeval rijden er geen treinen tussen Kontig en Mechelen. Met je treinticket kun je een vervangbus nemen van de NMBS. Reizigers tussen Mechelen en Antwerpen kunnen beter om via Sint-Niklaas, via het spoor. Hinder kan daar nog de enkele uren duren. File naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Kruijbeke. En op de A12 naar Bergen-op-Zoom is bij Antwerpen Haven de aansluiting naar de R2 richting Thijsmanstunnel afgesloten door werken. Je kan omrijden via de af- en oprit in Stabroek. Verderop staat er ook nog 10 minuten file tot aan de afrit in Berendrecht.

0: Wat horen we hier? Een heerlijk nummer van Viva La Fête, jawel. Goedemiddag, Els Pino.
1: Ja, goedemiddag.
0: De godin van Viva La Fête, denk ik altijd. Dan had ik jouw naam zie of jouw foto zie. Altijd zo blij om jou te horen. Zelfs na 30 jaar Viva La Fête ben je nog altijd de godin van Viva La Fête.
1: Ja, jong, ja. Allee, zelf noem ik me geen godin, pas op. Maar ja, ik vind het altijd fijn om te stralen op het podium. Ja,
0: ah, voilà. Misschien is het dat gewoon wat ik zie.
1: Ik denk het.
0: Dat is effectief al 30 jaar lang zo. Hè. Eigenlijk is dat zot, hè. 30 jaar, ja. Dus dat is in 1996 begonnen, denk ik dan.
1: Ja. Ja, het is niet te geloven. Het voelt zo niet aan. Het voelt alsof dat we 10 of 12 jaar bezig zijn. Dus ik verschiet er in ikzelf een beetje van.
0: Ja, dat zijn jij zelf natuurlijk en Danny Mommes. Hoe is het met Danny?
1: Zeer goed, hè. Zeer goed, ja. Ja. Oh ja, ze.
0: De reden dat ik jou vandaag even bel is niet alleen het feit dat jullie 30 worden, maar er is ook een boek gemaakt over Viva La Fête. Dat lijkt mij op het eerste zicht de meest saaie manier om naar Viva La Fête te kijken, omdat jullie zo'n fantastische band zijn op het podium en in jullie muziek. Leg mij eens uit waarom ik een boek van Viva La Fête nodig heb.
1: Maar nodig is het niet, maar het is, ik vind het intrigerend, ik vind het heel tof, ik ben er heel fier mee op. Ik ben er heel blij mee, want het is, we hebben zo de mooiste foto's, het is echt een fotoboek geworden met een beetje tekst, het is niet zo tekst van begin tot einde. Alles hebben we in dat boek gekregen, zo van die 30 jaar. En het is verrassend hoeveel dat er gebeurd is. En ik vind dat zo fijn om te delen met de mensen eigenlijk. Veel dingen dat we zelf vergeten waren. Dus ik denk dat de mensen ook gaan zijn. Maar allee. Ja.
0: Waar is de inhoud vandaan gekomen? Als je al wat dingen vergeten was, heb je dan een paar dozen archief waar je in binnen graven bent? Hoe is dat gegaan?
1: Ja, het is daarom het boek heet Vive l'Archief, omdat inderdaad, ik had zo'n keer een grote kuis gedaan vorig jaar.
0: Ah, ja.
1: Ongeveer rond die periode nu. En zo de lente, dat is zo typisch. En ik vond overal op verschillende plaatsen dozen en gewoon met van alles, met foto's, met zelfs met de kamertjes, ticketjes van de kamer van een hotel. Ik heb alles bijhouden. Ja. Omdat ik al, misschien heb ik dat onbewust gedaan, omdat ik dacht dat ik er ooit iets ging mee doen. Ik weet het eigenlijk niet.
0: Ah, kijk, en dat is nu het geval, hè?
1: En dat is nu het geval, voilà. Ik dacht, ik moet er toch iets mee doen, anders staat dat hier binnen 10 jaar nog. En het gaat er voor zeker nog staan. Maar het is nu toch in een boek allemaal samengebracht, ja.
0: Ja, het is een wacht eens. Het zijn 3 decennia vol, wat moet ik zeggen, feest. Is dat een constant feest, Viva La Fête? De naam zegt het eigenlijk wel zelf. Is dat ook zo?
1: Ja, maar niet de uitbundigheid van... alleen, het is niet dat we elke dag feestelijk of dat je naar een thé d'ensemble gaat of zo. Maar gewoon dat elke dag is een feest. Alleen, je moet van elke dag een feest maken. En dat is tot nu toe toch eigenlijk al in grote mate gelukt. Ja,
0: dat is een beetje je levenshouding, denk ik dan.
1: Zeker, ja, het is dat. Ja, ja, daarom noemen we ook Viva La Fête, ja.
0: Dus ik begrijp het goed, het is vooral een visueel boek. Het is een fotoboek, het is gewoon een beetje bladeren door de glitter en de glamour van wat Viva La Fête was en is.
1: Ja, het is dat. En dan en zo wat tekst bij sommige foto's, niet bij alles, maar toch. Ik vind het boeiend, ik vind het zelf like, tof.
0: Het boek wordt ook gelanceerd met wat concerten. 1 mei is al, dus als ik dit uitzend, even side note, dat is zaterdag, dan is 1 mei, dat is de dag erachter, dat is al gepasseerd. Hè.
1: Ja,
0: ik zal gewoon
1: dat
0: zeggen.
1: Het is zeer goed verlopen.
0: Ja, ik ga ervan uit dat het goed verlopen. Ik zal er gewoon 1 vraag over stellen en moet het dan maar zeggen. Als dat nu echt compleet valikant misgaat, dan zal ik dat wel wegknippen. Maar ik ga ervan uit dat goed gaat morgen. Hè.
1: Voilà. Ja, ik hoop het ook, ja.
0: Dus ik zei iets van, het boek wordt ook gelanceerd met een reeks. Het boek wordt ook gelanceerd met een reeksje concerten. Gisteren was het al in het depot in Leuven.
1: Ja. Geweldig. Kijk, ik heb er helemaal adrenaline van gekregen.
0: Ik hoor het.
1: De dag kan niet kapot. Ja.
0: Ja, wie denkt, verdorie, ik heb het gemist. 7 mei in Heist op den Berg. 9 mei op Schoonbroek Leeft. In Schoonbroek, neem ik aan. Op 15 mei in Gent. En 22 mei in Waregem. Daar kun je terecht om de booklaunch mee te maken. Er zit ook een cd bij, heb ik begrepen, bij Vive l'Archive.
1: Ja, we hebben zo'n beetje nummers van over die 30 jaar, alle die er zo wat uitspringen, zeker zo. Denk de klassiekers, laat het ons zo zijn. Ja.
0: Oké. Okay. Ik heb goed nieuws trouwens, want je kunt dat boek gewoon in de winkel vinden. Je kunt het ook kopen als je naar concerten gaat. Maar ik heb hier ook 5 exemplaren plus cd om weg te geven.
1: Wauw.
0: Ja, dat wist je nog niet, hè?
1: Wauw. Nee, dat wist je nog niet, nee.
0: Nee, dat was in het hele mailverkeer tussen mij en de uitgever, of ik met jou hierover kon praten, had ik gezegd van, en zijn er niet een paar? En jawel hoor, we mogen er 5 weggeven. Hoe gaan we dat doen? Gaan we daar een vraag over stellen? Is er iets wat we kunnen vragen aan de mensen?
1: Ja, ze moeten er iets voor doen om een boek te krijgen, hè.
0: Oké, ik heb wel een goede vraag, denk ik. Iets waarmee we de fans wel gaan kunnen uit de vele inzendingen vissen, volgens mij. Namelijk, ik heb het in het boek zien staan, maar ik weet het ook nog uit het verleden. Jullie zijn ooit door Karl Lagerfeld gevraagd om te poseren voor een modecampagne van een heel bekend modemerk. Mm-hmm. Zullen we vragen naar dat modemerk?
1: Dat is zeer goed.
0: Voilà, als je
1: weet. Ik weet het.
0: Jij weet het. Ik weet het ook.
1: Ik weet het.
0: Als jij daar, luisteraar, weet over welk modemerk ik het heb, voor welk modemerk zijn Els en Danny gevraagd om te poseren door Karl Lagerfeld zelf, dan mag je dat insturen via het Radio 1-kanaal op VRT Max of via de Radio 1-app. Als je het goede antwoord kent, maak je kans op een van die 5 boeken plus cd van Vive l'Archive. Dat is het nieuwe boek met het archief van Vive la Feit. Els, bedankt om met ons te praten vandaag.
1: Dank u wel dat we gebeld hebben.
0: Ja, voilà. En ik wens je nog veel plezier de volgende weken met al die concerten, want dat doe je nog het liefst van al, denk ik, hè?
1: Ja. Oh ja, kijk, ik sta te popelen.
0: Oké, ik hoor het. Els, tot snel, hè?
1: Tot snel, dag! Nee.

Dat boek, Viva l'Archief van Viva la Fête, ligt in de winkel. En we hebben hier 5 exemplaren met cd om weg te geven van het boek van Viva la Fête. Die gaan naar Karin Heijman, Francis Blokkeel, Frederik Kovenmaker, Stijn Goeminne en Chris Urkes. Die gaan we opsturen en dan kun je nog eens opnieuw luisteren naar al die fijne muziek. Dit onder meer staat er ook zeker op, Touche Pas. En dan al die foto's, wat was het, hotelreserveringen en backstage pasjes. Heel leuk om te zien, denk ik. Dit is Lézard en How Does It Feel?

0: Little Less van Moyano. En daarvoor hebben we natuurlijk nog die boeken weggegeven van Vier Flafijn. Sophie Kleijs, stuur nog een berichtje in de app. Wat was nu het goede antwoord eigenlijk? Dat moest ik jullie inderdaad nog even zeggen. Karel Lagerfeld had Els en Danny uitgenodigd om te poseren voor Chanel. Dat was dus wel degelijk het goede antwoord op die quizvraag om die boeken te winnen van Vier Flafijn. En nu we toch aan het quizzen zijn...
1: Radio 1. Belpop.
0: Ik heb nog tickets liggen voor een concert van Jan de Smet. Dat is niet zomaar een concert. Het is Jan de Smet en de Grote Luxe. Ik zeg er alvast bij dat het voor morgen is. Dus als je wil meespelen, dan moet je zeker morgen in de namiddag in de Roma geraken. Want morgen om 3 uur speelt hij daar een concert met de Grote Luxe. Dat is hij zelf natuurlijk. Dat is Jan de Smet van De Nieuwe Snaar, maar ook van heel veel andere dingen. De Bonnie Blues staan aan zijn zijde. La Guitare Magique spelen mee. Dat is onder meer Raf Timmermans, die al jaar en dag bij hem speelt. En de legendarische Stoy Stoffelen gaat drummen en percussie spelen. En zo'n octet, dat is Grote Luxe, denk ik. We gaan daar tickets voor weggeven. Als je wil gaan kijken, dan kan dat. Stuur je naam en je e-mailadres door om morgen in de Roma te gaan kijken. Morgen om 3 uur naar Jan de Smet en de Grote Luxe. Dit is ongeveer hoe dat zal klinken morgen. Jan de Smet.

0: beter dan de Bob.
1: Maar wie is die een Bob in feite?
2: Niemand kan het beter dan een Bob, Jan de Smet. Morgen om 3 uur speelt hij in de Roma met Jan de Smet en de Grote Luxe. De tickets zijn de deur uit intussen. Ze gaan naar Bie Baert, Nelly Christus, Caroline Huyck, Jean-Pierre van Herck en Katrien de Geiter krijgen zometeen een mail met wat meer info. En jullie krijgen Tissimatic.

0: Morgen, TC-matic.
1: De dikke Delvaux.
0: Zeer welkom, Jan Delvaux.
2: Hier ben ik.
0: We gaan vandaag over muziek praten met een televisie-insteek.
2: Ja, ja, want de beste televisiereeksen, dat zullen velen onder ons beamen, worden gemaakt door mensen die van muziek houden. Want die hebben veelal een straffe soundtrack.
0: Mm-hmm.
2: De referentie vandaag, denk ik, in Groot-Brittannië is Peaky Blinders.
0: Ja, daar zit goede muziek in, zeker.
2: Ja, en heel straf, want heel veel van de nummers worden nog eens hermaakt. Hè, in functie van Massive Attack bijvoorbeeld. Angel is dan hermaakt in functie zelfs van die reeks. Heel mooi. En bij ons is, vind ik toch Bevergem een heel mooie referentie. Er zitten dan ook heel wat muzikanten aan de schrijftafel of in dienende rollen. Wannes Capelle van het Zesde Metaal.
0: Ja.
2: Wim Willaerts.
0: Dolfijntjes.
2: Samen met Wim Opbroek, inderdaad. Ja. Luc Dufourmont doet mee. Van de cultgroep Ugly Papas, later Idiots.
0: Ja.
2: Sébastien de Waele van Preute Leute, het West-Vlaams fenomeen. Ann Tuts, nog gezongen bij Red Zebra. Maaike Kaffemeijer, de G van Ertebrekers en Sam Louis, Falling Man. Ja, het zijn bijna allemaal mensen met een muzikale nevenbestaan. Nu, ik ben zo'n oude man die series nog helemaal van voor tot achter bekijkt en niet skipt. Dus ik luister ook altijd naar de begingeneriek, want die staat daar ook voor iets. En dat is maar goed ook, want anders had ik de hele mooie begingeneriek gemist van Bevergem.

0: heerlijk laid back gitaartje zo, hè. Sounds Like Beavergames, een beetje Kurt Vile-achtige...
1: Ja, nog wel reggae zo. Ja, ja,
0: reggae,
1: ja,
0: zit er ook,
1: ja,
0: in, ja, dat is, ja, waar, ja, dat is waar.
1: Dat nummer, het is Sounds Like Beavergames, is in 2015 bedacht door Roundhouse. Roundhouse is een productiehuis dat gespecialiseerd is in geluid allerhande. Vandaag heet ze Sonhouse.
0: Ah, ja.
1: En ja, Roundhouse wordt destijds gevraagd door de makers van de serie om een sound identity te bedenken voor het volledig fictieve dorp Beavergem, want Beavergem bestaat niet.
0: Nee.
1: Ik heb de briefje nog teruggevonden. De muziek moet werelds en universeel zijn om het contrast met het boerendorp te benadrukken. Dus het moest iets zijn wat helemaal haak stond op het gevoel eigenlijk,
0: ja,
1: van zo'n West-Vlaams dorp, denk ik dan toch. Een melancholische groef, triest, relativistisch en tegelijkertijd troostend.
0: Ja, dat hoor je wel, vind ik.
1: Ga daar maar eens mee aan de slag. Nu, ik was heel benieuwd wie die generiek had geschreven. Ik dacht eerst Bert Ostine, want die zo'n beetje de supervisor was van heel de muziek, denk ik.
0: Ah, ja, ja.
1: Maar hij bleek het niet gemaakt hebben. Het bleek ene Pieter Jan, ik denk dat het Delessie moet zijn, of Delessie, niet Delessie,
0: ja,
1: te zijn, die op dat moment een jaar of drie aan de slag was bij Roundhouse, een gast afkomstig uit Oostende. En hij zei, ja, die reeks die gaat over misplaatste ambities en ijdelheid, maar is tegelijkertijd ook wel spooky, intrigerend, en zo dat Twin Peaks-achtige wat erin zit. En hij zei ook, ja, zo zou je de song die ik gemaakt heb ook het best kunnen omschrijven, rustig, nostalgisch, relativeerd en intrigerend. Bob Marley deed dienst als referentie.
0: Ah ja, kijk, daar zit die reggae dan in, hè. Dat
1: hoor je wel een beetje. Bob in Beavergem is eigenlijk een beetje de samenvatting van het nummer. Nu, die Pieter Jan heeft ook wel recht van spreken, want hij is de maker van een absolute Belgische culthit. Een van die helaas te hard vergeten parels uit de Nillies.

0: Michael Jordan van Super Lame uit 2009. Ik herinner me dat we toen ook Super Lame mochten zingen in de Engelse versie.
1: Denk ik. Zo, ja. Ja, dat is een woordgrapje. En lame is Engels voor ja, wat is, onnozel, zoiets. Ja. Cringe, denk ik vandaag.
0: Ja, niet cool vooral.
1: Niet cool, ja, voilà. Ja, ja. Ja, een heerlijke meezinger, een beetje ode aan de antihelden, vind ik. Het zat zo in de lijn van Weezer, Granddaddy, dat soort bands eigenlijk. Ja, en er zit ook een hele mooie zin in, zo eentje om op een t-shirt. Dat is deze zin. Hey.

0: Nike Air Jordan Save Me From Boredom horen we hier zingen. Ja, die Air Jordans, dat zijn schoenen van Nike.
1: Ja, ja.
0: Die supercool zijn wel.
1: Ja, voilà.
0: En die hem blijkbaar van de verveling gered hebben.
1: Ja, mooi rijmschema. Er wordt ook een clip bij trouwens die de moeite waard om te bekijken. Van met door Gunter Lamoot, die eigenlijk alles heeft gedaan, die er ook heel graag over stoeft.
0: Ja.
1: En het enige wat hij doet is in een douche staan, maar het is wel een heel overtuigende douche scène.
0: Okay.
1: Voilà, voor de mensen die nu nieuwsgierig gemaakt zijn. YouTube, Gunter Lamoot, super lijm geschreven, ja, ja. Michael Jordan. Die groep heeft toch een album gemaakt een paar jaar later. Dat heet Unalaska Alaska. Dan denk je, dat is weer een woordgrap.
0: Ja.
1: Maar Unalaska bestaat. Dus Unalaska is een dorp in Alaska.
0: Voilà.
1: Ja, voilà. Dus het is eigenlijk heel, heel subtiele humor. En daarna zijn ze van de radar verdwenen. Ik weet wel dat er nog twee voormalige leden in dit huis werken, maar we gaan hun namen geheim houden.
0: Oké, tof.
1: Ze zullen nu wel weten zelf wie ze zijn. Voilà. Nu, het mooie aan Belpop is dat hij iets anders gaat doen terwijl hij er niet van kan leven. Hè. Dus super lame bleek geen vast dienstverband. Pieter Jan werkt vandaag voor Klein Verhaal. Dat is een sociaal artistiek organisatie in Oostende. En hij speelt bij The Future Dead. Dat is een Gentse groep die al 15 jaar lang probeert door te breken. En die 2 jaar geleden nog een heel intrigerende plaat hebben gemaakt die Impossible Hairstyle heet.
0: Ja.
1: Met eigen spaarcenten. Super lame haalt vandaag nog amper 63 luisteraars per maand op Spotify. Dat is 1 bus. Bejaarden eigenlijk, voilà. Dus bij deze toch nog eens een oproep om ons te gaan supporteren voor Michael Jordan, want het blijft inderdaad zo een nummer waar je instant vrolijk van wordt. Wij doen bij deze dus al ons best.
0: Zeer veel dank daarvoor, Jan Delvaux.

She's a Radio Station staat op de nieuwe plaat van The Me in You. En Sophia Aman hoorden we ook nog net daarvoor. En Here I Am. Het is hier al de hele week feest met de nieuwe single van Leonard Kodewits van Compact Disc Dummies. Die is een solo carrière gestart als Lenny Lenny. Dit is Tambourine van Lenny Lenny.

0: Hij loopt dus rond met een enorme tamboerijn tegenwoordig. Gaat hij ook meenemen tijdens concerten. Meer dan de moeite wel eigenlijk. Lenny, of de Lennart Korevits van de Dummies, met de eerste single uit zijn solo-carrière, Tambourine. Zometeen is er Classics.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
3: Voor de planeet.
4: Ah ja, tof.
3: Voor je streek.
4: Ook goed.
3: En voor als je druk bezig bent en nog moet gaan paddelen.
4: Ah.
3: En met de kinderen naar de muziekschool moet en nog boodschappen moet doen. En...
4: Ah, je bedoelt dat ik alles met een app kan doen?
3: Ja. Ook. Maar vooral dat onze kantoren op zaterdag voormiddag gewoon open zijn.
4: Ah, gezellig. Zal ik dat koffiekoeken meebrengen?
2: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
3: Voor jezelf, je streek en de planeet.
2: Verica Bank.
3: Klaar voor nog eens 100 jaar. Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
5: De energiefactuur van mijn bedrijf blijft stijgen en mijn leverancier haalt gewoon zijn schouders op.
6: Die van mij helpt wel waar mogelijk.
5: Ah ja?
6: Een energiewijze ondernemer herken je meteen. Die weet waar hij moet optimaliseren. Met Enwise krijg je niet alleen stroom, ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op enwise.be. Enwise. Energiewijs ondernemen.
7: VRT Radio 1.
8: Alles begint bij luisteren.
9: Het is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Verenigde Arabische Emiraten gaan een Antwerpse drugscrimineel uitleveren aan ons land. De man van 35 werd 3 jaar geleden bij verstek veroordeeld tot 10 jaar cel, omdat hij samen met zijn jongere broer een crimineel netwerk leidde. De woning van hun ouders in Merksem was meermaals het doelwit van aanslagen. De jongere broer werd 1 jaar geleden al aan ons land uitgeleverd. En nog in de Verenigde Arabische Emiraten verloopt het vliegverkeer opnieuw normaal. Sinds de start van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari was het vliegverkeer in de regio verstoord, omdat Iran ook doelwitten aanviel in de Emiraten. Op de luchthaven van Dubai, een van de drukste ter wereld en een belangrijke tussenstop voor reizigers tussen Europa en Azië, werden alle operaties toen een tijd lang opgeschort. In de gevangenis van Wortel is gisteravond een gedetineerde tijdens de wandeling over een metershoge binnendraad geklommen om een pakje te halen dat van buiten de gevangenis naar de gevangenen was gegooid. Vakbondsafgevaardigde Jeff Tax van ACOD vraagt maatregelen. Want hoewel dit incident uitzonderlijk is, worden er bijna dagelijks pakjes overgegooid.
10: Die wandelingen die liggen tegen de bosrand eigenlijk. Dus dat zijn dan mensen van buitenaf. Meestal zijn dat dan minderjarigen die ze daarvoor gebruiken. Die komen door het bos. Je ziet ze maar amper aankomen. En ja, op een paar seconden tijd hebben ze die pakjes over die draad gegooid. Ja, dat zijn eigenlijk 3 verschillende draden. Dat is al een hele afstand dat die moeten overbruggen. Soms gebruiken ze daar katapulten voor. Het is ook al gebeurd dat er met dronespogingen gedaan wordt om goederen te laten vallen op de wandelingen.
9: Het gevangeniswezen zal alle veiligheidsprocedures nu opnieuw checken en ook de camerabeelden bekijken om meer informatie over het incident te verzamelen. Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn minstens 7 doden gevallen. Israël heeft ook opnieuw een evacuatiebevel uitgevaardigd voor 9 dorpen in het zuiden van Libanon. De aanvallen gaan dus door, ondanks het staakt het vuren dat is afgesproken tussen Israël en Libanon. Ook de pro-Iraanse Libanese militie Hezbollah heeft raketten afgevuurd op Israëlische militairen in Libanon. Maar daarbij zouden er geen gewonden gevallen zijn. Er zijn buien op komst. Tegen het einde van de dag onweer dat lokaal intens kan zijn met veel regen in korte tijd. Maxima van 18 tot 25 graden. Vannacht opnieuw droger, morgen regen van west naar oost. Daarna opnieuw onweerachtige buien. Maxima morgen van 13 tot 19 graden. Begin volgende week regen en onweer en geleidelijk koeler. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1.
8: Classics.
7: Met Ronald Verhagen.
11: En met The Cure, The Persuaders en The Equals. En natuurlijk ook de afslag naar soul uit de 60s in onze reeks Sweet Soul Music. Met straks een hoofdrol voor de saxofoon.
12: Ons nieuwe keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
13: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
14: 11 zelfstandigen.

Michael Stipe heeft vorige week een nieuw solo-nummer gespeeld in een late-night talkshow in de VS. En hij kondigde ook zijn solo-debuutalbum aan. Dat zou verschijnen eind dit jaar. Voorlopig heeft het nog geen naam. Michael wou er niet te veel over zeggen. Alleen dat er een song op zal staan die klinkt als Daft Punk. En ook een zeemanslied. Dat past bij zijn volle baard. Daarnet was hij nog baardloos bij R.E.M. Man on the Moon.

De lijst van Bob Dylan songs die gecoverd zijn door The Byrds is zo lang als de baard van Michael Stipe. Dit was er één van, Chimes of Freedom. Nu de Thrills, Whatever Happened to Corrie Haim.

0: Een van de concerten waar het meest naar wordt uitgekeken, zo heb ik het gevoel. The Cure als afsluiter van Rock Werchter op zondag 5 juli. Dit zal ongetwijfeld ook op de setlist staan, het briljante In Between Days. Zometeen Doris Troy. Door een ongeval rijden er geen treinen tussen Kontich en Mechelen. Je kan met je treinticket een vervangbus van de NMBS nemen. Reizigers tussen Mechelen en Antwerpen kunnen beter via Sint-Niklaas sporen. Op de binnenring rond Gent richting Zelzaten sta je 20 minuten in de file door een ongeval in Drongen. Op de E17 van Kortrijk naar Gent moet je opletten voor 10 minuten vertraging bij de Pinte door werken. En in Brussel op de kleine ring richting Zuid 20 minuten aanschuiven van Koekelberg tot Rogier door een ongeval.
1: Radio 1 Classics.

Doris Troy, Just One Look, een song van begin jaren 60. Doris Troy was een zangeres uit de Bronx in New York. Ze werd ontdekt door James Brown en daarna hengelden veel artiesten naar haar zangtalent. Ze mocht als backing vocal meezingen bij onder meer de Rolling Stones, Pink Floyd en Dusty Springfield. Dit is een gesampled stukje Motown van Junior Walker bij House of Pain.

Murray Head, One Night in Bangkok uit de musical Chess. Met muziek geschreven door Tim Rice en Björn en Benny van ABBA. Daarvoor House of Pain met Jump Around. En dus dat gestukje sampled muziek van Junior Walker. En Motown muziek van Junior Walker. Straks trouwens Junior Walker in Sweet Soul Music. Nu, de engelachtige stem van Hannah Reid, die ook duivels diep kan. London Grammar, Rooting for You.

Lang voor de term toxische relatie een ding was, zongen de Persuaders er al over. Thin line between love and hate. Nu een song die begint met een knipoog naar A Hard Day's Night van de Beatles, maar dan vrolijk een andere weg opgaat.

It's My Life van The Animals, daarvoor Pixies, Here Comes Your Man. Nu The Equals. Eind jaren 60 waren zij een van de eerste raciaal gemengde Britse popbands. Ze zongen over politieke thema's in catchy popsongs, zoals deze Police on My Back. The Equals.

goede song van The Equals, Police on My Back, geschreven eind jaren 60 door de zanger van de groep, Eddie Grant. Later had hij solo wereldhits met I Don't Wanna Dance en Give Me Hope Joanna, onder meer. Police on My Back is trouwens nog gecoverd door The Clash, een cover waar Eddie Grant een fan van was. Geweldig hoe zij de boosheid over de politie expliciet kunnen maken, zei Eddie, terwijl wij hem met The Equals hebben verpakt in een popsong. Dit is The Clash met Straight to Hell.

0: Je hoort waar M.I.A. haar sample heeft gehaald voor Paper Planes. Bij Straight to Hell van The Clash. Zometeen Echo and the Bunnymen. Door een ongeval rijden er geen treinen tussen Kontich en Mechelen. Je kan met je treinticket een vervangbus van de NMBS nemen. Reizigers tussen Mechelen en Antwerpen kunnen beter via Sint-Niklaas sporen. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 25 minuten van Antwerpen-West tot Berchem door een defect voertuig. Op de binnenring rond Gent richting Zelzate sta je 10 minuten in de file door een ongeval in Drongen.
1: Classics.

Echo and the Bunnymen, All My Colors uit hun beginperiode. Het was de B-kant van hun debuutsingle Rescue. Muzikaal zit het dichter bij Joy Division-achtige postpunk dan bij hun latere, ja, wat meer epische sound, zoals op The Killing Moon. Zometeen Charlie Daniels' band The Devil Went Down to Georgia, maar nu naar de westkust van Californië in de jaren 60. Dan weet je dat je midden in de surfmuziek zit, zoals van de Shantays. Dit is Pipeline.

0: Maak elk
1: droom naar de speeltuin.
0: Momenten, Max.
2: Oeh, kende dat. Uw kleine mannen willen per se gaan schommelen en in de zandbak spelen
1: en ijsje eten.
2: Maar jij wil niks van de koers missen. Probeer dat maar eens uit te leggen aan die twee kinderen die al klaarstaan. Niet simpel.
0: Toch wel, want met VRT Max pak je de koers live mee waar je maar wil. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
6: Voor de planeet, voor je streek en voor jezelf. Want we zijn open op zaterdag voormiddag.
5: Verica Bank.
7: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Zin in een lentewandeling dwars door de mooiste natuurgebieden, zoals het Zwin Natuurpark? Dat kan met VRT Potwalks, de wandelapp van VRT. Trek je wandelschoenen aan en laad je smartphone op, dan zorgt Arnoud Houben voor de mooiste wandelroutes.
9: Onderweg vertel ik je boeiende verhalen en anekdotes over dit natuurpark.
8: Download VRT Potwalks en wandel mee in het Zwin Natuurpark.
10: Ruik je dat? Pure verwenmomenten aan kleine prijsjes bij Kruidvat. Nu, knijp 1 plus 1 gratis met een cadeaubox gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
13: Waarom?
12: Ik ben vergeten hoe een tulproject. Doei!
14: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf €19 in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
15: VRT Radio 1.
16: Alles begint bij luisteren.
17: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Verenigde Arabische Emiraten gaan een Antwerpse drugscrimineel uitleveren aan ons land. De man van 35 werd 3 jaar geleden bij verstek veroordeeld tot 10 jaar cel, omdat hij samen met zijn jongere broer een crimineel netwerk leidde. De woning van hun ouders in Merksem was meermaals het doelwit van aanslagen. De jongere broer werd 1 jaar geleden al uitgeleverd aan ons land. Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon zijn minstens 7 doden gevallen. Israël heeft ook opnieuw een evacuatiebevel uitgevaardigd voor 9 dorpen in het zuiden van Libanon. De aanvallen gaan dus door, ondanks het staakt het vuren dat is afgesproken tussen Israël en Libanon. Ook de pro-Iraanse Libanese militie Hezbollah heeft raketten afgevuurd op Israëlische militairen in Libanon. Maar daarbij zouden geen gewonden gevallen zijn. In de Zoo van Antwerpen is een dwergneelpaardje gestorven. Nimba was nog maar sinds vorige zomer in Antwerpen. De bedoeling was dat ze samen met een mannetje nakomelingen zou produceren. Dwergneelpaarden zijn in het wild met uitsterven bedreigd. Nimba maakte samen met het mannetje deel uit van een Europees kweekprogramma dat de soort moet redden. Haar dood kwam heel onverwacht, zegt Ilse Segers van de Zoo.
18: Er was eigenlijk niks aan de hand de voorbije dagen. Alles verliep normaal. En elk dier krijgt een autopsie. Dus we zullen de autopsie moeten afwachten om te kijken of we daar meer informatie kunnen krijgen over de doodsoorzaken. Maar dat kan natuurlijk nog een tijd duren, omdat soms weefselstukjes en zo onderzocht worden door een gespecialiseerd labo. Dus dat kan misschien nog eventjes duren.
17: De Zoo van Antwerpen gaat nu op zoek naar een ander vrouwelijk dwergnijlpaardje om het kweekprogramma te kunnen voortzetten. In de Lotto Super League, de hoogste voetbalklasse bij de vrouwen, is de topper tussen Anderlecht en Oud-Heverlee, Leuven, op 1-1 geëindigd. Leuven kwam op voorsprong, maar na een rode kaart voor de Leuvenaars kwam Anderlecht in het slot toch nog langs zij. In de stand blijft Leuven aan de leiding met 4 punten voorsprong op Anderlecht. In de wielerronde van Romandie in Frankrijk heeft wereldkampioen Tadej Pogacar de 4e etappe gewonnen. De Sloveen reed op de slotklim weg van de Duitser Florian Lipovic, die 2e werd. In het klassement heeft Pogacar nu 17 seconden voorsprong op Lipovic. Junior Le Serre is de beste Belg op de 11e plaats. En in Italië is voormalig Formule 1-rijder Alessandro Zanardi overleden. In de jaren 90 was hij onder meer aan de slag bij de teams Lotus en Williams, maar hij heeft nooit een belangrijke overwinning behaald. In 2001 verloor Zanardi beide benen bij een ongeval. Daarna won hij als handbiker 2 keer goud op de Paralympische Spelen. Alessandro Zanardi is 59 geworden. Deze namiddag komen er meer wolken en ook buien. Vanavond kan het ook onweren met hagel en felle rukwinden. Morgenochtend opnieuw regen, in de namiddag onweer. Tot 19 graden. Volgende week wordt het regenachtig en frisser. Meer in de app van VRT Nieuws.
15: Radio 1.
16: Classics.
15: Met Ronald Verhagen.

0: Lab 9 presents.
1: Fout? Wat fout? Oh, ik ben je pc-kotsbeu.
2: Nee, joh.
1: Jawel, ik wil een die goed werkt, simpel en snel.
2: Nee, joh.
1: Zegt ook eens iets dat wel helpt?
2: Wel, de MacBook Neo bij Lab 9 voor nog geen 700 euro. 3 jaar garantie en...

Goedemiddag. Ik wil de soul maken zoals Otis Redding. Feel good soul, zegt Peter Gabriel. Maar dan met studiotechnieken uit de jaren 80. Het resultaat? Deze Sledgehammer, zijn grootste hit. Nee, dankzij de geweldige videoclip met stop-motion techniek die voortdurend werd getoond op MTV in die jaren. Goedemiddag. Dit uur hoor je classics van onder meer The Triffids, Bronski Beat en Black Pumas. Hier geen pumas of dwergnijlpaarden, maar weerwolven bij Warren Zevon, Werewolves of London.

Warren Zevon met hulp van enkele van zijn bekende vrienden. Jackson Browne zit aan de knoppen en Mick Fleetwood en John McVie van Fleetwood Mac doen de backing vocals van deze Werewolves of London. Nu, What's the Matter Baby? Een nummer dat je misschien kent in de versie van Ellen Foley van eind jaren 70. Dit is het origineel uit de 60s van Timmy Euro.

0: It's a matter, baby, Timmy Euro. Zometeen een heel intiem nummer, een soort biecht. Ondertussen meldt de NMBS dat er weer treinen rijden tussen Kontich en Mechelen. En op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 3 kwartier van Antwerpen-West tot Borgerhout door een defect voertuig.
1: Radio 1.
0: Classics. Midden jaren 80 schrijft Loudon Wainwright III het nummer Your Mother and I. Daarin vertelt hij aan zijn dochter Lucy dat hij en haar moeder uit elkaar gaan. Dat is jammer en ook een beetje stom, en ze gaan hun best doen om goed voor haar te blijven zorgen, enzovoort. Gevoelige tekst met de juiste woorden voor zo'n gebeurtenis met impact.

Fast Car in de versie van de Black Pumas, song van Tracy Chapman. Daarvoor het ontroerende Your Mother and I van Loudon Wainwright III. Een nummer dat hij zingt voor zijn dochter Lucy dus. Hij vertelt dat hij en haar moeder uit elkaar gaan. Dat was midden jaren 80. Lucy was toen 3. Ondertussen is ze al lang groot en zelf een singer-songwriter. Lucy Wainwright Roach. En die Roach is de naam van haar moeder. Dit is ook 80s. Visage, Fade to Grey.

0: Prachtig en droevig en dansbaar en dat allemaal, alles tegelijk. Small Town Boy van Bronski Beat. Daarmee is het precies 4:30. Do you
1: like good music? Soul songs of deliverance and love and understanding and joy. What you want? And peace and sometimes sorrow.
2: Oh yeah, sweet soul music.
0: Vandaag een soulparel van Junior Walker in Sweet Soul Music. Junior Walker, een saxofonist. Zijn grootste hit was Shotgun, midden jaren 60. Een song die ontstond in een nachtclub, de El Grotto Club in Battle Creek, Michigan. Junior Walker stond aan de kant en zag jongeren een nieuwe dans doen, waarbij ze deden alsof ze een geweer afvuurden. Hij vroeg hoe de dans heette en iemand zei The Shotgun. Walker dacht, daar doe ik iets mee. Hij schreef Shotgun en wilde het opnemen, maar tijdens de sessie kwam de ingehuurde zanger niet opdagen. Dus moest Junior Walker zelf zingen of roepen, iets daartussenin. Motown-platenbaas Berry Gordy vond het resultaat ruw, energiek en echt en liet het passeren. Gelukkig maar.

Shotgun van Junior Walker and the All-Stars. Ze waren een kleine groep, maar ze klonken als 8 man, zei Robbie Robertson van de band ooit over Junior Walker and the All-Stars. Terecht in onze reeks Sweet Soul Music. Baby,

Janelle Monáe, Make Me Feel. Dit was Destiny's Child, Bootylicious. Grote hit. En daardoor werd het woord Bootylicious opgenomen in de Oxford English Dictionary. Het betekent aantrekkelijk vanwege een vol achterwerk. Maar het gaat vooral om zelfvertrouwen en trots zijn op je lichaam.

De liefde begon als een sprookje, maar ze leefden dan toch niet lang en gelukkig. Daarover gaat dit Fairy Tale Love van The Triffids. Het zou met een beetje verbeelding het levensverhaal van Marianne Faithfull kunnen zijn. Begonnen als een engelachtige popprinses en dan uit de gratie gevallen. Ze zingt daar zelf dit over. Fallen from Grace, Marianne Faithfull.

0: from grace. Falling from grace, Marianne Faithfull, song van begin jaren 80. Na haar comeback met Broken English. Ze vertelt over de moeilijke jaren die achter haar lagen, maar die ze ook blijft ervaren. Het gaat over overleven terwijl de wereld je heeft afgeschreven. De NMBS meldt dat er weer treinen rijden tussen Kontich en Mechelen. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier van Antwerpen-West tot Deurne. Daar is de weg weer vrij. En op de E17 van Kortrijk naar Gent is het even vertragen door werken bij de Pinte.
1: Radio 1 Classics.

Daarnet Iron Butterfly in Agada da Vida. Het was de bedoeling dat het nummer In the Garden of Eden zou heten. Maar de zanger was dronken en brabbelde in de microfoon bij een repetitie. En de drummer noteerde fonetisch In Agada da Vida. Daarna hebben ze het maar zo gelaten. Na Iron Butterfly hoorde je Blind Faith met Well Alright. Supergroep Blind Faith met Eric Clapton en Steve Winwood. Nog eentje tot het nieuws van 5. En die komt uit de jaren 90 en is van de Charlatans. Dit is The Only One I Know.

0: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
1: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
2: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
3: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan.
2: VDK Bank.
3: Maak een afspraak op vdkbank.be.
4: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: Clara neemt u mee naar Primavera in Cinema Lumière in Mechelen. In het grootste weeshuis van Venetië krijgt een getalenteerde violiste les van niemand minder dan
6: Don Antonio
5: Vivaldi. Maak kans op tickets voor de avant-première van Primavera op dinsdag 5 mei via het Clara-kanaal op VRT Max.
7: Pianist Liebrecht van Beckevoort was 22 toen hij de finale speelde van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Over hoe hij nu als jonge veertiger naar het leven kijkt, praat ik met hem morgen in Touché.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In het zuiden van Libanon vallen 40 doden bij aanvallen door Israël, ondanks het staakt het vuren. En de Heldenweek is gestart. Een hele week lang worden mensen die tijdens Wereldoorlog 2 in het verzet zaten tegen Nazi-Duitsland herdacht. Israël blijft aanvallen uitvoeren op Zuid-Libanon, ondanks het staakt het vuren. Daarbij zijn de laatste 24 uur al minstens 40 doden gevallen, zegt Libanon. Ook de pro-Iraanse Libanese militie Hezbollah heeft vandaag verschillende raketten afgevuurd. Mieke Strings, het staakt het vuren wordt dus geschonden.
11: Ja, dat kan je wel zeggen. Het Israëlische leger heeft vandaag opnieuw een evacuatiebevel uitgevaardigd voor 9 dorpen in Zuid-Libanon. Er zijn dus bombardementen, maar soms worden ook hele dorpen met dynamiet opgeblazen. Israël probeert zo te voorkomen dat mensen terugkeren en dus op die manier een bufferzone te creëren. Gisteren is daarbij ook een klooster vernietigd, wat opnieuw verontwaardiging wekt. Eerder was er ook al, dat weet je, dat incident met een Jezusbeeld dat door Israëlische soldaten kapot geslagen werd. Maar ook Hezbollah blijft dus raketten afvuren en daarbij zouden geen gewonden gevallen zijn.
10: Ja, en daarnaast is er ook verontwaardiging over 2 activisten van de hulpvloot voor Gaza die voor verhoor naar Israël zijn gebracht.
11: Ja, inderdaad, ze zullen daar dus inderdaad verhoord worden. De ene is een Spaanse Palestijn, die werkt voor een organisatie die volgens Israël banden heeft met Hamas. De andere is een Braziliaan die beschuldigd wordt van illegale activiteiten, we weten niet wat precies. Spanje en Brazilië noemen de arrestatie illegaal. De organisatie achter de hulpvloot vraagt aan het Europees Parlement om tussen beiden te komen.
10: Dankjewel, Mieke. De Iraanse Nobelprijswinnares voor de vrede, Narges Mohammadi, moet dringend vrijgelaten worden om de juiste medische zorg te krijgen. Dat zegt het Nobelprijscomité. Mohammadi is van de gevangenis naar een ziekenhuis overgebracht. Ze zou een hartaanval hebben gekregen. Volgens haar familie en haar advocaat is haar gezondheidstoestand enorm verslechterd. Mohammadi is 54. 3 jaar geleden kreeg ze de Nobelprijs voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen en voor mensenrechten in Iran. In de Verenigde Arabische Emiraten verloopt het vliegverkeer opnieuw normaal. Sinds de start van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran eind februari was het vliegverkeer in de regio verstoord, omdat Iran ook doelwitten aanviel in de Emiraten. Op de luchthaven van Dubai, een van de drukste ter wereld en een belangrijke tussenstop voor reizigers tussen Europa, Azië en Australië, werden alle operaties toen een tijd lang opgeschort. En die Verenigde Arabische Emiraten gaan een Antwerpse drugscrimineel uitleveren aan ons land. De man van 35 werd 3 jaar geleden bij verstek veroordeeld tot 10 jaar cel, omdat hij samen met zijn jongere broer een crimineel netwerk leidde. De woning van hun ouders in Merksem was meermaals het doelwit van aanslagen. De jongere broer werd een jaar geleden al uitgeleverd aan ons land. In Locristi is een bromfietser om het leven gekomen bij een ongeval. Een vrachtwagen reed er rond 3 uur vanmiddag de bromfietser aan. Mogelijk gaat het om een dode hoekongeval, maar de exacte omstandigheden worden nog onderzocht. In Brussel heeft het metroverkeer op 2 lijnen een uur lang stilgelegen, omdat de politie op zoek was naar een verdachte van een diefstal. Die was in metrostation Clemenceau in de metrotunnel gevlucht. De politie heeft de tunnel en een aantal metrostations uitgekamd, maar de verdachte was verdwenen. Intussen rijdt de metro in Brussel weer normaal. Vandaag start de eerste editie van de Heldenweek. Een week vol herdenkingen voor de mensen die tijdens Wereldoorlog 2 in het verzet zaten tegen Nazi-Duitsland. Het gaat van concerten tot een zoektocht voor jongeren of meer traditionele vieringen. Sanne Baak ging naar Zottegem voor een herdenking van de politieke gevangenen en gesneuvelde militairen. Mensen die tijdens Wereldoorlog 2 in het verzet zaten tegen Nazi-Duitsland. Het gaat van concerten tot een zoektocht voor jongeren of meer traditionele vieringen. Sanne Baak ging naar Zottegem voor een herdenking van de politieke gevangenen.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Radio 1 live.
2: Curateur met een hond in huis.
3: Hij zei, ik heb maar van één ding spijt. Ik heb de hond moeten neerschieten. Dat zegt veel over de tijdsgeest.
2: Met de Heldenweek wil organisator Danny Neut de 150.000 Belgen uit het verzet meer aandacht geven.
4: Lange tijd heeft Vlaanderen een heel aparte manier gehad om met het verzet om te gaan. Vrij negatief. En dus met al die organisaties proberen wij ook een ander beeld naar voren te brengen.
2: Zeker in tijden van toenemende internationale spanningen en oorlogsdreiging.
4: En dus is het belangrijk dat we blijven stilstaan af en toe bij die mensen die uiteindelijk voor onze vrijheid gestreden hebben.
5: In de Europe Playoffs van het voetbal is momenteel de wedstrijd tussen Westerlo en Oud-Heverlee Leuven aan de gang. Bij het begin van de tweede helft staat het er 0-3 voor Leuven. Vanavond nog kans op onweerachtige buien. Daarna eerst droger, maar aan het einde van de nacht opnieuw regen vanaf het westen met minima van 10 tot 15 graden. Morgen regen van west naar oost, gevolgd door opklaringen, maar ook onweerachtige buien in de namiddag. Maxima van 13 tot 19 graden. Begin volgende week regen en soms intense buien en geleidelijk ook koeler. Israël blijft aanvallen uitvoeren op Zuid-Libanon, ondanks het staakt het vuren. Daarmee begonnen we dit nieuws. Daarbij zijn de laatste 24 uur voor volgens Libanon al minstens 40 doden gevallen. Meer op 14nieuws.be.
1: Radio 1.
6: Classics.
1: Met Ronald Vragen.

Goedenavond, je hoort het aan de sound van deze song. Dit is Motown muziek van Kim Weston. Niet de bekendste naam. Je kan haar kennen van een duet met Marvin Gaye, It Takes Two. Nu, The Specials.

Too Much Too Young van The Specials. Een mooie dag vandaag. Beetje bewolkt, maar aangename lentetemperaturen. Lang weekend nog altijd. Ideaal voor een uitstap met een camper. Van Beethoven.

Een versnelde mashup van twee R&B klassiekers, CC Rider van Chuck Willis en Jenny Jenny van Little Richard. Samen is dat Jenny Take a Ride door Mitch Ryder. Zometeen een slow. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Antwerpen-West tot Deurne. Daar is de weg weer vrij. Op de E17 van Kortrijk naar Gent even vertragen door werken bij de Pinten. Let daarop voor plots stilstaand verkeer. Pas je snelheid aan.

Daarnet Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. En dit is wat er gebeurt wanneer a man doesn't love a woman. What's a Woman van Vaya Con Dios. Nu Laura Nyro.

And When I Die. Het nummer werd bekend in de tweede helft van de jaren 60 in de versies van Peter, Paul and Mary en van Blood, Sweat and Tears. Maar het is geschreven door Laura Nero, een nummer over leven en dood. Ze schreef het toen ze 17 was. Het was het eerste nummer dat ze zelf schreef. Ze deed alles vroeg, Laura Nero. Helaas ook doodgaan. Ze was pas 49 toen ze overleed aan kanker.

daarnet Melody Gardot, Les Étoiles. Dit was Paolo Conte, Agua Plano. Een niet bestaand woord in het Italiaans. Paolo Conte voegde agua, Spaans voor water, samen met aeroplano, Italiaans voor vliegtuig. Een watervliegtuig dus. Dat woord bestaat eigenlijk wel in het Italiaans, idrovolante. Maar Paolo wilde waarschijnlijk liever zijn eigen woord, agua plano. Classics.

Neil Young wijst met de vinger naar de Southern Man om het te hebben over problemen met gelijke burgerrechten en racisme in de VS. Southern Man uit 1970. Daar kwam veel kritiek op vanuit het zuiden. En niet onterecht, zegt Neil Young zelf jaren later. In zijn autobiografie schrijft hij: ik hou niet van mijn woorden als ik er nu naar luister. Ze waren eigenlijk te beschuldigend.

0: No One Knows, Queens of the Stone Age. Zometeen een ode aan de zon die zo gul heeft gestraald de voorbije dagen. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Antwerpen-West tot Deurne. Daar is de weg weer vrij. Op de E17 van Kortrijk naar Gent even vertragen door werken bij de Pinte. Let daarop voor plots stilstaand verkeer. Pas je snelheid aan.
1: Radio 1 Classics.

Op een mooie dag als vandaag. Perfect. Everybody loves the sunshine. Roy Ayers, Ubiquity. Roy Ayers sloot zijn concerten altijd af met dit nummer. Hij zei, people always sing along. Everybody really loves the sunshine. Nu Kanye West, Runaway.

Daarnet Kanye West. Dit waren Nits in the Dutch Mountains. In hip-hop worden vaak samples gebruikt. In pop veel minder. En al zeker niet in de jaren 80. De Nits waren uitzonderingen toen ze een woordsampletje in hun song staken. Die Mountains die je hebt gehoord in het nummer, dat is geknipt uit een documentaire interview dat zanger Henk Hofstede ooit had gebruikt voor een ander project. Maar hij kwam dus in de Dutch Mountains terecht. Dit is Billy Bragg.

0: Waiting for the Great Leap Forward, Billy Bragg. Dit was Classics. Na het nieuws van 6 is er Sporza met Gert. Fijne avond nog bij Radio 1.
1: Amai, check die foto van Trump met een rollator.
2: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
1: Huh?
2: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
3: Onwaar.
2: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
1: Ah, serieus?
2: Doe de AI-check in de app van 14 Nieuws. En test meteen hoe goed jij nep van echt kan onderscheiden.
4: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Brico, Brico City
6: en Brico Planet zijn jarig.
5: Al onze winkels zijn nu zondag open.
6: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
5: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
8: Oei, oei, oei.
9: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
7: Oh, Pascal, je bent een held.
9: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
10: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
9: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
11: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: Ons nieuwe keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
13: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
14: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
15: Grando, Grando, Grando.
16: VRT Radio 1.
17: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In het zuiden van Libanon vallen 40 doden bij aanvallen door Israël, ondanks het staakt het vuren. De Oostenrijkse politie heeft een man opgepakt die ervan verdacht wordt potjes babyvoeding te hebben vergiftigd. En de Heldenweek is gestart. Een hele week lang worden verzetslieden uit de Tweede Wereldoorlog herdacht. Israël blijft aanvallen uitvoeren op Zuid-Libanon, ondanks het staakt het vuren. Daarbij zijn de laatste 24 uur al minstens 40 doden gevallen, zegt Libanon. Ook de pro-Iraanse Libanese militie Hezbollah heeft vandaag verschillende raketten afgevuurd. Mieke Strings, het staakt het vuren wordt dus geschonden.
19: Ja, inderdaad. En vandaag heeft het Israëlische leger opnieuw de inwoners van 9 dorpen in het zuiden het bevel gegeven om te vertrekken. Israël voert bombardementen uit, maar in het zuiden worden soms ook hele dorpen met dynamiet opgeblazen, zodat mensen er niet kunnen naar terugkeren en zo probeert Israël een bufferzone te creëren. Gisteren is daarbij ook een klooster opgeblazen en dat zorgt opnieuw voor verontwaardiging. Eerder hadden Israëlische soldaten ook al een Jezusbeeld kapotgeslagen. Maar ook Hezbollah heeft enkele raketten afgevuurd vandaag, dus maar daarbij raakte niemand gewond.
18: Ja, en daarnaast is er ook verontwaardiging over 2 activisten van de hulpvloot voor Gaza die voor verhoor naar Israël zijn gebracht?
19: Ja, inderdaad. De ene is een Spaanse Palestijn die werkt voor een organisatie die volgens Israël banden heeft met Hamas. De andere is een Braziliaan en die wordt beschuldigd van illegale activiteiten, maar we weten niet wat dat dan zijn. Spanje en Brazilië noemen de arrestatie illegaal en de organisatie achter de hulpvloot vraagt aan het Europees Parlement om tussen beiden te komen.
18: Dankjewel, Mieke. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan verdacht wordt potjes babyvoeding te hebben vergiftigd. Dat melden Oostenrijkse media. De man zou 2 miljoen euro in cryptomunten hebben geëist van de Zwitserse babyvoedingsfabrikant Hip. Om dat bedrijf af te persen kocht hij potjes van het merk in de supermarkt. Daarna voegde hij rattenvergif aan toe en zette de potjes terug in de rekken. Dat deed hij in Tsjechië, Slowakije en Oostenrijk. De Iraanse Nobelprijswinnares voor de vrede, Narges Mohammadi, moet dringend vrijgelaten worden om de juiste medische zorg te krijgen. Dat zegt het Nobelprijscomité. Mohammadi is van de gevangenis naar een ziekenhuis overgebracht. Ze zou een hartaanval hebben gekregen. Volgens haar familie en haar advocaat is haar gezondheidstoestand enorm verslechterd. Mohammadi is 54. 3 jaar geleden kreeg ze de Nobelprijs voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen en voor mensenrechten in Iran. In Locristi in Oost-Vlaanderen is een bromfietser om het leven gekomen bij een ongeval. De bromfietser werd er rond 3 uur vanmiddag op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Brenda Klemmink van de lokale politiezone Puienbroek.
3: Toen de ploegen ter plaatse kwamen, werd dus vastgesteld dat het een ongeval was tussen een vrachtwagen en een bromfietser, waarbij dat de bromfietser helaas ter plaatse is overleden. De eerste vaststellingen wijzen erop dat het om een dode hoekongeval zal gaan. Maar het parket Oost-Vlaanderen die heeft een verkeersdeskundige aangesteld die ter plaatse zal komen om de precieze omstandigheden te onderzoeken.
18: De bestuurder van de vrachtwagen legde een negatieve speeksel- en ademtest af. De weg waar het ongeluk gebeurde is nog altijd versperd. De Verenigde Arabische Emiraten gaan een Antwerpse drugscrimineel uitleveren aan ons land. De man werd 3 jaar geleden bij verstek veroordeeld tot 10 jaar cel, omdat hij samen met zijn jongere broer een crimineel netwerk leidde. De woning van hun ouders in Merksem was meermaals het doelwit van aanslagen. De jongere broer werd 1 jaar geleden al uitgeleverd aan ons land. Vandaag start de eerste editie van de Heldenweek. Een week vol herdenkingen voor de mensen die tijdens Wereldoorlog 2 in het verzet zaten tegen Nazi-Duitsland. Het gaat van concerten tot een zoektocht voor jongeren of meer traditionele vieringen. Sanne Baak ging naar Zottegem voor een herdenking van de politieke gevangenen en gesneuvelde militairen.
8: De menigte fluisterde. Het is een Jood.
20: Denis van den Bergen is 94. Hij was scholier toen de Gestapo in zijn klas zocht naar bezwarend materiaal van zijn leraar uit het verzet. Hij herdenkt vandaag alle gesneuvelden.
8: De 15e augustus 1944, dat was een dramatische dag voor Zottegem in die periode.
20: Mark de Valkeneer van de lokale oudstrijdersvereniging weet nog hoe iemand... 94. Hij was scholier toen de Gestapo in zijn klas zocht naar bezwarend materiaal van zijn leraar uit het verzet. Hij herdenkt vandaag alle gesneuvelden.
8: De 15e augustus 1944, dat was een dramatische dag voor

0: 1000 Belgen uit het verzet meer aandacht geven.
1: Lange tijd heeft Vlaanderen een heel aparte manier gehad om met het verzet om te gaan. Vrij negatief. En dus met al die organisaties proberen wij ook een ander beeld naar voren te brengen.
0: Zeker in tijden van toenemende internationale spanningen en oorlogsdreiging.
1: En dus is het belangrijk dat we blijven stilstaan af en toe bij die mensen die uiteindelijk voor onze vrijheid gestreden hebben.
2: In de Europe Playoffs van het voetbal, dat zijn de playoffs om een Europees ticket te halen, hebben Westerlo en Oud-Heverlee Leuven 3-3 gelijk gespeeld. Leuven stond aan de rust 0-3 voor, maar Westerlo vocht terug in de tweede helft en kon zo toch nog een punt uit de brand slepen. Westerlo komt na dit gelijkspel voorlopig mee aan de leiding in de Europe Playoffs, samen met Racing Genk. Genk komt zo meteen om 17:15 nog wel in actie op het veld van Charleroi. Leuven blijft laatste. Vanavond nog kans op onweerachtige buien. Daarna eerst droger, maar aan het einde van de nacht opnieuw regen vanaf het westen met minima van 10 tot 15 graden. Morgen regen van west naar oost, gevolgd door opklaringen, maar ook onweerachtige buien in de namiddag. Maxima van 13 tot 19 graden. Begin volgende week regen en soms intense buien en geleidelijk koeler. Israël blijft aanvallen uitvoeren op Zuid-Libanon, ondanks het staakt het vuren. Daarmee begonnen we dit nieuws. Volgens Libanon zijn bij die aanvallen de voorbije 24 uur al zeker 40 doden gevallen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: Radio 1.
3: Sportza.
4: Met Gert Geens.
5: Goedenavond, er is dus mogelijk gedonder opkomst buiten, maar de voorbije dagen waren wel ideaal om de sportoutfit aan te trekken. En we gaan dat gevoel toch nog een beetje vasthouden met straks het begin van deel 2 van de Champions Playoffs. De laatste 5 wedstrijden komen eraan. Dat mag je dan toch al de eindsprint noemen. En die zetten we in met Sint-Truiden Union. En er is nog veel meer. Welkom bij Sportzaal.

0: Tell Her About It en Billy Joel. Eerst misschien nog een woordje over die wedstrijd tussen Westerlo en Oud-Heverlee Leuven in de Europlayoffs. Waarom niet, Glem Hartens? Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Want, oké, de vergelijking met PSG Bayern gaan we hier nog niet maken, maar het was toch een wedstrijd met een best wel spectaculair scoreverloop.
1: Ja, zeker. Na een magere 1 op 15, een amper 1 doelpunt, koos Felice Mazou ervoor om 6 nieuwe namen in zijn ploeg te droppen. En dat pakte geweldig goed uit, want na de eerste helft leek het kalf al verdronken voor Westerlo, maar liefst 0-3 voor een onherkenbaar Westerlo. Dat moeten we erbij zeggen. Traoré, George en Vaassen die scoorden voor Oud-Heverlee Leuven. En dan werd zelfs nog een doelpunt van Vaassen afgekeurd. Mission impossible bij de rust, denk je dan. Maar Westerlo kwam zeer goed uit de kleedkamer. Zeer goed, want na amper 10 minuten in die tweede helft stond het al 2-3 via Sayed Manesh en Sakamoto. En later kwam Westerlo via Sayed Manesh van op de stip zelfs helemaal langzij. In het slot gingen de Kempanen resoluut op zoek naar een winnende treffer, maar die kwam er niet. En zo dus een puntendeling na toch echt wel een knotsgekke wedstrijd.
0: Zo is het, straks nog wel een reactie, maar puntenverlies dus voor Westerlo in eigen huis. En Racing Genk, dat krijgt inderdaad meteen al de kans om daarvan te profiteren. En dat moet dan gebeuren in Charleroi. Stefijnans, goedenavond.
2: Dag Gert, goedenavond. Zo is het. Racing Genk blijft hoe dan ook al leider na deze zesde speeldag. Want Westerlo komt op gelijke hoogte met 30 punten. Maar die eindigde achter Racing Genk in de competitie. En kregen ook nog een half puntje bij de start van de play-offs. Dus zij zijn zeker nog niet op gelijke hoogte van Racing Genk. Wat er ook gebeurt. Maar Racing Genk moet natuurlijk nog wel eens een wedstrijd gaan winnen. Heeft er 5 gespeeld. Nog maar 2 gewonnen. 3 gelijk. Nog niet verloren. Dat is waar. Maar het is niet wat Racing Genk ervan had gehoopt. Ze hadden gehoopt om toch wat meer afstand te nemen. En vrij snel van al de rest. Maar dat gebeurt niet. Want stel je maar eens voor. Wanneer er vandaag verloren wordt. Morgen is er Standaard Antwerp nog. Dan kunnen die allebei tot op 2 punten komen. Of eentje zelfs gelijk met Westerlo en Genk. Dus zeker niet verliezen voor Racing Genk hier. Dat in de volgende 5 wedstrijden die er nog aankomen 3 uitmatchen heeft. Dus dat toch ook nog wel in het achterhoofd houden. Maar goed, die uitmatchen, dat is niet het probleem. Want die hebben ze gewonnen. Zowel in Antwerp als in Westerlo met 1-2. Het gaat vooral over die thuismatchen. Dus 3 keer gelijk gespeeld. 0-0 tegen Oud-Heverlee Leuven. 1-1 tegen Standaard. En ook 1-1 tegen dit Charleroi. Wat is het, een dag of 10 zeker geleden. Toen onder meer Daan Heijmans tegen zijn ex-club een strafschop miste. En Racing Genk heel veel kansen had. Net zoals zondag tegen Standaard, maar die niet kon benutten. Nicky Haai kiest voor 2 andere mensen. Medina, de Ecuadoriaan, is geblesseerd. Die is er dus niet bij, ook niet op de bank. Joris Kayembe, de Congolees, mag opnieuw van bij de aanvang spelen. En andere vervanging situeert zich ook in de defensie. Met name Congolo, de jonge Belg, 19 jaar, komt opnieuw in de ploeg voor de Spanjaard Mujahid Sadik. Dat zijn de 2 wijzigingen aan de kant van Racing Genk. En ook Mario Kolen, de man die tot het einde van het seizoen hier het bewind mag voeren bij Charleroi, heeft 2 wijzigingen doorgevoerd. Fluke en Colassin zitten op de bank. Scheidler en Romsaas die staan in de ploeg. Ze proberen achter de goal, de spionkop van Charleroi, met allemaal zwart-witte vlaggen, er toch nog wat moois van te maken. Ze beseffen ook wel dat er absoluut moet gewonnen worden. Want ja, goed, dan blijft de achterstand op Racing Genk, als er gelijk is, 6 punten. En dan zijn er maar 4 wedstrijden meer. Nee, dat gaan ze dan niet meer inhalen. Winst moet dus voor Charleroi en Racing Genk, dat goed is in uitwedstrijden. Wel, we gaan hopen dat we een Westerlo Oud-Heverlee Leuven gaan krijgen. En zoals je al zei, Gert, aan PSG Bayern München. Nee, daar sluiten we de ogen voor. Daar gaan we niet aan beginnen.
3: Hey, Sandy Kreusch hier. Samen met Romeo Elvis maakte ik het ultieme Belgische WK-anthem Kiss the Grass, Allee Allee. En guess what? Deze week zijn we de Vokstip op Radio 1.
4: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
5: Go straight to the heart. Spin me around again.
6: Radio 1.

0: U hebt er deze week kennis mee kunnen maken met het officiële WK-lied van de Rode Duivels. En ja, zeggen dat het aftellen nu echt begonnen is, dat is misschien wat overdreven. Maar het geeft wel aan dat dat WK stilaan dichterbij komt. En u zal daarvoor bij Sportza helemaal goed zitten, dat weet u. Maar eerst maar even kijken hoe het afloopt in de Belgische competitie. De openingsminuten van Charleroi Racing Genk. Misschien toch eventjes meepikken, waarom niet, Stef?
1: 0 tegen 0, anderhalve minuut ver hier. En ze proberen achter de goal echt wel wat sfeer te maken. Ik denk dat ze wel wat acties op touw gezet hebben hier bij Charleroi. Om al dat volk nog hier te krijgen. Ik moet zeggen, van Racing Genk toch ook nog heel wat bussen aanwezig voor play-off 2. Wat Racing Genk toch niet had willen spelen. Maar goed, ze willen naar Europa in. En dan moet het via deze weg. Dan moeten ze in eerste instantie de Europe play-offs gaan winnen. Om dan tegen wie uit te komen. Is het Mechelen? Is het Gent? Wordt het Anderlecht? Het zou Sint-Truiden toch niet meer kunnen zijn als nummer 5. Maar het zou ook nog de nummer 4 kunnen zijn als Anderlecht de beker wint. Enfin, allemaal nog te vroeg om daarover te beslissen. Hoe dan ook, Racing Genk zal uit moeten gaan spelen. En dat is misschien geen slecht idee. Daar gaan de ploegen toch wel wat van weten. Dat is een goede bal richting Van der Kerkhof. Van der Kerkhof zet hem voor de goal. Bernier met El Ouadi in duel. De twee kleine jongens. En Zita loopt de 16 binnen. Maar goede tackle van Junya Ito. De Japanse international. Opnieuw balverlies bij Genk. En alweer Van der Kerkhof. Die dus nu toch al een tijdje daar op de rechtsbuitenpositie speelt. Louis Bloem speelt rechtsachter. En Keita. De man die de meeste minuten heeft gemaakt bij Charleroi dit seizoen. Centrale verdediger. Samen met Oussou. De Syriër. En een bal die ver overgaat van Bloem. Waar de boomlange Luca Brugmans niks voor moet doen. Het is een zesde opeenvolgende wedstrijd nu. Voor de 17-jarige Brugmans. Zo gaat het toch snel. Nadat hij deze play-offs begon in Antwerp. Met een goede save. Waar Racing Genk ook won. En er is al verzorging nodig aan de overzijde voor Van der Kerkhof. Die heeft geen reden om te blijven liggen als er niks zou zijn. En de trainer stuurt ook al wat mannetjes naar de opwarmingszone. Dus de vraag is of Van der Kerkhof daar aan de rechterkant gaat verder kunnen. Zo zijn we 3,5 minuut ver voorlopig in Charleroi Racing Genk 0-0.
0: Ik gaf het al aan, de play-offs die zijn intussen halfweg. En Glenn, net als bij de mannen, draait het in de Lotto Super League bij de vrouwen uit op een tweestrijd. Hè, met vandaag misschien wel een cruciaal duel op de kalender.
2: Ja, Anderlecht nam het thuis op tegen OH Leuven. En Leuven begon aan die wedstrijd met 4 punten voorsprong. En die heeft het na afluiten nog steeds. Het is dus een gelijkspel geworden. Die topper 1-1 Konijnenberg bracht OHL na een kwartier op 0-1. Maar in de tweede helft kantelde de wedstrijd. Op het uur kreeg Veefkind rood. Redelijk strenge beslissing moet ik zeggen. En 10 minuten voortijd heerlijke vrije trap van Luna van Zer en zo 1-1. In het slot ging Paarswit echt nog wel op zoek naar een winnende treffer. Die kwam er bijna, maar een kopbal ging in de toegevoegde tijd tegen de paal van dichtbij. Met nog 3 wedstrijden te gaan blijft Anderlecht dus hangen op 4 punten. Mm-hmm. Dat is een redelijke kloof, maar toch gooit de trainer Dennis Moerman de handdoek nog niet in de ring.
3: Dat neemt niet weg dat bij ons het geloof nog altijd aanwezig is om het tijd te keren. We hebben niet verloren. We're still in it to win it. En ik denk dat onze tweede helft een bewijs is dat we zeker en vast competitief zijn voor dat kampioenschap. En we gaan er alles aan doen volgende week om het Leuven nog warmer te maken.
2: Ja, volgende week dus deel 2 van die titelclash. En dan moet Anderlecht echt wel winnen als het nog een kans wil maken om de titel. En straks is er in de Lotto Super League ook nog Standaard tegen Club YLA. Die twee ploegen zijn wel veroordeeld tot een strijd om de derde plaats.
0: Maar geef de uitslag straks toch maar mee. Dankjewel, Glenn.

0: Sing It Back van Moloko. Het is rustig op de weg, weliswaar op één uitzondering na. Want op de buitenring rond Brussel sta je 25 minuten in de file van Halle tot Woutersbrakel. Daar is een ongeval gebeurd.
1: Radio 1. Sportza.
0: Daarnet hebben we Stef Wijnands al snel verlaten omdat Van de Kerkhof van Charleroi geblesseerd op de grond lag. Maar ik neem aan dat de bal intussen gewoon weer rolt. In Charleroi is in Genk, Stef.
2: Jazeker, Gert. 9 minuten. 0 tegen 0. Ingooien door Louis Bloem. De rechtsachter richting Van de Kerkhof. Niks gebeurd. Geen bal die in de 16 is geweest. Die alvast voor gevaar heeft kunnen zorgen. Dus daar is nog een beetje op wachten. Bij Charleroi zijn overigens twee van de smaakmakers die de voorbije weken afwezig waren. Opnieuw op de bank geplaatst. Met name Guillagon en Titraoui. Die zijn een tijdje oud geweest door blessures. En volgens de Franstalige pers werden ze aan de aftrap verwacht. Maar blijkbaar toch nog niet helemaal klaar. Wie er wel staat en altijd is Camara, Etienne Camara. Stoer en sterk daar op het middenveld. Met zeker geen slechte linkervoet. En nu Keita die inschuift. Tot bij een Zita. Ito moet er naartoe. Goed balletje in de rug van Elouadi voor Bernier. Maar die komt er net niet meer aan. Goeie paas hoor van een Zita. Maar ja, een hele goeie. Die had hij dan kunnen binnenhouden. Of Bernier had wat sneller moeten zijn. Door de supporters verkozen tot speler van de maand. Dat krijgen we nu ook al tegenwoordig. Het is niet meer speler van het jaar. Ook al speler van de maand bij een club. Binnenkort is het ook bij een clubspeler van de match. En wie weet waar het eindigt. Speler van de eerste helft. Kan allemaal. Als er een sponsor aan verbonden is, allicht. Oussou met Biboud. En dat was buitenspel voor Scheidler. Dus dat balletje voor Bernier gaat niet door. Zonnetje schijnt hier nog altijd in Charleroi. Voorlopig niks te merken van een onweer dat er zou aankomen. Lekkere temperatuur om te voetballen. En het veld, dat ligt er in de winter wel eens slechter bij, denk ik. Elouadi, voorlopig blijft hij achteraan. Heine, er staat geen buitenspel. Dan glijdt daar uit en ingooien voor Charleroi. Elouadi was niet doorgelopen en dat had Heine liever zelf gezien. Had hij niet het hoekje moeten ingaan. Foutje. Wat hij niet kan begrijpen. Daan Heijmans tegen zijn ex-ploeg. Dus vorig jaar hier gespeeld. Dit jaar nog niet gewonnen tegen Charleroi. Twee keer gelijk. Een keer verloren. Dus het moet toch een keertje gaan gebeuren. Dat hij zijn ex-ploeg verslaat. Hij maakt de meters. Want achter Oussou aan. Geen goede bal op Louis Bloem. Die inverted back even was geworden. Door het centrum kwam opzetten. Van de Kerkhof naar de buitenkant. Maar intussen is het al opnieuw Rissing Genk dat in balbezit is. Met een slechte bal van Kayembe waar Biboud niks mee kan doen. En die geeft aan zich, jongen, waarom speel je die bal zo tegen de zijlijn? Speel hem eens centraler, dan kan ik er weer beter bij. Ja, dat is nu niet het geval. Ze blijven met veel tromgeroffel achter de goal bezig, die van Charleroi. Ja, aan de overzijde zijn er wel vele lege plekken. Maar goed, Charleroi heeft niet zijn beste seizoen. Heeft ook niet zijn beste seizoen qua supportersaantal achter de rug. Daar zal Mehdi Bayat flink moeten aan werken. Maar u weet dat hij toch ook heel vaak onder druk staat. Bernier met een dribbel. En dat is niet zonder gevaar uitgevoetbald bij Rissing Genk. Maar ze komen er wel goed uit. Biboud met Keita. En Keita is de winnaar, maar begaat volgens Laurens Visser, want zijn naam hebben we nog niet genoemd, een overtreding. En dus kan Rissing Genk het spel op gang brengen. Genk dat verrassend genoeg in heel wat statistieken, aanvallende statistieken dan, mee aan de kop staat, bovenaan. Want bijvoorbeeld verwachte goals, XG staan ze vijfde, schoten op doel tweede, grote kansen vierde, grote kansen gemist tweede. En nu kijken we naar de verdedigende statistieken die goed moeten zijn. Oh, Scheidler die doet het niet goed. Want daar had voor Charleroi meer in gezeten. Dus Racing Genk erg sterk in aanvallend opzicht. Met al die gemiste kansen. Die de voorbije week nog een beetje zijn toegenomen. Maar goed, voetballen bestaat uit aanvallen en verdedigen. Tenzij je Bayern München of PSG heet. Dan staat verdedigen ook niet in het woordenboek. Maar goed, dat zien we graag. Hier gaat Smets inspelen op El Ouadi. Is hij aan zijn laatste weken bezig? Kan toch niet anders. Zakaria El Ouadi. Wordt het dan PSV of toch nog ergens een middenmotor in Spanje? En dat zal de toekomst wel uitwijzen. Brugmans zal in elk geval vanaf nu de nummer 1 zijn in de goal bij Racing Genk. De 17-jarige volgend seizoen gaan ze voluit voor hem kiezen. Zoveel is duidelijk. 14 minuten zijn we intussen ver. Nog altijd niks genoteerd. Geen bal in de 16 op een aanval van Charleroi na, waar Chadler zo net de bal slecht aflegde. En voor de rest kabbelt het een beetje verder. Dus 0-0.

0: Ja, en dan naar de Premier League, want moet het nog gezegd, de titelstrijd in die Premier League wordt opnieuw een nagelbijter. Van je welste nog eens in herinnering brengen. Een paar weken geleden had Arsenal nog een riante voorsprong van 10 punten, maar die kloof is intussen verkleind tot amper 3 stuks. En dan heeft de concurrent, Manchester City, is dat uiteraard, nog een wedstrijd te goed. Glenn, dat betekent dat Arsenal zich gewoon geen misstap meer kan veroorloven.
1: Nee, en tegen Fulham moet er thuis absoluut gewonnen worden. En op zich moet dat ook wel een haalbare opdracht zijn. Fulham is namelijk pas 10e. Maar het blijft natuurlijk wel een Londense derby, zoals er wel een aantal zijn natuurlijk. Ze zijn er om 6:30 aan begonnen met Trossard in de basis. Kansen zijn er nog niet geweest, doelpunten dus uiteraard ook nog niet.
0: Ja, spanning verzekerd bovenin sowieso, maar ook de strijd om het behoud, die is ook nog niet gestreden.
1: Nou, toch nog niet helemaal. Voor Wolverhampton en Burnley is het doek al even gevallen, maar wie er als 18e gaat eindigen, ja, dat is nog niet zeker. Momenteel is die positie, die je natuurlijk niet wil hebben voor de Spurs. Tottenham speelt morgen op bezoek bij Aston Villa. Moeilijke verplaatsing natuurlijk. Aston Villa 5e, nog volop in de running voor Europees voetbal en Champions League voetbal. Het goede nieuws voor de Spurs is wel dat het bij winst over West Ham springt naar de 17e plaats, want West Ham verloor vandaag, namelijk met 3-0 bij Brentford. Het al gedegradeerde Wolverhampton speelde 1-1 gelijk tegen Sunderland. En Newcastle won thuis met 3-1 van Brighton. Maxime de Kuyper die viel daar 10 minuten voor tijd in bij de bezoekers.
0: Je hebt het net al gehad over mogelijke degradanten, maar intussen kennen we ook al wel de tweede nieuwkomer op het hoogste niveau. Vertel.
1: Ja, dat is Ipswich geworden. Daar was het nog spannend op die slotspeeldag. En zij speelden 2-2 gelijk bij Southampton. En dat volstond om als tweede te eindigen na kampioen Coventry. En de eerste twee die gaan rechtstreeks naar de Premier League. Voorlopig dus geen promotie voor Millwall. En daar speelt een Belg, Casper de Nor. Die wonnen wel een slotwedstrijd, maar eindigen toch als derde. Ze krijgen wel nog een herkansing in de promotieplay-offs.
0: Oké, dankjewel. En hier bij ons is het in Charleroi tegen Racing Genk, trouwens nog altijd 0-0.

0: Mumford & Sons. En er is al snel nieuws over Arsenal Fulham, Glenn.
1: Ja, ik zei daarnet dat ze zich geen puntenverlies konden veroorloven. Wel, ze zijn uitstekend gestart, want ze zijn net 10 minuten aan het voetballen en het staat al 1-0. Goede aanval over de rechterkant, fluxe dribbel van Saka, lage voorzet. En Gyökeres, die kon makkelijk binnenduwen en zo zal de vroege voorsprong voor Arsenal, dat zo hopelijk voor hen wat vertrouwen kan tanken voor die terugwedstrijd in de Champions League halve finale thuiswedstrijd tegen Atletico Madrid. Daar is alles nog mogelijk na dat gelijkspel. En ook Madrid heeft vertrouwen getankt, want zij wonnen vandaag met 0-2 bij Valencia.
0: Oké, voor hen zit de klus er al op. Naar een doelpunt in Charleroi Race in Genk zal ik nog niet vragen. Stef Wijnands, laten we stap voor stap opbouwen. Heb je intussen al een kans gezien?
2: Ja, eentje voor Racing Genk. Nu even kijken naar een voorzet van Ito die weggekopt wordt. El Ouadi die aan de kant gezet wordt. KMB die terugkopt, maar een overtreding van El Ouadi die zijn lichaam er iets te fors in gooide. Dus een kans voor Racing Genk. Niet vanuit de combinatie, maar wel na een vrije trap. Ito die zwierde de bal voor de goal. En de eerste zone kopt Brian Heijnen de bal door. En dan aan de tweede paal Bangura die zijn hoofd er tegen zette. Maar te centraal in de armen van Mohamed Kone. Die zo goed keepte in Genk een paar weken geleden. Met heel goede saves. Daar Charleroi lang in de wedstrijd hield. En Charleroi dat ook nog terugkeerde. Met een 1-1. En dat is voorlopig het enige wat ik heb opgeschreven. Charleroi dat moet winnen. Nee, dat komt niet in de buurt van Luca Brugmans. Het is toch vooral Racing Genk dat wil voetballen. Dat het ook het beste doet. En nu een slechte bal opnieuw van Camara. Heijmans snel spelen naar Bangura. Naar de buitenkant waar Ito wacht. Genk wil winnen. Enfin, Genk wil altijd winnen. Hier Bibout aan de rand van de 16. Legt hem af voor El Ouadi. El Ouadi probeert te kaatsen met Heijmans. Maar dat lukt niet helemaal. Paasje van El Ouadi was niet zuiver genoeg. Daar komt Daan Heijmans niet bij. Bij die bal. Waardoor Kone opnieuw aan de bal komt. En Camara opbouwt. Maar ze krijgen geen tijd bij Charleroi. Want Racing Genk speelt vol passie. En met veel inzet om die bal te veroveren. Nu laten ze wel ruimte voor Van der Kerkhof. Moet je altijd oppassen. Die gaat richting de 16. Van der Kerkhof buitenom. En goed geblokt door Joris Kayembe. Die bal richting doel weghaalt. Ingooien voor Charleroi nu. Zon overgoten nog altijd. Intussen 6:45 voorbij. Als Louis Bloem gaat ingooien. Laurens Visser zegt niet aan elkaar hangen daar jongens. Maar dat gebeurt toch. 2 seconden nadat hij het gezegd heeft doen ze het opnieuw. Bal blijft daar hangen. Is daar geen appel voor strafschop? Nee. Tot 2 keer toe dacht ik. Eerst voor handspel. Daarna voor een overtreding. Maar Laurens Visser zei tot 2 keer toe dat het niks was. Jacob Roemstaas de Noor blijft daar nog liggen. De VAR zal er wel een keertje naar kijken, vermoed ik. En dat is niet de minste. Bram van Driessen. Onze man op het WK. Die toch ook vorige zondag met dat videootje dat de zoon verspreidde. Waarin hij wel heel veel richtlijnen gaf over waarom het een rode kaart was. Maar nu is het duidelijk geen. Hij komt niet tussen. Het is ook geen grote fout. Dat is goed van Bibout. Bibout richting hier Bangura. Die moet uithalen. Goede kabbeweging. Iemand moet er strappen bij Racing Genk op de paal. Het is Daan Heijmans opnieuw. Een uitgesponnen aanval waar Charleroi niet meer bij het leer kon. En Bibout had kunnen trappen. Heijmans had kunnen trappen. Bangura had kunnen trappen. Dat gebeurde allemaal niet. Ze bleven maar combineren in en rond de 16. En Bangura met toch overzicht moet ik zeggen. En dan legt Daan Heijmans hem weg aan de tweede paal. Maar iets te ver weg dus. Buiten bereik van Kone. Maar de paal stond in de weg. En is Visser nu nog aan het luisteren naar wat er daar in de 16 is gebeurd. Heeft Ito daar een strafschopfout gemaakt? Zijn ze toch aan het kijken? In elk geval op de herhaling die ik hier zag, zie je het niet duidelijk. En ze hebben andere beelden, maar die krijgen we dan ook zelden of nooit te zien. Wat dan die andere beelden zijn, dat zijn gsm's die overal in het stadion ophangen, die de scheidsrechters moeten helpen. En nu wordt het duidelijk dat het geen strafschop is. En kunnen we opnieuw voetballen. Dus Racing Genk is de ploeg die het meest aanvalt. Op zoek naar dat doelpunt. En Charleroi alleen dus even konden dreigen met een vermeende strafschop. En dat is het voorlopig 0 tegen 0.
0: Geen doelpunten voorlopig daar, maar de mensen die hun zaterdagmiddag in het Kuipje van Westerlo gespendeerd hebben, die hebben 6 goals gezien. Dat is niet verkeerd. Dan zullen de fans van Westerlo wellicht wel op meer gehoopt hebben, vermoed ik, in een thuismatch tegen Oud-Heverlee Leuven. En zeker dan als je weet dat Westerlo bij de rust maar liefst 0-3 achter stond. Het werd uiteindelijk nog wel 3-3, maar dan wil ik toch wel eens horen hoe coach Issam Sharai van Westerlo de wedstrijd van zijn ploeg beleefd heeft. U hoort hem hier bij de collega's van
3: Issam Sharai, de assistentcoach van Oud-Heverlee Leuven, die heeft ons daarnet gezegd dat het fameus aan het stuiven was tijdens de rust. Wat heb je daar allemaal gezegd? Ben je daar stevig van leer getrokken?
4: Ja, ik was zeker niet tevreden van de eerste helft. Dat is eigenlijk de eerste keer dat we zo'n helft hebben waar we zo weinig creëren. Maar vooral ons tweede duels. Duels niet winnen, tweede ballen niet winnen. Dan kan je, dan kan je moeilijke prestatie neerzetten. Hè? Dus, ik onthoud vooral natuurlijk een reactie tweede helft. Hè. En, iedereen was heel scherp. 2 wissels doorgevoerd. En ik moet zeggen, de jongens hebben echt ongelooflijk gegeven. En hij heeft heel snel opgeleverd. Hè. Ik denk na 9 minuten al direct een doelpunt. En dan spijtig dat je die wedstrijd niet over de streep kunt trekken met die laatste actie van Brian. Dat zou heel mooi zijn geweest.
3: Ik moet toch nog even terug naar die eerste helft natuurlijk. ze kwamen van alle kanten. Het leek wel alsof ze door elkaar beweegden de spits. En jullie daar absoluut geen antwoord op hadden. Hè.
4: Ja, het is eigenlijk niet zo moeilijk. Hè, want als je ze gaat terugbekijken, de goalen. En ik heb er al ik heb ze teruggezien. Ja, dat is heel vaak na een duel. Een pressmoment die niet goed is. Ze zien er de tweede goal. Wij staan met tweede of de derde goal. Ik weet het niet meer. Wij staan met 10 man op het veld. Op dat moment is Do. Is door van het veld voor verzorging. En op dat moment gaat een speler Issa pressen. Maar die moet helemaal niet gaan pressen. Komt die speler vrij in de pocket, komt er een voorzet. Ja, en dan weer al te laat op die eerste bal, tweede bal. Nogmaals, het is niet per se tactisch geweest. Voor mij was het eerder duels winnen. Heel vaak was die tweede bal voor hun. En van daaruit konden ze gevaarlijk zijn. En ook als ik zie die derde goal, dat is een cross die een kwartier onderweg is en dan wordt nog teruggelegd en die kan die nog binnenduwen. Dat is niet scherp genoeg. Dan moeten wij veel scherper zijn. Dus voilà, dat is voor mij toch voor de eerste helft analyse. Maar nogmaals, ik onthoud vooral de tweede helft.
3: Ja, laat het ons even over die tweede helft hebben inderdaad. Ben je tevreden dat er een paar jongens echt zijn opgestaan in die tweede helft en verantwoordelijkheid hebben genomen en zich niet hebben weggestoken zoals in die eerste helft?
4: Absoluut, maar dat is begonnen met inderdaad, eerste goal die we maken is uit een pressmoment. En zijn we agressiever, pakken we die bal, komt die voorzet van Brian en Alayer maakt het mooi af. De tweede of de derde goal, nogmaals, ik weet het niet 100%, maar ik denk de tweede goal, pressmoment van Patrao, Issa krijgt die bal en we scoren. Dus zo kan het ook. Hè. En dus hebben ze eigenlijk net omgekeerd gedaan van de eerste helft. Dus ik hoop nu dat we dit in het vervolg de hele wedstrijd kunnen brengen.
3: Ik ga je nog één vraagje stellen over één specifiek moment. Voordat de penalty valt, ging Saito daar ook neer. Heb jij ooit al een Japaner een schwalbe zien doen, Issam?
4: Nee. Nee, niet. Allee, ik kom mij niet bij gedachten. Dus ik denk dat daar ook een penalty was. Maar ja, kijk, ik ben vooral tevreden van de reactie. En spijtig van die laatste bal van Reynolds. Want dat had fantastisch geweest. En mooi voor het publiek. En nog eens bedankt voor hun steun.

0: Kyoto van Phoebe Bridgers. Glenn, we moeten ook de Formule 1 in de gaten houden, want na een onderbreking van een paar weken wordt dit weekend de grote prijs van Miami gereden, toch?
1: Klopt inderdaad, onderbreking door de situatie in het Midden-Oosten. Gelukkig niet in Miami. Daarnet was er dus de sprintrace. En die werd overtuigend gewonnen door Lando Norris. De wereldkampioen finishte voor teamgenoot Oscar Piastri en ook voor Charles Leclerc. Geen podium voor de Mercedes-rijders Antonelli en Russell. WK-leider Antonelli werd vierde, maar kreeg na de race nog een tijdstraf van 5 seconden, waardoor hij uiteindelijk pas 6e werd. En straks worden daar ook nog de kwalificaties gereden.
0: Dat is voor later vanavond. En dan ook nog wielrennen, want in de ronde van Romandie stond vandaag de koninginrit op het programma. En ja, met Tadej Pogacar aan de start kan je dan al bijna de winnaar opschrijven, denk ik.
1: Je zou vandaag geen typex nodig gehad hebben, want de Sloveen heeft inderdaad gedaan wat er van hem verwacht wordt, namelijk winnen. Op de slotklim werden de vluchters bijgehaald en versnelde Pogacar. Lipovic die kon in eerste instantie wel nog volgen, maar op 1 kilometer van de top moest ook hij de rol lossen. En na die top was het dan nog 16 kilometer tot aan de finish, hoofdzakelijk bergafwaarts. En daar had Pogacar uiteindelijk 14 seconden voorsprong aan die finish op de Duitser. En zo verstevigt hij uiteraard ook zijn leidersplaats in het algemene klassement.

0: Tegen en Sarah, net voor 7 uur toch nog even naar Charleroi Racing Genk. Het is 0-0 daar. En Stef, ik zie hier in Brussel donkere wolken die komen opzetten. Onweersdreiging dus. Bij jou nog volop het zonnetje?
1: Nee hoor, ik zit dan in een ander land. Want hier nog volop zon in Charleroi. Lekkere temperatuur. Alleen het mag wat beter. Zeker van de thuisploeg dat één keer heeft komen dreigen met een mislukt schot van Romsaas. Nadat het schot van Bernier eerst geblokt werd. Maar ik denk dat Van der Kerkhof bij die voorzet buitenspel stond. Maar goed, dat is het enige wat Charleroi heeft klaargekregen. Voor de rest is het toch Racing Genk dat de dienst uitmaakt. Maar nu opletten. Een Zita met een voorzet die niet tot bij Scheidler komt. Want Bernier en Van der Kerkhof te laat in de 16. En nu de counter voor Racing Genk met Bibout, met Oussou. Dat is gewoon een vervelende verdediger om tegen te spelen, die Syriër. Doet het vaak uitstekend. En hangt vaak aan je lijf. Laat je niet in het duel komen. En dat hoort natuurlijk zo. Dus doet niks verkeerd. Maar vervelend om tegen te spelen. En Racing Genk dus die bal op de paal daar straks. Nog één keertje er dichtbij via Bangura. Maar Bangura is niet de man die naar de goal kan trappen. De Guineer voor Racing Genk. Die nam een vluchtschot. Maar ook dat was gekraakt. Elouadi. Die wordt voorlopig wel ver van de goal gehouden door Charleroi. Dus dat is alvast goed. Wat de Carolos betreft. En Racing Genk. Dat domineert wel. Romsaas. Beetje het evenbeeld vind ik van Daan Heijmans. Beetje dezelfde loopstijl. Zelfde kopje. Haartjes wat langer dan Heijmans op dit moment. En Bernier die op de enkel staat van Smets. Hij weet het. En dus een overtreding die volgt. In een wedstrijd die Racing Genk graag wil winnen. Omdat het toch zo goed uit is. Beter uit dan thuis. Want in de competitie van 18 wedstrijden er maar 4 gewonnen. Dat is niet de best. Maar uit doen ze het uitstekend. En hier voorlopig, na wat is het, bijna 42 minuten, wel de ploeg die het meest zoekt naar een doelpunt. Maar er wel nog niet geraakt is voorlopig. Dus Charleroi tegen Racing Genk is voorlopig nog 0-0.
2: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Info in je winkel of op xina.be.
4: Bij VGK Bank zit je 3 keer goed.
5: Voor de planeet, voor je streek en voor jezelf. Want we zijn open op zaterdag voormiddag.
4: VGK Bank.
6: Zin in een lentewandeling dwars door de mooiste natuurgebieden, zoals het Zwin Natuurpark? Dat kan met VRT Potwalks, de wandel-app van VRT. Trek je wandelschoenen aan en laat je smartphone op. Dan zorgt Arnoud Houben voor de mooiste wandelroutes.
7: Onderweg vertel ik je boeiende verhalen en anekdotes over dit natuurpark.
6: Download VRT Potwalks en wandel mee in het Zwin Natuurpark.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Israël blijft aanvallen uitvoeren op Zuid-Libanon, ondanks het staakt het vuren. Daarbij zijn de voorbije 24 uur al zeker 40 doden gevallen, zegt Libanon. Ook de pro-Iraanse Libanese militie Hezbollah heeft vandaag verschillende raketten afgevuurd. Mieke Strings, het staakt het vuren wordt dus geschonden.
11: Ja, inderdaad. En vandaag heeft het Israëlische leger opnieuw de inwoners van 9 dorpen in het zuiden het bevel gegeven om te vertrekken. Israël voert bombardementen uit, maar in het zuiden worden soms ook hele dorpen met dynamiet opgeblazen, zodat mensen er niet kunnen naar terugkeren en zo probeert Israël een bufferzone te creëren. Gisteren is daarbij ook een klooster opgeblazen en dat zorgt opnieuw voor verontwaardiging. Eerder hadden Israëlische soldaten ook al een Jezusbeeld kapotgeslagen. Maar ook Hezbollah heeft enkele raketten afgevuurd vandaag, dus, maar daarbij raakte niemand gewond.
10: Dankjewel, Mieke. In Antwerpen is vanmorgen een vrouw van 32 overleden na een val van op de vijfde verdieping op het Antwerpse Zuid. Het gerechtelijk lab en een wetsdokter kwamen ter plaatse, maar de politie gaat uit van een tragisch ongeval. En in Locristi in Oost-Vlaanderen is een bromfietser om het leven gekomen bij een ongeval. De bromfietser werd rond 3 uur vanmiddag op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Brenda Klemmink van de lokale politiezone Puijenbroek.
12: Toen de ploegen ter plaatse kwamen, werd dus vastgesteld dat het een ongeval was tussen een vrachtwagen en een bromfietser, waarbij dat de bromfietser helaas ter plaatse is overleden. De eerste vaststellingen wijzen erop dat het om een dode hoekongeval zal gaan, maar het parket Oost-Vlaanderen die heeft een verkeersdeskundige aangesteld die ter plaatse zal komen om de precieze omstandigheden te onderzoeken.
10: De bestuurder van de vrachtwagen legde een negatieve speeksel- en ademtest af. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan verdacht wordt potjes babyvoeding te hebben vergiftigd. Dat meldde Oostenrijkse media. De 39-jarige man zou 2 miljoen euro in cryptomunten hebben geëist van de Zwitserse babyvoedingsfabrikant Hip. Om het bedrijf af te persen kocht hij potjes van het merk in de supermarkt, voegde er rattenvergif aan toe en zette ze daarna terug. Dat deed hij in Tsjechië, Slowakije en Oostenrijk. In de Europe Playoffs van het voetbal is momenteel de wedstrijd tussen Charleroi en Racing Genk aan de gang. Bij het ingaan van de rust staat het er nog 0-0. En eerder vandaag speelden Westerlo en Oud-Heverlee Leuven gelijk. En de Formule 1 heeft... Of in de Formule 1 beter heeft wereldkampioen Lando Norris de sprintrace van Miami gewonnen. De Brit was in zijn McLaren sneller dan zijn ploeggenoot Oscar Piastri. WK-leider Kimi Antonelli eindigde na een tijdstraf als zesde. Morgenavond wordt de grote prijs van Miami gereden. De kwalificaties daarvoor worden vanavond gereden. Vanavond nog kans op onweerachtige buien. Daarna wordt het tijdelijk droger. Minima vannacht van 10 tot 15 graden. Morgen regen van west naar oost, gevolgd door opklaringen. In de namiddag opnieuw onweerachtige buien. Maxima van 13 tot 19 graden. Begin volgende week regen, soms intense buien en geleidelijk koeler. Meer op veertienieuws.be.
2: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
8: Radio 1.
2: Sportza.
8: Met Gert Geens.
0: En fijn dat wij u gezelschap mogen houden op deze zaterdagavond. Ik stel voor dat we eerst deel 1 van Charleroi Racing Genk neerleggen. Stefijnans, nog geen doelpunten, maar mag ik zeggen dat er tijdens het nieuws wel nog wat gebeurd is hier en daar?
1: Dat heb je goed gevolgd, Gert. 0-0 inderdaad. Maar in de slotminuut van de eerste helft die net afgefloten is, was er een doelpunt voor Charleroi. Maar dat werd meteen afgekeurd door scheidsrechter Visser. En hij had gelijk, want de voorzet die van Bernier kwam, daar kwam Oussou in duel met Kongolo. En die trok Kongolo onderuit. De bal ging dan verder tot bij Romsaas. En die trapte wel onhoudbaar binnen. Maar het was een trekfout van die Oussou. En hij zorgde ervoor dus dat die goal niet doorging. En dan aan de overzijde nog eens Racing Genk met de meest gevaarlijke man. Althans als assistgever. Met name de Japaner Ito. Hij trapte die bal uitstekend voor. En Heijmans kopte van dichtbij. Net iets te centraal, waardoor Kone nog met een enorme reflex die bal uit het doel kon houden. En Racing Genk had zeker een voorsprong verdiend hier, want het had de meeste kansen. Heijmans ook nog een keertje op de paal. En Heijmans die nog een keertje te centraal had getrapt. Dus nee, Racing Genk was de betere ploeg hier in de eerste helft. Kijken of ze dat in de tweede helft kunnen omzetten in doeltreffendheid. Het grote mankement van Racing Genk dit seizoen. Dus voorlopig hier 0-0.
13: Ons nieuw keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
14: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
15: 11 zelfstandige

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in...
0: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
2: Oki, taco doki.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
4: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan.
3: VDK Bank.
4: Maak een afspraak op vdkbank.be.
5: Radio 1 live.

0: Iedereen is van de wereld van de scene. Glenn, in Botswana, daar vinden dit weekend de World Relays plaats. Zeg maar het officieuze WK-aflossingen liever in de atletieken. Met een grote delegatie landgenoten ook wel.
1: Nou, met 31 zijn ze daar in totaal in het zuiden van Afrika. Maar een succes werd het vandaag niet echt. Integendeel zelfs. Enkel in de 4x400 meter bij de mannen konden onze landgenoten zich plaatsen voor de finale. Jonathan Sakor, Van der Bemde, Doom en Segers die eindigden daar gedeeld eerste. En plaatsen zich zo dus voor de finale van morgen. Ze verzekeren zich meteen ook van een ticket voor het WK Atletiek van volgend jaar in Peking. Geen finale voor de 4x400 meter bij de vrouwen. Zij werden in hun reeks pas zesde, maar we moeten wel zeggen, in tegenstelling tot de mannen, waren de Belgian Cheetahs echt niet op hun sterkste bezetting aanwezig. Geen Cynthia Bolingo, Naomi van den Broek of Lena Paulet. Wel Liefde Schoenmaker, Mano de Marze, Isalie van Daal en Camille Laus. Een B-selectie, zeg maar. En voor hen zat de finale er dus niet in. Nu morgen komen ze wel nog in actie in de herkansingen. En daar is het ook nog wel belangrijk dat ze daar goed presteren, want de inzet daar is een ticket voor het WK van volgend jaar. En hetzelfde verhaal voor de 4x100 meter. Daar konden zowel de mannen, de

0: houden als de gemengde aflossingsploeg zich niet plaatsen voor de finale.
1: Sportza.
2: En morgen de finales op de World Relays. En morgen worden hier bij ons ook de bekerfinales in het hockey afgewerkt. En daar zullen wij live bij zijn. En zowel bij de mannen als bij de vrouwen staat Gantoise in de finale. Maar het mannenteam van Gantoise heeft gisteren nog wel een tik gekregen in de competitie. Want het verloor met 1-4 van Braxgata. Jonathan met de penningen sprak na de match met speler Antoine Quina om ook al eens vooruit te blikken naar die bekerfinale van morgen.
3: Antoine Quina, ik sprak met Arthur van Doren. Hij zei ook deze 1-4. Misschien een beetje overdreven, wat denk jij?
4: Misschien wel. Het was een gesloten wedstrijd. Wij halen onze keeper eruit om proberen een verschil te maken. En daar scoren zij nog 2 keer op. Dus het was best een gesloten match. Wij geven het gewoon ook domweg de 2 goals op het einde. Dus dat kon wel beter langs onze kant.
3: Ja. Een gesloten wedstrijd, maar het is wel alles wat een topper belichaamt, denk ik. Veel spanning, veel intensiteit ook langs jullie kant. Al is het moeilijk om er door te breken. Maar je spreekt wel van een hockey. Zo zijn ze natuurlijk vaak.
4: Tuurlijk, ik denk dat het een goede match was van hoog niveau. Het ging, zij domineerden op momenten, dan wij terug een beetje. Dus het ging met ups en downs. En dat is het mooie in de hockey. Alles kan ook snel gaan. Hè. Ze scoorden 2-0. Wij scoren direct naar de 2-1. Het brengt terug leven in de match. Dus gesloten match. Ook een mooie pot. Het zijn leuke wedstrijden om te spelen. Ja.
3: Ik had het gevoel dat er veel frustratie was bij jullie. Die is op momenten te begrijpen. Je hebt die strafcorner daar. Daar zag ik jullie allemaal reageren. Het ging erover, is de bal wel of niet buiten de cirkel geweest?
4: Ja, ik denk wel dat hem. Ik denk dat dat goed gefloten is. Maar wij zijn gefrustreerd. Ik denk dat hij wel goed gefloten is. Die was denk ik in de cirkel. Maar dan fluit hem ook van die dingen die aan langs onze kant in ons nadeel was. Dus dat is heel vreemd dat hij dat wel dan ziet. Maar bon. Maar ik net zie daarop uit verliezen. We hebben gewoon een moeilijker seizoen met een paar geblesseerden. Heel onze aardeslinie was geblesseerd afgelopen week. En je moet gewoon nog één match 3 punten pakken, dus we hebben het in eigen handen. Voilà.
3: Dat is belangrijk natuurlijk. Wel 2 nederlagen op rij. Richting de bekerfinale dan zondag. Wat doet dit met het gevoel?
4: Ja, niet makkelijk. Zeker dat 4-0 is voor hun bij de start. Dus we gaan extra hard nu de recovery doen. Ijsbaden en gewoon goed gefocust zijn en klaar voor zondag. Ja.
3: Ik kan er nog kort eens naar vragen zonder er druk op te zetten. Maar Shane McLeod zit op de tribune. De Red Lions, dat is de gesloten deur voor jou met het WK dat voor de deur staat?
4: Ja, voor mij is het gesloten boek. Ik heb andere prioriteiten in het leven nu en ik geniet er veel meer van. Zo.
3: Dat is goed. Succes richting playoffs. Merci, man.

0: Strokes, Going Shopping. Op de buitenring rond Brussel sta je bijna drie kwartier in de file. Van Halle tot Woutersbrakel, daar is een ongeval gebeurd.
1: Sporten.
2: Radio 1.
0: Morgen begint in Galicië, in Spanje, de Vuelta a España Femenina. Met Lotte Kopecky aan de start. Zij mikt op ritwinst. Terwijl we bij Lore de Schepper wel eens willen kijken hoe ver ze met de goede rensters voor het algemeen klassement mee kan. Marnik Gerits is voor Sporza ook neergestreken in het noordwesten van Spanje. En heeft een bezoek gebracht aan het hotel van Soudal AG Insurance. Voor een gesprek met Lore de Schepper.
3: Lore de Schepper, je was de beste Belgische in het Ardentse tweeluik, hè? In Waalse Pijl, in Luik, Bastenaken, Luik. Heb je daarvan kunnen genieten? Heb je daarvan nagenoten?
4: Ja, zeker wel. Ik denk dat ik het meeste tevreden was over Luik, Bastenaken, Luik. Ik heb daar echt zelf boven mijn verwachtingen kunnen rijden. Allee, gewoon het gevoel in de koers was echt super. Dus ja, dat geeft vertrouwen.
3: Want ja, het gaat heel snel natuurlijk, hè? Want nu zitten we alweer klaar voor de Vuelta Femenina, de Ronde van Spanje voor vrouwen. Wat verwacht je hiervan?
4: Ja, het gaat heel snel inderdaad. Ik denk dat ik 3 dagen thuis was en dan direct dan naar hier vertrokken. Ik kom hier naartoe met wel vertrouwen vanuit de Ardennen dan. En ja, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Het is de eerste keer ook dat ik de Vuelta rij. En ja, we zijn hier ook met een supersterke ploeg, dus ik denk dat we hier wel goed kunnen presteren.
3: De eerste dagen... Eerste 4-5 dagen aanloop. En moet het dan in het weekend gebeuren?
4: Ja, voor mij en Oeska is het eigenlijk de eerste 5 dagen zoveel mogelijk sparen. Al zal het hier ook al best moeilijk zijn als je de parcours bekijkt. En dan mogen we allebei eigenlijk in het weekend proberen uitpakken en zien hoe ver dat we geraken.
3: Ja, want onder andere zondag de Angliru. De legendarische Angliru, een van de meest mythische beklimmingen uit het wielrennen. En die mogen jullie nu gaan beklimmen. Hoe kijk je daarnaar?
4: Ja, best wel spannend. Ik ken niet veel klimmen van in de koers, maar die klim had ik wel al van gehoord. Dus dat is echt al veel. Ik heb het nu alleen nog maar eigenlijk op Veluwe bekeken. Maar zelfs dat al... Het ziet er heel stevig uit. Dus ik denk als ik daar ben, dan zal het... Ferm worden, maar ik kijk er wel naar uit.
3: Ja, ze noemen die beklimming, de Angliru, het beest van de Asturias. Ah, heb je daar dan schrik van of kijk je daar net naar uit?
4: Ja, ik zeg altijd tegen mezelf, ik heb liever hoe zwaarder hoe beter. Maar op het moment zelf is dat dan misschien iets minder leuk. Maar op zich, ik denk dat dat wel mij zou moeten liggen. Dus dan kijk ik er wel naar uit. Het zal wel afzien zijn, maar voor iedereen.
3: En als we dan naar plekken gaan kijken, naar dat algemene klassement, zit dat dan voor jou, die ambitie tussen plek 15 en 20? Of droom je stiekem van meer?
4: Ik durf daar op voorhand echt niks op te plakken, om eerlijk te zijn. Ik kom hier ook naartoe zonder druk van de ploeg. Dus ik wil zelf gewoon mijn goed gevoel daar rijden. En welke plaats het dan wordt in het algemeen klassement ook, dat zien we dan wel op het einde. Maar het is niet dat ik voor mezelf al op voorhand een ambitie stel. Omdat het ook best laat was dat ik wist dat ik hier naartoe zou komen. Dus het is gewoon echt zien hoe dat gaat. En dan kan het verrassend goed zijn of iets minder. Dat zullen we dan al zien.
3: Waar ligt dan stiekem je ambitie? Durf je daar een droom, durf je droom uit te spreken?
4: Ja, ik denk dat in eerste instantie de ambitie van de ploeg is om... In de eerste 5 dagen ritten te winnen. Met wie dan ook. Maar ik denk in het bijzonder met Shari. En dan voor Oeska is het wel zeker mogelijk om echt een top 10 te halen, denk ik, in het klassement. En voor mij...
3: Jij gaat er niet ver achter zitten.
4: Ja, normaal niet. Dus hopelijk voor mij dan ook. Maar als het nu niet is, zou ik ook niet teleurgesteld zijn, denk ik. Maar dat is wel misschien... ik durf het echt niet zeggen. Want ik moet het gewoon zien. Maar voor de ploeg is het wel ambitie om top 10 te rijden.
0: Ze is heel voorzichtig, Lore de Schepper. Maar je kan haar misschien geen ongelijk geven. En gewoon eens kijken hoe het loopt. En als het dan echt over eindwinst gaat in de Vuelta. Demi Vollering, zeer succesvol in het voorjaar, is er niet bij in Spanje. Kasia Niviadoma bijvoorbeeld wel.

0: Tentation van Jo Lemaire. Glenn, na het spektakel van afgelopen dinsdag tellen we stiekem al af naar volgende week woensdag. Want dan gaan Bayern München en PSG elkaar opnieuw in de ogen kijken. Ze hebben dit weekend in de eigen competitie niet meteen de beste generale repetitie achter de rug. Mogen we dat zeggen?
1: Dat mag je zeggen, Gert, want ze konden beide niet winnen. En dat zijn we van die ploegen toch wel gewend natuurlijk. Bayern speelde thuis 3-3 gelijk tegen hekkensluiter Heidenheim. Nu, Bayern is natuurlijk wel al kampioen.
0: Uiteraard.
1: En dus begonnen enkele sleutelspelers, sterkhouders op de bank. Denk maar aan Kane of Olysee. Het al gedegradeerde Heidenheim kwam zo 0-2 voor. Haalde de rust ook met 1-2 erop en erover, zou je dan denken, in de tweede helft. Zeker met de invalbeurten van die toppers. Bayern kwam ook op 2-2, maar opnieuw kwam Heidenheim op voor. En ze leken dat zelfs over de streep te trekken. Maar in minuut 100 kwam Bayern dan toch nog gelijk. Dus geen nederlaag voor Kompany en de zijne. 3-3 voor wat het waard is.
0: Zoals zo vaak op het einde nog.
1: Op het einde, ja. Maar dit keer zijn ze er niet over kunnen gaan. Nee. Zoals vorige week, die 3-0 naar 3-4. Zo straf werd het niet. Maar goed, ze hebben toch weer 3 keer gescoord. En ook 3 keer laten scoren. Dan deed Paris Saint-Germain wat het defensieve betreft iets beter. 2 tegendoelpunten, offensief iets minder, ook 2 doelpunten. En dan krijg je een 2-2 thuisresultaat tegen Lorient. Met dat verschil natuurlijk dat Paris Saint-Germain nog geen kampioen is. Al ziet het daar toch ook niet al te slecht uit voor de Parijzenaars. En dan kijk ik even naar mijn linkerscherm en dan zie ik dat Arsenal de schaapjes op het droge heeft tegen Fulham. Daar straks zeiden we 1-0. Het is intussen al 3-0 geworden. Gyökeres die heeft een 2e keer gescoord en tussendoor mocht ook Saka op het scorebord komen.
0: En bij ons is Westerlo in de Europlayoffs niet verder gekomen dan een gelijkspel vanmiddag. Maar Leiden Racing Genk profiteert voorlopig niet optimaal, want bij de rust was het op Charleroi nog 0-0. Stef Wijnands, hoe gaat dat verder in de tweede helft?
2: 6 minuten verder en die stand is niks veranderd, Gert. Charleroi in de aanval met een Zita die een bal naar Van der Kerkhof speelt. Die krijgt daar een beetje ruimte. Scheidler aan de rand van de 16, dan maar terugleggen naar Camara. Die durft niet trappen. Khalifi dan, die ook al niet. Hij ging plots met zijn tienen daar tegen de 16 geduwd. Alleen Biboud, die is daar nog ver weg. En Bernier, die is aan de bal. Bernier met een Zita buitenom. En Zita zet hem voor. En daar komt Scheidler te laat. Oh, die voorzet van Zita was ook veel te hard. Daar kon Scheidler nooit bij. Want die gooit zich bijna in de goal. En komt er dan nog niet aan. Is er intussen ook gevlacht voor buitenspel? Ik weet het niet. Misschien wel dat Scheidler daar te ver stond. Maar en Zita had die bal altijd beter moeten voor de goal zetten, want hij stond niet onder druk. Hij had nog goed kunnen kijken om die bal laag in te spelen. En dat is dan toch de beste kans die Charleroi in deze helft, in deze wedstrijd zelfs, heeft gehad. Want die afgekeurde goal, dat hebben we nog eens teruggezien. Dat was terecht, dat was een fout van Oussou. Dat had Laurens Visser goed gezien. En Racing Genk heeft in de tweede helft nog niks gedaan. In die 7,5 minuut. Want er was al een schotje van Bernier. Dat iets te centraal was. Kwam van die linkerkant naar het centrum. Probeerde dan te krullen naar de verste paal. Maar dat was niet goed genoeg. En dan kon Brugmans die bal makkelijk oprapen. Maar goed, Charleroi moet toch proberen te winnen. Wil het nog meedoen? Wil het voor de laatste 4 wedstrijden nog wat maken? Anders blijft de achterstand in elk geval 6 punten op Racing Genk. En dan wordt het moeilijk om al die ploegen nog voorbij te gaan. Want ja, ze staan voorlopig ook nog maar 5e. Moeten dus en Antwerp, Standaard en Westerlo ook nog voorbij. Dus ongeacht het punten achterstand is dat toch te veel allemaal. Dus winnen, dat moet Charleroi doen. Het moet vooruit. Dus supporters die laten het niet aan hun hart komen. Er zijn er heel wat die in ontblote bast staan. En de zon schijnt hier nog altijd. Dus moest in Brussel het beginnen regenen zijn. Dat is hier in elk geval nog altijd niet het geval. Romsaas ingespeeld op Van der Kerkhof. Die nog niet veel rushes heeft kunnen doen. Door Kayembe daar wel uit wedstrijd wordt gehouden. Als Bernier slecht paasje geeft en Ito ertussen zit. Ja, Ito die beter en beter aan het worden is. En die ook in het belang van Limburg vandaag zei, ja, ik doe alles om op het WK fit te zijn. Dat is dan weer een slechte dribbel vanaan zijn linkerkant. Nee, het is toch niet dezelfde Junya Ito die we in de eerste periode bij Racing Genk zagen. Ook al zegt hij dat er niet veel veranderd is, dat er wel veel jonge spelers zijn waarmee je nu moet spelen. Maar goed, dat was toen niet anders. Geen buitenspel voor Scheidler, zegt de grensrechter. Zuidlijn aan de buitenkant. Goeie bal van de Kerkhof. Doelpunt. En gaat de vlag omhoog of niet van de grensrechter? Nee, die gaat niet omhoog. En dan is het wachten tot VAR gaat bekijken. Bram van Driessen of het een doelpunt is of niet. En Racing Genk heeft in die tweede helft veel te laks gespeeld. Daar is de vertraging. Oh, oh, oh, oh. Is het op het ogenblik dat die bal vertrekt? Ja, dan niet. Buitenspel. Wij gaan het hier niet met het blote oog kunnen zien. Maar goede paas hoor van Scheidler. Buitenkantje voet in de loop van Van der Kerkhof. En Van der Kerkhof duwt die bal hard voorbij een kansloze Luca Brugmans. En dan is het feestje vieren of niet, dat zal zo meteen Bram van Driessen en zijn team in Tubeke gaan beslissen. U weet, het is een play-off 2 wedstrijd. Daar staan altijd minder camera's op. Daarom hangen er nog wat gsm's overal in om die lijnen allemaal te kalibreren. En daarin zouden we dan moeten te zien krijgen door het semi-automatische systeem of het buitenspel is. Maar we gaan toch even moeten kijken wanneer vertrekt die bal. Zo lang zal het allemaal niet meer duren dat we ook de chip van de bal in beeld gaan krijgen. En het is buitenspel niet. Nee, nee. Ze hebben niet lang gekeken. Dus we gaan zo meteen dan toch een, vermoed ik, duidelijke situatie krijgen dat het dat niet was. En zo heeft Van der Kerkhof Charleroi op een broodnodige 1-0 gezet. En Racing Genk vol in de aanval nu. Want met een nieuwe nederlaag sta je daar straks na 6 wedstrijden met 8 op 18 als grote favoriet in play-off 2. Nee, dan ben je helemaal niet goed bezig. Maar goed, zover is het natuurlijk nog niet. Dus na 11 minuten in de tweede helft doet de thuisploeg wat het absoluut moet doen, namelijk scoren, want het moet deze wedstrijd winnen. 1-0 dus voor Charleroi.
3: Greetings, girl, and

0: for a bouquet of soul. Life will be dim at the cut of a rim. Take it as filled to the rim as in brim. Squeeze your stoop like Betty Boop, then make camel alphabet soup and spell plug ones within. Forward march is the same when transistors will play. Coming to bed is the move. Dolby sound will be then top crown when I put the needle into your groove.
1: Ja, problemen dus voor Racing Genk op het veld van Charleroi. 1-0 de voorsprong voor de Zebras. We blijven natuurlijk die wedstrijd verder volgen hier in Sportza. Je hoorde I Know van De La Soul.
2: Sportza.
3: Radio 1.
1: De bekerfinale tussen Union en Anderlecht, die volgt pas op donderdag 14 mei op Hemelvaartsdag. Maar dan hebben we het wel over voetbal op het groene gras buiten. Maar voor de jongens die liever op een kleiner veld binnenspelen, is het vandaag al zover. Want daarnet om 7 uur is de bekerfinale in het futsal begonnen met Pibo Bilze uit Limburg, dat tegenover RCA Futsal staat. Jelle de Bie, een heel goede avond in Herentals. Bekerfinales en veel sfeer. Het is altijd een goede combinatie. Ik neem aan dat dat bij jou ook zo is.
4: Ja, Gert, dat is hier absoluut het geval. Afgeladen vol zit de sporthal van Sport Vlaanderen in deze bekerfinale tussen Pibo Bilze, dus al noemen ze zichzelf liever Belicia, en RSCA Futsal. De Brusselaars toren hoog favoriet, winnen de laatste jaren zowat alle titels en bekers die er te winnen vallen, maar hebben nu weliswaar een voorsprong, maar een kleine 0-1. Nog maar een Belicia Bilze is al een aantal keer heel erg dicht gekomen bij de gelijkmaker. Al een aantal keer een kans gehad voor onder meer Seppe Leijsen of Kevin Sende, maar zij geraken niet voorbij. Doelman Dantu. En aan de overzijde heeft RSCA de jongste minuten toch ook bijna de tweede goal kunnen scoren, maar telkens stond doelman Lambeets op de juiste plek. En ook één keer had hij wat geluk, want toen stond het doelhout in de weg van een dubbele voorsprong voor RSCA Futsal. Dat het aan zijn stand verplicht is om hier vandaag afstand te nemen van Bilze, want zij echt een slok op enkel één nederlaag geleden in de reguliere competitie. Een positief doelsaldo van, hou je vast, plus 207. Dat zijn duizelingwekkende cijfers. Maar voorlopig maken ze het verschil dus nog niet echt. Het is echt wel David tegen Goliath. En bij Bilze gaven ze zichzelf ook maar 0,01% kans om deze wedstrijd te winnen. Maar ja, dat ene doelpuntverschil, dat is toch maar een heel erg magere marge vooralsnog voor RCA Futsal. Dat nu wel opnieuw aan aanvallen denkt en tegen de lat aantrapt. Een grote kans wederom. Deze keer was het Gaucho, de man die scoorde. Dat was Raúl Jiménez. En zij gaan dus op zoek naar die tweede goal. Maar voorlopig vinden ze die maar niet. Dus is het nog maar de vraag hoe lang dat kan blijven duren. Want de kansen die beginnen toch echt wel op te stapelen voor RSCA Futsal. Het gaat natuurlijk in het futsal goed over en weer. Nu was er weer Bilzen dat snel naar de overkant probeerde te gaan. Maar geen weg door die paarswitte defensie wist te vinden. Het is hier behoorlijk warm. Mensen in korte broekjes met t-shirts, hemdjes. Maar vooral geen truien, want het is echt wel snikheet in deze Sporthal Vlaanderen. Sporthal in de laatste 2 minuten en 30 seconden van de effectieve speeltijd. 2x20 minuten worden er gespeeld in die bekerfinale futsal. En Pibo Belicia Bilze nu met een hoekschop. Misschien dat we deze nog even kunnen meepikken. En dan komt er een shot. En dan is er de redding nodig van Dante op de poging van Kevin Sende. Weer hij dus die er dichtbij was. Maar vooralsnog dus de voorsprong voor RSCA Futsal. Al is die wel gering, al is die heel erg klein. Het staat 0 tegen 1.
1: In de snikhete sporthal daar in Herentals. De kleine achterstand dus voor de ploeg uit Limburg in het futsal. En dat is ook zo in de Europa Playoffs in de Jupiler Pro League. Stef Genk heeft nog werk voor de boeg.
5: Veel werk. En Nicky Haaien heeft meteen ingegrepen. Heeft de 3 man naar de kant gehaald. Met name Biboet, Adide Sternberg en zelfs Daan Heijmans. Ja, hij betaalt toch ook een beetje het gelag voor al die gemiste kansen de voorbije weken. Daar kan je toch ook niet meer naast kijken. En nu is Charleroi opnieuw in de aanval met Bernier. Bernier aan de buitenkant. Zijn schot wordt afgeblokt door Kayembe. Dus die mannen zijn naar de kant gehaald. Op het veld zijn gekomen Caritzas, uiteraard Caritzas. Mirisola in de sprint, in de spits. En Yokoyama, een tweede Japanner in de ploeg bij Racing Genk. Yokoyama, die tegenwoordig verkozen wordt boven Sor, boven Steukers. Ja, dat wil toch wel wat zeggen. Dat die jonge Japanner daar zijn plek heeft afgedwongen bij Racing Genk. Als een van de eerste eenvallers op de flank. En ook Charleroi heeft gewisseld en hij heeft twee belangrijke jongens ingebracht. Mario Konen, met name Guingamp en Titraoui. Toch twee spelbepalers bij dit Charleroi. Een tijdje uit geweest met blessure. Nu krijgen we die hoekschop. Daar is Van der Kerkhof in de eerste zone. Die wil een strafschop. Is niet gezien in elk geval door Visser. Daar zal Bram van Driessen nog wel een keertje naar kijken. Yokoyama. Nee, dat is niet goed genoeg. En goed van Khalifi. Die daar goed speelt hoor, op dat middenveld. De jonge Yassine Khalifi met zijn 20 jaar. Beetje hetzelfde stijl als Titraoui. En nu Guingamp. Dan kan er altijd wat gebeuren. Een schot dat een metertje overgaat. Maar Issy Genk heeft het dus in heel de tweede helft al moeilijk. En het, we staan nu toch al 20 minuten te spelen. En op dit moment luistert Visser naar wat er daar in de 16 is gebeurd. Kijken we mee in de herhaling. Waar is er een handspel? Dat is toch niet helemaal katholiek. Wat daar Bangura doet. Wil hij zijn gezicht beschermen? Of is die arm te ver weg? Maar ik ga het nog een keertje herhalen. Door het feit dat er te weinig camera's aanwezig zijn, is het niet altijd mogelijk voor de VAR om dat goed te zien. En dus moet Visser wachten tot ze al die camera's die wel van nut zouden kunnen zijn om een mogelijke strafschop te fluiten, gebruikt zijn. Visser met Oussou, de kapitein uit Syrië van Charleroi. Die staat daar te wachten. Maar ja, goed, het heeft allemaal geen zin om naar Laurens Visser te gaan. Daar kan je pas druk op uitoefenen op het ogenblik dat hij naar het scherm wordt geroepen. Ja, je kan natuurlijk wel al wat zeggen vooraf om je duidelijk te maken wat er gebeurd is. We kijken naar Bangura. Dat is een strafschop, denk ik. Als we deze herhaling nu te zien krijgen, zouden we het nog beter moeten zien. Of is het toch gezichtsbescherming? Een hele herhaling. Een herhaling die van veel heel ver is. Dus begrijp het wel bij Bram van der Driessen dat het niet zo simpel is. Hij moet gaan kijken, of niet? Visser, hij wou aanstalten maken om wat te gaan doen. Maar wordt dan nu toch opnieuw tegengehouden. En natuurlijk, Mehdi Bayat, die begrijpt het allemaal niet. Hij moet gaan kijken. Er komt een strafschop aan voor Charleroi. En dan zit Racing Genk toch echt wel in de problemen. In de grote problemen. Tenminste, als die binnengaat. Visser gaat kijken. De arm is niet naast het lichaam. Maar dan is de vraag, die arm die omhoog gaat, beschermt hij het aangezicht of niet? Als die bal richting Bangura komt. En er zijn wel al voor zottere zaken een strafschop gefloten. Maar ja, op de herhaling die achter Bangura zit, kan je natuurlijk niet zien of die bal naar zijn gezicht ging of niet. En dat is wat nu ook Visser zich aan het afvragen is. En de vraag is ook of Bram van Driessen nu, net zoals vorige week, heel duidelijke richtlijnen aan het geven is. Dat deed hij toen met Jasper Vergoten. En uiteindelijk was het dan een rode kaart voor Sardella in Anderlecht Union. Daar is ook heel veel over gediscussieerd, of het nu een echte kopstoot was of niet. En nu moet Bram van den Driessen, hij vindt het in elk geval een strafschop. Want anders zou hij het niet als clear error ervaren hebben. En Visser is niet helemaal akkoord. Zoveel is duidelijk. Laat het nog maar een keertje zien. Laat het maar komen. Is die bal nu tegen het, is het ter bescherming van het gezicht of niet? Dat is wat Nicky Haaien, die in de buurt staat, probeert te zeggen. Ja, het mag wel eens beslist worden, jongens. Want het is clear and obvious. Daar zijn we tegenwoordig toch echt ver van verwijderd. Dan hoef je niet zo lang te kijken. Als je zo lang moet kijken, is het geen grote, duidelijke fout. Het is niet te zien met die weinige camera's. Er zijn twee camera's waarop je mogelijk handspel kan zien. En als Visser het een strafschop vond, nu wel. En Nicky Haaien is boos. Bangura gaat niet protesteren. En Mehdi Bayat wordt in beeld gebracht. Die vindt het niet meer dan normaal dat het een strafschop is. Uiteraard vindt hij dat. En dus Racing Genk mogelijk voor een heel groot probleem. Als deze bal ingaat na 68 minuten. Ja, het heeft natuurlijk geen zin om na de beslissing nog te gaan protesteren. Dan kan je misschien de tegenstander nog wat uit evenwicht brengen. Guingamp gaat de strafschop nemen voor Charleroi. Dat is de vijfde dit seizoen voor Charleroi. Drie van de vier gingen binnen. De ploeg die de meeste strafschoppen tegenkreeg. 13 intussen. Charleroi kan nu eens een keertje gaan scoren. Nadat al dan niet vermeend handspel bij Rissing Genk voor de 2-0. Dan gaat Rissing Genk vol voor de aanval moeten gaan. Brugmans komt er niet aan. Ging naar de goede hoek. Maar de invaller heeft hem buiten zijn bereik binnengetrapt. En zoals de situatie nu is, komt Charleroi op 27 punten gelijk met Antwerp en Standaard. En hebben de leiders, Genk en Westerlo, 30 punten na 6 speeldagen. Wel, wel, wel. Wie had gedacht dat het zo spannend zou kunnen worden in play-off 2. Dat is natuurlijk goed voor de supporters van al deze ploegen. We kijken nog eens naar Guyago. Het was niet eens hard, maar wel in het hoekje. En Brugmans komt er niet aan. Dus 2 tegen 0 hier. Nog dik 20 minuten heeft Racing Genk dat tussen Carrezas in de ploeg gebracht heeft. Ook Yokoyama en Mirisola gaan zij het tij nog kunnen keren. Dus 20 minuten hebben ze nog. 2-0 is de achterstand.
2: Sportza.

0: Charleroi tegen Racing Genk 2-0 in dit scenario. Hebben bijvoorbeeld Antwerpen Standaar inderdaad morgen ook echt nog wel veel om voor te spelen? En is het zowaar echt spannend in deze Europe Playoffs? Of komt Racing Genk toch nog terug? Dat horen we straks. Dit was Say Shishi met Under the Sun. In Madrid wordt er deze week getennist, dat weet u intussen wellicht door de sterke prestaties daar van Alexander Bloks. En Glenn, bij de vrouwen kennen we de winnares al op deze zaterdag.
1: Ja, en dat is verrassend genoeg. Maria Kostyuk, de 23-jarige Oekraïense, won in de finale met 6-3 en 7-5 van de Russische Mira Andrieva. Nummer 8 van de wereld, altijd beladen natuurlijk. Oekraïne tegen Rusland, ook in de sport is dat zo. Voor Kostyuk is het wel de strafste titel uit haar carrière. Helemaal uit het niets komt die overwinning ook weer niet, want Kostyuk is al even goed op dreef. Eind april was ze nog de beste in het Franse Rouen. Weliswaar veel minder sterk bezet toernooi, maar goed, ze is nu wel al 12 wedstrijden op een rij ongeslagen. En dat levert haar naast een check van 1 miljoen ook nog een 15e plaats op de ranking. En weliswaar op een veel lager niveau timmert Jeline van Drommen aan haar weg richting de top 100. Zij speelde deze week het ITF-toernooi in Wiesbaden, maar daar is voor haar het halve finale het eindstation geworden.
0: En dan nog even terugkomen toch op Alexander Bloks. Voor hem zat er geen finale in. Daarvoor was gisteren de Duitser Alexander Zverev te sterk. Maar dat we van die Bloks nog veel gaan horen, dat is wel zeker, Glenn. Maar wat nog niet zeker is, is of hij maandag de best gerangschikte Belg zal worden, hè?
1: Nee, voorlopig is dat wel het geval, want Bloks springt namelijk naar een voorlopige 35e plaats op de wereldranglijst. Stevige sprong, want momenteel is hij nog altijd maar plaats 69 waard volgens de huidige ATP-ranking. Maar Zizou Berghs die kan nog over Bloks springen. Berghs die is bezig aan een Challenger-toernooi in Frankrijk. Dat is weliswaar veel lager dan het ATP-1000-toernooi, maar hij doet het daar wel goed. Sterk bezet Challenger-toernooi ook wel. Hij speelt daar de finale. Morgen neemt hij het in die finale op tegen de Chileense gravel-specialist Alejandro Tabilo. En de winnaar van dat duel die springt over Bloks naar de 35e plaats. Dus als hij wint, dan blijft hij alsnog, voorlopig althans, de beste Belg.
0: Oké, dankjewel. En dan waag ik het er even op. Stef, kan Racing Genk toch nog een vuist maken?
2: Counter voor Charleroi met Scheidler en Bernier. Daar komt Guillagon. Nee, gelukkig voor Racing Genk. Zit daar Elouadi nog tussen, want 3-0. Nee, dan konden we de boeken sluiten, vermoed ik. En Mario Kronen gaat nog twee andere jongens inbrengen. Yokoyama voorbij Van de Kerkhof of niet, die nu rechtsback speelt. Van de Kerkhof, nee, dan ga je toch aanhangen. En Visser laat dat gebeuren. En Van de Kerkhof nu tussen de beentjes van Yokoyama. En Titraoui, die begint te verdelen. Die hebben ze natuurlijk de voorbije weken gemist. En Kayembe, die loopt gewoon niet mee met de man. Nee, Racing Genk, dat is allemaal niet zoals ze bij het bestuur graag deze play-off 2 zouden willen zien. Namelijk op overtuigende wijze winnen. Duidelijk maken dat ze onterecht niet in play-off 1 zaten. Maar meer dan terecht in play-off 2. Romsaas komt naar binnen toe. Romsaas gaat die trappen, legt hem klaar voor Bernier. Bal wijkt af en dan gaat hij in hoekschop. Nee, Charleroi, dat blijft hier doorduwen. En Racing Genk bakt er helemaal niks van in de tweede helft. De kansen van Daan Heijmans voor de rust, die waren er wel. Bal op de paal en een kopbal die altijd binnen moest geweest zijn. Maar goed, alweer niet efficiënt genoeg. Maar het was niet zo overweldigend zoals tegen Standaard die eerste helft. Dat zeker niet. Een dubbele wissel bij Charleroi waar Bernier en Romsaas naar de kant gaan. En Boukamir en Fluke op het veld komen. En voor play-off 2 is het toch gewoon leuk, zou ik zeggen. Dat iedereen daar straks dicht bij elkaar staat. Dat straks 5 van de 6 ploegen mogelijk op 3 punten van elkaar staan. Dan hebben we nog wat om te spelen. Dan kunnen de supporters nog met enige zenuwachtigheid naar een stadion gaan. Anders is het toch allemaal maar om des keizers baard. Brugmans duwt die bal weg na de hoekschop van Pflücke. Maar we blijven gewoon aan de overzijde. En voor Racing Genk zou dat snel naar de andere kant moeten. Maar dat is niet. Komt er nog een wissel bij Racing Genk aan zometeen. Of dat nog allemaal veel zal bijbrengen. Steukers bijvoorbeeld. Maar ja, goed, je hebt Caretsas pas opgezet. Erabi, dat zou misschien nog een oplossing kunnen zijn. Maar ja, dan speel je met twee centrale spitsen. Wat Racing Genk normaal nooit doet. En dan moeten die ballen daar nog gebracht worden. Maar kijk eens, Titraoui en Guillagon, Dat is natuurlijk een enorme kwaliteitsinjectie die er gekomen is. Fluke die trapt met zijn rechter. Bal gaat een metertje naast, maar dus alweer een kans. Enfin, geen grote deze moet ik zeggen, want het was een schot met zijn rechter. En te zwak om uiteindelijk Brugmans, als hij tussen de palen was geweest, te bedreigen. Maar hoe dan ook, Racing Genk in vieze papieren hier op Montbour. Want 2 tegen 0 is de voorsprong van Charleroi.
0: Dan gaan wij hier nog even terug naar de bekerfinale futsal. Bilze hield daarnet toch relatief goed stand, hè, tegen RCA Futsal door Anderlecht op die krappe 0-1 voorsprong te houden. Weliswaar dus in het voordeel van de Brusselaars. 0-1, Jelle De Bie, is dat ook de ruststand?
3: Nee Gert, dat is uiteindelijk niet de ruststand geworden. Want in de laatste minuut van de eerste helft heeft Anderlecht toch nog een doelpuntje weten te maken. En zo dus 0 tegen 2. En dan zullen ze zich bij Bilze toch echt wel beklaagd hebben dat ze die kansen voor een Leize, voor een Sende, dat ze die niet hebben weten af te maken. En met een gelijke stand de rust zijn ingegaan. En dus met een 0-2 achterstand dat wel het geval was. En dat tweede doelpunt, dat was een doelpunt van zowaar de doelman. Van doelman Danti, die zijn team al een aantal keer had weten recht te houden met enkele mooie saves voor RCA Futsal. Maar hij scoorde dus de 0-2 met een mooi afstandsschot. En daar kon de doelman Simon Lambeets van Bilze niet meer bij. En er was even wat discussie of Stefan Rakic, de man met de kale knikker bij Anderlecht, daar nog even zijn voet tegen had gezet. Maar er werd toch wel degelijk omgeroepen dat het Danti was die dat doelpunt had gescoord. En zo dus de dubbele voorsprong. En in principe zou je kunnen denken dat RCA dit niet meer zal afgeven. Want als je naar die onderlinge resultaten nog eens kijkt van in de reguliere competitie, dan werden er maar liefst 21 doelpunten gemaakt in die twee duels. Dus zeer spectaculaire ontmoetingen. Maar de eerlijkheid gebiedt me dan ook wel te zeggen dat de Limburgers daar maar één enkel exemplaar van voor hun rekening namen. Het werd maar liefst 7-0 en enkele weken geleden nog 1-13. Een ware afstraffing weliswaar. Een totaal ander team bij Bilze toen op de vloer gebracht dan dat vandaag het geval was. Enkele jongens gerecupereerd. Toch onder meer die doelman, die Simon Lambeets, die echt wel een goede wedstrijd aan het spelen is. Ondertussen staan we klaar om aan die tweede helft te beginnen. En Bilze, ja, echt wel mission impossible tegen het ongenaakbare RCA. Kunnen ze nog een vuist maken? Dan moeten ze om te beginnen al dat eerste doelpuntje gaan maken om zich weer in die wedstrijd vast te bijten. We zijn dus zeer benieuwd of dat gaat lukken. Voorlopig heeft de coach van RCA, Alvaro Martinez, een Spanjaard en Spaanse wordt de naam niet, heeft hij niets te vrezen. Want RCA heeft die wedstrijd echt wel onder controle. En nu is het zaak om vooral geen onnodige risico's meer te gaan nemen en vooral die wedstrijd helemaal over de streep te trekken met het oog op de play-offs. Want die beginnen ook volgende week al de halve finale van de play-offs tegen Charleroi. Met eerst een uitwedstrijd tegen Charleroi en dan mogen ze thuis gaan afmaken. Voor Bilze zit de competitie er al op. Zij eindigt de 9e van de 14 ploegen. En dus is hun hoogtepunt toch echt wel deze bekerfinale. Amper het 4e seizoen dat ze op het hoogste niveau spelen. En dit is echt wel de match van het jaar voor de troepen uit Limburg. Maar zij hebben dus een spectaculaire remonte nodig. Misschien hebben ze wel gekeken naar wat er een kleine 20 kilometer verderop aan het gebeuren was in Westerlo. Die spectaculaire terugkeer van Westerlo van 0-3 naar 3-3. 0-3, zo erg is het nog niet voor Bilze. Maar 0-2 lijkt toch ook al een erg moeilijke klim die ze over moeten. En wij zijn zeer benieuwd of dat nog gaat lukken in de komende 20 minuten. Want het staat dus 0-2 voor Anderlecht aan het begin van de tweede helft.

0: Het is nog niet te laat, maar de nood is hoog, zong Hannelore Bedert. Wel, dat geldt precies voor Racing Genk. De eerste nederlaag in de Europlayers lijkt in de maak. Blijft het bij 2-0 op Charleroi? U hoort het
1: na 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Mis niets van je favoriete series en de nieuwste topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
1: de max.
3: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
4: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan.
3: VDK Bank.
4: Maak een afspraak op vdkbank.be.
5: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: VRT presenteert de opening van Brusk. De gloednieuwe kunsthal in het hart van Brugge. Kom naar Bruskfest tijdens het feestelijke openingsweekend van 8 tot en met 10 mei. 3 dagen lang optredens, tentoonstellingen en live radio-uitzendingen van VRT. Meer info via bruskbrugge.be. Bruskfest. Samen met de Standaard en VRT.
8: VRT Radio 1.
9: Alles begint bij luisteren.
10: 8 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan verdacht wordt potjes babyvoeding te hebben vergiftigd. Dat meldde Oostenrijkse media. De man zou 2 miljoen euro in cryptomunten hebben geëist van de Zwitserse babyvoedingsfabrikant Hip. Om dat bedrijf af te persen kocht hij potjes van het merk in de supermarkt en daarna zette de afperser ze terug nadat hij er rattenvergif aan had toegevoegd. Dat deed hij in Tsjechië, Slowakije en Oostenrijk zelf. Correspondent Michael de Wert vanuit Wenen vertelt wie de verdachte is.
11: Het zou ook vergaan om een 39-jarige man uit de deelstaat Boerenland in het oosten van Oostenrijk. Het werd eigenlijk al vermoed dat het ongeveer uit die hoek zou zijn. Hij zou in elk geval op 27 maart een e-mail verstuurd hebben waarin hij 2 miljoen euro geëist had. Maar die e-mail werd pas op 16 april ontdekt, waarmee meteen alle potjes uit de handel gemaakt werden. Maar ik denk in elk geval wel dat het voor alle ouders van baby's en zeker ook voor de firma Hip een enorme oplichting zou zijn dat nu er tenminste een mogelijke dader is.
10: In Antwerpen is vanmorgen een vrouw van 32 overleden na een val van op de 5e verdieping op het Antwerpse Zuid. Het gerechtelijk lab en een wetsdokter kwamen ter plaatse, maar de politie gaat uit van een tragisch ongeval. Het parket van Brussel wil 3 Brugse hooligans vervolgen voor de correctionele rechtbank voor hun aandeel in de rellen in de marge van de bekerfinale vorig jaar in het Koning Boudewijnstadion. Dat schrijft de krant Le Soir. De 3 vielen in Molenbeek met andere hooligans en doen het zelf zaak aan en sloegen er de eigenaar en zijn zoon. Het parket wil hen vervolgen wegens mishandeling met arbeidsongeschiktheid tot gevolg en met de verzwarende omstandigheid haat of een discriminerend motief. 2 van hen worden ook vervolgd voor vernieling van eigendommen. Sport in de Europlayoffs van het voetbal is momenteel de wedstrijd tussen Charleroi en Racing Genk aan de gang. Diep in de tweede helft staat het daar 2-0 voor Charleroi. Eerder vandaag speelden in de Europlayoffs Westerlo en Oud-HVD Leuven 3-3 gelijk. Westerlo maakte een 0-3 achterstand goed. En in de Formule 1 heeft de wereldkampioen Lando Norris de sprintrace van Miami gewonnen. De Brit was in zijn McLaren sneller dan zijn ploeggenoot Oscar Piastri. WK-leider Kimi Antonelli eindigde na een tijdstraf als 6e. Morgenavond wordt de effectieve grote prijs van Miami gereden. De kwalificaties daarvoor worden vanavond nog gereden. Vanavond nog kans op onweerachtige buien. Daarna wordt het tijdelijk droger, rond 12 graden vannacht. Morgen regen of buien. En die buien kunnen ook weer onweerachtig zijn. Bij maximum 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Jupiler 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
8: Radio 1.
1: Sportza.
8: Met Gert Geens.
0: En een gemiste kans voor Racing Genk, want in plaats van wat meer voorsprong te nemen in de stand, wordt het wellicht net het omgekeerde. Stef Wijnands, heeft Genk nog kansen gekregen op de aansluitingstreffer?
12: Nee, Gert, ze spelen zonder bezieling. Dat gaat toch niet in goede aarde vallen zoals we het bestuur van Rissingink kennen. Dit is toch een non-prestatie in de tweede helft. Over de eerste helft kan je nog zeggen, ja, daar hadden we op voorsprong moeten staan. En het is niet dat ze toen echt wervelden. Maar dit in de tweede helft is zonder bezieling, zoals ik aangeef. Geen tegenstander kan voorbij gedribbeld worden. Alleen de jonge Karetsas probeert dat af en toe. Maar die heeft een flinke trap gehad, waardoor hij een hele tijd heeft liggen trekken benen. Yokoyama die moet voorbij Van de Kerkhof. Maar dat gebeurt bijna niet. Dat is bijna onmogelijk voor hem. Want Van de Kerkhof blijft zich nu als rechts achter smijten. Want Bloem is naar de kant gehaald. En verrassend is toch ook wel dat Nicky Haaien naast de sterkhouder Heijmans ook die andere sterkhouder naar de kant heeft gehaald. Met name kapitein Brian Heijnen. Ja, en Ito. Dat zijn toch allemaal jongens die deze ploeg zouden moeten dragen. En die dat voor alle duidelijkheid ook niet gedaan hebben vandaag. Dus hij durft wel, moet ik zeggen, Nicky Haaien, dat hij die naar de kant haalt. Maar dan kan je toch maar beter nog een resultaatje halen met je invallers. Karetsas aan de bal. Is nog een beetje gegroeid, vind ik. Sokjes wat naar beneden. Yokoyama naar het centrum. Balletje bijna kwijt. Sor is ook op in het veld gekomen. Daar moet de kopbal zijn van nog een invaller van Rissingink. Met name Nicolas Sattelberger. Maar die komt over. Nee, we zitten in minuut 90. Dit wordt een nederlaag voor Rissingink. En uiteindelijk kunnen we te haast besluiten. Een kansloze nederlaag toch. Want als je dat maar in de tweede helft kan opbrengen. Ja, niet echt een kans bij elkaar gespeeld. Niks? Nee? 5 minuten krijgen we nog extra. Dat wel. Als Coné natuurlijk heel veel tijd heeft om de bal in het spel te brengen. Westerlo. Charleroi dat won van Oud-Heverlee Leuven en van Antwerp. Dus aan zijn derde overwinning bezig. 10 op 18. Dan aan het halen is.

0: krijgt de bal niet waar hij moet zijn. Tussen de palen. En was het in de voorgaande wedstrijd dan niet efficiënt genoeg, dan kunnen we vandaag toch besluiten dat het onmondig is. En dat is toch nog een ander adjectief. Daarmee geef je toch nog meer aan dat het gewoon niet goed genoeg was. Kongolo gaat doorjagen. Wint de bal. Mirisola. Maar er is te weinig ruimte om te combineren. Tintrawi draait zich eruit. Met Boukamir die op het veld is gekomen met Pflücke. En kapitein Oussou. Rustig blijven. Balletje breed. Daar gaat El Ouadi nog een keertje jagen. Nog 3 minuten. Als er een bal diep gestuurd wordt door een Zita richting Pflücke. En Pflücke boos is waarom die bal zo diep werd getrapt. Oké. Dat zal wel even met elkaar vloeken zijn. Maar na een winstpartij lukt dat altijd. Even over Brussel en dan de slotfase.
1: Ja, zeker wel. Maar intussen aanstippen ook dat Lommel Beerschot intussen begonnen is. Om 8 uur is de aftrap daar gegeven. Glenn, waarom is die wedstrijd belangrijk? Waarom volgen we die vanavond?
2: Wel omdat dat een belangrijke wedstrijd is om te weten wie dat er volgend jaar in de hoogste klasse zal voetballen. Dat kan uiteraard Tender zijn, die als laatste zijn geëindigd. Maar zij spelen nog een wedstrijd voor het behoud in hun geval tegen de winnaar van het duel Lommel-Beerschot. En dit is de eerste van in totaal 2 wedstrijden. Dus Lommel speelt thuis tegen Beerschot. Die wedstrijd is 7 minuten geleden begonnen. In Lommel dus 0-0. En dan is er binnenkort de terugwedstrijd in Beerschot. Beerschot dat dan maandag Pato IJzer nog uitschakeld in de vorige ronde. Dat was een spectaculaire wedstrijd daar, 1-1 en dan verlengingen. Als we kijken naar het buitenland, dan zien we dat Arsenal nog altijd 3-0 voorstaat tegen Fulham, dus daar nog altijd geen veldje aan de lucht. En in Nederland is ook een interessant duel bezig, met name een klassieker tussen Ajax en PSV. PSV is natuurlijk wel al kampioen, Ajax speelt nog voor Europees voetbal, maar de Ajaxiden zijn er niet al te best aan begonnen, want na 1,5 minuut stond het al 0-1 voor de nieuwe en ook de uitredende kampioen PSV Eindhoven. Dus vooral voor de eer wat PSV betreft, voor Europees voetbal wat Ajax betreft, maar PSV dus daar aan de winnende hand in de Amsterdam Arena.
1: Oké, en dat nu echt de laatste momenten in Charleroi, Stef?
0: Ja, 1,5 minuut nog in de toegevoegde tijd en ze zijn aan het vieren. En Zita die passeert daar de harde kern en doet een dansje, want Wissing gaat niet meer scoren in die 1,5 minuut. Nee, het is alweer een ontgoochelende wedstrijd geworden voor de Limburgers. Die bij het begin van play-off 2 nog dachten, ja, wij hadden altijd in play-off 1 moeten zitten, want we zijn te goed. Nee, ze zijn zelfs niet goed genoeg om play-off 2 makkelijk naar hun hand te zetten. En zijn zelfs daar nu ook niet de beste ploeg. De Sattelberger, slechte bal. Nog één keer Sor met een kans. Sor trapt, Kone pakt. Yokoyama komt er niet bij. Kayembe kan niet trappen. Zet die bal dan maar voor. En nog een kopslag van Mirisola die ook al niet tussen de palen is. Racing Genk heeft wel nog één grote kans gehad met El Ouadi. De man die zo vaak Racing Genk dit seizoen al gered heeft met zijn doelpunten. Zowel Europees als in de competitie. Maar nu geraakt hij ook niet voorbij Kone en Mirisola. Nee, zijn invalbeurt zal ook niet de geschiedenis ingaan als een van zijn beste. Want Bibout bakte er weinig van in de spits. Maar Mirisola heeft dat ook niet beter gedaan in het half uur dat hij gespeeld heeft. Nee, en zo kan ik bij Racing Genk heel wat spelers opsommen die niet goed genoeg waren om dit Charleroi te verslaan. En over een paar seconden gaat de scheidsrechter er ook een einde aan maken. Komt nog een vrije trap aan voor Charleroi, want er is geduwd op Scheidler. Nee, het hoeft niet meer. De doelpunten van Guillaume op strafschop en Van de Kerkhof zorgen ervoor dat Charleroi deze wedstrijd verdiend heeft gewonnen. En dat play-off 2 spannend blijft. Charleroi 2, Racing Genk 0. Sportza.

0: Charleroi is in Genk 2-0 en over een half uur is er voetbal in de Champions Playoffs. Union speelt op het kunstgras van Staaij. Ook die wedstrijd is live hier te volgen.
1: Radio 1.
2: Sportza.
0: Maar nu gaan we even het water op, want volgende week begint het nieuwe wereldbekerseizoen in de kajak sprint. Drievoudig Olympier Arthur Peters, dat is een vaste naam bij de mannen, en ook Bram Sikkes is er al jaren bij, maar dit seizoen kan ons land bij de mannen ook deelnemen in de K4, een boot met vier dus. Hermien van Beveren is Bram Sikkes en Arthur Peters gaan opzoeken en eerst gaat het over de nagelnieuwe boot voor die K4.
3: Sinds dit weekend, denk ik, is hij aangekomen. We hebben er nu twee trainingen in gedaan en het gaat heel goed. Ja.
2: Voelt dat als nieuw speelgoed, Bram?
4: Ja, dat is wel echt leuk. Zeker omdat we een vrij nieuw model hebben die enorm sterk is. Daar voelen we ons ook heel goed in. We hebben een paar keer getest in Sevilla, Spanje. We waren daar wel echt tevreden van. En het is ook leuk om het vertrouwen te krijgen vanuit de federatie dat zij een nieuwe boot willen aankopen.
2: Ja, hoeveel kost zoiets eigenlijk, zo'n nieuwe boot? K4 dan nog eens?
3: Ik kan er geen exacte prijs op plakken, maar rond de 10.000 euro of zo. Meer, denk ik zelfs. Een K1 is al 4.000 euro ondertussen. Het is dus een duurder en duurder aan het worden. Ja. Is...
4: Daarin zie je dat we te veel krijgen.
2: Dat heb ik zeker niet gezegd, maar inderdaad, een investering. Is het ook belangrijk? Ik bedoel, is zo'n nieuwe boot, ja, vaar je daarmee ook echt sowieso sneller dan met een oude?
3: Ze zeggen dat deze boot heel stijf is, heel hard, en dat die daardoor sneller zou gaan.
4: Ja, er zijn ook verschillende modellen en de federatie had al een model hiervoor, maar daar waren we eigenlijk niet zo heel tevreden van. En dan hadden we het model dat we nu hebben al een paar keer getest op wedstrijd vorig jaar. En voor ons voelde die sneller. Dus om zo'n boot binnen de federatie te hebben is wel altijd tof.
2: Mooi, dat vertrouwen inderdaad. En die K4, ja, voor wie het van op afstand volgt, het Belgische kajak, K4 is vrij nieuw. Hè? Dat is omdat er meer jongeren zijn bijgekomen, waardoor zo'n K4 mogelijk is. Is dat een heel simpele, korte uitleg?
3: Ja, ik heb heel lang K1 gedaan. En dan met Bram zijn we de K2 beginnen bouwen sinds 2019, als ik me niet vergis. En nu de laatste jaren is er dan wat jeugd bijgekomen. Ja. Of ja, Rafael is al geen jeugd meer, denk ik. Sorry, Rafael.
4: Tegenover ons wel nog.
3: Maar, ja, Louis is 19 nu, dus we hebben een mooi ploegje. We zijn met 7 eigenlijk hele goede mannen nu. En we gaan nu met 5 naar de wereldbekers. Dus we zijn blij dat we een groter team hebben. Ja, ik heb sinds dit jaar me echt gefocust op de K2 en de K4. En dat geeft mij ook wel motivatie, omdat we juist zo'n grote groep hebben. Is het ook leuk om altijd samen te trainen en in plaats van altijd alleen te zijn. De horizon ligt voorlopig voor mij nu op LA echt wel. En het zou heel mooi zijn om een schoon team achter te laten. Allee, dat we een beetje opvolging hebben voor Bram en mij. Het is daarom dat mij dit nu ook zo motiveert om een grote ploeg te hebben en een K4 te kunnen maken.
4: Ja. Voor mij geldt hetzelfde als voor Arthur. Ik vind het ook heel tof dat we met een grote groep zijn. Ik haal enorm veel motivatie uit de anderen. Ik heb het gevoel dat we elkaar sterker maken. Niet dat het niet leuk was met Arthur, maar het voelt wel echt leuk om met een grote groep te zijn.
2: Het geeft ook meer concurrentie, want je zei bijvoorbeeld met 5 naar de wereldbeker. Ja, een K4, dat is natuurlijk maar voor 4. Dus is het ook bikkelen om de plaatjes?
4: Ja, zeker. Het is helemaal open gegooid dit jaar. Er is nog geen vaste boot voor het EK en het WK, waarbij dat we eigenlijk op de 2 wereldbekers nog verschillende combinaties gaan testen.
2: Dat is nieuw. Echt die concurrentie. Hoe voelt dat?
4: Dat voelt zeker uitdagend. Maar ja, als we er allemaal sterker door worden, is dat alleen maar goed.
3: Ik sluit me aan bij Bram. Het is, misschien is het wel goed op onze oude dag. Nee, zo oud zijn we nog niet. Maar...
2: Hoe oud ben je, zeg?
3: Bram is er al 30. Ik word er nog 30 dit jaar. Dus het is goed om een beetje gepusht te worden door de jeugd.
2: Kriebelt het ook om binnenkort je opnieuw te meten met de internationale tegenstand?
3: Ja, zeker. Ook omdat de K4 vrij nieuw is voor ons. Ja. En we nog niet heel zeker zijn van onszelf, zou het zo zeggen. Zijn we benieuwd wat we kunnen weer dit jaar.
4: Vorig jaar zijn we dan 12e geëindigd op het WK. Toen was dat nog heel nieuw. Ik denk dat we daar vooral moeten naar streven om beter te doen. Ik denk wel dat het nog een beetje een zoektocht gaat zijn, maar zolang dat we de tijd en kansen krijgen om te groeien, zie ik heel mooi potentieel in dit project.
5: En Peters lijkt me vijfde te worden in deze B-finale. En daarmee zet hij zijn snelste tijd neer op deze Olympische Spelen.
6: Ik kwam natuurlijk voor meer naar hier voor die A-finale, of als we mogen dromen zelfs een medaille, maar ik heb mijn beste koers gevaren en punt, de rest is sneller.
3: Ik heb altijd wel het doel gehad om vier Olympische Spelen te doen. Dus na Parijs, het is niet dat ik daar met twijfels zat of zo. Post-Olympisch jaar was iets rustiger voor mij qua trainingsstages en qua... Ja, vooral trainingsstages. Maar nu denk ik wel dat ik weer de volle motivatie heb om voor LA te gaan. We zullen zien of dat lukt.
2: Ja, Bram, jij vaart wel nog de K1 ook, 500 meter. Ja. K2 dus ook. Maar die K4, is dat het leukste? Op die manier aan wedstrijden deelnemen met vier in de boot?
4: Ik vind dat wel heel plezant. Vorig jaar wist ik niet goed wat we er moesten van verwachten, omdat dat zeker voor Arthur en mij heel nieuw was. De rest had het dan bij de jeugd al kunnen doen. Maar het is toch wel een heel andere ervaring. In K1 sta je echt op jezelf. In K2 heb ik heel veel gehad aan Arthur. Maar om met vier naar een start te gaan, dat is wel echt een hele ervaring. En ook de voorbereiding en het uur ervoor is...
2: Helemaal anders, denk ik.
4: Dat is echt een team, dat wordt ineens een teamsport.
3: Ja, maakt het veel leuker in het opzicht van stress of zo, moet ik dat zeggen. In mijn K1, je zit helemaal alleen en je moet je opwarming helemaal alleen doen. En het uur voor een wedstrijd zitten te wachten of een beetje voor te bereiden. Maar dat is allemaal alleen. En nu zijn we met vier en we zijn goede vrienden en we komen heel goed overeen. En we maken eigenlijk een beetje plezier en lol voor de opwarming, na de opwarming, bij het wachten. Dus maakt het wel ook aangenamer. Buiten de wedstrijd zelf dan, is het gedeelte van mijn vier zijn wel echt heel leuk.

0: geen K3, maar België is dus wel vertegenwoordigd in de K1, K2 en K4. En je kon het ook al horen, ook Rafael Bastiaans, Louis van Geel en Rafael Acarele maken deel uit van de wereldbekerselectie. En dat zit wel goed bij die mannen qua sfeer. En bij de vrouwen zijn er trouwens ook nog Hermien Peters en Lise Broeks. Ook zij nemen deel aan de wereldbekers met volgende week al de eerste in Hongarije.
1: Sportza.
0: Clemartes, er is nieuws over Lommel Beerschot. Het eerste van twee duels waarvan de beste dan tegen Dender gaat spelen voor een plaats in de hoogste klasse. En er is wel al iets gebeurd, toch?
2: Ja, dubbel nieuws zelfs, want twee doelpunten. Twee voor Lommel, 2-0 na amper 20 minuten voetballen. Twee kopbaldoelpunten ook. Het eerste was een kopbaldoelpunt na een hoekschop. Prima gekopt door Lucas Schoofs. Geen verhaal voor de doelman. De tweede was ook met het hoofd van Reiners, op assist trouwens van Schoofs. Maar daar had de doelman van Beerschot echt wel bij moeten zitten. Shinton, Nick Shinton, die staat daar tussen de palen. Maar dat kan je echt wel een flater noemen. En zo toch heel wat werk aan de winkel voor Beerschot. Want na 20 minuten, 22 intussen, 2-0 achter bij Lommel SK.
0: Ja, Lommel is dus duidelijk het beste begonnen. De 2-0 voorsprong tegen Beerschot. Dankjewel, Glenn.

0: Tonight. We Are Young Fun featuring Janelle Monáe. Glenn, die 2-0 in Lommel-Beerschot is ook alweer verleden tijd.
1: Ja, het is een wedstrijd waar er vlot gescoord wordt. En dit keer wel ook door Beerschot van 1-0. Die heeft er zo net 2-1 van gemaakt. En ik zei, veel werk aan de winkel. Wel, dat werk is intussen al gehalveerd. En we krijgen er echt wel een spannende wedstrijd.
0: En dan de Champions Playoffs. De start die was misschien wat moeizaam, maar in de laatste matchen sprak Sint-Truiden wel degelijk zijn woordje mee in die Champions Playoffs. Alleen wat gaat het zo dadelijk worden tegen de kampioen en de leider Union? We gaan luisteren naar de trainer van Sint-Truiden, Wouter Franke, en David Hubert van Union. Die mag aansluiten voor de microfoon van Thijs Vloeberg.
2: Wouter Franke, alle analisten en kranten denken dat jullie de ploeg bij uitstek zijn dat Union pijn kan doen. Verklaar dat eens.
3: Dan moet je aan hun vragen om dat te verklaren. Ik heb die uitspraak niet gedaan. Dus we willen gewoon voor eigen huis terug laten zien dat we een goede ploeg zijn. En onze voet naast Union proberen te zetten en een goed resultaat mee te pakken.
2: Hoe ga je dat doen?
3: Ja, op onze manier gewoon, zoals we het hele jaar spelen. Hopelijk is de kwaliteit er. De intensiteit hebben we kunnen terugzien op training. En het is nu een zaak om die al over te zetten. En de kwaliteit en het vertrouwen van de laatste weken over te zetten ook.
2: Er wordt gezegd, je moet uit die duels kunnen spelen. Maak dat eens concreet. Hoe doe je dat?
3: Veel beweging, maar het is ook gemakkelijk gezegd uit de duel spelen. Hè? Want uiteindelijk, Union bewijst het jaar na jaar dat ze een goed team hebben met een goede organisatie, met heel veel discipline. Dus het is gemakkelijk gezegd, je moet uit die duel spelen. Maar dan heb je heel veel beweging nodig, maar ook veel kwaliteit aan de bal om dat te kunnen. En we hebben niet de ploeg om mee in dat fysieke te gaan. Dus we moeten er sowieso iets tegenover zetten, iets anders tegenover zetten. Dus laten we hopen dat we die dingen goed kunnen uitvoeren.
2: Hoe belangrijk gaat Merlin zijn in dat geval?
3: Even belangrijk als die andere 10. Hij heeft een goede 2 invalbeurten gehad. Ik denk dat het belangrijk is voor hem om dat vertrouwen nu te kunnen laten zien van minuut 1 en zien tot waar hij kan geraken.
2: Hoe heb je dat aan Matsuzawa moeten uitleggen?
3: Niet veel. Kaito is al het hele seizoen bankzitter geweest met goede invalbeurten, met invalbeurten waar je het verschil kan maken. In de vermoeidheid lukt dat minder goed. En zeker als je dan moet starten van minuut 1. En ik ga niet hem nog eens opbranden van het begin en geen rendement creëren. We hopen dat hij, als hij kan komen, dat hij wel rendement kan hebben.
2: David, bij jouw spelers liepen er heel ontspannen bij. Hoe zit het met jouw zenuwen?
4: Ja, gelijk voor elke wedstrijd. De aanloop naar de wedstrijd is natuurlijk altijd, die uren ervoor, is altijd wel een beetje vervelend. Omdat je altijd zit te wachten tot die wedstrijd begint. Maar nee, we kijken er naar uit. Dus, met vertrouwen. Ik denk dat we de volgende horde weer met vertrouwen, met aanvallende impulsen en ideeën willen aanvatten.
2: Ik las fire in the heart, ice in the head. Wat bedoel je daar juist mee?
4: Ja, dat wij heel agressief en heel intensief willen voor de dag komen. Zowel aan de bal als zonder bal. Maar altijd wel zorg dat emoties en frustraties het niet overnemen. Want we weten dat de spanningen rond die wedstrijden in de play-offs wel gespannen staan. Dat er veel zaken meespelen. Dat zowel scheidsrechters als spelers onder een bepaalde druk staan. En dan is het belangrijk om ten allen tijde die emoties en frustraties onder controle te houden. Maar natuurlijk met heel duidelijk te stellen dat wij elk duel willen winnen. Dat wij voor elkaar opkomen. Dat wij heel intensief aan die wedstrijd telkens willen beginnen. En doorheen de hele wedstrijd ook gaan uitspelen.
2: Jouw 3 centrale verdedigers staan op 1 kaart van een schorsing. Welke boodschap geef je hen vandaag mee?
4: Fire in the eyes and ice cold in the head.
2: Nee, en tegen 1 of 2 een gele kaart pakken, zodat je er volgende week tegen Mechelen niet bij bent?
4: Nee, voor mij moeten ze gewoon spelen alsof dat er niks aan de hand is. Ik denk altijd dat het een hele slechte boodschap is om mee te geven aan spelers dat ze ofwel in moeten pakken of geen mogen pakken. Dus het is zelf speler geweest en dat is geen boodschap dat je wil meegeven. Dus voor mij moeten ze gewoon heel vrij aan die wedstrijd beginnen en we zullen zien wat er dan in die wedstrijd gebeurt.
2: Dankjewel, veel succes.

0: Hall & Oates. Voor we ons concentreren op Sint-Truiden Union, nog een keertje naar Herentals, waar de beker van België in het voedsel een eigenaar moest krijgen. Jelle De Bie, heeft de favoriet het gehaald?
1: Ja, de favoriet heeft het uiteindelijk makkelijk gehaald. 1-5 is het geworden voor RSCA Voedsel. Vroeg in de tweede helft maakten ze al de 0-3. Het was gaan rusten met 0-2. Nadat Bills een prima eerste helft speelde, maar al vroeg in de tweede helft. Dus Kainan De Matos, voor seizoen nog 45 doelpunten gemaakt. Dit seizoen hield je het op maar 16. Maar hij maakte dus snel de 0-3 op een intrap. Want geen inworp uiteraard in het voedsel. En dan was er toch even hoop voor Pibo Belizia Bilze. Een 1-3 werd gescoord door Van Kort. Eerst was er ook de redding van doelman Danti na een poging van Salah. En daarna waren er zelfs kansen op de 2-3. Maar Salah die trapte rakelings voorlangs en Gommers faalde 1-1 tegen de doelman die echt een uitstekende wedstrijd speelde. RCA Voedsel was echt op zoek naar rust en opnieuw naar controle, want die waren ze toch eventjes kwijt. Maar dan op het juiste moment staat de aanvoerder op Grello, 40 jaar. En hij maakte er 1-4 van, balverovering op de helft van Belizia en de wedstrijd. Die was toen beslist. Even later werd het zelfs nog 1-5. Edu, die op dezelfde manier wist te scoren, diep op de helft van de tegenstander de bal herovert. En dan de doelman gedribbeld, dat was even niet meer. Simon Lambeet, die kreeg een applausvervanging. En Lucas Schouterde mocht nog wat minuten maken, maar hij moest zich dus gewonnen geven. En zo werd het 1-5. Een logische overwinning voor RCA Voedsel. Maar ja, je moet het natuurlijk wel nog over de streep trekken. En dat hebben ze vandaag gedaan. Dat hebben ze zeer volwassen gedaan. Op die momenten dat het even wat moeilijker was, hebben ze uiteindelijk toch nog de controle gevonden, op balbezit gespeeld. En ze mogen ook wel hun doelman danken dat Belizia niet tot op 1 doelpuntje kwam. En u hoort ook heel wat supporters nog juichen. Dat zijn niet alleen die van RSA Voedsel, maar ook die van Pibo Belizia Bilze. Want zij zijn heel fier op wat hun team heeft gepresteerd. Ze mogen echt wel trots zijn op deze prestatie. Een team uit de rechterkolom van het klassement dat een helft lang echt wel weerwerk bood aan RSA Voedsel. En even droomde van een geweldige stunt. Maar dat zat er uiteindelijk niet in. En dus kent de beker inderdaad een eigenaar. En is dat niet verrassend? Wederom Anderlecht. Vorig seizoen wonnen ze de Klassico met 1-4. Dit seizoen doen ze er nog eentje bij. En waar het in het veldvoetbal nog lang niet zeker is dat Anderlecht de beker gaat gaan pakken. Want daarvoor moeten ze dus tegen de Brusselse stadsrivalen van Union. Ja, dan is dat in de zaal nu wel beslecht. Al zijn ze hier wel net iets meer de favoriet geweest dan dat dat op 14 mei in het Koning Boudewijn Stadion zal zijn. Wij gaan hier afronden. En dus noteren we een eindstand van 1-5 in het voordeel van de topfavoriet van RCA Voedsel.
0: Dankjewel Jelle De Bie en Union Anderlecht. Dat is nog een kleine 2 weken wachten. Eerst de Champions Playoffs vanavond ook voor Union. Union zal proberen dit weekend om Club Brugge op minstens 2 punten te houden. Zal ook afhangen natuurlijk van Anderlecht-Club Brugge morgen. Maar Peter van den Bemt, goeie avond. Eerst zelf maar proberen te winnen van Sint-Truiden natuurlijk.
2: Zo is dat. En dat is toch niet zo eenvoudig, durf ik denken. Zelfs niet voor Union. Al heeft het hier wel op het einde van de reguliere competitie laatste speeldag met overtuiging en met dank aan standaard situaties gewonnen, maar dat was niet de beste periode van Sint-Truiden, zou je kunnen zeggen. Dat toen toch een beetje op de sukkel was. Een negatieve reeks neerzetten die ook nog weer doorgetrokken. Wat resultaten betreft dan voor alle duidelijkheid niet zozeer wat de prestaties of de kwaliteit van het voetbal betrof. Doorgetrokken tegen Union en tegen Club Brugge met 2 nederlagen in het Dudenpark. 1-0, fel besproken nederlaag natuurlijk en de niet gefloten strafschop overtreding op het einde van McAllister nog, die nog lang is blijven nazitteren natuurlijk en die ook vandaag misschien wel zijn rol zal spelen in de hoofden van de mensen van Sint-Truiden. Want oké, Sint-Truiden, de eerste 2 plekken, dat zal niet meer lukken, denk ik. De achterstand op Club Brugge plaats 2, dat is toch ook 8 punten erbij gehaald worden. Dat gaat er ook niet meer van komen, veronderstel ik, want de kloof met Anderlecht bedraagt ook al 8 punten. Dus in die zin zit Sint-Truiden redelijk gebeiteld op de 3e plaats, al heeft Wouter Franke wel aangegeven dat hij natuurlijk graag de mathematische zekerheid daarover wil en dat uitstekende Europese ticket op zak wil hebben. Of hij dat dan zelf meegaat savoureren volgend jaar, dat is weer een ander verhaal natuurlijk. Na de overwinning op het veld van de KV Mechelen is er 1 wijziging in vergelijking met die wedstrijd en dat is Merlen. Dat heeft hij van Wouter Franke al gehoord, die na 2 goede invalbeurten vandaag een basisplaats krijgt. En Matsuzawa, het is toch gebleken, is een betere invaller. Zo in het laatste half uur is het een gamechanger, een blikopener, beter dan dat hij van aan de aftrap aftrap kan starten. Dus hij verhuist weer naar de bank. En aan de overkant heeft David Hubert één wijziging doorgevoerd. Opvallend zou je kunnen zeggen. Want Niang, de man op de linkerkant die vorig jaar samen met Kalaili toch een van de dragende spelers was van Union. Maar dit seizoen niet kan bevestigen. Zeker niet nadat hij van de Afrika Cup is teruggekeerd. Wel, hij staat vandaag wel degelijk op de linkerkant. Zijn eerste basisplaats sinds 20 december. Dat was dus voor de Afrika Cup nadien. Ook met een blessure af te rekenen. Gehad er nog twee invalbeurten gehad in de laatste twee wedstrijden nu van de Champions Playoffs. En Floric verhuist uit het elftal naar de bank. Dat betekent dat Guillermo Smit, auteur van een mooie goal, de derde op het veld van Anderlecht vorige week, dat hij een rijtje hoger gaat schuiven in de spits naast Kevin Rodriguez en Union. Ja, natuurlijk nog altijd aan een geweldige reeks bezig is in de Jupiler Pro League. 19 wedstrijden zonder nederlaag. Het is alweer 5 maanden geleden van 30 november dat Union nog een keer verloor. We zijn benieuwd of dat weggelegd is voor Sint-Truiden. Op Sint-Truiden, ja, de titelstrijd nog wat extra leven kan inblazen. Want over, wat is het, 2 weken staat de onderlinge confrontatie op het spel. En dat komt er natuurlijk op aan voor de 2 titelpretendenten vandaag hier Union en morgen inderdaad. Anderlecht in de voorraad. Op het veld, op Club Brugge liever, in de vooravond op het veld van Anderlecht om geen punten te laten liggen voor de onderlinge confrontatie. Eraan. Voilà, Staaien is aardig volgelopen. Veel ambiance, dat zeker ook wel. En we gaan zien wat het geeft tussen Sint-Truiden en tussen Union. Zometeen hier onder leiding van, even kijken, Jan Boterberg.

0: De jager Eva de Rover. Het is nog iets te vroeg om naar Sint-Truiden-Union te gaan, maar we gaan wel in Limburg blijven. Glenn Martens, is er nog wat veranderd in Lommel-Beerschot?
1: Nee, we kunnen kort zijn. Het is daar een beetje stilgevallen. Vrij vroeg in die wedstrijd veel doelpunten en nu geen doelpunten meer. We steven het eraf op de rust. Nog altijd wel de voorsprong voor Lommel tegen Beerschot 2-1. En we weten nog niet wie dat de finale gaat spelen bij de mannen in de Champions League. Dat kan nog alle kanten uit. Zeker Paris Saint-Germain en Bayern München, maar ook die andere halve finales allerminst beslist.
0: Zeker.
1: Dat kunnen we niet zeggen bij de vrouwen. Daar kennen we wel al een finalist. En dat is Lyon geworden na een mooie comeback tegen de titelverdediger Arsenal. De Fransen moesten een 2-1 nederlaag uit de heenmatch ophalen, maar begonnen thuis sterk met goals van Renard en Diani 2-0. Arsenal kwam wel op 2-1. We leken op weg naar verlengingen, maar in het slot werd het dan toch nog 3-1. En zo dus Lyon naar de finale. En daarin wacht ofwel Barcelona ofwel Bayern München.

0: Olivia Dean. Qua sfeer en beleving zat het dus al helemaal goed daarnet voor Sint-Truiden-Union. En wat ons betreft mag het op het veld, ja, daaropvolgend ook een aangenaam kijkstuk worden. We gaan een eerste keer naar Peter van den Bent.
1: We zijn eraan begonnen een kleine minuut geleden met Niang. Enigszins onder druk gezet door Yamamoto. En dus moet hij achteruit voetballen met Sykes. En die zet de bal aan de linkerkant. Is dat nog binnen bereik van Aitelatje? Nee, het is over de zijlijn buiten. Ja, het was daar straks ook al een item in het interview met David Hubert. Er zijn er nogal wat bij Union die met een gele schorsingsdreiging zitten. En ik zou zeggen, tegen KV Mechelen, volgende wedstrijd van Union, is dat misschien meer te verteren dan in de wedstrijd die daarop volgt natuurlijk. De, wie weet, alles bepalende slag in het Jan Breydelstadion. Met Sykes, met de Burgess, met McAllister. Dat zijn de laatste drie natuurlijk. Maar ook Zorgan is daarbij. En Kalaili. Ja, die wil je toch niet allemaal tegelijkertijd missen, denk ik. We kijken naar de eerste aanval van Sint-Truiden. Maar Erlen kan de bal net niet in de loop van Gotto zetten. Al hoort u aan het publiek dat er een snelle balrecuperatie is van STVV. Met aan de rechterkant Van Wezemaal. Dat is de enige bij Sint-Truiden. Die moet uitkijken voor een derde gele kaart en een schorsing in deze Champions Playoffs. Voetballen met Muslio en met Puppen. Vorige week auteur van een vreemde goal, zou je kunnen zeggen. Als het al geen own goal was, dan zou het ook kunnen omschreven worden. De ongelukkige tussenkomst van Doelman Miras op KV Mechelen. Dat was zelfs zo eerlijk om te zeggen dat zijn eerste voor Sint-Truiden. Ja, wel degelijk een mislukte voorzet was. McAllister mag ingooien. Het is een rustig begin van deze Champions Playoffs wedstrijd. En natuurlijk, we zijn nu in deel 2 aanbeland. Het wordt al maar meer money time. Zachtjes aan, de laatste rechte lijn. Je kan zeggen nog één bocht en dan de laatste rechte lijn met de drie wedstrijden die eraan komen. En zoals voor Sint-Truiden, dat bij het begin natuurlijk het geval was. De eerste twee wedstrijden zeer ongebruikelijk. Zeg ik nog een keer voor een ploeg die derde is geëindigd. Tegen de eerste twee moeten beginnen, vandaar die 0-6. En dat werd dan gecombineerd natuurlijk met al een paar nederlagen aan het einde van de reguliere competitie. En zo zit je met 5 nederlagen in 6 wedstrijden. Dat leek ineens wel een geweldig groot verval te zijn voor STVV. Maar kijk in de daar op volgende 3 wedstrijden tegen de ploegen eronder. Gelijk tegen Gent en dan gewonnen van Anderlecht en gewonnen van KV Mechelen. En zich zo dus quasi verzekerd van plaats 3. Ik heb ook al de hele tijd naar boven gekeken, buiten het stadion. Want er is natuurlijk redelijk veel onweer aangekondigd met allerlei regenbuien en hagel en ik weet niet wat. En de lucht is wel degelijk dreigend. Is dat al een hele tijd zo'n beetje van aan de overkant vanuit mijn commentaarpositie. En daar heb ik sinds een minuut of 10 ook de eerste bliksemflitsen gezien. We gaan zien of dat onweer ook helemaal tot hier in Sint-Truiden en boven het stadion geraakt. Ondertussen speelt Sint-Truiden lekker de bal rond. Op de middenstrook is dat met Sissako, met Muslia even. En dan weer Sissako die kan gaan oprukken. En Sebaoui aan de linkerkant natuurlijk. Met weer Muslio en met Merlen. Het is uitkijken of die 23-jarige Fransman, opgeleid bij Lens, maar natuurlijk ook een paar jaar gevoetbald bij FC Luik, daar op de middenstrook zijn stempel kan drukken. Na wat ik zei, goede invalbeurten. En natuurlijk ook doelpunten die hij gemaakt heeft tegen Anderlecht en tegen KV Mechelen in de voorbije 2 wedstrijden. Yamamoto te vol gebracht hier tegen de zijlijn. Door Niang en Zorgan een beetje samen, zou je kunnen zeggen. De matchwinnaar van vorige week op Anderlecht natuurlijk, Adem Zorgan. Met zijn fraaie doelpunten en met het hoofd en met de trap laag in de hoek. Terwijl we kijken naar Sibau. Ja, de regen is er alvast. Die zie ik nu redelijk stevig naar beneden tuimelen. Boven staan hangen dus donkere wolken. Stevige regenval. Net nu de wedstrijd op gang is gefloten. Het is de hele tijd eigenlijk droog gebleven. Maar goed, regenen dat is niks. Bliksem en donder en onweer, dat is wat anders natuurlijk. Ito met Sissako. En zo heeft Sint-Truiden deze wedstrijd toch meteen in handen genomen, zou je kunnen zeggen. Van Wezemaal een voorzet. Die draait in. Kan er iemand bij? Kopbal, ja. De kopbal van Merlen, denk ik. En daar toch een reactie van Scherpen nodig. Het was een bal die veel hoogte nam en indraaide. En dan Merlen die kopt en Scherpen die hem toch uit de hoek moeten duwen. Nee, zo is de eerste doelpoging er toch een van Sint-Truiden. En krijgen we een standaard situatie. Goeie kopslag hoor. Moest een beetje achterover leunen op die van rechts met links ingedraaide voorzet van Wezemaal. En dat deed hij prima. En uiteindelijk niet de allermoeilijkste redding. Maar hij moest er wel bij zitten. Anders was hij er toch ingegaan, durf ik denken. En de corner komt eraan met Ito. Maar zoals u weet, scoren op een corner tegen Union, dat is geen sinecure. Club Brugge kreeg dat voor elkaar. Brandon Mechelen met een wat rare bal, zou je kunnen zeggen. Maar dat was, als ik het goed heb, nog maar het derde tegendoelpunt van Union op een corner. Dus dat is geen evidentie. En ook deze heeft overigens niks opgeleverd. Maar wel Sint-Truiden, zoals we dat van de Truienaren gewend zijn. Gewoon meteen aanvallen, maar wedstrijd in handen nemen. En laten zien dat het meer in huis heeft dan in die wedstrijd. Hier wat ik zei, laatste van de reguliere competitie. Die redelijk kansloos verloren werd met 1-3. Ze waren al heel erg vroeg klaar, zo rond het half uur al 2 doelpunten voor Union. 2 keer op een corner van Zeneli, de man die de 3e goal maakte. En vandaag afwezig is overigens. Dat is geen kwaaie bal van Wezenmaal. En Ito wist wat hij moet doen. Meteen meegeven met infiltrerende Merlin. Maar ze zaten er nog goed tussen bij Union. En dan zitten we bij Kalaili. Die zich probeert bij de bal te knokken. Dat lukt niet helemaal. Maar de ingooi mag je er wel aan overhouden. Met McAllister die dat gaat doen. 6,5 minuut ver. En dus het balbezit en het lichte initiatief is voor Sint-Truiden. En McAllister krijgt boegeroep. Telkens als hij de bal heeft. En zeker als hij een ingooi gaat nemen. En dat heeft natuurlijk alles te maken. Maar goed, dat er niet gefloten wordt is zijn fout niet. Maar met die felbesproken overtreding aan het einde van de wedstrijd, waar Sint-Truiden de penalty niet kreeg. Die het natuurlijk altijd had moeten krijgen. Enfin, het is te zeggen. Jonathan Lardoux zei dat hij daar een penalty verwacht had. Maar dat het ook logisch was. En begreep dat de VAR niet tussen kon. Daar ben ik dan wel afgehaakt, moet ik eerlijk toegeven. Want het veel duidelijker kon het niet zijn. Verre bal ondertussen van Ito naar Van Wezenmaal. En die moest een beetje een evenwichtsoefening uitvoeren. En dat kreeg hij toch niet helemaal voor elkaar. En zo is de bal weer over de zijlijn. Niang laat hem de ingooi dan voor Sykes. We zijn ondertussen 7,5 minuut ver. Het is een rustig begin van de wedstrijd. Maar Sint-Truiden toch al 1 bal tussen de palen. Ook dat is niet de normaalste prestatie van de wereld, zou je kunnen zeggen. Want in de eerste 4 wedstrijden van Union waren er 3 waarin er geen bal tussen de palen getrapt werd door een tegenstander, met name Sint-Truiden zelf, KV Mechelen en AA Gent. Dus in die zin heeft Sint-Truiden er nu maar 5 minuten voor nodig gehad om toch een niet ongevaarlijke kobbel richting het doel van Scherpen te sturen. En die daar laag uitvallend in corner moest duwen. Die bal dan 8 minuten ver, 0-0 voorlopig. Sint-Truiden tegen Union.

0: meisjes aan de macht van Jasmin. Glenn, jij hebt nog nieuws over een ex-unionist. Zeer succesvol unionist geweest ook.
1: Ja, en die is ook vanavond succesvol geweest. Weliswaar met de nodige moeite, want dan heb ik het over Sebastien Pocognoli. Die heeft met zijn club AS Monaco gewonnen bij Metz. Dat is de laatste. Kwamen wel op achterstand, maar in de toegevoegde tijd dan toch nog de 1-2. Belangrijke zegen, want Monaco is nu zesde. En dat is een plek die recht geeft op Europees voetbal volgend seizoen.
0: En dan nu weer het huidige Union op Sint-Truiden, Peter.
2: De minuut nog altijd 0-0. Geen doelpogingen of doelkansen meer genoteerd. Het spelbeeld blijft hetzelfde. Union dat op de eigen speelhelft voorlopig afwacht of geduwd wordt door Sint-Truiden. Mag u zelf kiezen. STVV dus de ploeg met het initiatief. Dat zei ik al een paar keer. Maar meer dan die kopbal van Merlen. Op de goede bal van Wezenmaal is daar ook nog wel niet uit voortgevloeid. En u weet hoe het gaat. Straks een keer de oversteek maken. Union heeft vaak weinig nodig. Soms heel veel, maar soms ook heel erg weinig om een doelpunt te maken. Een standaard situatie kan genoeg zijn natuurlijk, want ze verdedigen er goed op, maar ze kunnen wel zelf van profiteren, liever in aanvallend opzicht. Ingooien op de borst van Wezenmaal. Taniguchi. Met wat getik van Yamamoto en Sissako, maar dat leidt toch tot balverlies in Sorkan. Oei, die geeft de bal helemaal verkeerd. Sepahu kan ermee vandoor, geraakt hij voorbij met McAllister. En dan de overtreding natuurlijk. En rood, oh! Oh, rood! Dat is wel straf. Dat moeten we bekijken. Rode kaart meteen voor McAllister. Publiek gaat een keer. Maar echt wel typisch. McAllister denkt, ja, als hij mij passeert, trap ik hem neer. McAllister zegt, nee, dat moeten we bekijken. Burgess erbij. Boterberg twijfelde geen seconde. Rode kaart, we gaan eens kijken. Of het inderdaad clear goal scoring opportunity is. Sorkat met een verschrikkelijke paas. En dan Sebawi, ja, wat mij betreft correct. Want veel mensen blijven zeggen, is hij de laatste man? Ja, hij was zogezegd de laatste man. Burgess kwam van aan de zijkant. En als hij daar voorbij McAllister is, komt hij toch lichtjes schuin, oog in oog met de scherpe. En daarover gaat het ondertussen. Denying a clear goal scoring opportunity. Dus er is zeker wat voor te zeggen. Ze kunnen niet elke week geluk hebben met al hun kaarten. En McAllister met rood naar de kant. En zo is de kop van Jut hier meteen ook de pineut. Ja, en de VAR. Nathan Verbomen gaat hier nog tussenkomen. Vrije trap overigens net buiten het strafschopgebied. Maar Sorkan met een verschrikkelijke ziekenhuisbal natuurlijk aan de basis. Verschrikkelijke flater laterale bal. En dan Sebawi. Die hem voorbij ging glijden. En ja, gooit er zo zijn lichaam in om hem tegen de grond te werken. En de rode kaart voor McAllister. En Union dus moet nog een hele poos, want we zijn pas in minuut 14 intussen. Met een man minder voort. U hoort het hoe McAllister naar de zijkant wordt begeleid. Daar zullen ze dan toch een beetje gerechtigheid in zien, denk ik. De mensen van Sint-Truiden. Maar het een heeft niet veel te maken met het andere natuurlijk. We wachten op de vrije trap voor Sint-Truiden. Maar Union met een man minder. De rode kaart voor McAllister. Ah, wel nog altijd 0-0. Sint-Truiden 0-0.
3: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
4: 9 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Containerrederij MSC gaat vanuit de Antwerpse haven een nieuwe vaarroute aanbieden naar de Persische Golf, die niet langs de straat van Hormuz gaat. Door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël is de straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd, waardoor schepen niet in de Persische Golf geraken. De alternatieve route leidt naar de Rode Zee, waar de containers in havens worden overgeladen op treinen en vrachtwagens die over land naar de Persische Golf dan rijden. Daar worden de containers dan via kleinere vrachtschepen naar hun bestemming gebracht. Voor de bevoorrading van de bevolking in de regio is de alternatieve aanvoerroute heel belangrijk, zegt de CEO van MSC Belgium, Mark Beerland.
5: Dat zijn er meer dan 150.000 containers per week die er normaal gezien nodig zijn daar. Eten en drinken, dus de echte basisbehoeften, dat moet aangevoerd worden allemaal. En dat is een goed alternatief dat we nu op poten aan het zetten zijn.
4: Ondertussen is Iran klaar om de oorlog tegen de VS en Israël te hernemen of om langs diplomatieke weg een einde te maken aan het conflict. De keuze is nu aan de Verenigde Staten, dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken vanavond. Gisteren heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS via Pakistan, dat tussen de twee landen bemiddelt. Maar de Amerikaanse president Trump zei gisteravond al niet echt enthousiast te zijn over dat voorstel. Maar Iran kaatst de bal dus vanavond terug naar de Amerikanen die nu de keuze hebben tussen diplomatie of oorlog. In de Champions Playoffs van het voetbal is momenteel de topper tussen Sint-Truiden en Union aan de gang. De leider op bezoek bij het nummer 3 in de stand, Peter van den Bemt. Hoe staat het daar?
2: Wel nog altijd 0-0 hier tussen Sint-Truiden en Union. Maar de leider moet wel al een paar minuten met een man minder voort. Want McAllister heeft meteen rood gekregen voor een overtreding op de doorgebroken Sebaoui. Foute paas van Zorgan in de breedte. Sebaoui ontsnapte en McAllister trapte hem op weg naar doelman Scherpe tegen de grond. Boterberg aarzelde niet. Veel protest bij McAllister en bij Union. Maar de rode kaart gegeven. Ze moeten dus nog een hele poos met een man minder voort. En Sint-Truiden is overigens ook het best aan deze wedstrijd begonnen met aanvalsspel op de helft van Union en één kobbel die onschadelijk moest gemaakt worden door Scherpen. Voorlopig dus nog altijd geen doelpunten op Staaien, maar Union wel met een man minder na de uitsluiting van McAllister.
4: Dankjewel Peter. Eerder op de avond verloor Racing Genk in de Europlay-offs al met 2-0 op het veld van Charleroi. Genk-trainer Nicky Haaien was achteraf streng voor zijn team.
6: Maar ik denk dat we gewoon niet tevreden kunnen zijn over heel de wedstrijd. Onze teamperformance was gewoon niet goed genoeg. En dan zit je gewoon in een hele vervelende situatie vandaag.
4: Door deze nederlaag moet Genk de leiding nu delen met Westerlo, dat deze namiddag 3-3 gelijk speelde tegen Oud-Heverlee Leuven. Vanavond nog kans op onweerachtige buien. Daarna wordt het eindelijk droger, rond 12 graden vannacht. Morgen regen of buien die onweerachtig kunnen zijn. En dan is het maximum 19 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: We fietsen even door, onder meer de uitslag van de lottotrekking van vanavond. 7, 12, 16, 17, 29, 39. En het bijkomend nummer was 35. Joker Plus, 4, 6, 4, 1, 7 en 1. Het symbool daar maagd. En we ronden af met de pick 3. 5, 5 en 6. Maar u kan alles ook nog eens rustig nalezen op lotto.be.
7: Jupiler 0,0%. Verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
8: Radio 1.
7: Sportza.
8: Met Gert Geens.
0: Ja, Union met een man minder zo vroeg al. Wat doet dat met de wedstrijd? We zijn benieuwd. Peter van den Bent.
2: Dat doet de wedstrijd geen goed natuurlijk, moet ik zeggen. Burgess ging er even flink in de tackle op Yamamoto aan de zijlijn. Maar Boterberg zag er geen graat in. We gaan dat aan de zijkanten nog een keer bekijken. Want Burgess, ja, die volgens mij tegen de voet van Yamamoto tikte. En daarna Yamamoto zelf tegen de bal. Ja, dan heb je een doeltrap natuurlijk. En dat is wat Boterberg gegeven heeft. Ondertussen heeft Hubert ook ingegrepen. Heeft er verder lijst bijgezet na de uitsluiting van McAllister. En Aytelac is slachtoffer bij dienst, zou je kunnen zeggen. Hij ging al even zitten, zo gaat dat ook natuurlijk. Ging zitten alsof hij geblesseerd was, wat helemaal niet het geval was. Maar dat gaf dan Leijzen de tijd om zich klaar te stomen voor de invalbeurt. En ondertussen dus Aytelac naar de kant, Leijzen erin. En die drie achteraan. Weer bij Union in ere hersteld. Maar we hebben nog weinig gevoetbald sindsdien, moet ik zeggen. Van der Perre daar nu tegen de grond. Een botsing met Sissako. Maar er was al een overtreding gemaakt. En een vrijtrap gefloten in het voordeel van Sint-Truiden. 19 minuten ver. Merlen legt de bal nog eens naar de linkerkant naar Puppen. Puppen voetballen met Sebaoui. Nee, het is Ito die uiteindelijk de bal heeft. Want Sebaoui liet hem lopen. Ingooi is dan nog altijd voor Sint-Truiden. Met... aan de buitenkant daar ook Kalaili die zich een beetje druk maakt. Guillerme is erbij. Het is de hele tijd gedoe nu. En dat is een beetje zonde. Kalaili krijgt een uitbrander van Boterberg. Gebeten hond beneden Hubert. De hele tijd ook bezig tegen de vierde ref. Maar wat mij betreft een correcte beslissing, denk ik. Want er werd verkeerlijk nog altijd naar de laatste man. Maar dat is al lang uit het reglement verdwenen eigenlijk. Denying a goal scoring opportunity. Als hij er voorbij glijdt nog eens. Dan heeft hij in het strafschopgebied een kans oog in oog. Want daar komt Burgess niet meer bij. Kwam van de zijkant nog om te trappen en te scoren. Dus is dat volgens het reglement, denk ik toch. Maar wie weet wordt er nog wat anders verteld nadien. Een correcte beslissing van Boterberg in elk geval. Verbomen de VAR vond dat ook. Sissako, goede infiltratie over de rechterkant. Maar de voorzitter uitgehaald door Leijzen. Het is wel een corner, want dat is niet veranderd. Sint-Truiden blijft de ploeg die aanvalt van Union. We zijn ondertussen toch al 20 minuten ver. Oké, wel een onderbreking natuurlijk van een paar minuten. Union heeft nog geen enkele aanval opgezet. Dat is toch redelijk weinig na 20 minuten. Geen enkele. Zelfs niet één tot op een meter of 25 van Kokubo. Ze zijn als het ware de middenlijn nog maar...
9: Het is bijna moederdag bij Ici Paris XL. Shop nu Lancôme La Viabel 100 ml voor maar €100. Ici Paris XL. Love to see you shine. Radio 1 live.

tegen Club Brugge. Vervelende bal. En Cotto duikt daarop. En dan duwt Scherpen die inderdaad tegen Cotto aan. Zo doet hij dat. En gaat hij dan inderdaad in doel trappen. Ik ga het noteren als een gevaarlijk standje. Die corner van Yamamoto goed gedaan. En dan Scherpen, ja. Als je een beetje pech hebt, dan duw je hem zo in doel ook. Maar uiteindelijk moest hij er wel in komen natuurlijk. De goede tussenkomst uiteindelijk wel van Scherpen tegen Cotto aan. En voor wanneer een keer een tegenaanval van Union, een keer een counter. Want daarop zijn ze nu wel aangewezen. Het is nog maar de tweede uitsluiting van Union. Burgess kreeg twee gele kaarten tegen Cercle Brugge. Dat is al een hele poos geleden natuurlijk. En uitkijken hoeveel speeldagen dat wordt voor McAllister. Is het er één of zijn het er twee? Want twee betekent dus niet voetballen tegen Club Brugge. En wat ik zei, er staan al een hele hoop met gele kaarten. Dus dat wordt ook interessant om te bekijken. We kijken naar Sissako. Weer met Taniguchi. In een kansarme wedstrijd, zeg ik met een understatement. Bijna 22 minuten gespeeld. En Muslio tikt met Sissako. Allemaal goed al opgeschoven op de helft van Union. Yamamoto met een bal die indruit, maar makkelijk verdedigen door Burgess. Dan de infiltratie van Wezemaal. Appel voor handspel bij Sint-Truiden, maar voorlopig voetballen ze voort. Omdat ze dat onderweg zagen. En Van der Perre recupereert de bal. Taniguchi doet dat ook hoog in het veld. Burgess en Taniguchi samen in de tackle. Cotto ligt tegen de grond. Wat is dat allemaal? Veel slachtoffers. Burgess, Cotto en Yamamoto allemaal samen naar de bal. En uiteindelijk zijn het Burgess en Cotto die zijn blijven liggen. En die daar in de melee, zal ik het maar noemen, elkaar flink pijn hebben gedaan. Ik heb de indruk dat dat bij Cotto nogal meevalt. En bij Burgess misschien ook wel. Het was stevig inkomen van allemaal, zou ik zeggen. En nu Hubert alweer bij de vierde ref. Het alweer uitleg krijgt. Het is altijd op een beschaafde manier. Recuperatie bij Yamamoto. Van der Perre, die ertussen zat, Zorgan ook. Maar Taniguchi deed dat prima. En dan tikkelt hij die bal weg. Dan blijft de Bridges ook een beetje in het gras hangen, heb ik de indruk. Het kunstgras dus. Maar iedereen staat alweer overeind. We kunnen wel weer voortgaan voetballen. Wouterberg had het spel even stilgelegd. Minuut 24 van deze eerste helft. Die wat dat betreft nog maar weinig, om niet te zeggen helemaal niets, om het lijf heeft gehad. Behalve dus de koppel van Merlin, die Scherpen moest pareren. En de rode kaart voor McAllister. Maar dat is niet iets wat een wedstrijd te leuk maakt. Burgess heeft ook nog een boodschap voor de vierde ref hier. En ook Cotto moet even naar de kant komen. De felbesproken doelpuntenmaker van tegen Anderlecht. Met zijn zeer uitgebreide viering die weinig geapprecieerd werd door de paar spelers van Anderlecht. Bal is bij Zorgan, maar tekort. Sebawi gaat er weer mee vandoor over de linkerkant. Kalaili is er nog wel bij. Dus geen fase zoals daarnet natuurlijk. Ze zit nu vast aan de zijkant en komt dan maar even achteruit voetballen. Dat doet hij prima. Sebawi, uitstekend seizoen speelt hij ook. Geweldig. Merlin kijkt of hij een voorzet kan sweepen. Dat doet hij prima. Maar ja, Sykes, die niet gecoacht wordt denk ik dan maar. Want het was niet nodig om die nog in corner te zetten. Dat had Kalaili, die verderop in zijn rug zat, moeten duidelijk maken. Maar dat deed hij niet. En dus krijgen we nu een hoekschop voor Sint-Truiden. Met Ito weer. Misschien weer zo'n scherp indraaiende bal. Er staan natuurlijk wel een paar stevige jongens. Maar zoals Yamamoto dat deed, kan het toch razend gevaarlijk worden. Daar komt hij. Wie komt? Uiteindelijk wordt hij een beetje verlengd, zou ik zeggen. Van der Perre, die opvangt hier. Probeert uit te voetballen met Zorkan. Maar Rodriguez, ja, is ook de bal kwijt. En die heeft ook een tik op de voet gekregen. Gaat er ook even bij zitten. En zo ligt het spel ook te veel stil. In deze eerste 25 minuten. Sissako komt zich even ontfermen over Rodriguez. Maar hij had zijn controle gemist. De ingooi is dus voor Sint-Truiden. We kijken nog eens of dit wat oplevert. Met Taniguchi. En met Muslio. Met Ito. En met Puppen. En weer Ito. Diepgang bij Merlin. Dat doet hij graag en goed altijd infiltreren. De voorzet van Puppen is een heel hoge. Kan er iemand bij van Wezemaal? Die heeft een overtreding gemaakt. Die heeft Niang in de rug geduwd. De vrije trap in het eigen strafschopgebied is voor Union. We zijn bijna 26 minuten onderweg hier in een wedstrijd. Nog een keer die weinig spektakel te bieden heeft. Maar waarin Union dus al...

0: Iedereen gaat vreemd van Fraukje. En we gaan gewoon terug naar Sint-Truiden, Union met Peter.
1: Waar dan toch eens een diepe bal van Union gespeeld werd door Burgess. Maar ver buiten bereik van Niang. Die eindigde nergens aan de cornervlag. Dus een aanval, dat blijf ik herhalen, na 29 minuten bijna van Union nog niet genoteerd. En Sint-Truiden probeert wel de hele tijd. Maar voor alle duidelijkheid, het is niet als Sint-Truiden slagomslinger voor doelgevaar zorgt. Nee, dat is hier, ik ga het niet elke keer herhalen, nog niet te noteren geweest. Behalve die twee momenten die ik al heb aangehaald. Een keer een kobbel en een keer een gevaarlijke corner. Nu Taniguchi met een bal in de box. Gaat ver voorbij en tegen de knie van Sebawi. Kalaili maakt een beweging alsof hij die bal wilde wegkoppen. Maar kopte er eigenlijk naast. En via de knie van Sebawi gaat hij dan in doeltrappen voor Scherpen. Terwijl het flink regent hier boven staan. Maar geen onweer. Dus geen bliksem en donder. Wat de wedstrijd eventueel zou kunnen doen stopzetten. Dat hebben we voorlopig nog niet gezien. Maar flink regenen wel. En Union, dat al de hele tijd bezig is met heel veel tijd nemen bij ingooi of standaard situaties. Of een doeltrap nu, zoals Scherpen. Misschien denken ze, ja, 0-0. Dat gaan we zo lang mogelijk proberen vast te houden met 10 man. Wat dan eventueel in de kaart zou kunnen spelen van Club Brugge. Ja, het is echt stortregenen wat het nu doet. Opstaan hier in Sint-Truiden, terwijl Burgess de bal heeft en die probeert aan de buitenkant te zetten. Daar komt Puppen tussen, gedecideerd met al zijn kracht en zijn 1,90 meter boven Kalaili uitgetornd. Of getornd daar aan de zijkant, ter hoogte van de middenlijn zo ongeveer. Ja, voor alle duidelijkheid, Union is niet de favoriete tegenstander van STVV. Sinds ze teruggekeerd zijn op het hoogste niveau. 11 wedstrijden gespeeld, 8 daarvan gewonnen door Union. Eentje maar door Sint-Truiden. En dat was niet hier, maar dat was in het Dudenpark. Dat is iets meer dan 4 jaar geleden. Een 0-1 doelpuntje van Christian Bruls nog. Ondertussen nog altijd aan de slag. De grote man bij de kampioen in de tweede klasse, SKA Beveren. En van zijde nog een penalty miste overigens, want anders was het toch nog gelijk geweest. En hier in een thuiswedstrijd nog geen enkele keer in die 5 die er zijn geweest. Terwijl Union er daar 3 van heeft gewonnen. Dus een nieuwe kans, zouden we zeggen, voor Sint-Truiden. Tegen 10 man, de hele poos al mogen voetballen. Met Merlin nu nog een keer. En het is, ja, de hele tijd zoeken voor STVV. Door het centrum proberen, dat is niet aan te raden, zou ik zeggen. Maar goed. Voorzitter van de zijkant weten ze er dan ook wel uit te halen. Druk zetten dan maar op mannen die proberen uit te voetballen. Dat is wat de STVV wil doen. Dus lange bal dan maar van Scherpen richting Rodriguez. Die er dan de strijd moet proberen aangaan. Met Smit die bij de bal zat. Geen vrije trap krijgt die hij graag had gehad. Ito dan andere kant uit. Sebawi kan aangespeeld worden. Kalaili was uitgeschakeld, maar komt weer terug. Sebawi, Ito, dat is een mooie combinatie over de linkerkant. De voorzet van Puppen moet komen, maar in de voeten van Zorkan. Wel gerecupereerd door Sisako. Weer Ito met Sebawi, met Puppen, pardon, aan de linkerkant. Hoge voorzet, gekopt naar Lendo. Oh, dat scheelt niet veel. En Scherpen stond ernaar te kijken. Tweede gevaarlijke actie is er ook weer een van Merlin. Met een kopbal duikte er naartoe. Inlopen en koppen. Nu een halve meter. En Scherpen geklopt. Krachtig en net niet tussen de palen. Goeie kans voor STVV. Goeie voorzet van Puppen en hij kwam van ver aangelopen. En rakelings naast het doel. Deze keer de doelman van Union geklopt. Maar niet tussen de palen. Geen voorsprong voor STVV. Tweede echt gevaarlijke fase. Tweede keer Merlin. Tweede keer met het hoofd. Nee, niks aan de hand. Burgess maakt zich een beetje breed. Maar Yamamoto loopt er zelf tegenaan. Dus nee, niks aan de hand. Gele kaart misschien wel voor Gotto. Ja, zeker. Want die heeft nu een trap uitgedeeld aan Sykes. En zo is het toch een zeer nerveuze wedstrijd. Waar we te weinig emoties hebben in de grote rechthoeken. McAllister staat nog altijd in de spelerstunnel te kijken. Die heeft geen zin om naar de kleedkamer te gaan. Ja, die mag natuurlijk niet uit de spelerstunnel. Gaat Boterberg daar nu naartoe? Nee, toch niet? Ik zou zeggen, hij staat niet in de weg. Doet niet echt iemand kwaad. De vierde ref. Er is wat commotie op de bank van Sint-Truiden geweest, denk ik. De vierde ref heeft Jan Boterberg geroepen. Wouter Franke krijgt wat uitleg. En ook een gele kaart voor Wouter Franke. Het is mij ontgaan waarom. Protest dan maar. Waarover zou dat dan gegaan zijn? Het blijft nog even zijn gedacht zeggen. Maar Boterberg is weer weggelopen. Het was een aangeven van de vierde ref. Maar mij niet helemaal duidelijk waarvoor. vernietigende blik nu van Franke richting de vierde man daar beneden. Sisak ondertussen. Gaan we ook nog voetballen in deze wedstrijd eigenlijk? Vraag ik me af. Bal is buiten in het voordeel van STVV, maar wel nog op de eigen speelhelft. Op 11,5 minuut van de rust. Bij 0-0 nog altijd. 10 van Union tegen 11 van Sint-Truiden. Je zou kunnen zeggen een gouden gelegenheid voor STVV. Om hier met een stunt uit te pakken en... de kampioen, nog altijd regerende kampioen en de leider in de competitie te verslaan. En nog zekerder te zijn dan ze eigenlijk al zijn van plaats 3. Maar die derde plaats wat verfraaien zou je kunnen zeggen. Volgende week is het dan weer op Club Brugge voetballen. Sebawi, naar binnen komen met Muslio. Kijk eens hoe hoog die allemaal staan. Ito, openen voor Yamamoto. Yamamoto brengt hem voor, opgeruimd door Van der Perre. Het is een corner voor Sint-Truiden. Daar kijken we nog even naar. Terwijl de laatste 10 minuten dus in aantocht zijn. En het weer even opgehouden is met regenen. Het komt met vlagen, zou je kunnen zeggen. De wind speelt ook zijn rol daar beneden. En het is een korte corner, zo lijkt het wel. Want Ito en Yamamoto erbij. Nee, Ito gaat hem trappen. Wegdraaiende bal. En daar de kans voor Taniguchi. Afgeblokt. Uitstekend door Van der Perre. En de handjes op de rug. Hij nam de tijd om te controleren. Taniguchi helemaal vrij voorbij de tweede palen. Van der Perre er naartoe. Uitstekend verdedigd door de middenvelder van Union. Nog eens een kans voor STVV. Hij schoot helemaal door de kopbal van Ito. Hier is hij weer aan de bal. Ito. Bal binnendoor proberen spelen. Nee, Yamamoto zat ertussen met Van Wezenmaal. Yamamoto. Maar goed druk gezet door Sykes die even was gaan uitstappen. Noteren. Minuut 35. Taniguchi had het daar aan de voet. Van der Perre. Vrije schietkans zou je kunnen zeggen. Maar Van der Perre blokt hem uitstekend af. Volgens het boekje. Handjes op de rug. Wat je zo moet verdedigen. Tegenwoordig is ook al triest natuurlijk. Maar hij deed het uitstekend. Terwijl Sint-Truiden maar blijft komen in de aanval. Hier is Yamamoto weer. Ja, Nian loopt hem eigenlijk halfjes omver. Maar te weinig zegt de Boterberg. Rodriguez staat dus rechts van de eigen 16 in een poging om er toch eens uit te komen. De bal is in het voordeel van Union buiten gegaan. Jawel, het publiek gaat tekeer, maar het is correct. Maar Sint-Truiden heeft Union dus helemaal vastgezet op de eigen speelhelft. Ik weet niet of dat echt tegen hun zin is. Maar... werkelijk niets genoteerd. Geen aanvalspel. Dus ik denk expected goals 0,00000 voor Union. Want ja, zelfs nog geen poging van afstand of iets wat er overwaaide van de kant van de leider genoteerd in deze eerste helft. En oké, ze zijn natuurlijk met een man minder. Na 12 minuten al. Maar daarvoor was het ook nog niet het geval geweest. En zo zitten we toch al in de laatste 9 minuten intussen van deze eerste helft. Zonder doelpunten en met heel weinig doelgevaar en doelpogingen in deze eerste helft. En dus nog altijd 0-0.

0: The Magic Jonas Policewoman. Voor we weer naar Staaien gaan, Glenn, hoe staat het op dit moment in Lommel-Beerschot als een match die katert in de strijd om het laatste plaatsje in eerste klasse?
1: Ja, ze moeten daar nog zo'n half uur voetballen. Nog altijd die 2-1 voor Lommel. Daar net al een grote kans geweest voor Beerschot om gelijk te komen. Maar die hebben ze de nek omgevonden. Dus daar ook zeer, zeer spannend. Want nog eens zeggen, heel belangrijke wedstrijd. Natuurlijk die heenwedstrijd. En dan vindt maandag, denk ik, de terugwedstrijd plaats tussen Beerschot en Lommel. En die winnaar die speelt dus binnenkort tegen Dender. Met als inzet een ticketje in de hoogste voetbalklasse.
0: En dan weer Sint-Truiden-Union. Komen er toch nog kansen in het slot van de eerste helft, Peter?
2: We gaan eens kijken of Union kan ontsnappen. Nee, bal is over de zijlijn geweest. De laatste 5 minuten zijn ingegaan. Daar net een hoogstandje. Heerlijk in de box van Puppen. Met de rug naar de goal. En dan ineens een hakje om Merlin vrij te zetten voor Scherp. Alleen iedereen verrast. Inkluis Merlin. En dus was die bal net te hard. En binnen bereik van Scherp. Die was er eerst bij voor Merlin. Dat zou nog wel eens een assist geweest zijn van die Jodrik Puppen. Geweldig gedaan. Maar dus Merlin kon er niet bij. Hij was nog redelijk ver buiten zijn bereik. Maar het was wel een geniale ingeving van de back van STVV. Die nu weer de bal heeft op de linkerkant. Het blijft altijd maar hetzelfde spelbeeld. De hele tijd zit Truiden op de helft van Union. Maar nauwelijks, om niet te zeggen, geen openingen eigenlijk. Als je helemaal correct bent. Sissako recupereert dan. Want dat doet Sint-Truiden. Union heel erg hoog vastzetten. Meteen de man in balbezit aanvallen. En aan de bal is dit een werkelijk dramatische wedstrijd van de leider in de competitie. Onvoorstelbaar. En oké, nog eens vanaf minuut 12 met een man minder. Maar je mag toch in balbezit proberen om te voetballen. En daar slagen ze dus helemaal niet in. Verdedigen, dat doen ze nog altijd prima. Want zoveel is er nog niet weggegeven wat we al zijn. Maar een keer counteren nu misschien met Guilherme Smit. Maar meteen 2-3 mensen voor Sint-Truiden er rond. En de hoge recuperatie. Ik zou zeggen in 90% van de tijd op de helft nog van Union. Ze geraken maar mondjesmaat. Ik denk een keer of 3-4 bij wijze van spreken over de middenlijn. Geen enkele doelpoging, niets of niets is er van voortgekomen van Union. Wel verdedigen rond de box. Taniguchi zit daar ook aan de rechterkant van Wezemaal. Goeie voorzet. Hij Peurtjes uitstekend verdedigd. Puppen heeft hem nog, brengt hem voor. Maar veel te hard en veel te hoog en veel te ver. Dus gaat hij buiten over de zijde. Oh, dat was ook niet nodig. Wat doet Sepaui daar nu nog? Om Niang nog omver te lopen buiten de lijnen. We weten dat Niang een zeer kort lontje heeft. Dus die moet wel rustig blijven. Maar wat mij betreft mag Sebawi daar ook een gele kaart voor krijgen. Want de bal al buiten en er toch nog tegenaan knallen. Nee. Publiek gaat tekeer. Maar Boterberg houdt het bij een vermaning. En daar mag hij al blij mee zijn. Daar mag hij al blij mee zijn. Dat hij daar zonder kaart vanaf komt. En daarnet echt een goede voorzet van Wezeman. Die heeft dat wel. En Cotto was klaar om eventueel te koppen. Maar Burgess met een prima defensieve actie die bal weggekopt. De vrije trap is nu voor Scherpen. 2,5 minuut nog. En in die 42,5 ervoor. Eén richtingsverkeer. Oei, Sissako trapt op de hakken van Yamamoto. Rodriguez kan misschien toch een keer op wandel. Rodriguez gegaaid voorbij Taniguchi. Rodriguez maakt zich vrij en trapt erover. Daar is dan de eerste actie van Union. Dat zou nog eens wat geweest zijn in minuut 43. Een eenmansactie van Rodriguez. En hij zette zich toch goed sterk tegen Taniguchi. Het begon met een foute bal van Sissako. Maar het schot ging er uiteindelijk hoog over. Schepte die bal te veel. Maar dus de hele tijd ziet Truiden aanvalspel op de helft van Union. Maar heel weinig openingen. Een voorzet van Wezeman. Dat was heel goed. Heel vroeg in de wedstrijd. Indraaiend met links zo vanaf de rechterkant. En Merlin kopte en Scherpen moest hem toch uit de hoek duikelen. Stond er al wel min of meer in. Van Wezeman volgen we nog altijd even op de rechterkant. Niang gaat veel te makkelijk liggen. Van Wezeman zet zich door. Van Wezeman in de handen van Scherpen. Een corner of niet? Nee. Heeft hem ook binnengehouden. Ja, kreeg hem niet meer teruggetrokken. Dat had hij nog moeten kunnen doen. Robert-Jan van Wezeman. Een goede eerste helft hoor, hier de man aan de rechterkant. En dus de kopbal van Merlin onschadelijk gemaakt. En dan minuut 12, Zorgan die een ziekenhuisbal verstuurde naar het centrum. Helemaal fout in de voeten van Sebawi. Die stormde op McAllister af. En McAllister schopte, nee niet schopte, maar liep hem tegen de grond als het ware. Zette zijn lichaam erin. En Boterberg oordeelde, terwijl we nog eens kijken naar Rodriguez. Tweede keer dat ze oversteken, maar nee, dit is meer naar het beeld van de eerste helft van Union. Pardoes in de voeten van Yamamoto. Overtreding Zorgan, gele kaart Zorgan. Eerste slachtoffer dus van de gele koorts bij Union. Geen Zorgan in de volgende wedstrijd. Kokubo komt er ook nog tussen gelopen. Nu stijgen KV Mechelen, doet Zorgan alvast niet mee. McAllister ook niet, veronderstel ik dan natuurlijk na die uitsluiting. Dus McAllister liep hem omver. En ontzegde hem dus een duidelijke scoringsgelegenheid. Boterberg de rode kaart gegeven. Vanaf minuut 12 en daarna Union in een eigen stelling. Sint-Truider de hele tijd rond. Voortdurend zoeken naar openingen, maar er heel weinig gevonden. Een gevaarlijke corner van Yamamoto. Waar Scherpen moest wegduwen aan de eerste paal. Via Gotto in doeltrappen. Nog een kopbal van Merlin. Grote kans was dat. Uitstekende voorzicht van Puppen. Rakelings ernaast. Prima gedaan. Taniguchi kreeg ineens nog een vrije schietkans op een corner die doorschoot. En hij trapte keihard. Maar afgeblokt. Prima door Van der Perre. En daarna nog de actie van Rodriguez. De enige keer dat Union zowaar in minuut 43 toch eens aan de overkant geraakte. 5 minuten extra tijd komen erbij. Want er is natuurlijk wat oponthoud geweest bij de uitsluiting. En nog wat vervanging bij de vervanging van de zogezegd geblesseerde Aytelac. Dus de toegevoegde tijd nog 4,5 minuut. En Union dus in eigen stelling scherp verdedigen. Dat doen ze prima. En dan hopen dat er zo'n moment is zoals daarnet met Rodriguez. Als hij een mooi kan wegleggen zoals Smit dat bijvoorbeeld vorige week deed op Anderlecht. Ja, dan sta je ineens 0-1 voor. En beginnen dan maar aan, u weet, tegen de koningen van de clean sheets. 19 tegendoelpunten maar in 35 wedstrijden dit seizoen. 17 clean sheets. En één keer maar, en dat was op 9 augustus kan je nagaan, 2 doelpunten tegengekregen. Tegen Agent toen ze al 0-3 voorstonden en het een beetje minder scherp aanpakte in het slot van de wedstrijd. Voor het over dus niemand erin geslaagd om 2 keer te scoren in de Super Pro League. En voor alle duidelijkheid tegen Union. Waar voorlopig volstaat 1 keer voor Sint-Truiden om de 3 punten te pakken. En ze zijn er een keer of 2 redelijk dichtbij geweest, maar ook niet overdrijven. Ook niet veel meer dan dat. Sebawi geeft de bal mee met Taniguchi. Die kan heel ver komen. Taniguchi binnendoor voor Van Wezenmaal. Maar ook binnen bereik van Sykes. Of van Leijzen, pardon. En het is een doeltrap. Want dat heeft Leijzen dan toch goed opgelost. Ja, het was hem net te ver gegeven voor Van Wezenmaal. En daardoor kon Leijzen ertussen komen. Iets te zuivere paas binnendoor. En Leijzen deed dat prima. Scherpen die kan gaan doeltrappen. Er zijn tijd voor neemt. 2 minuten toegevoegde tijd. Met de mannen die wil weer opschuiven nu. En wachten op dat ene moment. Op een kansje, een halve kans. Misschien een corner, maar die hebben ze ook nog niet gehad. Die van Union. Om er dan ineens toch nog verrassend 3 punten uit te slepen. Maar waren daar niet geweest. De poging van Rodriguez was het echt 0,000 geweest. Expected goals voor Union. Sint-Truiden gaat niet op. Niet zoveel meer zijn natuurlijk. Met die kobbelen van Merlin en de afgeblokte poging. Ik weet niet of dat de statistieken haalt van Yamamoto. Was dat wel een mooie vrije schietkans. Maar Van der Perre bezwoer het gevaar. We zijn weer bij Sebawi. Misschien uithalen Yamamoto. Maar hij moet het dan met de rechter doen. Van Wezenmaal brengt hem nog eens voor. Het is het hoofd van Burgess. De Jan wil er achteraan. Maar opgehouden door Van Wezenmaal. Dus Taniguchi weer. Met Sebawi. En met de Mousliou. 25 meter over de middenlijn staan die verdedigers van STVV. Bij Union, iedereen in en net voor de eigen 16. Ook Rodriguez, ook Guilherme Smit. Met Yamamoto, zo is het toch een beetje handbal aanvallen. Van rechts gaan we alle stations af. Zijn we weer aan de linkerkant aangekomen. Puppen met Ito. Ik zie een keer knallen uit de tweede lijn. Zou ook moeten kunnen. Taniguchi inspelen. Yamamoto van Wezenmaal. Probeert een voorzet te draaien. Lukt niet. Niang, ja, heeft die bal wel in zijn aangezicht gekregen. Het publiek gaat weer tekeer. Maar het was inderdaad, zo meen ik toch te zien, bal in zijn gezicht dus. Wouter Franke moet er cynisch om lachen. Maar nee, hij heeft geen gelijk deze keer. De bal echt wel in zijn aangezicht gekregen. Maar u weet het, Wouter Franke langs de lijn was ook wel redelijk extreem altijd. Hij staat overeind. De dokters kijken er even naar. Maar we hebben wel gewoon wat spektakel betreft een zeer matige eerste helft gehad. Dat is dan toch ook Champions Playoffs. McAllister staat nog altijd in de spelerstunnel daar te kijken. Ik weet niet of hij vandaar veel kan zien, eerlijk gezegd. Nee, de Jong even buiten de lijn. Dus even met een extra man minder. die van Union. Het balvoordeel gegeven aan Sint-Truiden uiteraard. Maar Niang mag er wel gauw oplopen. Ze hoeft niet met zijn negenen te voetballen. En zo zijn we in de vijfde minuut van de toegevoegde tijd. De laatste dus. Nog één aanval van STVV. Sebawi met een voorzet. Die wijkt af. En Sykes kan de corner voorkomen. Denk ik net nog wel. Of toch niet? Wat heeft Woterberg gezegd? Van hier zou ik gezegd hebben dat hij over de zijlijn buiten ging. Maar hij heeft toch een corner gegeven. Dus die mag Ito nog gaan trappen. Als hij zich haast, gebeurt dat nog binnen het tijdsbestek van die 5 minuten toegevoegde tijd. Bij 0 tegen 0 nog altijd. En de 10 van Union die hardnekkig gedecideerd, vol overgave, collectief verdedigen. Ingekrulde bal, gekopt. Oh, scherpe! Met reflectbal op de lat. Merlin weer. De kopper met dienst. Scherpe met reflex. Of het was toch nog prijs geweest. Goh, Merlin is de gevaarlijkste man. Nee, rechtvaardigt zeker zijn basisplaats. Gekopt en een reflex was het van Scherpen. Duwt hem omhoog en dan valt hij op de lat. Kan niemand van Sint-Truiden bij de rebound. Corners en kopballen, ballen van de zijkant. Dat is het geweest in deze eerste helft. 3 keer gekopt Merlin. En 2 keer Scherpen gered, 1 keer ernaast. En dus blijven voorlopig, want nu is er wel degelijk afgefloten. Zonder doelpunten in de eerste helft. Tussen Sint-Truiden en Union is het 0-0.

0: Celestou en The Gallant met Move-in. De ruststand in Sint-Truiden tegen Union is dus 0-0.
1: Sportza.
0: Maar Sint-Truiden dus ook in de tweede helft wel met een mannetje meer op het veld. 2 overwinningen in 6 wedstrijden in de Europe Playoffs. Dat is de alles bij elkaar toch magere balans voor Racing Genk. En vandaag was er dus een nederlaag, 2-0 bij Charleroi. We hebben Niki Haya al even gehoord in het radionieuws. En Stef Wijnands, onze man ter plekke, die moest lang wachten op een Genkenaar na de match. Maar hij zag zijn geduld dan toch beloond door Matte Smets.
2: Matte Smets, we zijn een uur na de wedstrijd. Jullie komen uit de kleedkamer nu. Wat is daar allemaal gebeurd het voorbije uur?
3: Van alles gebeurd. Ik denk vooral teleurstelling wat er heerst in de kleedkamer. Ik denk dat het iets langer duurde omdat iedereen gewoon zich niet goed voelt over hoe we de match hebben gespeeld vandaag. Dus.
2: Ja. Eerste helft kan je nog zeggen, als Daan Heijmans een beetje lucider voor de goal is, dan kan je nog op voorsprong komen. Maar ja, we moeten toch concluderen, tweede helft was een non-wedstrijd van Racing Genk toch?
3: Nee, u heeft gelijk. Als wij, we hebben een goede eerste kans gehad. En ik denk dat de eerste helft nog 50-50 was. En dat de tweede helft dat we niet goed buiten komen. Dat zij de 1-0 maakten. En dan dat we de penalty tegen kregen. En was niet goed van ons, nee.
2: Nee. Hoe kwam het dat jullie tweede helft op geen enkel moment, ook niet na de wissels, niet meer in de wedstrijd kwamen?
3: Ik weet het niet. We raakten er niet zo goed door vandaag. Ik denk, we hebben wel een paar kansen gecreëerd. Maar niet genoeg 100% kansen. En we kregen er 2 binnen vandaag, dus het was niet goed.
2: Nee. Tot nu toe waren de uitwedstrijden in C beter dan de thuiswedstrijden. Maar dit is natuurlijk toch wel een grote slag die jullie nu krijgen. Ook al blijven jullie aan de leiding in play-off 2. Maar dit is niet wat Racing Genk voor staat in play-off 2, toch?
3: Nee, we kwamen hier om te winnen vandaag. Dat is duidelijk niet gelukt. Was ook niet, het was goed voor ons geweest als wij konden winnen hier voor de rangschikking ook. Dan liepen we wel verder uit. Dat is ons niet gelukt, dus nu moeten wij zorgen dat we volgende week terug klaarstaan. Want het is allemaal weer heel kort op elkaar nu.
2: Ik vond ook dat er heel weinig bezieling was, Matte, van achteruit, op middenveld, vooraan. Ja, die meters die je extra moet lopen als het niet goed gaat, dat gebeurde ook niet onderling.
3: Het was gewoon, ik kan gewoon zeggen dat het geen goede match was van ons vandaag. We moeten het gewoon volgende week opnieuw goed terug aanpakken. We moeten zeker deze match analyseren, want uit deze match gaan we het meeste halen wat we beter moeten doen. En dat is het enige wat we kunnen doen naar volgende week toe.
2: Ja, het wordt best een moeilijke week dan, want er staat nu toch wel veel druk op die wedstrijd tegen Westerlo dan.
3: Ja, ik weet niet wat de stand is nu.
2: 30-30 met Westerlo, maar goed, Antwerpen kan terugkomen. Charleroi staat op 3 punten.
3: Ja, dus die match gaat heel belangrijk worden. We moeten zeker tegen de... Ja, eigenlijk gewoon de volgende match moeten we gewoon winnen. Als wij die 7e plaats willen behouden en de Conference League ticket willen behalen, moeten we gewoon nu de match winnen.
2: Ja, misschien nog even over die strafschop van Bangura. Het was opnieuw een zoveelste handspel.
3: Ik heb het zelf niet goed gezien. Ik denk wel eerst dat het misschien tegen zijn been gaat en daarna tegen zijn hand opkomt. Ik heb het niet goed gezien. Het is jammer dat hij het geeft. Want hij dacht er ook heel lang over na. Dus ik denk dat het 50-50 was. Dus.
2: Moeten de rangen gesloten worden nu? Want ja, je ziet toch een aantal jongens die ook van het veld gehaald worden. Die leiders zijn. Heijmans, Heine. Dat zijn toch jongens die niet meteen naar de kant gehaald worden. Hè?
3: Nee, niet altijd. Ik denk dat de coach gewoon nieuwe energie wil inbrengen. Met een Yokohama, met een Kos. Die mannen kunnen veel energie brengen en ik denk ook dat dat de bedoeling was. We hebben daardoor ook wel een paar kansen gecreëerd, maar nog niet genoeg.
2: Dankjewel, Matte Smets.
0: Dit is de stand in de Europlayoffs. Op 1 toch nog Genk, inderdaad, met 30 punten. Dat zijn er evenveel als Westerlo. En standaard Antwerpen en Charleroi hebben 3 punten minder. 27 dus. Maar Antwerpen en Standaard spelen morgen nog tegen elkaar. Hier in Brussel worden qua onweer intussen redelijk wat registers opengetrokken, moet ik zeggen. Blijf dus binnen, keep calm and listen to the radio.

0: Listen to the Radio, Tom Robinson. Ik herhaal ook nog even dat favoriet RSCA Futsal voor de vierde opeenvolgende keer de beker van België gewonnen heeft. Anderlecht versloeg als favoriet Belizia Bilze met 1-5. En onze man Jelle de Bie heeft bij de bekerwinnaar even iemand uit het feestgedruis geplukt.
1: Kind van der Heijden, proficiat, 1-5 zegen, bekerwinst voor RSCA Futsal. Maar de score doet misschien niet echt vermoeden, maar het wedstrijdverloop was toch moeilijker dan verwacht misschien wel.
2: Ja, ik denk dat voor Piebo ook een match is waar alles kan. Het is een finale, het is één match. We zullen wel zien wat er gebeurt in die match. Maar ja, op het einde is het belangrijkste dat je meer goal hebt gemaakt als de tegenstander. En dat hebben we gedaan.
1: Ja, want bij Piebo zeiden ze het plannetje klopte. Voelde je dat in die openingsminuut dat het echt wel moeilijk was om tot kansen te komen?
2: Ja, inderdaad. Ik denk dat we in de eerste helft niet zo super veel kansen hebben gehad. Ik denk dat Piebo op een gegeven moment wel even 3-4 kansen achtereen kreeg. En dat we even een beetje verrast waren eigenlijk. Maar ja, we hebben de match goed aangepakt. We hebben 5-1 gewonnen. We hebben de beker, dat is het belangrijkste.
1: Is dat de kwaliteit van RSCA die dan komt bovendrijven op het juiste moment toch die goalen maken, het verschil maken?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we juist op de cruciale momenten scoren. Ik denk dat dat wel de key is van vandaag. Dus ja... Is dat de kwaliteit van ons? Ja. Wij prikken op de juiste moment en wij proberen alle fouten van de tegenstander af te straffen. Maar ja, alle respect voor Piebo. Ze hebben er vandaag een match van gemaakt en ze hebben het goed gedaan. Heel veel respect voor hun parcours en echt proficiat aan hun ook.
1: Net na de rust wordt het dan 0-3. Dan denk je in principe wedstrijd gespeeld. Maar dan komt Piebo toch echt wel terug in de wedstrijd. 1-3, zelfs nog wat kansen op 2-3. Jullie begonnen een beetje te wankelen.
2: Ja, wankelen zou ik niet zeggen. Ik denk dat de goal ook uitkomt door een hensbal. Ik moet de beelden terug bekijken, maar hoe ik het zag is dat de bal tegen de hand gaat en dat hem dan binnenshot. Maar ja, kijk, scheidsrechters kunnen ook een fout maken, maar ik denk dat we gewoon rustig gebleven zijn. We hebben niet echt in de problemen gekomen, we zijn gewoon rustig blijven voetballen en ja, we hebben het over de streep getrokken.
1: Dat leek me in die slotfase wel echt belangrijk. Zag jullie doelman ook een aantal keer, jongens, blijf rustig staan, nog altijd voor, gewoon blijven rondspelen.
2: Ja, inderdaad, als je twijfel in de ploeg begint te kruipen, dan kan het heel gevaarlijk worden. Ik denk dat dat hetgeen is wat je niet mocht doen en dat hebben we gedaan.
1: Als Limburger de beker winnen tegen een Limburgse ploeg, is dat een extra beetje, een extra mooi cachet eraan geven?
2: Ja, ik ben gewoon heel blij dat er een Limburgse ploeg in de finale stond. En natuurlijk ook jongens die ik allemaal ken, waar ik bij gespeeld heb, waar ik al vaak tegen gespeeld heb, die vroeger beladen matchen bezorgden. Maar ja, kijk, ik denk dat het mooi is voor het Limburgse voetbal dat er een finale is met een Limburgse ploeg.
1: En wat staat er vanavond nog op het programma?
2: Ik denk dat ik heel vroeg ga slapen. Nee, ik denk dat er heel hard gevierd gaat worden. En ja, we zullen wel zien waar het schip strandt zeker.
1: Dankjewel, kind van der Heijden.
0: Ja, en een extra Limburgse ploeg in de Jupiler Pro League. Oké, de weg is nog zeer lang, maar Glemartes...
3: Ja, het ziet er wel redelijk goed uit op dit moment voor Lommel. Want met een lage schuiver zijn ze op 3-1 gekomen. Dat betekent een voorsprong van 2 doelpunten en Beerschot ook met zijn 10e. Dus dat wordt sowieso een boeiende terugwedstrijd. Maar Lommel gaat misschien toch wel als favoriet die terugwedstrijd ingaan.

0: sexy motherfucker. Sexy motherfucker van Prince. 0-0 in Sint-Truiden. De Union met de beste kansen in de eerste helft waren toch wel voor Sint-Truiden. Kunnen ze in de tweede periode ook scoren tegen Union, dat dus met een man minder op het veld staat. Peter van den Bemt.
1: Eerste hoge bal in de box. Scotto probeert te koppen, maar dat lukt niet helemaal. Bal schampt zijn hoofd en gaat er ver naast. Maar eerste aanval van de tweede helft in de openingsminuut bij 0-0. Is wel degelijk ook een van de thuisploeg. U weet het, McAllister uitgesloten na 12 minuten. En Union ook met een nieuwe man aan de tweede helft begonnen. Dat is een bekende man, natuurlijk een bekende van het huis. Rob Schoofs is er ingekomen, 13 jaar heeft hij gevoetbald bij STVV. En Niang is binnengebleven. En dan is Smit weer op de linkerkant gaan aan voetballen. En Rodriguez, de eenzame man voorin zou je kunnen zeggen. En Schoofs mee op het centrum om er wat voetbal in te krijgen misschien. Want Schoofs is toch echt een voetballer. Enfin, er staan meer dan genoeg voetballers bij Union tussen de lijnen. Ook zonder op Schoofs. Alleen hebben ze niet gevoetbald. 21% balbezit in de eerste helft. 79 voor Sint-Truiden. En 6 pogingen tegen 1. Ik zou zeggen, dat valt nogal mee. Want wat ik zei, Sint-Truiden komt wel moeilijk tot een doelpoging. De kopballen van Merlin, die hebben voor doelgevaar gezorgd. Met nog één helemaal aan het einde van de eerste helft, van de toegevoegde tijd ervan. En Taniguchi nog met een schietkans. Dit is een mooi balletje. Gotto aannemen in de box, maar kan niet trappen. Want te veel volk rond hem. Afleggen voor Sebawi. Plaatsbal Sebawi. Oh, scherpe. Haalt hem eruit, maar buitenspel. Aan het begin van de actie. Dus deze poging en deze save telt niet. Maar voor het vertrouwen van Kjell Scherpen telt hij wel natuurlijk. De manier waarop hij die daar met zijn volle lengte 2,6 meter nog gaat halen is redelijk fabuleus. Ik had de indruk dat die bal misschien nog even afweek. Maar aan het begin van de actie dus, waar Gotto diep ging en werd aangespeeld, daar was het al buitenspel. Maar de brave man met de vlag, wait and see. En dus kunnen we deze poging van Sebawi strikt genomen niet meerekenen in de statistieken. Want dat doelpunt had sowieso niet geteld. Alleen belangrijk nog eens zeggen, voor het vertrouwen dus van de doelman. Voor zover dat nog moet aangescherpt worden, want hij staat een zeer goede wedstrijd te keepen. Ook dat is weer een absoluut geslaagde transfer. Overgekomen van Brighton en daarvoor bij Emmen natuurlijk en Ajax. Een jaar of twee gezeten en 4 wedstrijden gespeeld. Nee, Sebau gaat zelf liggen, dus geen overtreding. Kalaili komt er knap uit. Maar zet die bal toch naar het centrum, zo was het niet bedoeld. En daar staat dan Van Wezemal, die even naar binnen geknepen is. Terug achteruit tot bij Taniguchi. Spelbeeld is voorlopig nog hetzelfde. Van Wezemal een bal in de box brengen, maar geen goeie. Sykes ruimt hem op. En dan de stuiterende bal, moet je altijd een beetje mee opletten. Dat doet Muslio redelijk goed. Krijgt assistentie van Taniguchi. Puppen dan over zijn hoofd. En tot bij Sebawi. Zo kan Sint-Truiden weer over de grond gaan voetballen. Sebawi in het centrum meegeven. Yamamoto trapt. Het is een voorzet voor ineens. Gotto, die krijgt hem dan niet onder controle. Rodriguez trekt zich op gang. Maar Taniguchi met een scherpe tackle. En dan het inspelen niet goed tot bij Gotto. Sykes wil wel uitvoetballen, maar vindt niemand voor zich. En dus kon hij alleen maar achteruit en dan weer een hopeloos verloren bal naar voren gezet tot bij Kokubo. Zo zien we hem ook nog een keer, want in beeld is hij nog niet geweest. Alleen toen hij stampij kwam maken, volstrekt overbodig, omdat Van der Perre de bal wat lang vast had bij die overtreding die Zorgan een gele kaart en een schorsingsdag oplevert. Voor het overige, nee, de doelman van Sint-Truiden nog niet opgemerkt. Van Wezemal nu, dat was een heel moeilijke bal die Merlin verstuurde. Een mooie cross dat wel, maar uiteindelijk toch buiten zijn bereik. En dus is het weer doeltrappen voor Scherpen. En ja, is Union tevreden met die 0-0? Gelet op de vroege uitsluiting van McAllister. Dat zou kunnen natuurlijk. Ja, dat denkt op bezoek bij nummer 3. Een puntje pakken blijft oké. Dan blijft Union sowieso na deze speeldag nog aan kop van het klassement. Kan het in de punten wel bijgehaald worden door Club Brugge. 47. Een overwinning van Club morgen op Anderlecht ook 47. Maar u weet het, dat half puntje heeft Union dan wel nog altijd voor. Dus dan blijven ze wel nog altijd hun lot in eigen handen houden. Dat blijft ook zoals ze zouden verliezen natuurlijk met die onderlinge confrontatie nog. En de kleine geringe marge tussen de twee de titelpretendenten. Sebawi voetbalt met Ito. Veel gebeurt er ook weer niet bij het begin van de tweede helft. 5 minuten oud intussen. Sisako Maar een kans om aan te leggen is daar nooit. Ook voor de 16 is er geen ruimte om tot een schot te komen van Wezemal. Nu Ito misschien ineens vrijmaken. Maar nee, ook weer veel te veel volk rond hem. Sissako dan aangespeeld. Nog eens terugleggen van Wezemal. Schept hem in de tweede zone. Kalaili komt hem daar weg. Ze rennen er weer achteraan bij Sint-Truiden. Merlet er als eerste bij. De Cooper met dienst vandaag. Tot 3 keer toegevaarlijk. Hier nu Sebawi weer. Sebawi schept hem. Lukt niet. Sissako probeert hem mee te nemen. Sissako, nee. Gestuit door Leijzen. Knapper de kont ingezet. Verder Leijzen. En dan eruit proberen komen. Guilherme, maar is weer de bal kwijt. Union wordt daar heel erg hoog vastgezet. En zo kom je dus aan 79% balbezit. Je snoept hem meteen weer af van de leider in de competitie. Het publiek blijft er vol achter staan. Maar ze willen graag natuurlijk de scalp van een grote. Het was ook al een eeuwigheid geleden. Een halve eeuwigheid dat ze nog een keer van Anderlecht gewonnen hadden. Dat is gelukt. Van Union, ik zei het, nog nooit kunnen winnen. In de Jupiler Pro League sinds de rentrée. Van Union op het hoogste niveau. Terwijl Van der Perre daar is blijven liggen in het strafschopgebied. En Mouterberg even het spel heeft stilgelegd. Iemand heeft op zijn voet gestaan, denk ik dan maar. Sissako, ongewild. Want hij liep achter hem. Kon het niet helpen, maar het kan wel pijnlijk zijn natuurlijk. En dus heeft hij toch de vrije trap ook meegekregen. En zo is het maar correct ook in het voordeel van Van der Perre. Dus ik zei het, Union kloppen. De laatste keer, ik zeg het maar even, dat ze dat hier konden. September 1970. Er zijn natuurlijk lange tijden geweest dat ze niet tegen elkaar voetbalden. En al zeker niet op het hoogste niveau. De laatste keer dat ze dat konden op het hoogste niveau wil ik dus zeggen. September 1970. 2-1. Toen Lon Polonis nog een doelpunt maakte. Om maar even aan te geven dat het al even geleden is. Lange bal bij Union, maar die komt ook weer niet aan. De vooruitgetrapte bal van Merlin is er nu ook een slechte in de voeten van Kalaili. Maar ik denk, ik leg hem nog maar eens even achteruit. Tot bij Scherpen, die weer een lange haal er tegen. En zo blijft het voorlopig toch een beetje behelpen voor Union. Wat wel voorlopig overeind blijft met die 10 hier op Staaien. Zonder doelpunten nog altijd.
2: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
3: 10:00, een heel goede avond, 14 nieuws met Annette Korte. Containerrederij MSC gaat vanuit Antwerpen een nieuwe vaarroute aanbieden naar de Persische Golf, die niet langs de straat van Hormuz gaat. Door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël is die straat zo goed als geblokkeerd, waardoor schepen niet in de Persische Golf geraken. De alternatieve route leidt naar de Rode Zee, waar de containers in havens worden overgeladen op treinen en vrachtwagens die over land naar de Persische Golf rijden. Daar worden de containers dan via kleinere vrachtschepen naar hun bestemming gebracht. Voor de bevoorrading van de bevolking in de regio is de alternatieve aanvoerroute heel belangrijk, zegt CEO van MSC Belgium, Mark Peerland.
4: Eten en drinken, dus de echte basisbehoeften, dat moet aangevoerd worden allemaal. En heel de regio heeft behoefte aan meer dan 100.000 containers op weekbasis. Dus als die niet doorkomen 1 week, 2 weken, of zoals het nu het geval is, bijna 7 weken, ja, dan is dat problematisch, hè?
3: In Nederland heeft een jong kind vanmiddag zware verwondingen opgelopen nadat het door een molenwiek was geraakt. Het ongeval gebeurde in Hei en Boeikop, een deelgemeente van 5 herenlanden in de provincie Utrecht. Het slachtoffer was met enkele leeftijdgenootjes aan het spelen in de buurt van de molen, waar dus de wieken van draaiden. De plaatselijke burgemeester spreekt van een afschuwelijk incident op een zomerse zaterdag. Er is een onderzoek gestart. In Oostenrijk is een man opgepakt die ervan verdacht wordt potjes babyvoeding van het Zwitserse merk Hip met rattenvergif te hebben vergiftigd. Wat meer uitleg door correspondent Michael de Wert in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen.
5: Het zou ook vergaan om een 39-jarige man uit de deelstad Burgenland in het oosten van Oostenrijk. Het werd eigenlijk al vermoed dat het ongeveer uit de hoek zou zijn. Hij zou in elk geval op 27 maart een e-mail verstuurd hebben, waarin hij 2 miljoen euro geëist had. Maar die e-mail werd pas op 16 april ontdekt, waarmee meteen alle potjes uit de handel gemaakt werden. Maar ik denk in elk geval wel dat het voor alle ouders van baby's en zeker ook voor de firma Hip een enorme oplichting zou zijn, dat nu er tenminste een mogelijke dader is.
3: Naar het voetbal dan. In de Champions Playoffs is momenteel de wedstrijd tussen Sint-Truiden en Union aan de gang. Peter van den Bemt, hoe staat het in de topper?
1: 10 minuten ver in de tweede helft, nog altijd 0-0. Maar al een lange poos speelt Union met een man minder. De uitsluiting van McAllister die de doorgebroken Sebaoui neerhaalde na 10 minuten. En daarna één richtingsverkeer. Sint-Truiden de hele tijd in de aanval. Maar heel moeilijk om openingen te creëren tegen Union. Dat er voetballers zelf niets van bakte, maar zich terugtrok. En er waren kopballen van Merlin tot 3 keer toe. Zeer gevaarlijk. 2 keer gepareerd door Scherpen. En ook een vrije kietkans van Taniguchi die werd afgeblokt. 1 keer maakte Rodriguez de oversteek. Hij zette zijn bal erover. Sint-Truiden zoekt en vroet voor een opening. Maar vindt hij voorlopig niet tegen de 10 van Union. 10 minuten ver in de tweede helft. En nog altijd dus 0-0.
3: Dank u wel voor de update, Peter. En in de Europlayoffs van het voetbal heeft Charleroi met 2-0 gewonnen van Racing Genk. Het verslag is van Stef Wijnands.
6: Racing Genk walst dus niet door deze Europlayoffs heen en moet zich vooral beraden over de erg zwakke tweede helft die het in Charleroi speelde. Voor de pauze had Genk nogthans op voorsprong moeten staan. Maar Daan Heijmans is nu toch al enige tijd zijn toorinstinct kwijt. Met een bal op de paal en een niet te missen kopbal zorgde hij ervoor dat het 0-0 stond na 45 minuten. Daarna bakte Racing Genk er niks meer van. Van de Kerkhof duwde van dichtbij de 1-0 binnen. En Guillaume maakte er voor Charleroi na een VAR-ingreep op strafschop 2-0 van. Coach Haaien wisselde nog de helft van zijn ploeg. Maar ook dat leverde niks meer op. 2-0, Charleroi sluipt dichterbij. En Genk moet nu Westerlo naast zich aan de kop van de stand dulden.
3: En vanavond nog kans op onweerachtige buien. Daarna wordt het tijdelijk droger, rond 12 graden vannacht. Morgen regen of buien die onweerachtig kunnen zijn bij 19 graden. Meer op veertienieuws.be.
0: En dan nog even de uitslag van de lottotrekking. 7, 12, 16, 17, 29, 39 en het bonusgetal dat was 35. En ik rond af met Joker Plus. 4, 6, 4, 1... 7 en 1 met maagd als symbool.
7: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Radio 1.
7: Sportza.
2: Met Gert Geens.
0: En wat gaat dat worden voor Union op Sint-Truiden uitsluitsel? In dit laatste uur van Sportza, we volgen verder bij Peter van den Bemt.
1: Ah, misschien kunnen we gewoon afsluiten, Gert, want ja, er wordt hier gewoon niet gevoetbald. Nu wel een botsing, dat kan gebeuren natuurlijk tussen Puppe en Rodriguez. Hoge bal in de box, allebei daar naartoe. Puppe staat alweer, Rodriguez ligt nog in het gras. Discussie beneden. Ik zag ook dat Franke en Hubert al een paar keer met elkaar verbaal in de clinch gingen. Ja, dit was toch gewoon een luchtduel. Waarbij ze elkaar met het hoofd raakten. Gele kaart ook voor Christian Bruges. Dat is al het tweede. En slachtoffer dus van de gele koorts. Ook hij speelt niet mee. Net als Zorgan in de wedstrijd. Dus volgende week tegen KV Mechelen. Maar ze zijn er dan wel sowieso bij. Een week later tegen Brugge. Maar het ligt hier de hele tijd stil. Geweldig gedoe. Discussie. Gotto die ook zijn rolletje speelt. En nog een keer tegen de grond ging. Van de Perre ertussen. Maar wanneer wordt er nog gevoetbald? Dat is de vraag. 13 minuten zijn we ver. En Jan Boot. Boterberg heeft de handen vol met de kindertuin die hij hier moet leiden. Met al die mannen die de hele tijd maar verongelijkt zijn op het veld, langs de lijn. Wat een gedoe is met dat hier in de Champions Playoffs. Want er is weinig champion aan, moet ik zeggen. Aan geen van de twee, voor alle duidelijkheid. Al wil ik nog zeggen, Sint-Truiden probeert te voetballen. Dat is de enige ploeg die dat probeert. En de andere is toch de regerende landskampioen en de kandidaatkampioen. De leider in de competitie. En oké, met een man minder. Maar wat hebben die nu gedaan aan de bal, behalve die wegschoppen achterin en dan hopen dat Rodriguez erachteraan kan lopen. Nee, dit lijkt werkelijk nergens naar. En wie weet kunnen ze stoemelings nog aan een doelpunt geraken zoals Rob Schoof dat nu probeert van afstand. Dat is ook een manier om vanuit de middencirkel de doelman te proberen verrassen, Kokubo. Maar het was er toch een paar meter naast, denk ik. Maar als hij tussen de palen was geraakt, denk ik dat Kokubo wel meteen gezien had dat het een geweldige afzwaaier was. Maar tussen de palen was hij geklopt geweest, bij wijze van spreken. Sibali, toch maar eens kijken of in minuut 15 van de tweede helft er nog eens een aanval kan opgezet worden. Met Merlin, met Taniguchi en met Van Wezemaal. Voorzet is geen kwaaier, maar Burgess verdedigt goed. Gaat dan op de geklopt geweest, bij wijze van spreken. Sibali, toch maar eens kijken of in minuut 15 van de tweede helft er nog eens een aanval kan opgezet worden. Met Merlin. Met Taniguchi. En met Van Wezemaal.

vangen om eraan mee te doen. Dus dat leidt tot het trieste spektakel dat we hier nu al een uur zien. Met Yamamoto nog en Van Wezeman. En Yamamoto met Taniguchi. Altijd maar hetzelfde spelbeeld. Muzliu met Puppen. En Puppen weer met Muzliu. Maar het gaat ook te traag, voor alle duidelijkheid. Merlin, bal dan nog snel gooien. Scherpen komt hij plukken. Op zijn gemakje, makkelijke bal, zo'n indraaiende. En hij hoeft niet eens gebruik te maken van zijn lengte. Hoeft bij wijze van spreken niet eens te springen. Zou het kunnen dat daar beneden de onvermijdelijke Matsuzawa al zijn opwachting maakt? Het zou kunnen. De spitsen van Union Fair 1 blijft er nu over met Rodriguez. Nee, die zitten voorlopig helemaal niet in de wedstrijd. Nu krijgt Rodriguez in een duel met Muzliu. Wel een vrije trap mee. Dat heeft hij dan toch afgedwongen. En nu is Wouter Franke weer ontevreden. Wat een gedoe met die coaches daar ook beneden. Wel. Alles wat gefloten wordt is niet juist. Dit is gewoon een overtreding op Rodriguez. Zeur er niet over. Maar dat doen ze dus. Dat hoort erbij. Zal daar maar beneden langs de lijn staan. Vrije trap met Rob Schoofs. 10 meter over de middenlijn. En bal die naar de box gaat draaien. Strak in de tweede zone. Sykes kopt. Maar het is vooral heel hoog dat die bal gaat. Sisako, die kwam ook even hoog klimmen. Kalaili die hem vrijmaakt. Zorgan. Ja, en dan is Muzliu nu even weer gaan zitten op de knietjes. En Wouter Franke alweer van zijn neus aan het maken. Jongen, wat een gedoe allemaal. Inderdaad, ik zie Matsuzawa. De blikopener met dienst vaak van Sint-Truiden. Een keer is iemand die nog iets doet in deze wedstrijd. Kunnen we wel gebruiken, moet ik zeggen. En we moeten nog een hele poos uitzitten. Want we zijn nog maar 17 minuten ver. Het is overigens Sebaoui dus. Die naar de kant komt. Niet helemaal van harte, heb ik de indruk. Een beetje hoofdschuddend. En Matsuzawa die erin komt. Benieuwd of die in deze vreselijke wedstrijd voor een vonkje kan zorgen. Iets leuks om naar te kijken. In principe heeft hij dat in de been. Ondertussen een scheidsrechtersbal in het voordeel van Union. Achteruit gevoetbald met Burgess. En Burgess zoekt Kalaili. Schoofs moet dan diep gaan, maar Kalaili voetbalt achteruit. Sykes, ja, jongen, wat moet je daarmee aanvangen met zo'n bal? Gewoon naar voren geschopt. En dan, ja, Rodriguez, loop er maar achteraan, jongen. Het was Muzliu die ertussen zat. Nu wel de recuperatie bij Union. Zowaar 4 passes naar elkaar. Dat is al van het beste wat we gezien hebben. Even in de middencirkel de ruimte dan. Ja, overtreding toch van Yamamoto op Leijzen. Nee, niet gefloten. En dan de overtreding natuurlijk wel. Want dan worden ze meteen tegen de grond gelegd. Met z'n tweeën doen ze dat. En Leijzen en Smit. Maar ik vond dat Leijzen wel eerst een vrije trap verdiende. In plaats van nu de vrije trap tegen. En ook Hubert staat er weer. Allebei begrijpen ze er werkelijk niets van. Wat een spektakel langs de lijn. Matsuzawa, een bal in de box. Overgenomen. Daar komt Sisako. Trapt over de bal. Met zijn linker. Los over de bal. Rodriguez dan in een poging om een tegenaanval op te zetten. En getackled. En de ingooi nog voor Sint-Truiden ook. Dat is een uitstekende defensieve actie van Wezenmaal. Maar u hoort het. Het is een strijd. En ook Sint-Truiden heeft zijn, ik zou zeggen, opbouwende kwaliteiten. Het lijkt erop in de kleedkamer gelaten, want er komt niet veel meer van. Matsuzawa met Ito. Wanneer heeft hij nog een keer een bal geraakt? Hoge bal in de box nu. Van Wezenmaal, nee, heeft hem niet kunnen binnenhouden. Het is doeltrappen voor Scherpen. 19 minuten, nog maar, zeg ik, gespeeld in deze vreselijke wedstrijd tussen Sint-Truiden en Union. Voorlopig nog altijd 0-0.

0: Peter van den Bemt krijgt er een beetje hoofdpijn van Sint-Truiden Union. Maar we gaan het toch blijven proberen, hoor Peter, en de moed erin houden.
1: Gele kaart alweer voor Van der Perre, want Matsuzawa zette een solo in en werd dan gewoon tegen de grond geborsteld door Van der Perre. Nu misschien Merlens schot van afstand, maar meteen snel uitstappen. Nu al overgenomen, nee, niemand kan erbij. Cotto in een poging om met de rug naar de goal die bal te verlengen, maar hij schiet gewoon door in de handen van Scherpen. En Matsuzawa, ja, deed het knap hoor, voorbij Rodriguez. Sorkan probeerde hem tegen de grond te trekken, kon er niet aan. En dan gleed hij voorbij Van der Perre en die haalde gewoon de zijs boven. Trap tegen de grond en gele kaart voor Camille van der Perre. Dat zijn er dus al 1, 2, 3, 4 en een rode voor Union. Matsuzawa gestuit door Kalaili, maar correct. En een doeltrap, ja, dat zag Matsuzawa anders. Daarnet hier nog verder bekvechterij tussen Franken en Hubert. En een vrije trap die Rodriguez meekreeg, want ze zijn elkaar waard daar beneden. En we zijn 23,5 minuut ver. Nog altijd zonder doelpunten. En daarnet het eerste schot van de tweede helft van Merlen. Die kan dat, maar het was rechtdoor en over de goal. Daar ook waar Scherpen stond, dus geen probleem. Mocht hij onder de lat zijn gekomen en hij ging erover. En van de kant van Union nog geen enkele doelpoging. Daarnet wel een versnelling van Kalaili. Maar Sissako gevaarlijk naar mijn smaak in de tackle ging. Maar blijkbaar toch niets geraakt. De Union zagen ze dat anders, maar... Geen signaal van de VAR. Yamamoto ondertussen tegen de grond geduwd. Nee, overgenomen door Van Wezemaal. De voorzet, nee. Krijgt hem niet voorbij Leijzen. Was niks aan de hand, zei Boterberg meteen. Maar Van Wezemaal nam hem snel over. Leijzen stond goed opgesteld. Dat blijven ze nog altijd zeer, zeer goed doen, de mannen van Union. De box verdedigen bij de corner nu. 24 minuten ver. Daar komt er een. Puppen kan niet koppen, want Sykes toren boven hem uit. Guillerme misschien een keer voor een tegenaanval. Nee, want er zijn ze al met z'n tweeën van Sint-Truiden erbij om die eruit te halen met Yamamoto en Gotto. De ingooi is wel voor Union. Dat dus voorlopig op die 0-0 blijft steken, zoals thuis tegen Agent. Ja, en het is duidelijk dat ze alle tijd van de wereld hebben. En dus tevreden zijn, veronderstel ik, met die 0-0. Want kijk, de ingooi dat duurt nu al 25 seconden. Eerst Guillerme die de bal een beetje bijhield. Dan Leijs die nu de lange lessen toch gaat ingooien. Dus het is niet als ze op zoek willen gaan naar dat doelpunt. Nee, het is de nul houden. En dan zeggen, wie weet, valt er toch nog iets uit de lucht. En kunnen we hier nog een doelpunt mee pakken. Met zijn tiende vanaf minuut 12 is ook een hele poos natuurlijk. Maar het was voor die 12e minuut met zijn 11e ook al niets. Daar Van Wezemaal, nee. Bal binnen bereik gespeeld van Leijzen. Tackelt hij over de zijlijn. Dus geen Zorgan en geen Burgess en geen McAllister. Volgende week alvast tegen KV Mechelen. Maar dan is dat misschien de beste wedstrijd om dat allemaal te moeten incasseren. Zeggen we met respect voor de ploeg die toch het minst draait. Van de ploegen in de playoffs, Champions Playoffs. Sint-Truiden zit weer aan de rechterkant van het strafschopgebied van Wezemaal. Met Yamamoto. Maar hoge ballen gooien heeft werkelijk geen zin. Hoewel Merlen zal zeggen, ik heb in de eerste helft wel 3 keer gekopt. Daar is er nog één met Yamamoto. Nee, dat is geen goeie. Die heeft te veel krul. Merlen ondernam niet eens een poging voor bij de tweede paal hier om nog bij te geraken. In de laatste 20 minuten zijn we intussen aanbeland. En voorlopig ook nog niet echt. Matsuzawa met zijn acties. 1 keer dus. Maar dan werd hij neergesabeld. Dat mag u redelijk letterlijk nemen door Amil van der Perre. En nu de doeltrap van Scherpen. Ook weer een lange bal naar de linkerkant. En Rodriguez. Maar rennen en duelleren, maar koppen kunnen ze bij Union achterin ook wel met Muslio. Vooral dan een Taniguchi. En nog maar eens een bal naar voren gezet. Maar dan toch Union. Sint-Truiden gaat proberen vast te hebben. Dat is toch het sein dat Van der Perre geeft. Schuif op, zet ze daar maar vast. Ik zou zeggen, dat is al een verbetering. Ingooi Sint-Truiden. Tot bij Taniguchi, met Kokubo. Zien we dat er achterin bij Sint-Truiden ineens geen... Stommiteiten gebeuren. En dus in de tweede helft. We hebben nog geen bal tussen de palen genoteerd. 27 minuten ver. 1 schot erover. Veel pogingen van STVV om in de box te geraken. Maar dat geraakt ze eigenlijk niet in. Alles zit potdicht bij Union. Puppen met Matsuzawa. hier links van het strafschopgebied. Kalaili erbij, maar Zor kan ook meteen in de dekking. Dus hij moet er twee uitschakelen. Dat probeert hij nu niet. Voetballen met Puppen. Puppen nu met de linker is een voorzet trappen. Gaat heel hoog, tweede zone. Wordt weggekopt door Leijzen. En ook binnengehouden denk ik door Smit. Geen corner. En daar zit dan ook meteen Yamamoto bovenop. En dat doet Smit daar goed aan de cornervlag. Via de benen van Yamamoto is de bal buiten gegaan. En dan weer rustig de tijd nemen om in te gooien. Ik zei het, bekerwedstrijd die er ook nog aankomt. Dus volgende zondag thuis tegen KV Mechelen. Dan op donderdag natuurlijk de bekerfinale in het Koning Boudewijn Stadion tegen Anderlecht. En dan de zondag erop. Dat is toch echt niet zoals het hoort. De topper op het veld van Club Brugge. Een paar dagen maar na de bekerfinale. Dat is toch een beetje vreemd, zal ik maar zeggen. Van der Perre probeert eruit te dribbelen, maar wordt gestuit door Yamamoto. Snel voetballen met Van Wezenmaal, Ito. Waar is die gebleven in de tweede helft? Hier is Matsuzawa. Voor de grote rechthoek. Matsuzawa gaat weer naar het centrum. Merlin opent. Puppen dan de voorzet. Laag over de grond. Maar te scherp. Het is in de handen van doelman Scherpen. Even een net iets betere combinatie. Maar Puppen krijgt hem dan niet gedraaid. En Scherpen heeft zich bij die actie geblesseerd. En heeft verzorging nodig voor voetballen. Intussen bijna 29 minuten tussen de 11 van Sint-Truiden en de 10 van Uno. Blijft het voorlopig nog altijd 0-0.
2: Radio 1 Sportza.

0: Na deze belpopklassieker van Luc van Akker en Anna Domino mag jij, Glenn, aansluiten met basketbal?
1: En vooral basketbalnieuws, want we hebben daar een nieuwe kampioen in de B-Next League. En dat is Antwerpen geworden. Zij wonnen met 115-76 bij Bergen en volgen zo Kangaroos Mechelen op. Dat is de kampioen van vorig seizoen. Niet alle wedstrijden zijn al gedaan. Rotterdam is aan het verliezen op dit moment bij Aalst. Een uitslag die wel al definitief is, is die van Mechelen tegen Den Helder. Dat is 80-87 geworden en ook Leuven-Kortrijk is nog bezig.
0: We gaan stilaan richting 22:30, maar het is nog wel even in Sint-Truiden. Union, Peter, wat heb jij nog genoteerd de voorbije minuut?
2: Een poging zowaar van Ito, die zich hier net voor de grote rechthoek best mooi vrijmaakte. En een krulbal die gevaarlijk leek te vertrekken en ernaast ging. Maar in de derde herhaling kon je wel zien dat er toch nog een meter of twee naast was. Dus geen al te grote bezorgdheid bij Scherpen. Maar van hier, en zeker voor de mensen op de bank met Wouter Franke van Sint-Truiden, dan leek het alsof het een heel gevaarlijke was. En ik heb het zeker genoteerd, want samen met het schot van Merlin dat er overging, is dat het enige wat moest genoteerd worden in deze wedstrijd. Merlin gaat naar de kant. Veruit de gevaarlijkste man bij Sint-Truiden met zijn drie kopballen in de eerste helft. En zijn schot oké, in de tweede dat er overging. Dus hij heeft niet teleurgesteld bij zijn eerste basisplaats. En Diouf er nog in. Oumar Diouf, de man van de winning goal. Open Alouvière bij ja, zo ongeveer zijn eerste baltoets. Zeker was het. Maar nadien heeft hij dat niet echt meer kunnen herhalen, behalve dan in die wedstrijd tegen Union. Misschien is het ook een reden om hem in te brengen hier. Maar toen was het natuurlijk al 0-3. Daar heeft hij er toen wel één gemaakt. En als hij dat nu opnieuw zou kunnen voor elkaar krijgen, dat zou een doelpunt met wat meer waarde zijn. Natuurlijk bij 0 tegen 0 nog altijd op 11,5 minuut van het einde. En Sint-Truiden dat nog een keer komt. De versnelling door het centrum. Yamamoto steekt de bal naar de buitenkant. Goto is daar voor één keer en forceert nog een corner. Via de benen van Leijzen. Hier dus de komende wedstrijden misschien een paar wedstrijden kan spelen. Afhankelijk van de schorsing van McAllister. Ja, dat zal toch minstens een wedstrijd of twee zijn, denk ik. Kan ik mij moeilijk anders voorstellen. Ito, een corner voor STVV. 11 minuten nog. Staaien laat zich nog een keer horen. Een wegdraaiende bal is het. Maar altijd kopballen van Sint-Truiden. Wat zeg ik, van Union en niet van Sint-Truiden. Diouf bracht hij met het hoofd weer in het pak. Maar er weer uitgekegeld van Matsuzawa. Met Puppe en met Yamamoto. Meegeven hier met Matsuzawa. Galaye er naartoe. Weer een corner. Nee, een doeltrap. Uit de kluts. Het voordeel voor Galaye gegeven door Jan Boterberg. En Scherpen. Die dus even verzorging nodig had nadat hij die voorzet van Puppe onschadelijk maakte. Mag weer gaan doeltrappen. En ja, dan moet ik dan toch uit afleiden dat Union hier al lang tevreden is met dat ene punt. Zelfs al kan Club Brugge dan zo gezegd met een overwinning dan zou dat zijn. Morgen langs zij komen. Allebei 47 punten, maar nog altijd het halfpuntje voordeel. Dus nog altijd in het voordeel. Nog altijd, laat ik het zo zeggen, niet verplicht om een resultaat of om te gaan winnen op het veld van Club Brugge. Een gelijkspel volstaat nog altijd. Moesli heeft wel een overtreding gemaakt. Daar mag je nu ook wel een kaart voor krijgen van de Per. Ik denk dat dat ongeveer de tiende keer is dat hij rolt door het gras. Alsof hij ooit meer overeind komt. Maar hier had het wel een gele kaart moeten zijn voor Moesli. Op de manier waarop hij er met de voet hoog geheven inkomt. Rechtvaardig dat. Maar Boterberg houdt die voorlopig op zak. Vrije trap wel voor Union. Op een meter of dik 10, zo 10, 12 voor de grote rechthoek. Leijzen en Burgess die meeschuiven. En Sykes natuurlijk. De man van doelpunten op stilliggende ballen. Het kan altijd natuurlijk op deze manier voor Union. En dan zou het pas een blinkend gouden driepunter zijn. Als ze er ineens het doelpunt ingefrommeld krijgen. De traptechniek van de extra naar Rob Schoofs. In de tweede zone gedropt. Het is Sissako die kopt in corner. Dus ze blijven nog even hangen daar in de 16 van STVV. In de laatste 10 minuten. Weer Schoofs. Sykes, Burgess opletten bij Sint-Truiden. Het spreekwoordelijke deksel loert om de hoek. En ja, in de tweede helft ook geen kans kunnen forceren Sint-Truiden. Ondanks al dat balbezit. Daar komt de bal van Schoofs. Ah, weggekopt door Taniguchi. Het is Guilherme die op de linkerkant de bal opvangt. Gaat zijn actie maken? Nee, ze mislukt. Ito ertussen, opletten voor het misverstand. Taniguchi erbij. En wie ruimt op? Sissako niet. En uiteindelijk is het uitverdedigen Ito. Boterberg is even gevallen. Ja, de tegenaanval moet onderbroken worden. Want Boterberg is gevallen. En er ligt er ook nog een van Union in het strafschopgebied. Iedereen weer overeind. Iedereen weer overeind. Wouter Franke zegt, ja, wij gingen scoren. Ja, niet overdrijven. Het is niet zeker dat Diouf er ook nog was bijgeraakt. En Rodriguez klautert overeind. Wouter Franke is ontevreden. Ik denk dat de arme man beneden ondertussen een enige hoogschade heeft opgelopen, denk ik. Met al dat gezaag en geroep in zijn oor van die twee trainers en al de rest erbij. Antivoetbal wordt hier gescandeerd. Ik zie dat het Burgess is uiteindelijk die Boterberg half omver loopt. En dan Diouf die ook omver gelopen wordt door Sykes. Hij lost het op met een scheidsrechtersbol. Daar waar hij tegen de grond ging. Jukkelreut gaat er nog in komen voor STVV. Maar waar hebben wij hier nu eigenlijk zitten naar kijken? Vraag ik mij nu toch zo stilaan af. Naar een 0-0 wedstrijd, dat zeker. Ito nog een bal voor Puppen, maar het was geen gemakkelijk. Hij heeft hem toch nog tot bij Matsuzawa gekregen. En Matsuzawa heeft hij nog? Nee, geen ingooi. Tegen de borst, zegt hij van de Japanner. Dus aan de cornervlag, de eigen cornervlag weliswaar, is de ingooi voor Union. Zometeen mag Jukkelreut er nog in. We voetballen nog een kleine 7 minuten. En voorlopig nog altijd 0-0.

0: En kijk, het gebeurt dan toch, Peter van den Bent.
1: En Diouf doet het opnieuw. Het is 1-0 voor STVV. En wat wordt dat doelpunt hier opgejuicheld aan. Het zijn de invallers die het doen voor Sint-Truiden. Jukkelruit met de voorzet. En dan bleef die bal daar even hangen in het centrum. En Diouf duwt hem er toch wel niet in, zeker. 1-0. En zo krijgt de Jol Texel hier dan toch nog op de neus. Jongen. Diouf, hij scoorde, ik zei het ook toen, voor de reguliere competitie. En al die mensen van Sint-Truiden van de bank zijn gewoon de hoek in gesprit. Alsof het de winning goal was in de finale van de Beker van België of iets van die orde. Opgezet hier op de linkerkant door Jukkelruit. Inspelen bij Matsuzawa. En dan op het gepaste moment meegeven. Dat is knap gedaan hoor van Jukkelruit. Die voorzet dan trapt. En dan wordt hij even, ik zou zeggen, gedummied door Kotto. En is daar de Joef om hem in het centrum in doel te duwen. En de voorsprong voor STVV. Nog de tackelende lijzen er weer bij. Maar hij kon niet voorkomen dat de Joef die bal erin duwde. Maar dus invallers die het voor elkaar kregen. Matsuzawa, Jukkelruit en Diouf. En de voorsprong voor Sint-Truiden is zeker verdiend op basis van de eerste helft. En ook omdat het de enige ploeg is die een poging heeft gedaan. Een mislukte moet ik wel zeggen, maar toch een poging heeft gedaan om te voetballen. En wat kan een jongen nu nog in het slot van de wedstrijd? Of eindigt die indrukwekkende reeks ongeslagen wedstrijden ineens hierop staaien? Ze hebben nog wel natuurlijk 2,5 minuut. En nog toegevoegde tijd. Maar deze bal van Kalaili is alvast geen goeie. Ito lanceert Diouf. Maar het is Burgess die bal kan onderscheppen. We krijgen nog niet bloed met Silla. Heb ik de indruk beneden. Die er gaat inkomen. Fousseini er ook nog bij. Nu nog spannende laatste 2 minuten. Een bal die verlengd wordt door Sorgan. Ja, wat voor een absolute non-wedstrijd heeft hij gespeeld. Maar Jukkelruit en Kokubo daar nog even raar doen. Maar zonder erg. Taniguchi probeert eruit te komen met Van Wezenmaal, Diouf. Ja, sterk. Leijzen erbij, geen overtreding. Diouf gaat liggen. Ja, nu gaan ze dat ook doen bij Sint-Truiden, veronderstel ik dan. De wissels komen eraan met Van der Perre eraf. En Fousseini erbij. En ook Sykes eraf voor Silla. Alles op alles nu in de laatste 1,5 minuut. Was een overduidelijke overtreding op Diouf. Omver getrapt door Leijzen. En Boterberg heeft er geen overtreding voor gefloten. Maar ik denk dat we nog wel een minuut of 6 of zo erbij krijgen. Diouf licht geveld. Ik breng het nog even in herinnering. 19 wedstrijden zonder nederlaag sinds 30 november. 5 maanden tegen Anderlecht. 12 gewonnen, 7 gelijk. In 45 competitiewedstrijden 2 keer verloren. 2 keer in 45 wedstrijden. En vooral ook in de Champions Playoffs. Meer dan 2 jaar niet verloren van april 24. Thuis nederlaag tegen Club Brugge. 21 wedstrijden zonder nederlaag. 2 fabuleuze reeksen die hier op Staaier tot een einde kunnen komen. Na een absolute non-wedstrijd. Maar dat zullen die van Staaien niet zo erg vinden, dat hoort u wel. Zij hebben mogelijk straks de scalp van de leider, de ongenaakbare leider, de regerende kampioen aan de gordel bungelen. Met dus de gouden wissels, zullen we maar zeggen, van Wouter Franke. Jukkelruit, Matsuzawa, 6 minuten die erbij komen. Weer Jukkelruit. Kotto, ja, kon er niet bij. En dus liet hij hem dan maar lopen. En Diouf was sneller op de bal dan Leijzen om hem erin te leggen. Dat is het verhaal van het doelpunt van STVV. 1-0. Mogelijk eerste overwinning hier op Staaien. Voor Sint-Truiden tegen Union sinds de terugkeer in de hoogste klasse. Bij poging nummer 6. De eerste, ik zei het, sinds 1970. En zo is de Diouf de opvolger van Lon Polonis. Als het vasthouden tenminste. Toegevoegde tijd is ingegaan. Nog 5,5 minuut. Kalaili met Burgess. En Leijzen. Sint-Truiden trekt zich nu toch ook even terug. Hoge bal in de box. Rodriguez probeert te verlengen. Kotto er even tussen. Over de zijlijn buiten gezet. Kalaili gooit in. Tot bij Silla.
2: Ja, Silla even struikelen. Heel lange, wat slungelige benen heeft de invaller. Al achterin bij Scherpen. Lange ballen trappen maar naar voren. Muslio moet gaan duelleren met Rodriguez. Handspel van Rodriguez. Nee, niet gefloten. Ja, maar zo verduidelijk. Maar goed, het balbevoordeel voor STVV. En Sissako geeft hem net te ver voor Matsuzawa. Er liggen natuurlijk countermogelijkheden voor Sint-Truiden nu. Ja, Motorberg kon dat misschien niet zien. Die arm die daar zo verborgen zat bij Rodriguez. Dat zou kunnen natuurlijk. Verre bal van Scherpen. Jukkelreut legt het af tegen Kalaili. Schoofs kan die bal niet meenemen. Schoofs, jawel, neemt hem wel mee. Dan de voorzet in de box. Daar is Rodriguez. Kopt hem erin. Hij kopt hem erin. Rodriguez scoort. Het is de gelijkmaker voor Union. 47e minuut. En Rodriguez. En nu de sprint naar de andere kant natuurlijk. Alle mensen van Union. Ze zijn toch niet te schatten. Rob Schoofs met de voorzet. En Rodriguez kopt de eerste bal tussen de palen. 1 minuut 97. In doel. Tergentraag gaat hij erin. En toch nog de gelijkmaker voor Union. De reeks wordt nog altijd voortgezet. Wel. Ja, Sint-Truiden ging dan toch wat achterover leunen. De duels werden verloren. Schoofs nam die netjes mee. En Rodriguez troeft daar Muslio af. En Kokubo heeft geen verhaal. Niks mis met die doelpunt. En de euforie van daarnet is alweer getemperd. De reeks van Union blijft overeind. Helemaal aan het einde. De allereerste bal tussen de palen levert een doelpunt op. En een punt. Waardoor Union zijn positie nog altijd vasthoudt. Even dreigde de leidersplaats morgen te verliezen aan Club Brugge. Nadat dat er al zo lang staat. En opletten nu. Want Sissako moet nog rennen met Fusaini. Ja, Kokubo, waarom kwam die niet eigenlijk om die bal te pakken? Ja, en Boterberg, oei, die dacht even te gaan fluiten. Ja, want dat was toch een terugspeelbal van Sissako. En Kokubo pakt die gewoon op. Ja, dat mag niet. En dat werd dan duidelijk gemaakt door de bank van Union. En ze hadden gelijk. En Boterberg leek te gaan fluiten, liet het dan passeren. Maar ja, het was overduidelijk wat een stommiteit van die Kokubo zeg. Dan kreeg je nog een vrije trap in het eigen strafschopgebied. Daar is hij nu van gespaard gebleven. We zijn 4 minuten ver bijna in de toegevoegde tijd. Hier is Muslio nog met Matsuzawa. Matsuzawa, nee, de voorzitter weer uitgehaald. Union terug in zijn eigen stelling. En een truienaar met een voorzet. En Muslio nu dan toch niet goed verdedigd. Geraakt er niet bij. En Rodriguez deed het prima. Kokubo, ja, geen reactie in huis. Want hard was die kopbal niet. Hij dwarrelde erin als het ware. Sint-Truiden hier nog met Jukkelreut. Voorzet Jukkelreut met de rechter. Maar weggekopt door Silla. Taniguchi is eerst bij de bal. Geen kans voor Fusaini. Ze blijven maar combineren nu Sint-Truiden. Nog een andere ex-truienaar komt erin met Patrice. Maar eerst nog een voorzet van Jukkelreut. Geen kwaaien. Bal blijft daar hangen tussen twee truienaren. Maar ze liggen wel allebei op de grond. Dus dan kunnen ze niet besluiten natuurlijk. En Burgess. Kijk eens aan wat een gebaren dat hij maakt. Omdat hij er daar tussen zat bij die twee. En nog eens iedereen los van de bank. Iedereen ontevreden. Wel. Nee. Slechtst mogelijke reclame voor het Belgisch voetbal is deze wedstrijd geweest. Ik zeg het u. Maar wie zal er zich iets van aantrekken daar beneden? Allebei de schuld op de ander. Rodriguez is even blijven liggen. Oei, heeft hij gewoon krampen denk ik. Ja, oké, okay, niet erger dan dat. Patrice erin. Gaat er dan ook iemand naar de kant? Of doen ze het even terug met zijn elfen? Het begon bij een lange bal van Scherpen. En dan werd het ene na het andere duel verloren. Werd er niet goed ingegrepen door Van Wezenmaal uiteindelijk. Maar wat schoof daar dan nog uit zijn linker toverde. Een heerlijk balletje naar de tweede paal. Dat was klasse gedaan van Rob Schoofs. En Rodriguez kopt en scoort. Kevin Rodriguez. Een belangrijke goal voor Union. Yamamoto nog met een voorzet. En Silla zet hem toch nog in corner. De 6 minuten toegevoegde tijd zijn volgemaakt. Het zal nog één laatste hoekschop zijn voor STVV. Dat het dan toch niet voor elkaar heeft gekregen. En dat zal frustrerend zijn, durf ik denken. Voor de mannen van Wouter Franke. De laatste corner. Ito trapt hem nog. En binnen. Nee, de Leijker redt nog. En dan pelt hij nog. Pelt hij nog voor STVV. De kopbal werd van de lijn gered. En dan is er handspel gemaakt. Van de lijn werd die bal nog gered. En we krijgen nog een strafschop. Zorgan heeft wat gedaan. We gaan kijken. We gaan kijken wat er fout gebeurt. Ik denk dat Zorgan misschien tegen het hoofd getrapt heeft van een van de truienaren. Want het was van hier aan de overkant niet waarneembaar. Maar de kopbal die naar het doel verdween, die werd wel van de lijn gehaald. In de herhaling eens kijken. Gotto verlengt hem. Weggekopt. En dan, ja, inderdaad, de knie van Silla. Ja, in het aangezicht. Silla wil met de knie naar die bal gaan. En in het aangezicht van Yamamoto. Ja, dat is uiteraard een penalty. Geen overtreding, geen discussie mogelijk. Heel onvoorzichtig trapt Yamamoto in het aangezicht eigenlijk. En nog de kans voor Sint-Truiden om het dan toch nog te doen. Tjoh, jongen, wat een suspense nog. Wat een ontknoping. Franke en Hubert staan nu dicht bij elkaar. Ja, ik kan er niet over discussiëren. De kopbal van Gotto werd van de lijn gehaald. Ik denk dat het misschien Kalaili was, weet ik niet zeker. Yamamoto moet gewisseld worden. En Silla, de invaller, maakt de overtreding. Nog suspense aan het einde van deze wedstrijd. Toegevoegde tijd was verstreken op een handvol seconden na. En dit is de laatste bal van de wedstrijd. Kjell Scherpen kan hier een hoofdrol spelen. Gotto, de man van de penalty. 8 penalties heeft Sint-Truiden gehad. 7 zijn er omgezet. Ferrari, maar die is al verdwenen. Die miste er één. Ito 3-3. Gotto 2-2. Muya vandaag er die bij 1-1. En Yamamoto die gaat niet meer voortspelen. Maar goed, dat hoeft niet. Want de wedstrijd is toch afgelopen. Een matchbal voor STVV. Silla begrijpt het, wat hij heeft gedaan. Verbergt zijn gezicht in zijn trui. Burgess is de penaltystip aan het beroeren. Ja, daarvoor mag hij eigenlijk ook een kaart krijgen. Ito tegenover Scherpen, denk ik. Dat zal het worden. Zo, jongens. Ook in Brugge luisteren ze mee en houden ze de adem in. Een wereld van verschil. Want dan kunnen ze morgen voor het eerst op kop komen sinds Union, ik denk speeldag 5, de koppositie heeft overgenomen. Overleg. Matsuzawa erbij. Gotto. Er staat een reus van 2,6 meter. Tussen STVV en 3 punten. Ito, een korte aanloop. Spanning ten top gedreven. Nog een geweldige climax aan het einde van een vreselijke avond. Wat gaat het zijn? Het fluitsignaal van Boterberg. Aanloopje van Ito. Daar komt de bal. Ito legt hem in. Sint-Truiden wint. Het is 2-1. Scherpen de verkeerde kant uitgestuurd. En de voorsprong is nu definitief voor STVV. Wat een enorme plotwending nog in de laatste 5 minuten. Eerste voorsprong. De winning goal leek het te zijn van de Joef. Dan toch nog Rodriguez met de gelijkmaker. En dan helemaal aan het einde. Want er is nu ook afgefloten, denk ik. De winning goal van Ito voor 2-1. En de eerste nederlaag in 5 maanden voor Union. In de 20ste wedstrijd is het al gebeurd. Diouf met de goal. En nu Ito met de penalty. En de lichten beginnen hier te flikkeren. Sint-Truiden heeft het voor elkaar. En over de hele wedstrijd. Ik zei het, de enige ploeg die geprobeerd heeft van te voetballen. Die heeft uiteindelijk ook de 3 punten gepakt. En Union weet weer wat verliezen is. Zit met een handvol geschorsten voor de volgende thuiswedstrijd tegen KV Mechelen. En moet nu wel uitkijken. kijken en afwachten wat Club Brugge doet op het veld van Anderlecht morgen. Met een overwinning is Club Brugge op speelmacht 6 de nieuwe leider in de Champions Playoffs. Zo, dat was toch al wat. Laten we zeggen, 596 minuten. Een verschrikking. Ik overdrijf niet. En dan krijg je toch nog zo'n onverwachte climax met een winnaar aan het einde. En dat is Sint-Truiden. Voilà, het was 2 tegen 1. De leider gevoerd. Sint-Truiden gewonnen. Van een goal met 2-1.
3: Radio 1. Sportza.

0: Wat was dat nog allemaal op het einde van Sint-Truiden-Union in die vreselijke wedstrijd, zoals Peter het diep in de tweede helft noemde. Maar waarin dan na minuut 85 was het nog van alles gebeurd is. En hoe belangrijk deze match nu was in de titelstrijd, wel, dat gaan we u over een paar weken weten te zeggen. Een reactie nog voor 11 uur. Het is 22:51. Dat wordt een nipte, maar we gaan ons best doen. Gelukkig hebben we ook nog Glenn Martens, want Glenn, jij hebt ook nog wat te melden.
1: Ja, wat buitenlands voetbal. Ik kijk intussen naar de slotfase. Ook daar speelden ze lang door in de wedstrijd van Barcelona op het veld van Osasuna. Wedstrijd waarin dat Barça pas op het einde kon scoren. Naar 0-2 gegaan, maar de thuisploeg is wel een doelpuntje kunnen minderen. Dus op dit moment 1-2. De doelpunten van Barcelona waren trouwens van Lewandowski en Torres. Maar dus Barça op weg naar een zege. En dat betekent dat ze dit weekend al kampioen kunnen zijn als Real Madrid verliest morgen bij Espanyol. En als dat niet gebeurt, ja, volgend weekend is er dan de Clásico. Barcelona tegen Real Madrid. En dan kunnen ze daar een eigen huis afmaken. En daar wordt al geopperd. Ja, misschien is het wel verstandig voor Madrid om morgen niet te winnen. Om dan toch eventueel die schande van kampioen te laten worden door de aartsrivaal te vermijden. Maar goed, dat gaan we morgen zien wat Real daarmee doet of niet mee doet. Ik heb een kampioen ook in Duitsland. Niet Bayern München, die kenden we uiteraard al. Maar de kampioen van de tweede klasse, Schalke 04. Die keren weer terug na 3 jaar afwezigheid. Die wonnen thuis tegen Fortuna Düsseldorf. Dus Schalke weer op het hoogste niveau. En laat ons eerlijk zijn, zo'n stadion, een club met die geschiedenis, die hoort daar ook wel thuis. En wie ook kampioen kan worden vanavond, het nog niet is op dit moment, dat is FC Porto. Als zij thuis winnen, dan zijn ze kampioen. En zij staan daar op dit moment 1-0 voor in de tweede helft. En dan ook nog een uitslag uit Nederland. Daar was er een klassieker tussen Ajax en landskampioen PSV. 2-2 gelijkspel, maar wel een hoofdrol voor een Belg bij Ajax. Die scoorde en gaf een assist. En dan heb ik het uiteraard over Mika Gods.
0: Oké, en wat we ook nog niet gezegd hebben, denk ik, is dat we op het WK snoeker de eerste finalist kennen.
1: Ja, zo is dat. Dat is Sean Murphy. Dat is de wereldkampioen van 2005. Die won in zijn halve finale met 17-15 van John Higgins. Dus toch wel echt een close game. De dag begon ons met een voorsprong voor Higgins. Die had een voorsprong van 2 frames, maar hij kon die dus niet vasthouden. En voor Murphy wordt het zijn 5e finale daar in de Crucible. Want het is al de 50ste keer dat het WK daar georganiseerd wordt. Nu enkel zijn eerste finale in 2005, dus kon hij winnen. Nu heeft hij dus een nieuwe kans. In de andere halve finale, daar strijden Wu en Mark Allen voor het 2e finale ticket. Zij hervatten vanavond met een 11-11 tussenstand. En ik kijk even op dit moment 15-14 voor Mark Allen. De eerste die daar 18 frames wint, die gaat naar de finale. Spannend dus.
0: Ja, inderdaad. Veel dank, Glenn.

0: Nothing But Flowers van Talking Heads. Het kostte in de loop van de avond misschien af en toe wat doorzettingsvermogen. Ik durf het niet zeggen in uw plaats. Maar je hebt het gehoord. Het heeft geloond om Sint-Truiden Union tot het einde te blijven volgen. Tot in minuut 100 was dat zelfs. 2-1 is het geworden. Morgen is het aan Club Brugge om die nederlaag van Union proberen uit te buiten. Maar eerst een goede nachtrust. Ook voor jou trouwens, Clem Martens. Dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: Ja, en morgen is er weer Sportza vanaf 1 uur 's middags.
2: VRT Radio 1. Alles begint bij luisteren.
3: 11 uur, Neil. Goedenavond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. De natuurbrand in het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is volledig geblust. Dat laat de burgemeester weten vanavond. Alle brandweerkorpsen hebben het domein verlaten en het is opnieuw Defensie die volledig voor de brandcontrole instaat. Ook in Nederland zijn de grote natuurbranden van de voorbije dagen geblust. De Nederlandse regering liet weten dat de hulp van Duitse, Franse en Belgische brandweerlui niet meer nodig is en bedankte hen voor de inzet de voorbije dagen. Iran is klaar om de oorlog tegen de Verenigde Staten en Israël te hernemen of om langs diplomatieke weg een einde te maken aan het conflict. De keuze is nu aan de Verenigde Staten, dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken vanavond. Gisteren heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS via Pakistan, dat tussen de twee landen bemiddelt. Maar de Amerikaanse president Trump zei gisteravond al niet echt enthousiast te zijn over dat voorstel. Iran kaatst nu dus de bal terug naar de Amerikaanse die volgens Iran de keuze hebben tussen diplomatie of oorlog. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden met 2-1 gewonnen van Leider Union. Het verslag is van Peter van den Bent.
4: Het venijn van deze verschrikkelijke wedstrijd zat in de staart met eerst 4 minuten voor tijd de 1-0 van de ingevallen Diouf. Dan in de toegevoegde tijd de gelijkmaker van Rodriguez. En in de 6e en laatste minuut alsnog de winning goal met een penalty van Ito voor 2-1. De rest was een beproeving en bijzonder slechte reclame voor ons voetbal. McAllister kreeg al snel rood nadat hij de doorgebroken Sebaoui neerhaalde. Sint-Truiden probeerde de hele tijd te voetballen. Union kroop in een egelstelling en gaf geen krimp, maar voetbalde zelf niet. 3 kopballen van Merlin, verder geraakte SCVV ook niet. En voorts kreunde deze non-match onder de massa's overtredingen, simulaties, opstootjes, discussies op en naast het veld een dieptepunt. Het slot bracht dus toch nog spektakel en de eerste nederlaag voor Union in 5 maanden en 20 wedstrijden. Als Club Brugge wint op Anderlecht is het de nieuwe leider.
3: En Lommel heeft de heenwedstrijd van de promotiefinale tegen Beerschot gewonnen met 3-2. Dat is in de tweede klasse volgende week zaterdag is de terugwedstrijd. De winnaar van die dubbele ontmoeting speelt nog tegen Dender met als inzet een plek in de hoogste voetbalklasse volgend seizoen. De buien van vanavond, die soms pittig waren, die trekken weg richting Nederland. De tijdelijk droger vannacht bij zo'n 12 graden. Morgen opnieuw kans op buien die onweerachtig kunnen zijn. Minder warm dan de voorbije dagen tot nog maximum 19 graden. En ook begin volgende week is het eerder wisselvallig. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Alles begint bij luisteren.
5: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. De onweerszone die vanavond over ons land trok, lijkt vooral in de provincie Antwerpen voor wat overlast te hebben gezorgd. De brandweer van Antwerpen kreeg tientallen oproepen voor ondergelopen straten en ook enkele kelders onder meer. In Brecht zorgde een sterke windvlaag voor enkele beschadigde daken en een oude schuur die deels instortte. Containerrederij MSC, zo is dat, gaat vanuit Antwerpen een nieuwe vaarroute aanbieden naar de Persische Golf. Schepen zouden dan naar de Rode Zee varen, waar de containers in havens op treinen en vrachtwagens worden geladen om dan zo naar havens aan de Persische Golf te rijden over land. Voor de bevoorrading van de bevolking in de regio is de alternatieve aanvoerroute heel belangrijk. Dat zegt de CEO van MSC Belgium, Mark Beerland.
3: Dat zijn er meer dan 150.000 containers per week die er normaal gezien nodig zijn daar. Eten en drinken, dus de echte basisbehoeften, dat moet aangevoerd worden allemaal. En dat is echt een goed alternatief dat we nu op poten aan het zetten zijn.
2: Iran zegt ondertussen klaar te zijn om de oorlog te hernemen of om langs een diplomatieke weg tot een oplossing voor het conflict te komen. Iran zegt dat de Verenigde Staten een keuze moeten maken. Vrijdag deed Iran via bemiddelaar Pakistan een voorstel, maar dat voorstel was voor de Amerikaanse president Trump voorlopig niet voldoende. Ondertussen roept het Internationale Rode Kruis beide landen op om tot een diplomatieke onderhandelde oplossing dus te komen. Op dit moment is de humanitaire situatie voor de bevolking in de regio onder controle, maar als het conflict opnieuw opflakkert, dreigen we op een dramatisch kantelpunt te komen. Dat zegt de woordvoerder van het Rode Kruis.
4: Now, the humanitarian situation at the moment is under control in Iran, but the escalation would be of a scale that we as humanitarians will not be able to absorb. It is a very dangerous situation that risks going beyond the point of no return.
2: In de buurt van de stad Bourges in het midden van Frankrijk zijn tienduizenden jongeren samen op een illegale rave- en technoparty. Dat soort feesten wordt wel meer georganiseerd, ook bij ons, maar niet van deze grootte. Het feest startte vrijdagochtend al. Tegen zaterdagmorgen waren er al zo'n 20.000 mensen aanwezig. En nu zouden dat er al zo'n 40.000 zijn. Het feest is op een voormalig militair domein. En Bourges is niet toevallig uitgekomen als locatie. Het is de geboorteplaats van de minister van Binnenlandse Zaken in Frankrijk. De organisatoren protesteren met deze gigantische raveparty tegen het repressief beleid dat de Franse overheid voert tegen dit soort illegale feesten. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden vanavond met 2-1 gewonnen van Leider Union. Het verslag is van Peter van den Bemt.
5: Het venijn van deze verschrikkelijke wedstrijd zat in de staart met eerst 4 minuten voor tijd de 1-0 van de ingevallen Diouf. Dan in de toegevoegde tijd de gelijkmaker van Rodriguez. En in de 6e en laatste minuut alsnog de winning goal met een penalty van Ito voor 2-1. De rest was een beproeving en bijzonder slechte reclame voor ons voetbal. McAllister kreeg al snel rood nadat hij de doorgebroken Sebaoui neerhaalde. Sint-Truiden probeerde de hele tijd te voetballen. Union kroop in een egelstelling en gaf geen krimp, maar voetbalde zelf niet. 3 kopballen van Merlin, verder geraakte STVV ook niet. En voorts kreunde deze non-match onder de massa's overtredingen, simulaties, opstootjes, discussies op en naast het veld een dieptepunt. Het slot bracht dus toch nog spektakel en de eerste nederlaag voor Union in 5 maanden en 20 wedstrijden. Als Club Brugge wint op Anderlecht, is het de nieuwe Leiden.
2: En die match is zondag. En de trainer van Union, David Hubert, was achteraf teleurgesteld en keek naar de beslissingen van de scheidsrechter.
6: Je geeft enorm veel vandaag in heel moeilijke omstandigheden. Veel zaken die beslissend zijn, fases die beslissend zijn. En dan ja, in extra tijd van de extra tijd krijg je dan een penalty tegen. Dan is dat natuurlijk genoeg om heel zuur en teleurgesteld te reageren.
2: De buien trekken weg richting Nederland. Tijdelijk droger vannacht bij zo'n 12 graden. Zondag opnieuw kans op buien die onweerachtig kunnen zijn en tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

Moet altijd wel iets hebben dat ontspant tegen de stress. Beetje bier of een hash of een hele goede fles. Yes, vers, sassicaia's en files. Was ik nog altijd chef, dan had mijn zaken ster of zes. Blessed.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. De hevige regenval van de voorbije avond heeft op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen tot overlast geleid. De brandweer kreeg vooral oproepen over wateroverlast, maar in Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. In Brecht zijn dan weer enkele daken en een schuur beschadigd geraakt door de hevige wind, vertelt Stijn van Tichelt van de brandweer.
2: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen. Vooral van bomen die omgewaaid zijn door felle wind. En ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
1: Op een voormalig militair domein in Frankrijk is een grote illegale raveparty aan de gang. Het feest startte 2 dagen geleden al. Intussen zouden er al zo'n 40.000 mensen aanwezig zijn op het terrein. De raveparty wordt gehouden in de buurt van de stad Bourges en dat is niet toevallig, want dat is de geboorteplaats van de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De organisatoren willen zo protesteren tegen het repressieve beleid van de Franse overheid tegen dit soort feesten. Het Internationale Rode Kruis waarschuwt voor een humanitaire crisis in het Midden-Oosten als de Verenigde Staten en Iran geen diplomatieke oplossing vinden voor het conflict daar. Het Rode Kruis vreest voor een mogelijke escalatie van de situatie, zegt deze woordvoerder.
3: Now, the humanitarian situation at the moment is under control in Iran, but the escalation would be of a scale that we as humanitarians will not be able to absorb. It is a very dangerous situation that risks going beyond the point of no return.
1: In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden de wedstrijd tegen Union gewonnen met 2-1. Union blijft na deze nederlaag voorlopig nog wel aan de leiding staan in het klassement en Sint-Truiden blijft op de 3e plaats staan. Sint-Truiden-speler Robert-Jan van Wezemaal vond het een terechte overwinning.
4: We wisten dat het niet makkelijk ging zijn tegen 10 man met Union. Ze hebben een heel sterk verdedigend blok, dus we moesten snel de bal laten rondgaan. We bleven doorgaan naar die 1-1 en dan kregen we onze verdiende winst van vandaag. Ik denk dat we zeker verdiend gewonnen hebben.
1: En in de Formule 1 heeft WK-leider Kimi Antonelli de polepositie veroverd voor de grote prijs van Miami in de Verenigde Staten. Antonelli was in zijn Mercedes sneller dan Max Verstappen die de tweede tijd reed. George Russell, de teamgenoot van Antonelli en zijn directe concurrent in de WK-stand, start pas van op de 6e plaats. En dan nog het weer, vannacht tijdelijk droger weer bij temperaturen tot 12 graden. Na de ochtend opnieuw kans op buien, lokaal ook kans op onweer, temperaturen dan tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. De hevige regenval van de voorbije avond heeft op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen tot overlast geleid. De brandweer kreeg vooral oproepen over wateroverlast, maar in Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. In Brecht zijn dan weer enkele daken en een schuur beschadigd geraakt door hevige wind, vertelt Stijn van Tichelt van de brandweer.
2: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen. Vooral van bomen die omgewaaid zijn door felle wind. En ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
1: Voor de kust van Jemen hebben Somalische piraten opnieuw een olietankschip gekaapt. Het gaat al om de vierde aanval van piraten op schepen in 2 weken tijd in de regio. Het aantal kapingen door Somalische piraten is jarenlang gedaald vanwege een internationale militaire operatie tegen piraterij. Maar sinds eind 2023 zijn de aanvallen op schepen weer gestegen. Toen begonnen de Houthi-rebellen in Jemen ook schepen aan te vallen in de Golf van Aden en de Rode Zee. Westerse marineschepen werden toen ingezet om die route te beveiligen, waardoor de Somalische piraten vaker ongemoeid werden gelaten. Op een voormalig militair domein in Frankrijk is een grote illegale raveparty aan de gang. Het feest startte 2 dagen geleden al. Intussen zouden er al zo'n 40.000 mensen aanwezig zijn op het terrein. De raveparty werd gehouden, of wordt gehouden, in de buurt van de stad Bourges. En dat is niet toevallig, want dat is de geboorteplaats van de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De organisatoren willen zo protesteren tegen het repressieve beleid van de Franse overheid tegen dit soort feesten. En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden de wedstrijd tegen Union gewonnen met 2-1. Union blijft na deze nederlaag voorlopig nog wel aan de leiding staan in het klassement. En Sint-Truiden blijft op de 3e plaats staan. Sint-Truiden-speler Robert-Jan van Wezemaal vond het een terechte overwinning.
3: We wisten dat het niet makkelijk ging zijn tegen 10 man met Union. Ze hebben heel sterk verdedigend blok. Dus we moesten snel de bal laten rondgaan. Maar we blijven doorgaan naar die 1-1 en dan krijgen we onze verdiende winst van vandaag. Ik denk dat we zeker verdiend gewonnen hebben.
1: En dan nog het weer. Vannacht tijdelijk droger weer bij temperaturen tot 12 graden. Na de ochtend opnieuw kans op buien, lokaal ook kans op onweer. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Alles begint bij luisteren.